We leven in een wereld, zusters en broeders, waar het altijd herrie is. En dat bedoel ik niet herrie in de zin van oorlog en strijd, ook dat is er altijd, maar er zijn altijd geluiden. Ik werd vanochtend vroeg wakker, rond de uur of 5:30, en ik lig in bed en ik hoor boven mijn hoofd hoor ik de vliegtuigen vliegen. En tussen twee vliegtuigen in was het heel eventjes stil en wat hoor ik? De snelweg die een paar honderd meter achter mijn huis ligt. Toen dacht ik, ja, zie wel, het is nooit echt stil. En daarom verhuis ik binnenkort naar Noord-Groningen in de rust en de stilte om daar als emeritus priester nog wat te kunnen helpen, maar te kunnen leven in rust en stilte. Zonder de hele dag vliegtuigen boven mijn hoofd te hebben. Wees stil. Want juist in die stilte kan je je relatie met God onderhouden en verdiepen. Het mannenensemble Jaron, die zingt Wees stil.

Wees stil. Het kan ook heel moeilijk zijn, hè, om gewoon volkomen stil te zijn.

zijn, hè? Om gewoon volkomen stil te zijn. Geen radio aan te hebben. Moet ik natuurlijk niet bij Radio Maria zeggen, want u luistert graag naar Radio Maria en dat is ook zeer goed. Maar die stilte, juist in die stilte, kan God ook zijn werk doen. Daarom, zoals ik al eerder heb gezegd in vorige uitzendingen, gebeurt een priesterwijding ook in stilte. De handoplegging is het moment van de wijding en dat gebeurt in volkomen stilte. De bisschop legt je de handen op en alles zwijgt. Alles is stil. Stil is het ook als we in aanbidding zijn voor het heilig sacrament. Dan kan je zo zitten aan de voeten van de Heer. En aan het eind van de uitstelling en de aanbidding zingen we dan voordat de zegen plaatsvindt, Tantum ergo, sacramentum, veneremur cernubi. Eren wij dan diep gebogen dit zo heilig sacrament, de oude schaduw is vervlogen voor dit nieuwe testament. Wat de zinnen niet vermogen, worden door het geloof gekend. Ere zij aan God de Vader en dat elke tong belijdt dat zijn Zoon de macht aanvaard heeft en regeert in heerlijkheid. Lof ook aan de Geest hun liefde, hun gelijk in majesteit. Tantum ergo, hier in een werk van Maurice Durufle.

Sancti Spiritus assit nobis caratia. De Heilige en de Goede Geest, die hebben we in ons leven allemaal zo hard nodig. Ik had het net over de priesterwijding, hè, waarbij de bisschop je in stilte de handen oplegt. Juist in die stilte kan de Geest zijn werk doen. Het gaat om de aanwezigheid van God. En daarom nu dat gezang, Sancti Spiritus, hier gezongen door Ordo Virtutum.

En het werk van Maurice Druflé werd hier gezongen door Vocaal Ensemble Michel Piquemal. En ja, ik vond dit werk van Maurice Druflé wel erg mooi. Wat ik ook mooi vind is het volgende werk van Notker Balbulus.

En zo komen we toch alweer bij de psalm van de zondag, zusters en broeders. En de psalm van de zondag is deze week psalm 85. Laat ons uw barmhartigheid zien, geef ons uw heil, o Heer. Aanhoren zal ik wat God tot mij zegt, voorzeker een woord van verzoening. Zijn heil is nabij voor hen die hem vrezen, zijn glorie komt weer bij ons wonen. Als trouw en erbarmen elkaar tegemoet gaan, als vrede en recht elkander omhelzen, dan zal de trouw uit de aarde ontspruiten en ziet uit de hemel gerechtigheid neer. Dan zal de Heer ons zijn zegen schenken en draagt ons land rijke vrucht. Dan zal voor hem uit gerechtigheid gaan en voorspoed zijn schreden volgen. Psalm 85, hier gezongen door Francesca La Rosa.

Misschien valt het u op dat ik de antwoordpsalm vaak van Francesca La Rosa laat horen. Dan komt, zij is een van de weinigen die alle antwoordpsalmen, zowel van A, B als en C jaar, volledig opgenomen heeft. In het Nederlands kom ik het eigenlijk nergens tegen. Ik moet zoeken en dan vind ik wel een Nederlands gezongen psalm, maar nooit in de versie van de antwoordpsalm. Wat is dat toch dat wij in Nederland als katholieken zo weinig muziek opnemen en uitzenden? Waarom zijn er zo weinig koren die het aandurven om bijvoorbeeld de antwoordpsalmen allemaal op te gaan nemen? Ik weet het niet. Misschien u ook niet hoort. Maar het valt mij gewoon op in het Engels. Vanuit Amerika kan je van alles en nog wat vinden. Maar in het Nederlands helaas niet. Ik laat u nu iets horen. Ik doe dat wel eens vaker. Over iets wat ik helemaal niet weet waar het over gaat. Ja, ik weet dat het een groep monniken is. Orthodoxe monniken. Die hebben een cd uitgebracht. Het gaat over de bruidegom die komt. Er staan wel van die monniken op met die zwarte hoeden op met sluiers. En die zingen. Wat de vertaal is, weet ik ook niet. Kan Russisch zijn, kan Oekraïens zijn, kan kerkslavisch zijn. Het is uit de paasliturgie. Nou, ik vond het gewoon heel mooi.

Ik hoop dat u dit ook mooi gevonden hebt. Ik weet dat het gaat over Pasen, over de verrezen Heer. Nou, en je moet soms ook de dingen niet altijd willen ontrafelen, hè? Iets waar het over gaat. Waar het over, wat belangrijk is, is dat we ons openen voor Hem, voor de Heer. En nou, na zo'n prachtig orthodox gezongen lied gaan we naar religieuze muziek van nu. Geschreven weer door een groep jonge mensen die het ook samen uitvoeren, Damascus. En het is het werk Terug naar huis.

Terug naar huis, zo zong Damascus. Ja, ik vraag me altijd af wat u als luisteraar toch vindt van de muziek van Damascus. Ik vind het wel grappig, want ik krijg zelden of nooit reacties op hetgeen wat ik laat horen. Ik denk altijd maar nou, als mensen niet reageren, dan zal het wel een teken zijn dat ze het allemaal heel erg mooi vinden. Heel lang geleden was ik lid van een kamerkoor. En daar zongen we Cantique de Jean Racine. En dat wil ik u vandaag ook laten horen. Cantique de Jean Racine, daar staat de genade van God centraal. En de tekst is, als je het vertaalt, woord gelijk aan de Allerhoogste, onze enige hoop, eeuwig licht van hemel en aarde, wij verbreken de vredige stilte van de nacht. Goddelijke Redder, richt uw oog op ons. Spreid het vuur van uw machtige genade over ons uit, zodat de ganse hel vlucht op het horen van uw stem. Verstoor de slaap van aftakelende zielen die hun ertoe drijft uw wetten te vergeten. O Christus, ontferm u over dit vrome volk, nu bijeen om u te loven. Ontvang zijn lofliederen tot uw eeuwige glorie. Mogen het heengaan vervuld van uw gaven. Ja, dit is een pittige boodschap. Zusters en broeders, en dat in zo'n lieflijk gezongen Cantique de Jean Racine. Nou, we gaan daarnaar luisteren.

Cantique de Jean Racine. Ik moet altijd weer even terugdenken aan die tijd dat ik lid was van dat kamerkoor. Misschien word ik wel weer lid van een koor nu ik met emeritaat ben. Wie weet. Carl Jenkins is ook zo'n componist van nu. Die bijvoorbeeld het grote werk gemaakt heeft, The Peacemakers. Daar gaat het over vrede. Vrede in ons hart, vrede om ons heen, vrede in ons leven. En uit de Peacemakers laat ik u horen Dona Nobis Pacem. Polyphony onder leiding van Stephen Layton zingen het.

Dona nobis pacem. We hebben die vrede zo hard nodig. Want we leven nog steeds in een wereld die verscheurd is door oorlog en terreur. We hebben te maken met geweld. En het is alleen maar veroorzaakt doordat er mensen zijn in de wereld die de macht hebben en die meer macht willen hebben en die de hele boel naar hun hand willen zetten. En als een soort dictator een land regeren en gewoon honderdduizenden mensen de dood injagen om oorlog te voeren om eigen gewin. Ik liet de laatste Locus Is te horen in een hele andere uitvoering dan die van Anton Bruckner. Nu laat ik u die horen van Anton Bruckner, hier gezongen door Capella Breda onder leiding van Daan Manneke.

Daan Manneke dirigeerde Capella Breda bij dit Locus Iste. En daar gaat het erom, hè, dat er een huis wordt gebouwd waarin ook God aanwezig is. Hij is aanwezig in dat huis. En dat is altijd, en het valt me op dat heel veel mensen dat tegenwoordig niet meer doen, als je een kerk binnenkomt, was het vroeger dat je even een kniebuiging maakte voordat je de bank inschoof. Zo heb ik het geleerd van mijn vader. Als we op zondag naar de mis gingen, dan knielden we in het gangpad om een groet te brengen aan God. Ik legde dat altijd ook zo uit aan kinderen in hun eerste communie deden van, als je ergens bij mensen thuis komt, dan geef je elkaar een hand en je begroet elkaar. God kunnen we geen hand geven, maar we kunnen God wel groeten door even voor hem te knielen en ons hoofd te buigen. Dan laat je zien dat je in zijn huis bent en dat jij daar als mens God groet. Nou, dat is zomaar wat gedachten bij dat Locus Iste van Anton Bruckner wat we zojuist hoorden. Van diezelfde cd van Capella Breda onder leiding van Daan Manneke laat ik u nu ook van Anton Bruckner het Ave Maria horen.

En nu zijn we bijna aan het einde van deze uitzending van Musica Sacra bij Radio Maria. We hebben nog één werk te gaan. Meestal sluit ik af met een Ave Maria of een ander Maria gezang. Maar vandaag sluit ik af met het werk Gebed om Zegen. Dat we bidden om zegen. Zegen van God. En dit werk, dit lied, wordt gezongen door Remco Hackert.

op de weg die ik moet gaan. Zegen mij op de plek waar ik zal staan. Zegen mij in alles wat u van mij verlangt.

Remco Hackert zong dit gebed om zegen. En nu dit lied geklonken heeft, kunnen wij deze uitzending van Musica Sacra bij Radio Maria besluiten met gebed en zegen. Heer God, wij danken u voor al het goede dat u ons telkens weer schenkt. Wij danken u voor de vakantieperiode die aangebroken is. En we wensen dat al die mensen die op reis gaan ook weer veilig en behouden thuis zullen komen. Goede God, help hen om hun hoofden leeg te maken. Om ook tijd te maken voor u. Zeker als ze ergens een godshuis binnenkomen lopen en een kaarsje aansteken. Dat ze even ook niet alleen een kaarsje aansteken, maar even bij u stilstaan en bidden. Goede God, daal daarom met uw zegen neer over al onze dierbaren die op vakantie zijn en die op vakantie gaan. Mogen uw zegen hen vergezellen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de

0: geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: De liefde van God is de bloem, barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmhartigheid lezen en vertrouwend worden. Goddelijke barmhartigheid, die uit de boezem van de Vader stroomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de Allerheiligste Drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die op aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden woord.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onpeilbaar bij de instelling van het Heilig Sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bij het stichten van de Heilige Kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in het sacrament van het Heilig Doopsel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in onze rechtvaardigheid.

0: heiliging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verbazingwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons boven alle ellende uittilt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van onze vreugde en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in wie wij allen zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn, zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is, onderwerpen.
1: O onbegrijpelijke en onbeperkte goddelijke barmhartigheid, wie kan u op waardige wijze verhogen en aanbidden? Hoogste eigenschap van de almachtige God, u bent de zoete hoop voor de zondige mens.
0: Verenig uzelf in een loflied, sterren, aarde en zee, en zing vurig, eenstemmig en dankbaar over de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.

vragen over de kerk, de leer of geloofskwesties, wie heeft ze niet? In de Club van Job beantwoordt pastoor Cor Menne vanuit de studio van Radio Maria geloofsvragen van luisteraars.

0: Ja, beste luisteraars, inderdaad, vanuit de studio in Den Bosch op deze zomerse dag is Pastoor Menno weer hier aanwezig om wat vragen te beantwoorden.
1: Tot vreugde van sommigen.
0: En tot verdriet van anderen.
1: En tot verdriet van anderen, heb ik begrepen. Want ik bedoel, Jezus die zei, ik ben gekomen om het zwaard te brengen en verdeeldheid zal er heersen. En ja, als ik dat hoor, ik krijg allemaal van sommigen, die zijn zo lovend. En we luisteren iedere vrijdag en we kunnen niet zonder. En anderen die bellen naar de Armie Rene hier op de secretariaat. En die zegt, ik word er helemaal gek van. Want ze bellen allemaal omdat ze kritiek hebben op Stormen. Die kan zo'n dingen toch niet zeggen?
0: Ja, ja.
1: Dus ja, ik weet het ook niet.
0: Er is een eenvoudige oplossing.
1: Er zit een knop aan de radio. Ja. Dat is ook wel zo. Val daar alleen niet meer lastig. En als je commentaar hebt op de app en zo,
0: stuur maar een bericht.
1: Stuur een bericht. Daar reageren we op. He, als het tenminste geen scheldpartijen zijn en zo. En dan misschien nog wel. Maar ja.
0: Moet er wel goede
1: scheldpartijen. Nee. Ja, maar mensen, ik kan me wel voorstellen, sommigen uit onmacht dan heel agressief reageren, maar dat is niet de bedoeling.
0: Nee.
1: Ik bedoel, het gaat over ons heilig katholiek geloof. En dat wil ik verdedigen.
0: Met gezelligheid.
1: Met ook. Gezelligheid. Hè? En ja. Dan geef ik hier dus weer iemand die zegt, daar ben ik niet zo gelukkig mee, maar ja, fijn. Ik luister met genoegen naar de Club van Job. Hij doet mij aan zo'n kibbelend bejaard echtpaar denken. Dus wij zijn een kibbelend bejaard echtpaar.
0: Alleen ik ben wel 40 jaar jonger.
1: Ja, zeker. Ik ben wel bejaard. Maar ik kibbel ook niet. Wel? Nee.
0: Nee.
1: Nee, wat een onzin.
0: Nee, alleen dat Pius X verhaal.
1: Ja, sommige dingen. En dan krijg ik de schuld van de vragen die mensen stellen. Maar daar kan ik niks aan doen.
0: Nee.
1: Ik snijd niks uit mezelf aan. Het zijn mensen die vragen stellen en die allemaal recht hebben op een antwoord.
0: En als niemand meer vragen over dat of dat onderwerp zou hebben, dan zou die niet komen.
1: Juist, zo is het. Nou ben ik weer even kwijt waar we nou, ik had het
0: net onder.
1: Ik ben weer.
0: Het begint met mijn gedachten gaan hierover.
1: Mijn gedachten
0: van afgelopen maandag.
1: Ik kan het niet meer, ik heb het weggedaan. Oh, hier volgens mij. Er was in het jaar 1000 een schisma met de orthodoxe kerk. Kunt u met open vizier, los van alles, hiernaar kijken. In het eerste eeuw werd er immers Grieks gesproken, niet Latijn. Waar nu bijvoorbeeld Johan Lindhout misschien wel in het doorschiet. Johan wil nu alleen Latijn horen. Hij wil niet bij de plaatselijke proggie zitten. Naar zijn eigen woorden, dan zit je tussen een aantal oude omaatjes. Dat is veel vaak wel waar. Dat laatste is natuurlijk wel vaak waar. Is Johan niet doorgeslagen? Ik vind dat hij een risico heeft genomen door zijn oude kerk te verlaten. Wat voor onrust het geeft bij kinderen, zijn vrouw, familie en vrienden. Moeten we met z'n allen niet eens ophouden met deze bijzaken, maar ons richten op de heilige mis? Ik weet niet wie dit schrijft, maar dit is natuurlijk de grootste onzin die bestaat. Dus we moeten ons van bijzaken afhouden, zegt hij. Dus Johan Lind moet zich van bijzaken richten op de mis. Terwijl protestanten, die hebben geen mis.
0: Nee, ik denk de vragenstelster, denk ik.
1: Ja, jij hebt ook de indruk dat de vragenstelster, ik ga even kijken.
0: Die bedoelde bijvoorbeeld Latijn of geen Latijn of dat. Dat zijn bijzaken.
1: Ja, maar dat zegt ze niet. Ze zegt, ja, nou, fijn. Dit soort onnozelheden, daar ga ik tegenin. Op de eerste plaats dat schisma. En daar wordt weer een verhaal rondomheen verzonnen. Waar, ik heb de klok horen luiden, maar ik weet niet waar de klepel hangt. Nou, laat ik eerst zeggen dat aanvankelijk in de kerk van Rome, dus de eerste eeuw, dat er Grieks werd gesproken. En de liturgie was in het Grieks en niet in het Latijn. Alhoewel het Latijn de volkstaal was. Het is te vergelijken met de situatie in Amsterdam in Nederland. Op het moment. De volkstaal is weliswaar nog Nederlands. Maar de omgangstaal
0: is
1: en in de liturgie op de meeste kerken is Engels.
0: Nou, ik denk niet op de meeste kerken zijn de
1: natuurlijk wel.
0: Ja?
1: Heb je allemaal Engelstalige missen?
0: Dat ja, is behalve ernaast. De
1: ja, ernaast.
0: Ja, ja. Nou,
1: maar
0: voor de mensen,
1: in Rome was het, daar hebben wij nog het Kyrieleison van overgehouden. En in de Lamenta, of de dingen van Goede Vrijdag, de dingen, Hagios Otheos, Hagios Chiros enzovoort. Dat zijn nog relicten uit het Griekse dingen. Nou, op den duur is daar het volkstaal voor in de plaats gekomen, het Latijn. En dat Latijn heeft zich in de loop der eeuwen gehouden in het Westen, tot aan Vaticanum II. Dus men heeft in tegenstelling tot andere ritussen, heeft de Latijnse ritus vastgehouden aan het Latijn. Tot aan Vaticanum II. Dus dat is wel heel lang. Hè? Dus dat ingesleten is in de westerse geest is heel duidelijk. Het oosten was een andere, hè? Dus vanuit Constantinopel was een hele andere cultuur. Het was Grieks. He, dus de Oosterse kerk sprak oorspronkelijk Grieks en de liturgie was ook Grieks. Maar die hebben zich aangepast aan de volkstalen vrij gauw. We hebben vorige week het feest gevierd van de heilige Cyrillus en Methodius.
0: Klopt, ja.
1: Die vanuit Constantinopel, in opdracht van Rome, de Slavische volken kerstende. Mm-hmm. En dat deze in het Grieks. In eerste instantie, de Griekse liturgie brachten ze mee. Maar die hebben ze meteen vertaald in het Slavisch. Daar hebben ze zelfs een schrift voor uitgevonden. Het zogenaamde Cyrillische schrift, wat ze nog steeds gebruiken.
0: Ja.
1: In Oost-Europa, tenminste in veel Oost-Europese landen. En dus we zien dus dat er een verschil in cultuur ontstaat in de eerste 1000 jaar... tussen Rome en het nieuwe Rome, Constantinopel, tegenwoordig Istanbul. Maar de eenheid van de kerk blijft bewaard, maar er zitten wel allerlei schuringen in. En Rome was er ook niet altijd even verstandig in. Enfin. In ieder geval, dus in 1053, zeg ik het nou goed, want ik iedere keer heb...
0: Of 1000, ja. 54.
1: 54?
0: 54.
1: Ja, ik ben iedere keer, ik zeg 2-5, 3-5, 4-5. In ieder geval is er een soortement breuk. Een wederzijdse excommunicatie. In Constantinopel. Dus de vertegenwoordigers van de paus, die leggen op de altaar van de Hagia Sophia, leggen ze de banbul van de paus en omgekeerd doen ze de paus in de ban. Je ziet dus dat eigenlijk dat primaatschap van de paus er wel was, maar niet zo'n zwaar gewicht had, zeker niet voor het oosten. En die zagen vooral de fouten van het primaatschap vaak. De idee om alles naar hun hand te zetten wat Rome wilde. Waar ze soms ook nog de neiging toe hebben in deze tijd, zal ik maar zeggen.
0: Nou ja.
1: Terwijl het primaat iets anders is. Goed. Wij zitten dus in onze cultuur met het Latijn. Dat heeft niet alles met die scheiding te maken, maar in feite dus wel. Dan krijgen we naderhand herenigingsconcilies, omdat het natuurlijk nergens over ging. Op papier is die hereniging tussen Oosten en West heel dikwijls vastgesteld.
0: Bijna.
1: Aan de top.
0: Ja, net.
1: Helemaal.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar dan
0: het volk
1: ging niet mee.
0: Nee.
1: En de monniken gingen niet mee.
0: Nee.
1: Die hadden namelijk zoveel geleden van die Westerse kerk, met name ook in de kruisvaarderstijd. Die zijn daar geplunderd en weet ik wat allemaal. Hè? Istanbul is leeggeroofd door de kruisvaarders.
0: Klopt.
1: Ook schandalig. Hè? Dus inderdaad, dat die zei, die westerlingen, daar hebben we niks mee. Dat kan ik me helemaal voorstellen. Goed, toch is het een paar keer gelukt met groeperingen. Bijvoorbeeld de Grieks-Katholieken in Oekraïne. Die we hebben, dus de West-Oekraïns kerk.
0: Nou, er zijn meerdere. Ook in Roemenië is een groep Grieks-Katholieken in de 17e eeuw is het begonnen.
1: Het is inderdaad begonnen met de Unie van Brest-Litovsk.
0: Ja, precies, daar.
1: Juist.
0: Ja,
1: en daar is en er zijn dus bisdommen mee meegegaan en hele stukken. En wie kijkt er heel lelijk naar? De orthodoxen. Want die zeggen, dit zijn afvalligen.
0: Ja,
1: en die vinden dat Rome, dat er voor de eenheid andere manieren zijn.
0: Ja.
1: En niet op die door elkaar zieltjes af te snoepen.
0: Ja, dat zou ik ook zeggen. Ja,
1: dat vinden ze.
0: Ja, ja.
1: Die hebben het dus over uniaten.
0: Klopt.
1: Afijn. Dan zeggen ze, moeten we ons richten op de bijzaken? Niet op de bijzaken, maar ons richten op de Heilige Mis. De lezingen, namelijk regel een stuk Oud Testament, een stukje psalm. En volgens het Heilige Evangelie, dat hoort bij de liturgie. Wat is het toch een prachtig geloof? Het gaat toch om het geloof en niet om de taal? Dat is toch meer richting fascinatie? Kunt u oproepen tot nederigheid en eenvoud? Nou, ja. Daar kan ik wel toe oproepen, maar dat lukt toch niet.
0: Ja. Maar het is ook zo, hè? Een bekeerling, een verse bekeerling, zal wel enthousiast zijn over alle soorten zaken. Dat hoort bij, als je dat niet bent.
1: Zeker.
0: Het is net als jongen.
1: Bovendien is het natuurlijk een keer zo, dat mensen na het concilie, toen de liturgie vernieuwd werd, in eerste instantie nog niet wisten wat die nieuwe vernieuwing inhield, maar die komt, werd over ze uitgestort.
0: Ja.
1: Een gedeelte vond het heel fijn. Die zei, nou kun je het verstaan en nou hebben we mooie liedjes en zo. Een ander gedeelte zei, nou we zijn enorm veel kwijtgeraakt. He, dat is toch heel onverstandig om het op deze manier te doen. Was ook niet de bedoeling van het concilie om het zo te doen. Als je de teksten van het concilie leest, was dat niet de bedoeling. Dat is na het concilie gebeurd. Door groeperingen, wat Paus Benedictus zei, is een laboratoriumliturgie. Het is samengesteld, is nog nooit gebeurd in de loop der kerk. Dus je kunt dus kritiek hebben op de ontwikkelingen na het concilie. Je kunt het ook jammer vinden. Ik heb laatst een boek gekocht van weet ik hoeveel intellectuelen die na het concilie zich tegen de vernieuwing van de liturgie, katholieken en niet-katholieken, hè, omdat ze zei, er gaat een enorme cultuur, ook mensen die niet-katholieken, een enorme cultuur verloren. De mis, de liturgie van voor Vaticaan II was natuurlijk een cultuurmonument in de westerse wereld. En voor de kerk was het een draagster van geloof. En dat heeft mij zomaar aan de kant geschoven. Dat is een beetje heel raar allemaal. He, dat er geen vernieuwing mogelijk was, dat is onzin. Dat er ook het concilie heeft gezegd volkstaal, maar beperkt. Mm-hmm. Tot de lezingen ongeveer. Dat zeg ik nou geloof. Maar men heeft het allemaal gedaan. En nieuwe eucharistische gebeden en weet ik van alles. Zelfs de mensen die nu 70 zijn, die weten niet anders meer. Die kennen de oude mis niet eens. Die weten niet wat er verloren is gegaan. Dus ja, ja fijn. Dus het is geen kleinigheid. Mensen zitten daar emotioneel, maar ook leerstellig aan vast. Want wat het katholieke geloof, zoals dat doorklonk in de oude liturgie, en het katholieke geloof zoals het doorklinkt in de nieuwe liturgie, is een groot verschil. Dat wil niet zeggen dat het ene niet katholiek is, het andere wel. Het ene is meer katholiek dan het andere. En dan kan ik dus zeggen, wat komt het minst tot uitdrukking, wat Benedictus zelfs gezegd heeft, dat de nieuwe liturgie meer op het mens gericht is en minder op God. De oude liturgie meer op God gericht is. Dat de offergedachte in de oude liturgie heel prominent aanwezig is, in de nieuwe weliswaar aanwezig, maar marginaal. De priester met gezicht naar het volk. Dat betekent dat het de mens is, niet meer God. Het staat niet op God gericht. Offergedachte is er door de offerande gebeden van de oude mis, was duidelijker. Die zijn er nu niet meer, weg. Dat wil niet zeggen dat er helemaal geen offergedachte zit. Maar bij de mensen hebben is het ook weggeraakt. Zeg, voor het concilie liet men een mis opdragen voor de overledenen. Het offer voor de overledenen. Voor hun zielrust. Gebeurt steeds minder. Het is nu meer, ja, de naam van de overledenen wordt afgelezen. Daar betalen we wat geld voor. Maar het gaat niet om het offer. En zeker ook niet om het gebed voor de overledenen. Dat is voor de meeste mensen van secundair belang.
0: Maar is dat niet slechte catechese?
1: Ja, natuurlijk. Maar het zit ook in de manier waarop het. Wij moeten nu met catechese recht trekken wat met de liturgie niet duidelijk is.
0: Maar denkt u dat mensen vanuit in de mis zijn, zeg maar 70 jaar geleden, snapten dat een mis is voor de zielrust van.
1: Oh ja, maar er kwam ineens stuk door in de gebeden naar voren. Er kwam ineens stuk door in de gebeden naar voren.
0: Ja, ja.
1: Dus al wist je het niet, dat werd ze verteld in de catechese, maar het was ook in de gebeden. Als je een massaal had, kwam je er gewoon ineens stuk door mee in aanraking.
0: Als je een massaal volgde.
1: Ja, maar dat deed heel veel mensen.
0: Oh, in de jaren 50 wel, maar in het jaar 1817.
1: Nee, maar dan was de catechese beter. En het heeft natuurlijk ook te maken met de manier waarop. Je ziet in de oude mis de priester het altaar opgaan. het brood en de wijn aan God aanbieden, als het ware. Het volk kijkt op de rug en die ziet dat dat gebeurt. Het is op God gericht. Het is totaal een andere manier van met beelden spreken. En dat is iets wat dus al bijna 2000 jaar was. En er wordt ineens aan de kant geschoven, want wij weten ineens beter. Dat is niet zo verstandig geweest. En anders kijk maar naar het resultaat. Zijn de mensen in de kerk gebleven door dit soort veranderingen? Nee. En dan kun je zeggen, ja, er zijn ook andere dingen waardoor ze uit de kerk zijn gegaan. Mm-hmm. Maar dit heeft er zeker aan meegewerkt. Dat weet ik pertinent. Uit ervaring van mensen in de jaren 60 en 70. Toen de, en al, die zeiden tegen mij, we dachten dat heilig was. Want dat wisten ze. Hè? Dat was in de liturgie, in de manier waarop het gedaan was, het heilig. En ineens werd het gebanaliseerd. Ja. Tante Truus deed mee en weet ik wat allemaal. En iedereen liep over het priesterkoor. En zei, ja, dus, het is dus blijkbaar niet heilig.
0: Maar
1: mensen stemmen met hun voeten en blijven uit de kerk.
0: Ik heb een vraag.
1: Ja.
0: Volgens mij heb ik eerder gevraagd. Ik kijk, ja, in Nederland is het zo, Duitsland ook, West-Europa. Maar ik kijk naar andere landen, dan is het niet zo. Ondanks de nieuwe mis. Ik ga naar Polen en dan is de kerk nog steeds vol. Ondanks de nieuwe mis.
1: Hoe
0: is dat?
1: Ondanks de nieuwe mis.
0: Ondanks, maar ja, hoe is het
1: ja,
0: toch
1: nee,
0: wel
1: maar daar? Ik zeg ook niet dat de nieuwe mis helemaal ongeldig of weet ik wat. Dat zeg ik helemaal niet.
0: Ja.
1: Je moet veel meer inspannen om. Ja. Hè? En bovendien is het ook nog eens een keer zo dat ik me afvraag of de mensen nog weten dat de mis een offer is en wanneer dat het offer is. Wanneer
0: ja,
1: wordt het offer voltrokken?
0: De eerste communicatiegeest daar is goed. Ik denk dat de mensen wel weten van de offer. Ik zie,
1: ja, nou, en dan wat vroeger werd gezegd en in de catechese. Nou, dat heeft niemand meer gehoord tegenwoordig. Waarin voltrekt zich het offer? Volgens de klassieke leer van de kerk. Het is geen dogma trouwens.
0: In de transubstantiatie of niet? In de consecratie?
1: Ja, in de consecratie. Maar waardoor ontstaat dat offer? Waarin
0: bloed,
1: wordt dat als het ware voltrokken?
0: Het bloed en lichaam van Jezus.
1: Ja, en dan in het gescheiden aanbieden van het lichaam en bloed van Christus. Ja. Dus het wordt gescheiden. De offerhandeling is als het ware lichaam en bloed van elkaar gescheiden. Dus bij een lam een kop afhakt of steekt, dan lichaam en bloed worden gescheiden. Zo is dat in de gescheiden consecraties. Zo werd hij in het verleden gezegd.
0: Ja, ja.
1: Dat is volgens mij geen dogma. Maar het is wel de manier waarop de theologie het zei en waar het aan de mensen geleerd werd.
0: Nou.
1: En dat is nu niet meer. Men praat nog wel vagelijk over een offer. Maar dat zeggen protestanten ook. Avondmaal is een offer, een dankoffer, een dankzegging enzovoorts allemaal. Maar dat is niet het katholieke idee.
0: Nee, nee. Maar het is wel, dat is mijn, ja, ik weet niet of u daar het antwoord, waarom in sommige landen is het wel en andere
1: omdat
0: niet.
1: Omdat natuurlijk dat in sommige landen dat die liturgie op een fatsoenlijke manier is ingevoerd. Dat is natuurlijk hier niet in West-Europa.
0: Precies.
1: Bovendien waar het wel fatsoenlijk is ingevoerd, bijvoorbeeld in Duitsland. Daar zie je na verloop van tijd, die waren in het begin nog heel braaf.
0: Mm-hmm.
1: Maar die zijn
0: langzamerhand.
1: Ja, het duurt toch zijn werk, die nieuwe theologie en die nieuwe liturgie. En die worden ook allemaal gek. En het is voor mij de vraag of het in andere landen, of het in Polen, of ze het daar overeind houden.
0: Ja, ik denk van wel.
1: Sowieso, ik hoop het.
0: Want toen in de jaren 1670 ging, is er ook een heftige periode, ook in de geschiedenis en alles. Nu is dat niet. Kijk, de seksuele revolutie daar, dat heeft ook een rol gespeeld. Nu is dat nu niet, dat is al voorbij.
1: Ja, maar je ziet dus, de wereld is kleiner geworden.
0: Ja.
1: En de invloeden van andere landen, ook op een land als Polen.
0: Ja.
1: Men zal daar misschien op den duur toch homomissen gaan doen. Want dat doen ze in Amerika, nemen ze dan over.
0: Ik denk
1: gaan
0: dat
1: bisschoppen
0: dat
1: de kop indrukken?
0: Ja, want die zijn, de Polen in het algemeen zijn wel, ja, een mooi woord voor wenden.
1: Zeg het maar.
0: Nee, er zijn gewoon goede christenen.
1: Ja.
0: En dat zou niet. Ik weet wel dat ook in Polen is het geloof aan het afzaken. Er zijn meer mensen, ze hebben zo'n census gemaakt. En daar zijn meer mensen die zich als atheïst of zonder geloof verklaren. Maar het is niet zo erg als hier en ik zie het niet zo worden.
1: Goed, wij gaan verder, want anders krijgen we geen vragen klaar.
0: Precies.
1: Heeft de kerk op theologisch gebied ook te maken met voortschrijdend inzicht? Ja.
0: Wat is dat?
1: Voortschrijdend inzicht.
0: Wat is dat? Dat is hier, dat is, je ziet vooruit?
1: Nee, voortschrijden is, schrijden is plechtig lopen.
0: Ah, zo.
1: Dus vooruit loopt, dus als je twee vooruit gaat, dat je beter inzicht krijgt.
0: Ah, oké. Okay.
1: Dat is zeker zo, maar het is altijd zo dat de waarheid niet verandert. Dus theologisch inzicht kan wel dieper worden. Je kunt dus dieper in het geloof doordringen in de loop der tijd, door vaak door het feit dat iets ontkend wordt.
0: Mm-hmm.
1: En de kerk erover na gaat denken. Denk maar aan het priesterschap van de vrouw. Daar heeft men in het verleden niet zoveel over nagedacht. Dat werd gewoon geaccepteerd als een gegeven in heel de kerk van Oost en West. En onder invloed van het feminisme is dat aangevallen. Zeg, die vrouw moet allemaal. Nou, dan gaat de kerk er dieper over nadenken. En dan heeft bijvoorbeeld Johannes Paulus II, die heeft de sacerdotalis ordinatio. He, dus over over de rol van de vrouw enzovoorts, allerlei dingen gezegd en dieper nagedacht over wat is nou het verschil tussen man en vrouw en wat is wezenlijk gelijkheid enzovoort. Daar heeft de kerk over nagedacht, terwijl ze dat vroeger niet zo hoefde. Werd dat als het ware impliciet geleerd. Dus in die zin is er voortschrijdend inzicht. Maar dat je zou kunnen zeggen, nou, de kerk heeft 2000 jaar geloofd en beleden dat een vrouw geen priester kan worden. En nou, omdat er ineens feministen zijn, zou de kerk dat moeten veranderen. Er zijn wel mensen die dat zeggen. Maar dat is wezenlijk vreemd aan de kerk.
0: Ja.
1: De kerk hangt, die kan nadenken onder invloed van de tijd over diepere dingen, zeg maar mensenrechten. Er werd vroeger niet over nagedacht.
0: Nee.
1: Is in de 19e eeuw begonnen enzovoort. En de kerk is een verdediger van mensenrechten geworden.
0: Zeker.
1: Dat is een voortschrijdend inzicht.
0: Ja.
1: Maar dingen die in het verleden geloofd hebben, nou niet meer geloven, dat kan niet. Dus, en dat is ook een beetje het probleem waar mensen na Vaticanum II soms problemen mee hebben. Met name de houding van de kerk tegenover niet-katholieken.
0: Mm-hmm.
1: En tegenover ketterse groepen, tegenover protestanten bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Daar had de kerk een heel duidelijk, alle pausen enzovoort allemaal, die zij niet veel contact mee hebben, want het is gevaarlijk. Het is besmettelijk.
0: Niet samen bidden.
1: Niet samen bidden, dat mocht nooit.
0: Nee.
1: Dat mag nog niet. Ja, met de protestanten mag dat weer wel. Maar met hindoes mag het eigenlijk niet. Maar ze doen het wel.
0: Ja, hoe dus kun je als christen bidden met een hindoe?
1: Ja.
0: Ik weet het niet.
1: Maar dat gaat natuurlijk ook niet. Ook met een islamiet gaat dat niet.
0: Ja.
1: Nou, maar je ziet dus, als het Vaticaan in Vaticaan II in de concilie daar wat ruimere dingen over zegt en niet duidelijk bepaalt, gaat het een bepaalde weg. Dan zie je dus Johannes Paulus II een interreligieus vredesgebed in Assisi gaat doen.
0: Zucht, ja.
1: Waar ze niet eens, wel niet samen baden, maar waar wel de afgodsbeelden op de altaren stonden. Kardinaal Ratzinger is er niet geweest en die was er ook tegen. Toen hij naar de rand zelf paus was, wou je er ook niet aan. Maar toen is er toch nog weer zo'n bijeenkomst geweest. En toen heeft hij, want ja, hij was te zwak om er zich uiteindelijk tegen te verzetten. Johannes Paulus II heeft de Koran gekust.
0: Ja, dat is verschrikkelijk.
1: Dat kan toch helemaal niet?
0: Hoe het?
1: Ja, maar het is allemaal het gevolg van die vriendelijke tekst van het concilie.
0: Ja, je denkt dat ook in de Koran is een klein beetje woord van God.
1: Ik kan u vertellen dat dat niet is.
0: Nee, dat is niet zo, maar,
1: nee, maar
0: zo
1: heeft het concilie ook een beetje gepraat.
0: Ja.
1: Nou, en daarvan zeggen mensen, ja, maar dat heeft de kerk nooit gedaan. Dat is ook geen verdieping van inzicht. Dat is gewoon een verloochenen van de eigen identiteit. waaraan zich veel mensen hebben geërgerd, bijvoorbeeld, is de manier waarop Sarah Mulally, of weet ik
0: Mulally.
1: Hoe ze... Die bischopes of bischopin van de Anglikanen, de manier waarop die door de paus ontvangen is. Ongeveer als gelijkwaardige.
0: Ja, maar dat doet hij wel, maar ook met andere mensen. Het is gewoon diplomatiek.
1: Zeker.
0: Gebeuren.
1: Maar in Rome deed men dat vroeger ook. Dan werden ook mensen ontvangen. Ja. Maar dan zaten die een trapje lager of zo. Weet wat,
0: ja, dat is
1: het,
0: ja, maar dat kun je niet tegenwoordig nou niet doen. Oh.
1: Ja, maar zelfbewustzijn van de kerk.
0: Een trap lager. Mevrouw, je mag op een stoeltje zitten.
1: En mevrouw, je zou zeggen, mevrouw, u kunt uw rare kleren niet aantrekken. Dan doet u net of u katholiek bent.
0: Dat kan niet. Dat is in de diplomatie van het Vaticaan doen ze dit nooit. Dat kun je niet. Ja, je accepteert voor wat ze is, maar je accepteert niet dat ze bisschop is.
1: Waarom laat dan een bisschop in Rome zich zegenen door mevrouw Lolali?
0: Ik zou zeggen, die was een beetje onnozel. Ja, maar die wist niet wat aan het doen was.
1: Onze kerk die stroomt over van een onnozele bisschop. Dat is toch duidelijk?
0: Ja, hij was door de situatie.
1: Of was hij door de charmes van mevrouw Lolali?
0: Kan ook. En die hoorde, die dacht niet zo goed. En die hoorde de naam van de vader.
1: Ik wil alleen maar zeggen dat men na het concilie, er zijn de groepen die terecht bezwaar maken tegen deze uitingen van het concilie, die op deze manier worden uitgelegd en waar we door deze rare dingen hebben. De enige die daar niet in meeging eigenlijk en niet mee wilde gaan was paus Benedictus. Die ook kritiek op de islam heeft gehad in de beroemde reden van Regensburg.
0: Klopt,
1: waar iedereen over hem heen viel. Want hij vertelde niet het
0: narratief
1: wat je moest vertellen. Maar hij zei gewoon de waarheid. En de huidige pausen en iedereen die zegt, we aanbidden dezelfde God. Dat doen we helemaal niet.
0: Nee.
1: Die islamitische God is een totaal andere God. Nee. Dus op de eerste plaats hebben wij de drieëne God. De God die de islam aanbidt zit dichter bij de oud-testamentische God.
0: Nee.
1: De God van de wraken. He, om zomaar snoezes protestant te noemen. Wij hebben een ander godsbeeld dankzij het Nieuwe Testament.
0: Ja, ik vond het wel mooi. Paus Benedictus is naar Engeland geweest, terwijl in 2010 op bezoek. En hij droeg de hele tijd een stola. Een stola die was van Paus Leo XIII. Die heeft de
1: wijding ongeldig verklaard.
0: Precies, maar hij droeg dus de hele tijd een stola.
1: Juist, dat soort dingen, daar is Rome altijd sterk in geweest.
0: Ja.
1: Om dat soort tekens af te geven.
0: Een klein beetje.
1: Een klein beetje,
0: maar wel vriendelijk tegen wie toen de bisschop was van Canterbury en zo. Ja, het hoort gewoon bij. Je kunt niet zeggen, ik kijk niet naar u, want u bent...
1: Nee, dat moet...
0: Of ik geef geen hand, want u bent... dat kan niet.
1: Nee, dat kan ook niet. Maar je moet subtiel laten...
0: Ja.
1: Aanvoelen dat het in onze ogen geen echte bisschop is.
0: Ja, maar Paus Leo heeft het toch gedaan, dat weet u wel. Want die zei, tijdens de bijeenkomst, die zei, ja, er zijn wel in de laatste jaren wel wat verschillende dingen gebeurd in de Anglikaanse kerk. Dat maakt een toenadering van de kerken nog steeds moeilijker.
1: Ja, dat is al heel goed.
0: Dat is wel zeggen. Toch wel goed.
1: Ja, ja.
0: Nou, ja.
1: Goed, wij gaan verder. Ik luister met genoegen. Oh, dat is het kibbelend echtpaar. Dat hebben we al gehad. Dank. Mijn gedachten gaan hierover. Pius X en Paus Leo. En ook nog steeds door. En thans als volgt. Om de eenheid binnen de kerk te herstellen. Ik begrijp het allemaal niet. Dit is praat die ik niet kan verstaan.
0: Nou, dan de volgende vraag.
1: Goed. Er is dus geloofskennis erover en mensen brengen zonder... die kan ik niet uitwijzen. Beste stoormennen, is het geen goed idee als er een pater van de Piusbroederschap, priesterbroederschap Sint Pius X, een keer aanschuift bij de club van Job of bij pastoor Zimmerman om hun kant van het verhaal te doen omtrent de bisschopswijdingen? Ja, ik vind dat heel goed eigenlijk. Ik vind dat we een open discussie moeten hebben. Maar dat, ik weet niet of de kerk dat vindt. Want de kerk is, die is aan het afgrenzen. Ze was wel open en insluitend, maar het is niet meer zo.
0: En ik weet dat pastoor Zimmerman, die is wel ietsje minder enthousiast over de Pius X dan u bent.
1: Ik ben ook niet enthousiast, daar gaat het helemaal niet over.
0: Ja, hij heeft een andere mening in ieder geval.
1: Ja, maar dat geeft ook niks. Maar je zou dus... Inderdaad, ik zou dus wel een van de pater daarbij willen hebben die daar persoonlijk over praat.
0: Ik stuurde vandaag een link naar de Pauskast van 2 weken geleden. En daar was wel pater De Beer van de Pius X uitgenodigd om zijn verhaal te doen.
1: Ja.
0: Nou, dat kan mensen
1: dus, maar ik laat het over aan pastoor Zimmerman. Nee. Dat kunt u natuurlijk ook actief zeggen van dit leeft in onze gemeenschap nou in het algemeen. En we moeten er misschien toch eens over praten.
0: Ja.
1: Je kunt natuurlijk zeggen, ik communiceer, we willen niks mee te maken hebben. Met mevrouw Muller-Lili wel, dat vinden we heel aardig, die mevrouw. Die mag zegens geven. Maar katholieken die een beetje kritiek hebben,
0: die mogen. Ja. Die mogen zegenen.
1: Nou, fijn, doe maar. We gaan verder. Dan krijgen we allemaal weer telefoontjes.
0: Arme Irene.
1: Ja. Een vraag voor de Club van Joop. Bij bisschopswijdingen werd door voor Vaticanum II een doek boven de oren geplaatst. Waar was dit voor? Nou, mensen die dus de wijdingen van Pius X hebben gezien. Dat is de oude ritus van de wijding. Ik heb het ook bekeken, omdat ik dat eigenlijk wel eens wilde zien. Mm-hmm. Daarin wordt er een witte linnen doek om het hoofd van de wijdelingen geboden. Dat gebeurt voor de zalving van het hoofd. En het heeft dus een praktische betekenis dat het hoofd gezalfd wordt helemaal en dat die olie niet naar beneden, die heilige olie naar beneden draait.
0: Het is heilig chrisma.
1: Ja. Hetzelfde doen ze naar de hand met de handen. Er wordt ook een witte doek waar ze die handen in leggen, want die worden ook gezalfd. Dat is het praktische. Tweede vraag. Tevens werd vroeger de stola gekruist gedragen en tijdens een preek geen kazuifel. Wat was daar de achterliggende gedachte van? Nou, om bij de kazuifel te beginnen. De preek werd gehouden van de preekstoel, van de kansel. Waarom? Er waren geen geluidsinstallaties. Dus de predikant moest verstaanbaar zijn. En klom dus op een hoger ding met een hoorscherm en zo'n schelp erboven, waardoor het geluid de kerk in kwam. Vaak stond hij midden in de kerk. In sommige kerken kon je de banken omdraaien, de zitplaatsen. Aan de voorkant, zodat ze naar de preekstoel konden kijken. Oh. Volgens mij was het in de Sint-Jan al. Want Sint-Jan staat ook.
0: Ja, dan heeft zo'n preekstoel, maar de banken kunnen, of de banken die er nu zijn, die zijn waarschijnlijk niet sinds de
1: Jawel, er zit denk ik aan de voorkant een klep aan die voorkant. En die kun je omhoog trekken en dan kun je dan op gaan zitten.
0: Hmm. Ga ik je proberen.
1: Doe het maar eens. Maar, en men vond dat te lastig om naar boven te klimmen en zo met de kazuifel aan. Soms werden de kazuifels ook groter. Dus dan werden die uitgedaan. Dus de kazuifel werd op het altaar gelegd. Op de plaats waar naar de rand de kerk kwam te staan, werden die neergelegd. En ook de manipel die aan de arm hing. Want men moest zijn arm kunnen bewegen en die manipel ging dan allemaal op en neer. Goed. Dus dat is de reden waarom er geen. Nu wordt het vaak niet meer uitgedaan, ook bij de traditionele mensen, omdat we niet meer op de preekstoel klimmen, maar het gewoon aan de ambo. Dan wordt alleen de manipel afgedaan.
0: Ja, ze zeggen dat was een teken dat de preek geen deel is van de mis.
1: Ja, ze verzenden er van alles bij, maar dat was natuurlijk helemaal niet.
0: Niet de geestelijke.
1: Ik weet niet wat voor mooie dingen dat ze verzinnen bij die manipel. Ja. Wat die allemaal betekent.
0: Gewoon een zweetdoek.
1: Het is gewoon een zweetdoek en gewoon een zakdoek eigenlijk.
0: Het is een symbool voor de zware taak van.
1: Ja daar verzinnen ze erbij. Ze verzinnen van alles erbij.
0: Maar de vraag was, waarom is het in de oude mis de stola gekruist?
1: Ja, nou, men ging ervan uit de volheid van het priesterschap, ongebonden, dat de bisschop.
0: Ja.
1: De bisschop had altijd de stola loshangen, dus in twee stingen naar beneden. De priester kruiste hem. En als je geen gekruiste stola had, dan droeg je er eentje met een een tussenstuk.
0: Ja.
1: Hè, met soms met kwastjes en zo.
0: Ja.
1: Dat zat vast aan elkaar. Waarom? Hij was niet volledig priester. Zijn priesterschap was gebonden aan de bisschop.
0: En nu?
1: Nou, dan had je nog de diaken die hem over de stoel. Die was helemaal geen priester, dus die had hem gewoon over de schouder.
0: Ja. En de priester had een ex, dat is niet wat? Een ex, dat is een kruis. En dat betekent dat het niet dat zijn priesterschap niet volledig is?
1: Ja.
0: Ja, oké. Okay.
1: Dat is eigenlijk een beetje hetzelfde als dat vroeger bij een priesterwijding. Als je nu een traditionele priesterwijding ziet, dan zie je het kazuifel achterop gerold.
0: Ja.
1: Het kazuifel wordt op een rolletje op de rug gedragen. Tot aan het einde van de mis, wanneer de bisschop zegt, ontvang de macht om zonde te vergeven. En dan wordt de kazuifel naar beneden gelaten. Mm-hmm. Dus dat is ook een soort losmaken van
0: iets.
1: Die bevoegdheid.
0: Okay.
1: Die er natuurlijk in die wijding zit, maar dat wordt dan uitgebeeld. Na Vaticaan II heeft men gezegd, los van enige traditie, gewoon mezelf vanuit een eigen theologie. Ja, maar bisschoppen en priesters die hebben dezelfde volmacht om de mis te vieren enzovoorts allemaal. Dus het hangt allemaal los.
0: En misschien dat is ook een praktische overweging. Dat is makkelijker? Nee.
1: Nee, dit is een theologische overweging.
0: Oké. Okay.
1: Het is eigenlijk een beetje hetzelfde idee. En dat daarna het concilie geen pastoors en kaplaans meer waren. Maar dat ze zich allemaal pastor noemden.

0: concilie geen pastoors en kaplaans meer waren, maar dat ze zich allemaal pastor noemden.
1: Oh,
0: zo'n
1: ja.
0: gelijkheidsidee.
1: Ja, maar dat is een Nederlandse...
0: Ja, zeker. Iets. Maar ik bedoel, het is dezelfde geest.
1: Ja, ja. Ja, nou ja.
0: Die geest zit natuurlijk overal in de kerk. Het is niet voor niks dat natuurlijk eigenlijk de bevoegdheid van de bisschoppen in de praktijk... Hè, wie luistert er nog naar bisschoppen?
1: Ik hoop de priesters en iedereen.
0: Heb jij die indruk? Ik heb, zolang als ik priester ben, heb ik nooit gemerkt dat priesters ernaar luisterden.
1: Nee, nee, u hebt niet naar de bisschop geluisterd.
0: Ik wel, ik was heel braaf altijd.
1: Ja, kijk, hè? Dat is de brave priesters.
0: Zeg ik een beetje schijnheilig, maar... ik heb altijd wel die gehoorzaamheid. Hè, wel, en ook ten aanzien van voorschriften enzovoort. Maar bisschop hield er zichzelf niet aan. Ja. Het was allemaal inconsequent bij het leven.
1: Ja.
0: En als je dus, dat zie je in de maatschappij ook, als je voorschriften, als je die niet handhaaft, als de politie niet optreedt, nou dan gaan mensen steeds verder. En dat is natuurlijk in de kerk precies hetzelfde gebeurd. Goed. Is het geen goed idee? Oh nee, dat hebben we al gehad. U zegt dat er geen excommunicatie kan leiden, kan zijn, door de bisschopswijding. Maar waarom is het Vaticaan hier wel toegekomen? Nou, ik zeg niet dat het niet kan. Want op ongeoorloofde bisschopswijdingen, dus zonder mandaat, staat de straf tegenwoordig van excommunicatie. Dus die straf die kan er wel degelijk zijn. Maar Rome had er ook voor kunnen kiezen om die straf niet uit te spreken. Die kun je automatisch oplopen. Maar het heeft pas effect als Rome zegt, je hebt het opgelopen. Ik bedoel, Joe Biden, om maar eens iemand te noemen, of Nancy Pelosi, die hadden ook vanwege het feit dat ze voor abortus waren, zelfs tot aan de geboorte toe, geloof ik, hadden die een excommunicatie, automatische excommunicatie opgelopen als individuele gelovigen. Maar dat heeft in het publieke domein pas effect als de bisschop of de paus zegt, je hebt hem opgelopen.
1: Ja. Maar geestelijk is het wel.
0: Natuurlijk,
1: God,
0: eigenlijk
1: voor
0: is
1: God,
0: het. Ja, voor God. Het is meer voor je geweten, die automatische excommunicatie. Hebben ze die ooit uitgesproken? Nee, ze spreken nooit geen excommunicatie uit. Alleen, hè, ik las net een stuk waarom men tegen de vijanden geen excommunicatie en tegen de vrienden wel excommunicatie. Hè, dat gebeurt. Ja, ik zie jou een beetje moeilijk kijken.
1: Vrienden,
0: maar,
1: ja, dat,
0: ja. Ja, vrienden.
1: Ja.
0: Katholieken.
1: Ja, ja,
0: mensen die gewoon katholiek zijn. Alleen
1: mede-katholiek.
0: Ja. Goed. Nou ja, fijn. Nou ben ik weer kwijt waar ik het over had. Nou, waarom het Vaticaan ertoe gekomen is, dat is omdat men, dat is natuurlijk een soort machtsstrijd. Ze hadden net goed alles kunnen kiezen. Ze hadden ook die wijdingen goed kunnen keuren. En oog kunnen hebben voor de nood. Hè? Omdat Pius X natuurlijk al bisschoppen heeft sinds 88. Die gaandeweg steeds meer goedgekeurd werden door de bisschop. Door de pausen. Met name dus ook door Benedictus, maar Franciscus ook. Dan hadden we kunnen zeggen, nou, we geven ze dan ook bisschoppen. Dan zijn ze tevreden. En, maar dat willen ze per se niet, want daar zitten natuurlijk ook allemaal ja, bisschoppen die tegen. Het heeft ook met theologie te maken. Die theologie van de kritiek van de Piusbroederschap op de post-Vaticaanse kerk, op al die vernieuwingen en die ketterijen. He, bijvoorbeeld het zegen van homofielen, het goedkeuren van een tweede huwelijk, of althans hij dan de communie mag en zo allemaal. Dat is tegen de constante leer van de kerk in, altijd. En de heer Paus hebben daar ineens goedgekeurd van zin enzovoort. Zei, dat kan helemaal niet, daar zijn we niet voor. Nou, daar zijn natuurlijk een heleboel mensen wel voor. De hele homolobby is er natuurlijk voor. En die willen niks te maken hebben met die pieren, die willen het liefst aan de kant zetten. En de gewone gelovigen die laten zich meeslepen, die zijn te onnozel. En die zeiden, ja, ongehoorzaam, het is heel slecht om ongehoorzaam, dat moet je niet zijn hoor. Kinderen die ongehoorzaam zijn, die zetten we buiten. Ja, goed zo. Nou, afijn, ik ken ook een heleboel collega's die dat zeggen hoor. Oh, dat is wel

0: schijnheiligheid van gehoorzaamheid. Nou, ja. Goed, we gaan verder. Wat is het verschil tussen het bidden van de rozenkrans aan een gezegende of niet gezegende gebedsnoer? Nou, het gebruik van gezegende voorwerpen, allerlei voorwerpen, dat geeft meer genade. Omdat Gods zegen is afgeroepen over dat speciale voorwerp. Wat is het voordeel van het dragen van een scapulier tegenover het niet dragen van een scapulier? Ik bedoel, dat zijn geestelijke dingen die gegeven worden via zo'n sacramentale.
1: Ja.
0: Sinds de vernieuwing van het Onze Vader hoor ik dit gebed steeds vaker niet meer door amen afgesloten worden. Hoe komt dit? Nou, in de liturgie is amen er niet bij. In het privégebed hebben we altijd wel amen gezegd, dus dat wordt meestal nog wel gedaan. Maar in de liturgie hoort het er niet bij. Iets wat nog niet is doorgedrongen bij veel mensen, maar wat ook waar is, dat in het gebed na het Onze Vader, verlos ons Heer van alle kwaad, weet je wel, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Daar zijn wij gewend amen te zeggen, want het heeft na het, maar dat hoort ook niet.
1: Ah, oh, oké.
0: Dus nou is amen eraf.
1: Ik zal het opletten.
0: In het nieuwe.
1: Ja, de nieuwe.
0: In de nieuwe versie van. Ja. Nou, dat hebben de meeste mensen nog niet door. Maar ja, het is allemaal niet zo spannend hoor. Je kunt natuurlijk amen bijzeggen en geen amen bijzeggen. Maar het is niet de gewoonte om in de liturgie op dat moment amen te zeggen. Verder is het niks. In Lourdes is de laatste bede: ne nous laisse pas entrer en tentation. Vertaald, laat ons niet ingaan op de bekoringen. Laat ons niet binnengaan in de betoringen, is letterlijk. Dat lijkt me beter dan onze huidige versie. Nou, dat vind ik ook. Breek me de bek niet open.
1: Nee.
0: Daar hebben we het genoeg in het verleden over gehad, dat die vertaling in Nederlands gewoon slecht is. Naar mijn mening, en die mening is tamelijk gegrond, die is gewoon slecht. Ook in vergelijking met alle andere moderne talen.
1: Ja.
0: Maar dan komen we ook weer bij de vertaling van het lezingenboek.
1: Ja.
0: Wat volgens mij uit dezelfde koker komt.
1: Ja.
0: En dat is gewoon slecht.
1: Ja. Is er wel vordering gemaakt met de vertaling? Want ik hoorde dat er dat ze proberen toch te verbeteren, de nieuwe vertaling. Is daar iets
0: ik
1: van
0: heb gehoord, ik heb het dus met een of andere priester ook samen voor het volgend jaar bekeken, voor een groot stuk. Nou, dat was gewoon hemeltergend en hemelschrijnend wat voor onzin er allemaal in stond. En bovendien, al wat er anders was, was niet beter.
1: Nee.
0: Had gewoon beter net zo kunnen laten. Met misschien een enkele verbetering, maar niet eens veel. Waarom hebben wij nou ineens al die Romeinse maten en gewichten weer? Dat weten we niet eens. Ik bedoel, ik kan het niet eens noemen, die Romeinse gewichten. Die hebben we allang docenten vervangen hebben in Nederland.
1: Ja.
0: Omdat het natuurlijk voor mensen begrijpelijk is en gewoon dezelfde betekent. Maar nee, het is nou terug. We zijn al voorwaar. Ik zeg u, zeggen we al weet ik hoe lang, al een eeuwen. Nee, we zeggen in het Latijns zijn amen, amen, dico, vorm. Nou zeggen amen, amen, ik zeg u. Dus, wat heeft er voor zin? Totaal niks. Ik ben er ook niet tegen, maar het heeft geen zin.
1: Het is dichter bij de oorspronkelijke tekst.
0: Ja, maar wordt het daardoor duidelijker?
1: Dat is niet de bedoeling.
0: Nou, ik vind dat je nog wel heel ver gaat eigenlijk.
1: De bedoeling is om dichter bij de tekst te zijn. Dat is het.
0: Ja, maar dat is toch onzin. Nou, afijn. Goed, dat is over het Onze Vader. Nou, daar zitten we nog een tijdje aan vast. Tot er weer heel verstandige bisschoppen komen die het weer terug veranderen. Maar dat
1: zal nog 100 jaar.
0: Dat denk ik ook. Ik heb een vraag. Ik heb geen vraag, maar een verzoek. Afgelopen week heb ik een Instagram en account gemaakt, Innerlijk Leven. Op dit account wil ik de kerkvaders, oude schrijvers en wijsheidsliteratuur van de katholieke traditie meer zichtbaar maken. Elke dag probeer ik wat korte citaten met inhoud te posten om zo te stichten. Zou u dit initiatief willen steunen en zegenen? Met de hulp van de Heilige Geest. Kan ik dit een middeltje, een radertje zijn om de traditie van de kerk te onderhouden? Hartelijk dank. een meneer uit Kruil. Nogmaals, innerlijk leven op Instagram. Nou, dat kunt u dan, ben er niet tegen.
1: Maar u zit niet op Instagram?
0: Nee, ik zit niet op social media, daar worden ze moe van.
1: Ja, ja. Nou, maar wie interesse in heeft, dus zoek naar innerlijk leven. En dan komt het goed.
0: Dus Toen Menna en Christina kan goed bidden. En dan moet u maar met haar bidden dat de luisteraars niet meer vragen over Pius X. Lieve groet van mij die elke week luistert. Ja,
1: zal het als binnen. Een gebed?
0: Het spijt me voor soms de domme vragen. Oh, dat doe ik misschien een beetje expres. Domme vragen bestaan niet, hoorde ik nooit ooit. Ik waardeer uw uitleg enorm. Ik ben overigens een man. Haha. Wat soms ingewikkeld is, je hebt katholieke en protestantse geschiedschrijvers, zoals de martelaren van Gorkum. Je hebt een aantal partijen, zoals de Spanjaarden, katholieke, protestanten, geuzen, Willem van Oranje. Hoe moeten we kijken naar de Spanjaarden in die tijd? Ik vind het bloot. Nou, er is geen objectieve geschiedenis. Laten we dat vooropstellen. Er is geen objectieve. Je kunt wel feiten benoemen, maar die feiten worden altijd in een bepaalde context gezet. He, en als wij het hebben over 1629, zoals wij dat op de lagere school leerden, en zoals het er nog wel zal zijn, als ze überhaupt nog iets over geschiedenis leren, want daar vraag ik me af, dan zeiden we dat Den Bosch werd ingenomen, werd bevrijd eigenlijk van de Spaanse overheersing. Nou, voor ons was het helemaal niet zo'n bevrijding, want de bisschop werd weggejaagd. En de katholieke godsdienst werd verboden. Dus Sint-Jan werd ingenomen door de protestanten, die er maar een paar waren. Dus er was gewoon vervolging, regelrechte vervolging. Maar wij leerden natuurlijk op de lagere school niet die regelrechte vervolging. Want katholieken waren goede Nederlanders en die waren blij met de vader des vaderlands. En die vonden ook dat Balthasar Gerards een verschrikkelijke man was. Dat hebben wij allemaal geleerd. Maar of dat waar is, dat is het perspectief.
1: Ja.
0: En zo geldt het met alles. We hebben het narratief in de geschiedenis dat Amerika voor onze bevrijding heeft gezorgd, dat is wel in de Tweede Wereldoorlog, en dat ze daarna allerlei goede dingen in de wereld hebben gedaan. Nou, ik ben ondertussen allemaal boeken aan het lezen waar ik helemaal van de stoel val.
1: Oh.
0: Wat Amerika allemaal gedaan heeft voor oorlogen gesticht en mensen vermoord, dat is gewoon niet mooi.
1: Ja, maar ook een mooie ding. Dat...
0: Ja, je zit nog in het oude narratief. Maar
1: welke boek lees je dan?
0: Ik lees allemaal boeken van geleerde mensen die over transatlantische geschiedenis schrijven.
1: Ja.
0: Maar dan niet met het...
1: Ja, maar het is ook zo, Amerika heeft veel gedaan om Europa van de nazi's te bevrijden.
0: Dat hebben ze gedaan.
1: Ja.
0: Maar sindsdien, wat ze gedaan hebben sindsdien... Ja,
1: de Marshallplan, veel geld ingestoken in Europa, zodat...
0: Amerika er ook beter van werd, want daar wilden ze natuurlijk.
1: Ja, zeker, we worden met z'n allen beter van, ja, ja.
0: Maar ik zeg ook niet dat Amerika is slecht, dat heeft het narratief bevorderd. Heeft natuurlijk in de strijd tegen het communisme...
1: Ja,
0: hebben ze natuurlijk van alles gedaan.
1: Ja.
0: Maar
1: heeft de strijd tegen Vietnam, Irak.
0: Ja. Neem nou de laatste strijd. De Iran-oorlog. Is daar enige rechtvaardiging voor?
1: Dat weten we niet.
0: Is daar enige rechtvaardiging?
1: Ik probeer te denken, misschien wel, maar we weten het niet. Dat kan ook.
0: Nee. Je kunt ook zeggen, we hebben daar een verschrikkelijk regime. Maar de helft van de regimes in de wereld zijn verschrikkelijk.
1: Ja,
0: zelfs de Nederlandse regering is verschrikkelijk. Maar dat wil niet zeggen dat ze ons aan moeten vallen.
1: Ja, maar Teheran kunnen niet vergelijken met Amsterdam, met Den Haag. Dat is wel een groot verschil.
0: Nou, je kunt het bijna vergelijken met Amsterdam.
1: Is meneer Rutte dan een Ayatollah?
0: Nee, Amsterdam. Ik heb het Amsterdam.
1: Met Amsterdam, ja. Maar ja, meneer Rutte en de Ayatollah.
0: Nee, dat is ook niet. Maar... Dat is een zaak van die mensen zelf.
1: Ja.
0: Je kunt daar niet mee geweld ingrijpen. Dat is...
1: Ja, tenzij ze jou. Tenzij ze willen een atoomboom op jou gooien.
0: Dat is iets anders.
1: Daar moet je iets doen.
0: Maar dat is ook niet helemaal duidelijk.
1: Ja, ik hoop dat dat wel het geval was.
0: Dat was wel... met Irak ook, met Saddam Hussein. Ja. Daar waren chemische wapens. Die blijken er helemaal niet te zijn.
1: Ja, klopt.
0: En we hebben eraan meegedaan. We hebben de zaken gebombardeerd. En daar is allemaal die islamisten zijn eruit voortgekomen. Het is allemaal heel slecht geworden.
1: Ja, ja, ja.
0: Heel Zuid-Amerika, overal hebben ze mensen vermoord.
1: Ja.
0: En eigen regeringen neergezet.
1: Ja.
0: Nu Venezuela weer, weet je, die man weggehaald. He?
1: Ja, maar dat is goed, want die was een tiran.
0: Ja. Maar daar hebben wij, gaan wij toch niet over?
1: Ja, want die arme mensen die waren daar onder.
0: Dat hebben ze steeds gedaan, die arme mensen. Ja, maar
1: ja, dat is, ik bedoel, dat is
0: wij zuchten onder het juk van mensen die kapitalen uitgeven aan de oorlog in Oekraïne, aan stikstof, aan dingen en alles. En de zorg wordt minder. En, hè, dat is een regering. En is die gekozen? Nee. Dat gebeurt in de Tweede Kamer. Gaan die allemaal. Iedereen wil eigenlijk 73% van de bevolking wil minder immigranten. Nou, die kiezen ook zo. Een beetje verkeerd. Ze moeten gewoon rigoureus. Maar al die mensen die gezegd hebben in de politiek, we willen minder immigranten.
1: Die zijn eruit gegooid.
0: Nee, die zitten er nog mee. Doen het niet. Denkt u dat CDA dat doet? Die hebben dat voor de verkiezingen gezegd. Maar doen dat niet.
1: Ja, maar ik kan ze niet geloven.
0: Ja, maar daarom. Ik zeg, hebben wij een democratie? Ik geloof er niks van. Het is een bepaalde groep. En dan word ik waarschijnlijk binnenkort vastgezet. Ja. Want ik ben een anti-institutionele extremist. Zoals dat dan tegenwoordig heet. Want ik vertrouw de overheid misschien niet. En dat moet wel. Je moet de overheid vertrouwen.
1: Hoe bent u dat geworden dan?
0: Ja, door schade en schande. Door mijn ogen open te houden en niet alles te geloven.
1: Nou, als je volgende keer er niet bent, dan...
0: Dan zit ik vast.
1: Gevangenis even
0: zit ik vast, ja. Want er is weinig voor nodig om vast te zitten. En als ik dan nog eens een paar dingen zeg die in de Bijbel staan, dan ben ik beledigend. Dat kan ook niet.
1: Ja, nee. Homofoob. Oh, dat is het woord.
0: Homofoob.
1: Dat is het woord wat ik zocht over de Polen.
0: Homofoob, ja.
1: Dat is het.
0: Als ik zeg dat homoseksualiteit tegennatuurlijk is, dan ben ik homofoob. En dan doe ik een hele groep, die doe ik slecht. En dan moet ik de gevangenis in, eigenlijk. Ja. Nou ja, afijn. Kan me niet schelen. Dan ga ik maar de gevangenis in. Een andere vraag. Ik ben fan van Pater Bots, maar ik begrijp soms van u dat er kanttekeningen zijn. Wat is uw kritiek op de Jezuïeten? Ja, er is een groot verschil tussen kritiek op de Jezuïeten en kritiek op Pater Bots. Want Pater Bots heeft wel iets Jezuïtisch trekken, maar is wel een braaf Jezuïet. We hebben natuurlijk in het verleden heel veel brave Jezuïeten gehad. He, dat waren de stoottroepen van de kerk. Ja, intellectueel. Hadden overal universiteiten, middelbare school. Die leidden allemaal leken op. En allemaal voor paus en vaderland. Of voor paus en kerk. En die waren orthodox enzovoort. Heel braaf. En heel effectief. Maar daar is de klad in gekomen. Daar is het modernisme binnengekomen. En die zijn hun intellect aan het aanwenden geweest. Om de kerk af te breken. En dat is sinds Vaticanum II eigenlijk, van tevoren was het al, maar toen is het toch duidelijker geworden. Er zijn allerlei theologen, ook met name dus, hoe heet het, van de politieke theologie. Ten aanzien van de homoseksualiteit, James Martin, neem nog maar die hele queer theologie enzovoort. Hun universiteiten dragen dat uit. Dus op dezelfde effectiviteit als ze vroeger katholiek waren, zijn ze nou anti-katholiek. En die blijven in de kerk, daar doen ze niks tegen in Rome. Ze zouden nog in staat zijn, de vorige paus, die heeft Pater Arupe, die de aanstichter is van heel dat gebeuren, na Vaticanum II, die hebben ze heilig willen verklaren. Ik hoop dat het nou niet doorgaat, maar je weet maar nooit. Ze zijn in staat tot allerlei gekke dingen. Dus ik ben in India geweest, een paar keer. En daar hoorde ik toen dat in sommige bisdommen die nog gewoon katholiek waren, dat ze daar geen jezuïeten wilden hebben. Omdat ze daarmee de ketterij binnenhaalden.
1: Ja.
0: Het is niet voor niks natuurlijk dat de jezuïetenorde in Europa verboden is geweest. Omdat die natuurlijk zo geweldig veel invloed hadden. Toen was het nog niet eens zo slecht. Maar dat had ook politieke invloed. En alleen Catharina de Grote, die liet dus in Rusland die jezuïeten bestaan. En die hebben daar overleefd tot ze naar de hand weer mochten. Dus jezuïeten is een apart soort volk, zal ik maar zeggen. Heel geleerd. Intellectueel zeggen. Alle katholieke intellectuelen in Nederland, politici die wij hadden, katholieke politici Van Acht, Lubbers, al die mensen hebben allemaal op jezuïetencolleges gezeten. Zijn door jezuïeten gevormd.
1: Ja.
0: Nou.
1: Maar ja, dus Pater Bots is oké, maar...
0: Twee weken geleden heb ik u gevraagd over het geloof dat als iemand niet gedoopt is en komt overlijden, naar een plaats gaat die limbo heet. Maar jammer genoeg kon ik niet luisteren die dag naar uw antwoord. Ik moest onverwacht weg. Mijn excuus. Voor uw begrip, ik heb geen begrip, want u kunt het altijd naluisteren.
1: Ja, terugluisteren kan.
0: Kan altijd.
1: Op Spotify of Apple Podcasts, op onze site.
0: Ja, u kunt altijd naluisteren. Maar die limbo was een goede oplossing eigenlijk. Daar ben ik ook niet tegen. Maar dat hoort niet bij de officiële leer van de kerk. Ik heb het nooit gehoord. Het was een theologenmening. En paus Ratzinger heeft dus gezegd, die limbo, dat doen we niet meer aan.
1: Maar we vertrouwen alle zielen aan de barmhartigheid van de Heer.
0: Ja.
1: En rechtvaardigheid.
0: Juist. Maar je ziet dus, dat het probleem van rechtvaardige zielen die niet gedoopt zijn buiten hun schuld, waar gaan die naartoe? Daar hadden ze vroeger die limbo voor, van het natuurlijke aanschouwing Gods. Terwijl als je gedoopt is boven natuurlijk. Nou, als je zegt, nou, het doet er eigenlijk niet meer toe, God heeft zijn. Dan heb je natuurlijk heel makkelijk gezegd, het komt niet zo nauw, iedereen gaat naar de hemel. Als je maar braaf bent.
1: Mm-hmm.
0: En dan wordt dus het doopsel minder noodzakelijk. Dat is het gevolg daarvan.
1: Ja, langzamerhand. Ja. Nou ja.
0: Als in de liturgie, na het Sanctus, geen Benedictus wordt gezongen door het koor, bijvoorbeeld omdat het niet door de communisten is geschreven, nou, dat bestaan is altijd door de communisten geschreven, is het dan goed dat de priester ingrijpt en dit deel zelf hardop bidt, want dit is toch het moment dat de Heer op het altaar komt. Wat vindt u? Nou,
1: u heeft 30 seconden.
0: Vroeger was het zo in de oude mis dat men tijdens de kanon van de mis die in stilte gebeden werd, werd de Sanctus gezongen. Dat Sanctus duurde meestal zo lang tot aan de consecratie en dan was het koor stil. En de Benedictus werd na de communie gezongen. Na de
1: consecratie.
0: Consecratie gezongen. Nou, ik heb in de nieuwe mis altijd gezegd, als men een hele lange Sanctus en Benedictus had, dan mochten ze dan niet zingen op de plaats waar het moest. Omdat ik denk, ja, maar dan staat iedereen zo, terwijl het een acclamatie is, staat iedereen veel te lang te wachten. Dan zei ik, zing de Benedictus maar onder de communie.
1: Ja, ja, oké. Okay.
0: Nou.
1: Nou, beste luisteraars, dit is weer het einde van het programma De Club van Job van vandaag. Tot de volgende keer.
2: Dit was De Club van Job. Wekelijks beantwoordt pastoor Cor Menne geloofsvragen van luisteraars. Heeft u ook een vraag over liturgie, de Bijbel, de kerk of het geloof? Geef het door via e-mail, WhatsApp of telefoon.

Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria en dierbare medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land. Wij staan aan het begin van onze tweede aflevering van onze zomerpelgrimstocht langsheen de Belgische kust. Ja, vorige keer mochten we al kennis maken, een stukje toch, met het strand en de zee, waar we de mooie passage uit het boek Genesis mochten horen weer klinken. En dat is natuurlijk het scheppingsverhaal. Van daaruit zijn we dan langsheen het grote beeld van koning Leopold I gewandeld, de eerste koning der Belgen, die op die plaats aan land kwam vanuit Duinkerke. Voor de eerste keer op Belgische bodem. En wij mochten op deze wijze dan kennis maken met de Paterskerk of de Koninklijke Kapel genaamd, gebouwd ter nagedachtenis van een 21-jarige adellijke dochter die vroegtijdig overleed. En waar we in gesprek gingen met een oud-commissaris van de stad Gent. U herinnert zich misschien nog het gesprek met Alfons. Een beetje een schets waar we zo ongeveer terechtgekomen zijn. Uiteraard mochten we daar ook al de devotie tot onze lieve vrouw ontmoeten, in het bijzonder in de titel van Stella Maris of Sterre der Zee. Een titel die we ongetwijfeld verschillende keren zullen tegenkomen op onze pelgrimstocht, hier aan de Belgische kust. Dat betekent toch altijd een klein beetje vakantie. En een beetje vakantie, dat doet ons misschien ook denken aan bepaalde eerdere vakanties die we mochten beleven. Er zijn er tal van landen die ook deze zomer opnieuw zullen bezocht worden door tal van mensen voor wie het mogelijk is om deze reizen te maken. Wel, voor zij die verplicht zijn om op een of andere manier thuis te blijven of graag inspiratie zoeken om in het eigen land te gaan rondreizen in de komende maanden, wel, die kunnen natuurlijk naar Pelgrim in Eigen Land luisteren. Want we blijven voor onze zomertocht helemaal in België. De Belgische kust heeft tal van zaken te bieden, ongetwijfeld veel toeristische, maar wij als Pelgrim zullen een beetje de verschillende, eerder religieuze aspecten langs de route die we afleggen ontdekken. En zoals u kon horen in de vorige aflevering, doen we dat deze keer via de kusttram. Het is een van de langste tramlijnen ter wereld, zou de langste zijn met 67 kilometer in totaal, en deze brengt ons van de pannen helemaal tot in Knokke Heist. Maar daar zijn we natuurlijk nog lang niet. We blijven nog even in de pannen. En even in de pannen betekent ook tegelijkertijd een stukje Portugal. En ja, wanneer we zeggen Portugal, dan zeggen we natuurlijk ook Fatima. Een hele belangrijke plaats waar onze lieve vrouw verscheen in het jaar 1917 aan verschillende herderskinderen. Een geschiedenis die door velen gekend is, door sommigen al beter dan de anderen. We gaan het samen ontdekken. We hebben nu eigenlijk twee mogelijkheden. Wanneer u de Koninklijke Kapel of de Paterskerk verlaat, kan u terugkeren naar de rotonde, die hier niet zo ver vandaan ligt, naar de esplanade van de pannen. Daar kan u terug de kusttram opstappen en dan gaat u zo tot aan de halte De Pannen Centrum. Daar kan u dan afstappen en zo een klein stukje wandelen tot in de zeelaan. En dan vindt u op de rechterkant de Onze Lieve Vrouwkerk, waar we dus nu naartoe gaan. Of u heeft de mogelijkheid, wanneer u er zin in heeft en het weer het ook toelaat, wat op onze pelgrimstocht ook het geval was, om nog een stukje te voet te gaan. Zo verlaten we de Paterskerk via de Kapellelaan, terug naar het beeld van Leopold I en gaan zo langs de zeedijk, genietend van het geluid en het zicht van de zee, richting de zeelaan, die we zo ook op onze rechterzijde kunnen terugvinden, en wandelen zo tot aan de Onze Lieve Vrouwkerk, waar we een stukje Fatima

0: De Onze Lieve Vrouwkerk in de Pannen. Ze is na de Eerste Wereldoorlog gebouwd, want dan komt het toerisme in de Pannen in volle opmars en krijgt men dus ook nood aan een kerk in de Zeelaan. De bestaande Sint-Pieterskerk en de kapel van de Paters Oblaten, waar we vandaan komen, lagen namelijk te ver van het nieuwe centrum van de badplaats. Sinds 1922 deed tijdens de zomermaanden een klein houten kapel in de huidige Meeuwenlaan reeds dienst als noodkerk. Een kapel overigens die werd gebouwd door een protestantse Engelse dame ter nagedachtenis aan haar zoon, die in de oorlog gesneuveld was. In 1926 wordt de Onze Lieve Vrouw parochie opgericht. De bouw van de marktschool met een voorlopige kapel zal daarop volgen. Het is in deze kapel dat de eerste misvieringen doorgingen en vanaf 1929 starten de architecten Jozef en Luc Vieira samen met de aannemers Georges de Molder met de bouw van de pastorie van de Onze Lieve Vrouwkerk met, heel belangrijk, crypte, want daar willen wij op bezoek gaan. In 1937 wordt de kerk ingewijd en jawel, in 1947 wordt de crypte toegewijd aan Onze Lieve Vrouw van Fatima. Voor zij die daar interesse in hebben, de Onze Lieve Vrouwenkerk is in een neo-Romaanse stijl gebouwd, een stijl die we nog zullen ontmoeten verder op onze weg, onder meer in de Sint-Bernarduskerk in Nieuwpoort die uitkijkt op de zee. En kenmerkend voor deze stijl zijn de stoere toren, de robuuste muren en steunberen, de basilicale opstand en de massieve pijlers en rondbogen. Het is eigenlijk een van de voorlopers van de wat modernere kerken die aan de Belgische westkust gebouwd werden. Bij het binnenkomen van de kerk, dus bovenaan, wordt de aandacht onmiddellijk getrokken door het hangende kruis en de vier marmeren altaren. In tegenstelling tot de meeste Romaanse kerken, waarvan het interieur nogal donker is, beschikt deze kerk over heel wat lichtinval. Enkel de halfronde uitbouw van de kerk is donker, maar heeft tegelijkertijd een mooi beschilderde koepel die de aandacht van de bezoeker trekt. Het wit marmeren altaar uit Carrara, vervaardigd door Monique Mol, staat in het volle daglicht en stelt een meeuw voor die de blijde boodschap verkondigt. En verder ontdekken we hier heel wat kunstwerken en schilderijen die hier ook zeker te bewonderen zijn. Wij gaan even om de kerk heen, dalen de trappen af, richting de crypte. En als we daar binnenkomen, dan vinden we toch een klein stukje Portugal, een klein stukje Fatima aan de pannen. Terwijl ik de schoonheid van de kapel en de crypte tot mij liet komen, zag ik een dame die binnenkwam om een noveenkaars te branden bij het beeld van Onze Lieve Vrouw van Fatima. Ideale gelegenheid om, alvorens we de crypte verder verkennen, even in gesprek te gaan met Agnes. Ja, beste luisteraars, we zijn ondertussen binnengekomen in de prachtige crypte van Onze Lieve Vrouw van Fatima. Echt indrukwekkend. Als u in de pannen bent, dan moet u zeker hier eens binnenkomen. En bijna op hetzelfde moment kwam Agnes ook binnen. Ze staat hier ondertussen naast mij. We staan hier vlakbij het beeld van Onze Lieve Vrouw. Agnes, kan u misschien ons even vertellen wat u vandaag hier bent komen doen?
1: Morgen vertrekken we naar Oostenrijk en het is om te vragen om een heel huis om thuis te komen.
0: En daarvoor zoekt u de voorspraak van ons lief vrouwke?
1: Ja, ik kom hier dikwijls.
0: U woont hier in de buurt?
1: Ja, schuin over.
0: Dus vlakbij. U kent de crypte dan allang?
1: Heel lang. Wij wonen 56 jaar in de pannen, dus ja, altijd.
0: Ja. Waarom is deze plaats nu voor u van zo'n betekenis?
1: Oh, ik hou van ons lieve vrouw, ja.
0: Is dat iets wat u hebt meegekregen van thuis uit?
1: Ja, dat is wel. Van mijn grootmoeder, van mijn moeder, van de familie.
0: En kunt u ons vertellen op welke wijze dat Maria zo'n plaats had bij jullie thuis?
1: Mijn grootmoeder was heel christelijk, mama ook. En ja, dat zit erin. Ja.
0: Was altijd wel een beeld van onze lieve vrouw te vinden?
1: Ja, dat wel. Ik heb er thuis ook heel veel.
0: Bent u zelf al op bedevaart geweest?
1: Ja. Dikwijls naar Lourdes, naar Fatima ook, ja.
0: Dus het echte Fatima is u niet onbekend?
1: Nee, het is heel mooi. Ja.
0: Waarom is dat nu voor u zo belangrijk om dat te doen? Vlak voor een reis even bij ons lieve vrouwke te komen?
1: Omdat ze ons zou helpen, nee, ja.
0: Zijn er bepaalde momenten geweest in uw leven waar u de hulp van Maria echt hebt mogen ervaren?
1: Ja, dikwijls. Als ik iets vraag, ik heb het heel dikwijls. Ja. Ja.
0: Is er een voorbeeld dat u kan geven dat u zo onmiddellijk te in gedachten komt? Iets speciaal?
1: Nou, altijd als we op reis gaan of gelijk wat of een ziekte of ik kom vragen omdat alles zo goed gaat en dat komt altijd goed uit.
0: Ja.
1: Ja.
0: Deze crypte is toegewijd aan onze lieve vrouw van Fatima. Is het ook de plaats waar u bijvoorbeeld naar de heilige mis komt?
1: Nee, dat is boven.
0: Ah ja.
1: Ja, 1 keer in de week is er hier de woensdagavond de mis.
0: Ja.
1: Ja. En dan kom ik, als ik thuis ben, ja.
0: Maar dit is eigenlijk uw parochiekerk?
1: Ah ja. Het is maar 1 meer, de andere is gesloten.
0: Kom net van de koninklijke kapel, hier niet zo ver vandaan, waar onze lieve vrouw natuurlijk als sterren der zee staat. Merkt u dat hier aan de kust, dat de band met Maria toch er nog echt wel is?
1: Ja, wel. Er komen heel veel mensen naar hier. En surtout de 13 altijd, de 6 van Fatima, de 13. Het is wel verminderd bij vroeger, omdat de oudere mensen wegvallen en de jongen komen niet meer.
0: Nee.
1: Ja.
0: Wij gaan het nodige moeten doen om ze terug aan te sporen om te komen. Hè? We kunnen het enkel maar toevertrouwen aan onze lieve vrouw. Hè? Ze zal zeker over haar kinderen waken. Ik wens u een hele goede reis naar Oostenrijk.
1: Dank u wel.
0: En wij zullen ook zeker voor u hier een gebedje doen dat u hele huids mag toekomen en goed mag terugkomen.
1: Dat de laatste reis zijn.
0: Is het waar?
1: Ja. 86 en 85, dus we mogen niet klagen.
0: Het spijt mij, maar die leeftijd had ik u nooit gegeven.
1: Ja, toch. Ik voel het toch.
0: Ja. Ja. Bent u vaak op reis kunnen gaan in uw leven?
1: Ja, heel dikwijls en geweest. Het spijt dat het gedaan zijn, maar ja, mijn man kan niet meer. En zo ja, het gaat de laatste zijn.
0: Wel, ik zou zeggen, maak er nog de beste van.
1: Ja, tuurlijk. Dank u wel.
0: Fijne dag, Agnes. Tot ziens. Na het gesprek met Agnes hadden we even de mogelijkheid om wat ruimer de crypte te verkennen en even een beschrijving ook te geven van wat u er al zo kan terugvinden. En zo komen we dus aan de prachtige crypte van onze lieve vrouw van Fatima in de Pannen. Het is een beetje zoeken, het ligt een beetje beneden de kerk, zeg maar. Maar het staat goed aangeduid, men kan er uiteindelijk gemakkelijk geraken. Een prachtige kapel, ik blijf het zeggen, het is heel indrukwekkend. Heel mooie glas- en loodramen, met een beeld van onze lieve vrouw van Fatima, met daarboven een grote gouden kroon. Met daarnaast de woorden, ik ben onze lieve vrouw van de rozenkrans. En wat ook heel bijzonder is dat aan het plafond hangen verschillende gouden kronen. Die bijna als een luchter aan het plafond hangen. Met daarboven steeds een verwijzing naar een van de mysteries van de rozenkrans. En dat natuurlijk voor de toevoeging van de mysteries van het licht, die door de heilige paus Johannes Paulus II zijn gebeurd. Maar dus we zien hier de boodschap van de engel aan Maria, de bezoeking van Maria, de geboorte van Jezus. Als we even verder gaan, zo knielen we hier even voor het tabernakel. Langs de vele kaarsen die hier branden van mensen die hun toevlucht zoeken bij de voorspraak van de heilige maagd Maria. De opdracht van Jezus in de tempel en de terugvinding van Jezus in de tempel. Om dan, als we dezelfde weg zouden nemen, de droevige mysteries afgetekend te zien door middel van kronen aan het plafond. Uiteraard de doodstrijd van Jezus in Gethsemane, de geeseling, de kroning met de doornen, de draging van het kruis en de kruisdood. En een derde rij, een derde groepje van mysteries van de Rozenkrans. En dat zijn natuurlijk de glorievolle. De verrijzenis van onze Heer, de hemelvaart, Pinksteren, de schenking van de Heilige Geest, de ten hemelopneming van Maria en de kroning van Maria in de hemel. Wat ook heel bijzonder is, en daar ga ik toch even naar de andere zijde van de kapel, gaat u rustig met ons mee. Daar staat een beetje de geschiedenis van wat er nu eigenlijk gebeurd is in Fatima uitgelegd.

Het was op zondag 13 mei 1917. Drie kleine herderkens bevonden zich met hun schapen op de Cova d'Airia, een onvruchtbaar stuk grond gelegen op 2 kilometer van Fatima, een klein dorpje in Portugal. Het oudste van de drie kinders was de 10-jarige Lucia dos Santos. De twee anderen waren de neef en het nichtje van Lucia's vader en heten Francesco, 8 jaar, en Jacinta Marto, 7 jaar. Rond het middaguur werden ze opgeschrikt door een bliksemstraal. Een onweer vrezend verzamelden zij haastig hun kudde en hadden reeds de terugweg aangevangen toen een tweede, nog helderder bliksemschicht hen vol vrees deed stilstaan. Rechts van hen, midden in een heerlijke klaarte, zagen zij een wonderschone dame juist boven een eikentronk. Het was de eerste der grote verschijningen van Maria te Fatima. Vreest niet, ik ben van de hemel, zo sprak de dame, en zij nodigde de kinderen uit om 6 maanden achtereen, telkens op de 13e en op hetzelfde uur terug te komen. In oktober zou zij zeggen wie ze was en wat zij verlangde. Vervolgens vroeg de verschijning nog: wilt ge u aan God opdragen om verstervingen te doen en alle beproevingen te aanvaarden die hij u zal overzenden tot eerherstel voor de vele zonden welke zijn goddelijke majesteit beledigen? Wilt gij lijden om de bekering van de zondaars te verkrijgen, om eerherstel te schenken voor de godslasteringen, als ook voor alle beledigingen het onbevlekt hart van Maria aangedaan? Nadat Lucia in aller naam bevestigend op die vraag geantwoord had, zegde de dame: gij zult dus veel te lijden hebben, maar de genade van God zal uw kracht zijn. Vooraleer te verdwijnen, vroeg zij nog aan de kleinen om elke dag godvruchtig een paternoster te bidden voor de vrede en voor de bekering van de zondaars. We gaan zo meteen verder met het verhaal van Onze Lieve Vrouw van Fatima. Maar misschien is dit toch wel het goede teken, het goede moment om dit onmiddellijk om te zetten in daden. En wij bidden het Onze Vader als het begin van het tientje dat wij vandaag willen verzamelen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.

13 juni 1917. Toen de kinderen op de plaats der verschijning aankwamen, bevonden er zich reeds een 60-tal nieuwsgierigen. Samen met de kleinen baden zij het rozenhoedje. Lang zou het echter niet duren. Een bliksemslag en daar verscheen de wonderbare dame, op dezelfde plaats als een maand vroeger. "Wat verlangt ge van mij?" vraagt Lucia. De verschijning antwoordde dat de kinderen zouden terugkeren de 13e van de volgende maand en dat ze verder, dagelijks, het paternoster moesten bidden. Zij voegde eraan toe: "Ik verlang dat gij leert lezen, daarna zal ik u zeggen wat ik wens." Lucia vroeg dat zij hen gedrieën mee zou nemen naar de hemel, waarop de dame antwoordde: "Ja, ik zal spoedig Jacinta en Francesco meenemen. Maar gij moet nog langer hier beneden blijven. Jezus wil zich van u bedienen om mij te doen kennen en beminnen. Hij wil op de wereld de devotie vestigen tot mijn onbevlekte hart." "Moet ik dan alleen achterblijven?" "Nee, mijn kind, ik zal u nooit verlaten. Mijn onbevlekt hart zal uw toevlucht zijn en de weg die u naar God moet leiden." Dan zagen de kinderen voor de rechterhand van de verschijning een hart omringd van doornen, die het van alle zijden wonden. Wij begrepen, zal Lucia later schrijven, dat het onbevlekt hart van Maria was, bedroefd om de vele zonden van de wereld, dat boete vroeg en eer herstelde.

13 juli 1917. 5.000 à 6.000 personen omringen de kinderen wanneer de dame wederom verschijnt. Ook de ouders van Francesco en Jacinta zijn erbij. Opnieuw vraagt de verschijning elke dag het paternoster te bidden voor de vrede. En zij drukt erop dat alleen de voorspraak van onze lieve vrouw die genade voor de mensen kan verkrijgen. Ook herhaalt zij haar verzoek om offers te brengen voor de zondaars. Dan gaat zij verder. Volhard om elke maand hier terug te komen. In oktober zal ik zeggen wie ik ben en wat ik verlang. Ik zal dan een groot wonder doen, opdat iedereen u kan geloven. En zij leert de kinderen een gebed. Offert u op voor de zondaars en zegt dikwijls wanneer gij enige versterving doet: O Jezus, het is uit liefde tot u, voor de bekering der zondaars en tot eerherstel voor de beledigingen het onbevlekt hart van Maria aangedaan. Daarna kregen de kinderen een verschrikkelijk visioen van de hel te zien en de dame sprak daarop vol goedheid en droefheid. Je hebt de hel gezien, waarin de zielen der arme zondaars hun einde vinden. Om hen te redden wil God in de wereld de devotie tot mijn onbevlekt hart verspreid zien. Als men doet wat ik zal zeggen, zullen vele zielen gered worden en er zal vrede zijn. Daarop kondigde de dame het einde van de wereldoorlog aan en voorspelde reeds een nieuwe oorlog, nog erger dan de eerste, als de zondaars niet zouden ophouden God te beledigen. Aan de voorspelde rampen van oorlog, hongersnood, vervolging van de kerk en van de heilige vader zou maar een einde komen als de wereld toegewijd werd aan het onbevlekt hart van Maria en als de communie van eerherstel op de eerste zaterdagen beoefend werd. Dan eerst zou door toedoen van het onbevlekt hart van Maria Rusland zich bekeren en zou meteen aan de mensheid een tijd van vrede geschonken worden. Bij haar afscheid leerde de dame nog het volgende gebed aan de kinders, dat ze moesten opzeggen na elk tientje van de rozenkrans. O mijn Jezus, vergeef onze zonden, behoed ons voor het vuur der hel en voer ten hemel alle zielen, vooral die welke het meest uw barmhartigheid nodig hebben.

13 augustus 1917. Minstens 18.000 personen waren die dag in de Cova da Iria samengestroomd. Groot was hun ontstemming toen zij de kinderen op het gestelde uur niet zagen aankomen. Het gerucht verspreidde zich weldra dat het arrondissementshoofd van Warem de kinderen door een list ontvoerd had en ze in zijn woning gevangen hield. Toch wilde onze lieve vrouw de opgekomen menigte niet helemaal teleurstellen. Op het gewone uur kon iedereen de bliksemstralen zien en gedurende 10 minuten hing een lichte weldoende wolk boven de eikentronk. De dame wilde laten zien dat zij aan de afspraak getrouw was geweest. De kinderen zelf werden tot de 15e augustus gevangen gehouden. Nu eens met goedheid, dan weer met vreselijke bedreigingen, wilde de vrijmetselaar de kinderen aan het spreken brengen over hun toevertrouwde geheim. Doch niets baatte en onverrichter zaken moest hij ze wederom naar huis brengen. 4 dagen later, op de 19e augustus, terwijl de kinderen zich op een andere plaats, Valinos genaamd, bevonden, verscheen de dame hun opnieuw. Vol tederheid betuigde zij de kinderen haar deelneming voor het geweld dat hun was aangedaan. Om die reden zou het mirakel van 13 oktober minder groot zijn. Op de vraag van Lucia wat er diende gedaan te worden met het geld dat de mensen op de plaats van de verschijningen neergelegd hadden, antwoordde de verschijning dat het moest gebruikt worden om het aanstaande feest van de heilige Rozenkrans met meer plechtigheid te vieren. Met wat overbleef moest een kleine kapel gebouwd worden. De dame maande de kinderen nog eens aan te bidden voor de bekering van de slechte mensen, hun dagelijks paternoster niet te vergeten en verstervingen te doen. Zij besloot: bid, bid veel, want vele zielen gaan naar de hel, omdat er niemand is die zich voor hen offert.

13 september 1917. Op deze dag bevonden zich wel 25 tot 30.000 mensen in de Cova da Iria. De kinderen konden zich met moeite een doortocht banen tussen de samengepakte menigte. Van alle kanten werden ze aangesproken om allerlei intenties bij Onze Lieve Vrouw aan te bevelen. Juist op het middaguur begon de zon de schittering van haar stralen te verliezen en het uitspansel kreeg een effen goudgele tint. Geknield bad de menigte de rozenkrans, toen Lucia plotseling uitriep: "Zij is daar, ik zie haar." Op hetzelfde ogenblik steeg ook uit de menigte een gejuich op, want allen zagen een vuurbal die statig door het luchtruim dreef, komend uit het oosten naar het westen toe. Na de gewone duur van de verschijning der dame keerde hij terug in de tegenovergestelde richting. Een witte wolk hing terzelfder tijd over de eikentronk en de kinderen. En van de hemel vielen witte bloemen neder, die echter als opgelost werden eer zij de grond raakten. Tijdens de verschijning beval Lucia wederom enige zieken aan, waarop de dame antwoordde: "Sommige zal ik genezen, maar niet allen, omdat onze lieve Heer er niet genoegzaam vertrouwen in heeft." Nogmaals vraagt de dame aan de kinderen dagelijks het paternoster te bidden om het einde van de oorlog te bekomen, en zij geeft hun de verzekering dat zij in oktober zou terugkeren met de heilige Jozef en het kindje Jezus.

13 oktober 1917. Gans Portugal wachtte met spanning op wat de 13e oktober zou gebeuren. De hele morgen viel een plassende regen en toch stroomden 50 tot 70.000 mensen naar de Cova da Iria. Eerst wordt de rozenkrans gebeden. En dan zegt Lucia plots: "Doet allen uw regenschermen dicht." De menigte gehoorzaamt spontaan. En Lucia roept: "Daar is zij." "Wie zijt gij, mevrouw, en wat verlangt gij van mij?" vraagt het kind. En de verschijning antwoordt: "Ik ben onze lieve vrouw van de rozenkrans. En ik verlang op deze plaats een kapel te mijner eer." Voor de zesde maal dringt zij erop aan dat men dagelijks het paternoster zou bidden. En met een zeer smartelijke uitdrukking op het gelaat, haast smekend, voegt zij eraan toe: "De mensen moeten van leven veranderen en vergiffenis vragen over hun zonden. Dat zij toch ophouden onze Heer te vergrammen. Hij werd reeds al te zeer beledigd." Het waren de laatste woorden van de koningin des hemels en zij drukken de kerngedachte uit van de boodschap van Fatima. Daarna kwam het grote zonnewonder dat door al de aanwezigen gezien werd en 10 minuten duurde. Toen de verbijsterde menigte tot zichzelf kwam, bleek dat hun klederen, een ogenblik geleden nog druipnat, helemaal droog waren. Intussen had Lucia de heilige Jozef gezien en het kindje Jezus aan de zijde van onze lieve vrouw. Verder nog onze lieve Heer die de menigte zegende en de heilige maagd als moeder van smarten.

0: Op deze wijze kan men dus in de kapel, want dat is het letterlijke wat hier te vinden is, dat u heeft gehoord, de geschiedenis van de verschijningen van Onze Lieve Vrouw van Fatima beter leren kennen. U hoorde misschien een klein verschil, een stukje van het verhaal kon ik vertellen toen ik in de kapel zelf was. Het andere deel hebben we er later moeten aan toevoegen, maar dat had allemaal te maken met het tijdstip waarop we deze opnames hebben gedaan. Namelijk, het was middag. Tijd dus voor het middaggebed en het rozenhoedje. Op dat moment kwam een oudere man binnen. Hij zette zich neer in de crypte en ik hoorde plots een geluid dat me zeer bekend voorkwam. Namelijk Radio Maria. Ik hoorde de jingle weer klinken en ik hoorde onze dierbare vrijwilligers, die op dat moment in Egenhoven aan het bidden waren, in de kapel weer galmen en weer klinken. Een bijzonder moment, ik kon het bijna niet geloven. Gedurende de hele rozenkrans en het middaggebed heb ik meegebeden met dat moment en gewacht tot ik met de persoon in kwestie in gesprek kon gaan. En daarom laat ik u heel graag luisteren naar het interview dat ik mocht hebben met eerwaarde heer Annika, de voormalige deken van Haarlembeke, die als priester op rust vaak naar de crypte komt. Beste luisteraars, we zijn dus ondertussen al enige tijd in de kapel van Onze Lieve Vrouw van Fatima, de crypte moet ik zeggen, hier in de pannen. En daarnet was er een bijzonder iets. Priester Wilfried die kwam binnen in de crypte en ik hoorde een geluid dat ik heel goed kende, namelijk het geluid van Radio Maria. Eerwaarde, u bent dus gewoon om hier uw middaggebed te komen bidden samen met Radio Maria. Kunt u zelf even voorstellen en vertellen hoe dat u zo bij Radio Maria bent terechtgekomen?
1: Ja, het is al heel eind dat ik

0: Radio Maria ken. En dus normaal kom ik hier 's middags met Radio Maria de Rozenkrans bidden. En ik voel me daar heel goed bij. En ik ben blij dat Radio Maria zorgt voor de Rozenkrans. Dus ben ik 85 jaar. En dat is een behoorlijke leeftijd natuurlijk. Ik ben op pensioen en ik woon hier niet ver vandaan. Dus is het eigenlijk wel een geschikte gelegenheid om hier te komen om te bidden.
1: Ja, 85 jaar. Hoeveel jaar bent u dan priester?
0: Ik ben priester van in het jaar 67.
1: Dat is al inderdaad enige jaren op de teller. Kunt u iets vertellen over uw leven als priester? Hoe heeft dat er zo uitgezien voor u, uw leven?
0: Ja, ik ben in het onderwijs geweest, in het Sint-Ludewijs College in Brugge. Mm-hmm. Ik ben geboren in Brugge en natuurlijk... Heel de opleiding tot priester heeft heel wat tijd in beslag genomen. Ik ben dan medepastoor geworden in Kuurne. En daarna, na 5 jaar, werd ik gevraagd om deken te zijn in Aarlbeke. Waar ik heel wat jaren geweest ben. Ik heb er mogen de kerk renoveren. Ik heb er mogen de bron, als u daar nog zo over gehoord hebben, heb ik dus mogen inrichten. Dat zijn allemaal mooie realisaties die ik zeer graag gedaan heb.
1: En we mogen ook wel onmiddellijk zeggen dat ja, niet enkel Radio Maria voor u een rol inneemt in uw leven, maar ook de Heilige Maagd Maria natuurlijk. Hè. Wat is de rol van Maria in uw leven geweest als priester en vandaag?
0: Ja, Maria is natuurlijk een belangrijke heilige. En vandaar dat ik dus haar graag zie, dat ik graag tot bij haar kom. En ik ben blij dat Radio Maria zo goed zorgt voor Maria en voor het getijdengebed. En Radio Maria is natuurlijk iets buitengewoons.
1: Ja, we zijn heel blij en dankbaar met die woorden. Het is altijd toch bijzonder om ook luisteraars te mogen ontmoeten op onze pelgrimswegen. Bent u zelf al op bedevaart geweest naar plaatsen waar Maria verschenen is, bijvoorbeeld?
0: Ja, ik ben natuurlijk met de KSA ben ik meerdere keren in Lourdes geweest. Ik ben ook 5 keer in Medjugorje geweest. Ik was wel toen al op pensioen, maar ik hield me toch wel nog bezig met iedereen die iets vroeg, probeerde ik ja te zeggen. En ik heb het dus ook gedaan om 5 naar Medjugorje te gaan.
1: Ja, prachtig, hè? Er staat hier ook een beeld trouwens van onze lieve vrouw, die ook in Medjugorje bekend is, hier in een zijkapel. Bent u ooit in Fatima geweest?
0: Nee. Ik ben dus nooit in Portugal geweest. Bijgevolg ook niet in Fatima.
1: Maar dan kan u toch naar hier komen en een klein beetje Fatima beleven.
0: Inderdaad. Het is zalig om hier in de crypte te komen voor het gebed.
1: Hmm. Zijn er nog andere programma's die u beluistert op Radio Maria? Of is het voornamelijk het gebed waarmee dat u ons beluistert?
0: Het is inderdaad voornamelijk het gebed. Ik ga ook naar Hestel. Het is zeker nu volgende zaterdag eerst komend dat er weer een gebed is in Hestel. En er is een mevrouw hier in de pannen die bij gisteren nog gezegd heeft: ik zal u zaterdag komen halen om naar Hestel te gaan.
1: Ja, onze goede vrienden van de gemeenschap Moeder van Vrede. Als u terugkijkt op uw priesterleven, is er zo een anekdote die onmiddellijk in de geest komt van hoe dat u een mooi moment in uw priesterschap echt beleeft, dat u onmiddellijk bijstaat?
0: Ja, er zijn natuurlijk in een priesterleven onnoemelijk veel momenten die je meemaakt. Onze lieve vrouw en de zoveel heiligen spelen een belangrijke rol natuurlijk. Ik ben ook nog in Ars geweest en ben op vele plaatsen geweest. De laatste jaren ga ik niet ver meer, behalve hier vooraan in Frankrijk. Ik ga graag een keer naar de mis in Duinkerk. Het leven blijft speciaal en aangenaam, ook voor een rustende priester.
1: Ja, ik vind dat wel mooi om te horen en ook hoopvol, denk ik, ook voor de andere priesters op rust die nu luisteren naar het programma. Op deze wijze ook een beetje bemoediging kunnen ontvangen, dat je nog altijd dingen kan doen om je geloof te blijven voeden, onder andere met Radio Maria.
0: Inderdaad, Radio Maria is een belangrijke bijstand voor priesters van welke leeftijd dan ook. Ik denk dat de jonge priester veel kan hebben aan Radio Maria en evenzeer een oude gediende zoals ik nu geworden ben.
1: Maar ik vind het wel mooi toen u zei van, ja, ik heb gewoon geprobeerd om aan alles wat ze mij hebben gevraagd ja te zeggen.
0: Ja, inderdaad. Zeker als ik op pensioen was, dacht ik, ik zou nu toch wel een zee van tijd krijgen. Maar die zee van tijd, ja, is toch... inderdaad, straks om 2:00 gaan wij... is er een priester die mij komt ophalen. Wij gaan met enkele priesters 2 paters bezoeken in Varsenaren. Witte paters. En ik ken ook goed Varsenaren, want ik ben afkomstig van Sint-Andriesbrugge. En dat is heel dicht bij waar die 2 paters wonen. En dus deze namiddag gaan wij hen bezoeken.
1: Zijn er dan nog andere momenten waarop dat u ook nog altijd contacten heeft met andere priesters en waar dat u samenkomt met elkaar?
0: Ja, natuurlijk. We hebben ook de maandelijkse conferentie. En dat zijn ook enkele priesters. Die 2 witte paters behoren ook tot die conferentie. En dat is ook wel een heerlijk moment om met priesters samen te zijn natuurlijk.
1: Ja, absoluut. Ik wens u alleszins een hele mooie dag toe. Ik ben zeer blij en ik denk dat het echt een mooie knipoog was van onze lieve vrouw. Dat we elkaar zo hier echt met het geluid van Radio Maria zelfs tussen ons beiden mochten treffen.
0: Ja, het is inderdaad een geschenk dat u hier bent ook. En dat we op die manier dus in contact zijn gekomen met Radio Maria.
1: Hartelijk dank, Erwaard. Ik wens u een hele fijne dag, hoor.
0: Dank u.

En met dat mooie gesprek met eerwaarde heer Wilfried Anneka zijn we aan het einde gekomen van onze aflevering hier in De Pannen. Ja, de crypte die leende er zich zeker toe om hier wat uitgebreider te blijven bij stilstaan. Een volgende keer gaan we opnieuw in gesprek gaan met enkele mensen die verantwoordelijk zijn voor een heel bijzondere site die vlakbij te vinden is, maar die te maken heeft met Kokzijde en de zalige Idespalt. Dat is voor een volgende aflevering. Gaat u met ons mee met de kusttram langs de Belgische kust en ontdekt u zo onze zomerpelgrimstocht voor dit jaar. Van harte dank, dierbare medepelgrims, om mee te gaan tot in de crypte van Onze Lieve Vrouw van Fatima in De Pannen. En graag tot een volgende keer.

0: Radio Maria is voor veel mensen over de hele wereld een vertrouwde reisgenoot op hun levensweg. De wereldfamilie van Radio Maria heeft getuigenissen verzameld van luisteraars en betrokkenen die laten zien hoe Moeder Maria door en met haar radio in hun leven tot zegen is geweest en ook nu is. We laten u graag delen in deze bijzondere waaier aan getuigenissen die vanuit alle werelddelen komen.
1: Getuigenis van Andrea Kunyit uit Hongarije. Eerlijk gezegd wil ik het niet alleen over mezelf hebben, maar ook over mijn familie, mijn man en mijn kinderen. Omdat de morele kracht van Radio Maria mijn hele familie bereikt en we voelen dat deze geest deel uitmaakt van ons leven. Mijn dochter was nog maar 3 maanden oud toen we de Mammies Club begonnen uit te zenden, samen met andere moeders die vrijwilligers waren bij Radio Maria. Daarna kreeg ik nog 2 dochters die als baby vrijwilliger werden omdat ze naar de uitzendingen kwamen als we radioprogramma's hadden. De kinderen raakten gewend aan de zalige omgeving. We gingen graag met onze kleine kinderen naar het station Radio Maria. Het gevoel van teamgeest is het belangrijkste gevoel dat ik heb gekregen van de Sint Monica Baby Mama Gemeenschap naast de vertrouwde ervaring van het station. Niet alleen voor mij, maar ook voor mijn kinderen. Ik denk dat de morele kracht van Radio Maria door het midden van mijn ziel stroomt. We reisden bijvoorbeeld naar het buitenland en probeerden af te stemmen op Radio Maria uit Csikszentmihalyi, Roemenië. We waren succesvol. Het was een ongelooflijk goed gevoel. Deze radio is een klein thuis in mijn hart. Als ik ernaar luister, heb ik het gevoel dat ik niet in Boedapest zou kunnen zijn, maar waar dan ook in ons land of waar dan ook ter wereld. En toch ben ik nog steeds thuis. Deze radio is echt een wonder. Ik denk dat de geestelijke kracht die we krijgen door te luisteren groot is. Radio Maria geeft ons de mogelijkheid om met elkaar te praten en dieper op zaken in te gaan door gebruik te maken van de rijkdom aan menselijke ervaring van degene in de studio. Het verhaal begint met de receptionisten die altijd aardig en beleefd zijn. De technici zijn altijd behulpzaam. Ze zorgen ervoor dat je je meteen thuis voelt. De studio van het station, de uitzendingen, de programmering. Je hoeft alleen maar het kenmerkende deuntje te horen en je weet al dat je thuis bent.
2: Nelson Herrera, Santiago van Chili, Chili. Het was 13 oktober 1999. Mijn vrouw Christina en ik kregen het verschrikkelijke nieuws dat bij onze 3,5-jarige dochter Safka de meest ernstige acute lymfatische leukemie was vastgesteld. Geconfronteerd met deze pijn en angst vond ik Nelson Herrera, een Chileense onderofficier bij de militaire politie, op een dag Radio Maria op een zender die hier in Santiago experimenteel was uitgezonden. Ik herkende meteen de katholieke muziek en vroeg wanhopig waar het station was. De volgende dag ging ik op mijn dienstmotor naar het station, vol vertrouwen en hoop dat ik verlichting en steun zou vinden om alle pijn die ik voelde het hoofd te bieden. Ze waren verrast een politieagent te zien en dachten dat ik was gekomen voor een inspectie, maar ik zei tegen hen: ik ben een van jullie en ik heb jullie steun en gebeden nodig voor mijn dochter. Vanaf die dag sloten de directeur van het station en alle vrijwilligers die toen aanwezig waren een pact van liefde en geloof. Ze dachten altijd aan mijn dochter in gebed, vooral tijdens de Rozenkrans en in de verschillende programma's die toen werden uitgezonden. Ik omhelsde het grote welkom en de liefde die ze mij hadden betoond. Ik verbond mij ertoe om, als de tijd het toeliet, de Rozenkrans te gaan bidden, ook als ik in uniform was. Deze ervaring van pijn en hoop duurde 2,5 jaar. Biddend tot God en de Heilige Maagd om een wonder in het gezelschap van mijn broeders en zusters op de radio. Naarmate de ziekte van mijn dochter vorderde, waren de doktoren verbaasd over haar verbeteringen, omdat ze slechts een kwart overlevingskans had gekregen. Er waren ook momenten dat ze dachten dat ze de nacht niet zou overleven. En dan zagen ze haar de volgende dag eten, alsof er niets aan de hand was. Zelfs de medische staf geloofde dat er een hogere macht was die haar genas. Op een van die hopeloze dagen ging ik samen met een andere collega naar het ziekenhuis en kreeg te horen dat mijn dochter geen hoop meer had op overleven. Ik verliet het ziekenhuis in tranen. Ik ging naar een van de straten in Santiago, genaamd Manuel Antonio Mata Avenue. Ik parkeerde mijn motor en vertelde mijn collega dat ik niets anders meer van het leven wilde. Toen stak ik mijn handen in mijn jaszak en vond een rozenkrans. Daar op straat begon ik de maagd te smeken om mijn dochter te beschermen. Hoe? Met heel mijn hart en veel tranen, als een kind dat niet weet wat het moet doen, maar vol hoop in geloof en gebed. Na 2 uur belde ik het ziekenhuis en mijn vrouw vertelde mij dat Safka geen koorts meer had, maar aan het eten was en gelukkig was. In 2002 deden ze het laatste myelogram. Ze ontdekten dat ze geen leukemie meer in haar bloed had. De doktoren konden niet verklaren hoe dit was gebeurd, omdat die ziekte tot de dood van veel andere kinderen had geleid. Dankzij de liefde en steun die ik bij Radio Maria vond, zijn er al 15 jaar verstreken sinds het grote wonder van mijn dochter. Ze zeggen dat het hier in Chili het eerste radiowonder zou kunnen zijn. Mijn dochter Safka is nu 21 en in zeer goede gezondheid. Ze zit ook in haar 3e jaar op de Rijkswachtacademie en is een officiële kandidaat om, als God het wil, een uitstekend lid van de militaire politie te worden.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: De engel des Heer heeft haar Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschieden naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Laat ons bidden. Heer, we hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus uw Zoon leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door Christus onze Heer.
1: Amen.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: Ik heb dorst. Over Therese van Lisieux en moeder Therese van Calcutta. Beste luisteraars, weer welkom hier in het programma Wij Lezen Voor. En we zijn op de zaterdag en de zondag zijn we bezig met het boek Ik heb dorst van Jacques Cautier. En dat gaat over Therese van Lisieux en moeder Therese van Calcutta. En daar gaan we dus nu mee door.
1: De gave van de vreugde. Johannes van het Kruis heeft in welsprekende symbolen aangetoond dat de christelijke mystieke nacht een nacht is van liefde en vreugde. Deze nacht is verkregen in het vergezellen van Christus, die gestorven en verrezen is en aanwezig is in de afwezigheid. Wij voelen vaak zijn liefde als in afwezigheid, maar Jezus laat ons genieten van zijn aanwezigheid in het geloof. Wanneer wij de afwezigheid van iemand voelen die ons dierbaar is, is dat omdat hij aanwezig is in ons hart. Dit ontbreken versterkt het verlangen. De afstand bevordert de nabijheid. Is God alleen aanwezig in de vorm van de afwezigheid? Vraagt de Franse filosoof Simone Weil in La Paix sans Terre et la Grâce. De herderin in het gedicht van Johannes van het Kruis bemerkt deze aanwezigheid in de afwezigheid niet. Zij vergeet haar herder en wil niet meer genieten van zijn aanwezigheid. Haar hart is elders. Het was niet meer de verblijfplaats voor haar vriend. Het hart van de herder is geheel van zijn herderin. Hij wil haar naar haar toe trekken en haar leiden met zachte leidsels, met teugels van liefde. Hij leidt, zoals het hart van elke mens doet wanneer er geen

0: wanneer er geen sprake is van betere liefde en vanwege het verdriet dat de vriend te wachten staat omdat de ander een eigen weg kiest. Als ze eens wist wat het betekent om door zo'n vriend te worden bemind. Wat kon de herder doen om zijn liefde voor haar te laten zien?
1: Hij beklimt een boom, opent zijn armen en blijft na zijn sterven vastgeketend hangen. Het hart vol liefde en gewond door de druk van de mensheid. Het hoogverheven teken van het kruis. Tot het uiterste liefgehad sterft de goede herder uit liefde voor ons, door zijn leven te geven. Hij sterft ook door ons, die zijn liefde weigeren. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen, maar om zondaars te roepen, opdat ze zich bekeren. Hij sterft terwijl hij vergeeft, want wij weten niet wat we doen. Hij sterft, het hart doorstoken door een lans, zodat voor altijd zijn geopende hart ons geneest en ons de naam van de Vader openbaart. Hij is de goddelijke geneesheer, die is gekomen voor de zieken. Door zijn kruis is het vuur op aarde ontstoken en kunnen wij de hemel aanraken. Deze levensboom opent voor ons het paradijs. Alles is ons gegeven aan de voet van het kruis. De moeder, de vergeving, de dorst, het hart. Gelukzalige verwonding van de vermoorde liefde. De dodelijke wond die de andere wond van liefde omhult, onsterfelijk verborgen in het hart zelf van de drie-eenheid. Verwonding die overwint op de ochtend van Pasen. De vreugde van God heeft bij alles littekens achtergelaten. Vanuit de vrij aanvaarde dood ontspringt het eeuwig leven. Wanneer ik van de aarde zal zijn omhoog geheven, zal ik allen tot mij trekken.
0: De diepte van Jezus' hart openbaart zich in het geheim van de wond. Zijn geopende zijde sluit niet meer. Zij blijft open naar de eindeloosheid van de liefde en overstijgt dat wat het lijden tonen kan. Het getuigenis van Catharina van Siena, een kerklerares, is hier veelzeggend. Zij vraagt aan Jezus waarom hij wilde dat zijn hart doorboord en geopend werd, daar hij al was gestorven. En hij antwoordde:
1: omdat mijn verlangen naar het menselijk geslacht oneindig is, maar ik het feitelijke werk van pijn, lijden en kwelling verdragen, volbracht had en ik met deze eindige dingen toch nog niet had kunnen laten zien hoeveel meer liefde ik had, daar mijn liefde oneindig is. Daarom wilde ik dat jullie het geheim van het hart zouden zien door het geopend te tonen, zodat jullie konden zien dat ik jullie bemin meer dan het begrensde lijden kan tonen.
0: Wij zijn geboren uit deze wond van het lam, waaruit het bloed en het water opwellen voor het eeuwig bruiloftsmaal. Dit barmhartig hart het ook aan een andere jonge vrouw, zuster Faustina Kowalska, geopenbaard in de tussenliggende tijd van beide wereldoorlogen. Ze is de eerste vrouw die door paus Johannes Paulus II tijdens het jubeljaar 2000 werd heilig verklaard. Hij kondigde af dat de tweede zondag van Pasen dan zou heten Zondag van Barmhartigheid. Dit als antwoord op het verlangen dat Jezus zelf op 22 februari 1931 openbaarde aan deze eenvoudige Poolse religieuze van

0: 25 jaar. De liefde houdt nooit op zich te geven.
1: Om deze liefde van het hart van Jezus te komen, zo zegt Johannes van het Kruis, moeten we ons leeg of vrijmaken van alles om hem alle ruimte te geven. Van het nada, het niets van onze menselijke eindigheid, komt het dodo, het alles van God, naar boven, die alleen maar wacht ons vrij en aangeboden nada. Hij kan ons zo beter winnen voor zijn liefde. Dit hart dat ons het eerst zoekt, bedelt om ons ja. Het wil niet worden vergeten. Het verwondt ons uit liefde, zodat wij ons zouden laten vinden. Hij heeft zijn wederkomst beloofd, maar laat ons nu al zijn komst beleven in overgave en vertrouwen. Dit is het wat de heilige Therese uitdrukt in een gedicht gericht aan het Heilig Hart, waarin het de persoon van de verrezen Jezus zelf is, die bemind wordt. Ze heeft misschien niet het uitdrukkingsvermogen van haar grote broer Johannes van het Kruis, maar het is hetzelfde vuur dat in haar innerlijk brandt. Het is het beoefenen van de liefde waar het om gaat. Hier volgen 3 strofen van het gedicht.
0: Ik heb een hart nodig dat brandt van tederheid, waarop ik feilloos altijd steunen kan, dat alles in mij bemint, zelfs mijn zwakheid, dat me dag nog nacht verlaat. Ik heb geen enkel schepsel kunnen vinden dat me altijd beminde, zonder ooit te sterven. Ik moet een God hebben die mijn natuur heeft aangenomen, die mijn broeder is geworden en kon lijden.
1: Je hebt me gehoord, o bruidegom, dien ik min. Om mijn hart te stelen, zijt ge sterfelijk geworden en hebt uw bloed vergoten, o opperste geheim. En ge leeft nog steeds voor mij, altaar. Al kan ik de schittering van uw gelaat niet aanschouwen, nog uw stem horen vol zoetheid. Ik kan, o mijn God, van uw genade leven. Ik kan rusten aan uw heilig hart.
0: O hart van Jezus, schatkamer van liefde, gij zijt mijn geluk, mijn enige hoop. Gij die mijn jeugd hebt verblijd, vermoeid, blijf bij mij tot de laatste avond. Heer, aan u alleen heb ik mijn leven gegeven en al mijn verlangens zijn u wel bekend. In uw immer oneindige goedheid wil ik mij verliezen, o hart van Jezus.
1: Het is uitgegeven bij De Boog, Betsaya en Katholiek Alpha Centrum en het is geschreven door Jacques Gauthier.

Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Bidden onderweg. Gebedspodcast geïnspireerd door de Ignatiaanse spiritualiteit. Overwegingen bij een Bijbeltekst en mooie muziek nodigen uit tot gebed en reflectie.

Op zaterdag staan we stil bij wat er de voorbije week is gebeurd. We kijken terug op onze activiteiten en op ons gebed. En we proberen te zien waar en hoe God ons nabij was.

Neem aan het begin even de tijd om na te gaan hoe het met je is. Wat draag je vandaag met je mee? Misschien voel je het in je lichaam, misschien verborgen in je hart of gedachten. Merk deze dingen op en leg ze in de handen van God.

Als je terugkijkt op de voorbije week, was er dan een bijzonder moment dat er voor jou uitspringt? Is er iets dat je bijblijft? Was er een moment waarop je de aanraking van God hebt gevoeld deze week? Het kan in je gebed zijn geweest of gewoon tijdens je dagelijkse bezigheden.

Neem nu een ogenblik de tijd om momenten van spijt naar boven te laten komen. Je hoeft het niet te forceren. Observeer gewoon wat er bij je opkomt. Misschien wil je ook deze momenten aan God geven. Misschien voel je de neiging om sorry te zeggen tegen God.

Tot slot word je bewust van één ding dat je uitdaagt om de volgende week aan te werken. Vraag God om je hierbij te helpen.

Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst, deel van het getijdengebed van de Katholieke Kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift, de tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers, of het betreft een feest of heilige.

0: Eerste lezing uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Filippi. Verheugt u in de Heer te allen tijden. Broeders en zusters, wat winst voor mij was, ben ik om Christus gaan beschouwen als verlies. Sterker nog, ik beschouw alles als verlies, want mijn Heer Christus Jezus kennen gaat alles te boven. Om Hem heb ik alles prijsgegeven. Om Christus houd ik alles zelfs voor vuilnis, als het erom gaat Hem te winnen en één te zijn met Hem. Niet met mijn eigen gerechtigheid op grond van de wet, maar met de gerechtigheid die verkregen wordt door het geloof in Christus. De gerechtigheid die van God komt en steunt op het geloof. Ik wil Christus kennen. Ik wil de kracht van zijn opstanding gewaar worden en de gemeenschap met zijn lijden. Ik wil steeds meer op hem lijken in zijn sterven, om eens te mogen komen tot de wederopstanding uit de doden. Niet dat ik het al bereikt heb. Ik ben nog niet volmaakt. Maar ik streef er vurig naar het te grijpen, gegrepen als ik ben door Christus Jezus. Nee, broeders en zusters, ik beeld me niet in er al te zijn. Alleen dit, vergetend wat achter me ligt, me uitstrekkend naar wat voor me ligt, storm ik af op het doel, de prijs van Gods hemelse roeping. Laten wij volmaakten er zo over denken. Als gij op een of ander punt anders denkt, zal God u ook daarin het licht geven. Laten we in ieder geval op de ingeslagen weg voortgaan. Volgt mij na en houd hen voor ogen die zich gedragen naar het voorbeeld dat ik u gegeven heb. Want vele leiden een leven, ik heb u vaak op hen gewezen, maar nu kan ik er niet dan met tranen over spreken, de vijanden van Christus kruis. Zij zijn op weg naar de ondergang. Hun buik is hun God. In hun schande stellen zij hun eer. Ze hebben hun zinnen gezet op het aardse. Maar ons vaderland is in de hemel. En uit de hemel verwachten wij onze Verlosser, de Heer Jezus Christus. Hij zal ons armzalig lichaam herscheppen en het gelijkvormig maken aan zijn verheerlijkt lichaam, met dezelfde kracht die hem in staat stelt het heelal aan zich te onderwerpen. Daarom, mijn beminde broeders en zusters, naar wie ik zo verlang, mijn vreugde en mijn kroon, houd aldus stand in de Heer, mijn geliefden. Verheugt u in de Heer te allen tijden. Nog eens, verheugt u. Uw vriendelijkheid moet bij alle mensen bekend zijn. De Heer is nabij. Wees onbezorgd. Laat al uw wensen bij God bekend worden in gebed en smeking en nooit zonder dankzegging. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. Ten slotte, broeders en zusters, houd uw aandacht gevestigd op al wat waar is, al wat edel is, wat rechtvaardig is en rein, beminnelijk en aantrekkelijk, op al wat deugd heet en lof verdient, en brengt in praktijk wat u geleerd is en overgeleverd, en wat ge van mij hebt gehoord en gezien. Dan zal de God van vrede met u zijn. Tweede lezing uit de regel van de heilige Benedictus, abt van Monte Cassino. Volstrekt niets boven Christus stellen. Allereerst, wat voor goeds u ook onderneemt, vraagt God in een volhardend gebed dat hij het tot een goed einde brengt. Dan zal Hij, die ons nu reeds tot zijn Zoon heeft willen rekenen, nooit over ons slecht gedrag betroefd behoeven te zijn. Te allen tijden moeten we hem dan ook met zijn eigen gaven, die hij ons geschonken heeft, gehoorzamen. Anders zou hij ons, zijn zonen, wel eens als een vertorende vader kunnen onterven. Of wat nog erger is, als een geducht meester die door ons wangedrag geërgerd is, zou hij ons kunnen overleveren aan de eeuwige straf als slechte dienaren die hem niet hebben willen volgen naar de heerlijkheid. Laten we dan eindelijk eens opstaan, gewekt door het woord van de schrift. Het uur om uit de slaap te ontwaken is reeds aangebroken. Onze ogen geopend voor het goddelijk licht, moeten we met een aandachtig oor luisteren naar wat Gods stem ons dagelijks vermanend toeroept. Luistert heden naar zijn stem. Wees niet halsstarrig. En verder, wie oren heeft horen wat de Geest tot de kerken zegt. En wat zegt hij? Komt, kinderen, luistert naar wat ik u zeg. Ik leer u de Heer te vrezen. Gaat u weg, zolang gij het licht van het leven hebt, opdat het duister van de dood u niet mogen overvallen. En terwijl de Heer te midden van al de mensen die hij dit toeroept, zijn arbeiders zoekt, spreekt hij nogmaals. Wie is er bij u die het leven lief heeft en dagen van voorspoed verlangt? Wanneer u dit hoort en antwoordt ik, dan zegt God tot u. Als u het ware en eeuwige leven wilt hebben, weerhoud dan uw tong van boosaardige taal, uw lippen van leugenachtige woorden. Vermijd dan het kwade en doe slechts wat goed is. Streef naar vrede en laat die niet los. Wanneer je dit doet, rusten mijn ogen op u en luisteren mijn oren naar uw gebeden. En nog voor gij mij aanroept, zal ik zeggen tot u, hier ben ik. Wat is er aanlokkelijker voor ons, geliefden, dan deze stem van de Heer die ons uitnodigt? Zie, in zijn goedheid toont de Heer ons de weg ten leven. Laten we dan onze lendenen omgorden met het geloof en met de trouw in het volbrengen van het goede. En gaan we dan, geleid door het evangelie, voort op zijn wegen om hem te mogen aanschouwen die ons naar zijn rijk geroepen heeft. Indien wij in zijn tent, dat wil zeggen in dat rijk willen wonen, zullen we daar slechts kunnen komen als we ons erheen spoeden door het goede te doen. Zoals er een slechte ijver is, vrucht van verbittering, die van God verwijdert en naar de hel voert, zo is er ook een goede ijver, die van de ondeugd verwijdert en naar God voert en naar het eeuwig leven. Op deze ijver nu moeten de monniken zich met de vurigste liefde toeleggen. Dat wil zeggen, ze moeten anderen hoger achten dan zichzelf. Ze moeten elkaars zwakheden, lichamelijke zowel als morele, met het grootste geduld verdragen. Om strijd moeten ze elkaar gehoorzaamheid betonen. Niemand zoeken wat hij voor zichzelf voordelig acht, maar veel leer wat goed is voor de ander. Op onbaatzuchtige wijze leggen zij zich toe op de broederliefde. In liefde vrezen zij God. Hun ambt beminnen zij met een oprechte en nederige genegenheid. Volstrekt niets stellen ze boven Christus, die ons allen tezamen tot het eeuwig leven mogen geleiden.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: Van harte welkom, beste luisteraars, hier bij Radio Maria. En dan mogen we samen weer de dag gaan openen met de laude. En het is vandaag een bijzonder feest en daar zijn ook dus de gebeden zijn daarna. Namelijk de heilige Benedictus, daar horen we dadelijk nog wat meer over. In het kleingetijdboek kunnen we alleen de psalmen mee bidden en die staan op bladzijde 53. Bladzijde 53. In het grootgetijdenboek kan ook maar weinig. Dat wil zeggen, u heeft dus het grijze boekje nodig. Dat is het tweede supplement. En ja, als u dat niet heeft, dan wordt het dus gewoon dus wat luisteren. Maar er zijn toch nog wel dingen, onder andere dus de psalmen. Die vindt u op bladzijde 780 of op de losse kaart. En natuurlijk ook dus de lofzang van Zacharias en openingspsalm. Dus dat gaat dan toch wel lukken. En ik ga tussendoor steeds even zeggen waar u het kunt vinden. En dan gaan we nu eerst luisteren naar de inleiding.
1: Benedictus werd omstreeks 480 te Nursia in Umbrië geboren. Na zijn studies te Rome besloot hij als kluizenaar te gaan leven in de omgeving van Subiaco. Daar trok hij veel leerlingen aan, met wie hij zich na verloop van tijd op de Monte Cassino vestigde, waar hij een klooster stichtte dat vermaard zou worden. Als schrijver van een regel die overal verbreiding vond, verdiende hij de naam van Vader van de Westerse Monniken. Hij stierf op 21 maart 547 en in 1947 werd hij door paus Pius XII uitgeroepen tot patroon van Europa.
0: Wanneer u dus het grijze boekje hebt, dat is het tweede supplement, dan beginnen we op bladzijde 81. Wonderbaar Heer, open mijn lippen.
1: En mijn mond zal uw lof verkondigen.
0: Wonderbaar is God in zijn heilige. Komt, laat ons hem aanbidden.
1: Wonderbaar is God in zijn heilige. Komt, laat ons hem aanbidden.
0: Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe, de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor hem met een lofzang. Hem met liederen eren.
1: Wonderbaar is God in zijn heilige. Komt, laat ons hem aanbidden.
0: Een machtige God immers is de Heer. Koning is hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand. Aan hem behoren de toppen der bergen. De zee is van hem. Hij heeft haar gemaakt. Zo goed als het land door zijn handen gevormd.
1: Wonderbaar is God in zijn heiligen. Komt, laat ons hem aanbidden.
0: Komt, werpen ons aanbiddend ter aarde. Knielen we neer voor hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde.
1: Wonderbaar is God in zijn heilige. Komt, laat ons hem aanbidden.
0: Luistert heden dan naar zijn stem. Wees niet halsstarrig als eens in Meriba, zoals in Massa in de woestijn, waar uw vaderen mij wilden tarten, ofschoon zij mijn daden hadden gezien.
1: Wonderbaar is God in zijn heilige. Komt, laat ons hem aanbidden.
0: 40 jaar stond dit volk mij tegen. Ik sprak, zij zijn toch een dolend volk. Zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen. Nimmer vinden zij rust bij mij.
1: Wonderbaar is God in zijn heilige. Komt, laat ons hem aanbidden.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Wonderbaar is God in zijn heilige. Komt, laat ons hem aanbidden.
0: Als u het grijze boekje hebt, dan gaan we voor de hymne nu naar bladzijde 88. O Benedictus, wijze man, gij hebt de volken onderricht. Gij leraar aan verdiensten rijk, vervul ook ons van Christus licht.
1: Een nieuwe levenswijze kwam alom door uw persoon tot stand. Uw regel maakte velen één door werk, gebed en broederband.
0: Wij bidden, laat de volkeren ook nu als broeders eensgezind, elkander helpend, dienstbaar zijn, opdat de wereld vrede vindt.
1: Aan God de Vader en de Zoon en aan de Geest zij lof gewijd. Hun licht is voor u opgegaan, de glorie van de eeuwigheid.
0: De psalmen kunt u in het kleingetijdenboek vinden op bladzijde 53 en in het grootgetijdenboek op bladzijde 780 of op de losse kaart. De Heer heeft hun eeuwige roem geschonken en een onvergankelijke naam. God, mijn God, zijt gij. Ik zoek u reeds bij het ochtendgloren.
1: Naar u dorst mijn ziel en hunkert mijn hart. Als dorre akkers naar regen.
0: Zo zie ik omhoog naar de plaats waar gij woont. Beschouw ik uw macht en uw glorie.
1: Meer waard dan het leven is mij uw genade. Mijn mond verkondigt uw lof.
0: Ik zal u prijzen zolang ik leef. Mijn handen uitstrekken naar u.
1: Mijn ziel wordt verzadigd met voedzame spijs. Mijn mond zal u jubelend danken.
0: Wanneer ik op mijn bed aan u denk, dan blijf ik wakend over u peinzen.
1: Want gij zijt altijd mijn beschermer geweest. Ik koester mij onder uw vleugels.
0: Met heel mijn hart houd ik vast aan u. Het is uw hand die mij steunt.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer heeft hun eeuwige roem geschonken en een onvergankelijke naam. Dienaren van de Heer, loof de Heer in eeuwigheid. Loof de Heer, alle schepselen Gods. Prijst en verheft hem eeuwig.
1: Looft de Heer, hemelse sferen. Boden des zeren, prijst hem.
0: Looft hem wateren boven de hemel. Hemelse machten, prijst hem.
1: Looft de Heer, zon en maan. Sterren des hemels, prijst hem.
0: Looft de Heer, regen en dauw. Alle stormwinden, prijst hem.
1: Looft de Heer, vuur en hitte. Koude en warmte, prijst hem.
0: Looft hem nevels en buien. Hagel en vorst, prijst de Heer.

0: Vorst, prijs de Heer.
1: Loof de Heer, ijs en sneeuw. Nachten en dagen prijst hem.
0: Loof de Heer, licht en donker. Bliksem en wolken, prijst hem.
1: Loof de Heer, heel de aarde. Prijs en verhef hem eeuwig.
0: Loof de Heer, bergen en heuvels. Al wat daar groeit, prijst de Heer.
1: Loof de Heer, zeeën en stromen. Bronnen van water, prijst hem.
0: Loof de Heer, zeegedrochten, alles wat leeft in het water. Vogels des hemels, prijst hem.
1: Looft hem, wilde en tamme dieren. Mensen, kinderen, prijst de Heer.
0: Israël, loof de Heer. Prijs en verhef hem eeuwig.
1: Looft de Heer, priesters des Heren. Al zijn dienaren, prijst hem.
0: Looft hem, geesten van de rechtvaardigen. Vrome ootmoedigen, prijst de Heer.
1: Looft hem, Ananja, Azaria, Misael. Prijst en verheft hem eeuwig.
0: Loven wij Vader en Zoon en Geest. Laat ons hem prijzen, verheffen voor eeuwig.
1: Geprezen gij, Heer, in de koepel des hemels. U komt de lof toe in alle eeuwen.
2: Dienaren van de Heer, loof de Heer in eeuwigheid.
0: De heiligen jubelen om hun triomf en vieren feest in hun legerplaatsen. Zingt voor de Heer een nieuw gezang. Zijn lof weer klinken te midden der zijnen.
1: Israël, juiche zijn schepper toe. Laat Sion's volk zijn koning begroeten.
0: Looft zijn naam in een heilige dans. Bespeelt voor hem tamboerijn en citer.
1: Want onze Heer die zijn volk bemint, omkranst de verdrukte met zegekransen.
0: Jubel dus heilige om uw triomf. Viert feest in uw legerplaatsen.
1: Gaat met het lied van God in uw mond. Het vlijmscherpe zwaard in uw handen.
0: Trek met uw wraak door het heidense land. Bestraf de vijandige volken.
1: Neemt hun vorsten geboeid met u mee. Hun leiders in ijzeren kluisters.
0: Voltrek aan hen het vonnis van God. Glorievol is dit voor al zijn getrouwen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: De heiligen jubelen om hun triomf en vieren feest in hun legerplaatsen.
1: Ik smeek u bij Gods erbarming, wijd uzelf aan hem toe als een levende, heilige offergave die hij kan aanvaarden. Dat is de geestelijke eredienst die u past. Stemt uw gedrag niet af op deze wereld. Wordt andere mensen met een nieuwe visie. Dan zijt ge in staat om uit te maken wat God van u wil. En wat goed is, wat zeer goed is en volmaakt.

0: Zijn schreden wankelen niet.
1: Hij zal niet vallen, want God ondersteunt zijn hand.
0: Zijn schreden wankelen niet.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: De wet van God is in zijn hart. Zijn schreden wankelen niet.
1: Er was een man van heilige wandel, gezegend door genade, gezegend ook van naam. Geprezen zij de Heer, de God van Israël. Omdat hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt.
0: Een redder heeft hij ons verwekt. In het geslacht van David zijn getrouwen.
1: Zoals hij reeds van oudsher had verklaard. Bij monden van zijn heilige profeten.
0: Verlossing uit de macht van onze vijanden. En uit de hand van allen die ons haten.
1: Zo zal hij onze vaderen barmhartig zijn. Zijn heilige verbond gestand doen.
0: De eed aan onze vader Abraham gezworen. Ons eenmaal te verlenen.
1: Om aan de greep van vijanden ontrukt. Hem zonder vrees te dienen.
0: In vroomheid en gerechtigheid. Al onze dagen voor zijn aanschijn.
1: En gij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste. Want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen.
0: Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen. Door de vergeving van hun zonden.
1: Dankzij de innige barmhartigheid van onze God. Die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan.
0: Om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood. En onze voeten te geleiden op een weg van vrede.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Er was een man van heilige wandel, gezegend door genade, gezegend ook van naam. Laten we bidden tot Christus, de heilige Gods, dat we hem mogen dienen in heiligheid en gerechtigheid, al de dagen van ons leven, en zeggen wij:
0: Heer, gij alleen zijt de heilige.
1: Gij werd beproefd om in alles aan ons gelijk te zijn, behalve de zonde. Heer Jezus, ontferm u over ons.
0: Heer, gij alleen zijt de heilige.
1: Gij hebt ons alle geroepen tot de beoefening van de volmaakte liefde. Heer Jezus, heilig ons geheel en al.
0: Heer, gij alleen zijt de heilige.
1: Gij hebt ons gezegd dat wij het zout der aarde en het licht der wereld moeten zijn. Heer Jezus, schenk ons uw licht.
0: Heer, gij alleen zijt de heilige.
1: Gij hebt willen dienen in plaats van gediend te worden. Heer Jezus, maak dat wij u en onze naasten in nederigheid dienen.
0: Heer, gij alleen zijt de heilige.
1: Gij zijt de afstraling van de heerlijkheid van uw Vader en het evenbeeld van zijn wezen. Heer Jezus, laat ons in de eeuwige heerlijkheid uw gelaat aanschouwen.
0: Heer, gij alleen zijt de heilige.
1: Als u wilt, kunt u hier in stilte bidden voor uw eigen intenties.

0: De wet van God is in zijn hart. Zijn schreden wankelen niet.
1: De wet van God is in zijn hart.

0: Heer, Gij alleen zijt de Heilige.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Laat ons bidden. God, die de heilige abt Benedictus tot een voortreffelijk leermeester hebt gemaakt in de oefenschool voor de dienst van de Heer, wij vragen u, geef dat wij niets stellen boven de liefde tot u en blij van hart voortgaan op de weg van uw geboden. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door alle eeuwen der eeuwen.
0: Amen.
1: De Heer schenk ons zijn zegen. Hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op 11 juli viert de kerk de heilige Benedictus als patroon van Europa. Wat een verschil met de huidige grondleggers van het nieuwe Europa. Zij leggen het geld als fundament voor de Europese eenwording en de rechten van de mens, van de enkeling. Benedictus, vader en leraar van talloze monniken, stelde niets boven de liefde tot God, de ene ware koning. Wij vragen dan ook op zijn feest dat wij niets stellen boven de liefde tot God en dat wij blij van hart voortgaan op de weg van Gods geboden. Niet de rechten van de mens, maar de plichten van de mens. Niet tegenover de mensen, maar tegenover God en tegenover zijn plan met de mensen. Liefdevolle gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid en liefde tegenover God. Ik lees u voor uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. In die tijd ontstond er twist onder de leerlingen over de vraag wie van hen wel de voornaamste mocht zijn. Maar Jezus sprak tot hen: de koningen van de volkeren oefenen heerschappij over hen uit en hun machthebbers laten zich weldoeners noemen. Zo moet gij niet doen. Maar wie onder u de voornaamste is, moet als de jongste wezen. Wie bevelen geeft, moet zijn als iemand die dient. Wie is immers de grootste? Hij die aanlicht of hij die bedient? Is het niet hij die aanlicht? Welnu, ik ben onder u als degene die bedient. Gij zijt het die trouw gebleven zijt in mijn beproevingen. En zoals mijn vader mij het koningschap heeft verleend, zo verleen ik u een plaats in mijn koninkrijk. Gij zult eten en drinken aan mijn tafel, en ge zult op tronen gezeten zijn om te heersen over de 12 stammen van Israël. Dit is het woord van God. Beginnen de geest laten rusten bij hem. Bij hem die door Benedictus ons leert dat wij niets moeten stellen boven de liefde van Christus. Alle andere grote en kleine liefdes loslaten, zodat mijn hart leeg wordt en zo ontvankelijk voor de ene grote liefde van Jezus. Bij de plaats van het gebed stil blijven staan, de blik omhoog, zien hoe hij u ziet. Zoals Benedictus ons leert vanaf zijn eerste stappen in het contemplatieve leven, volgens de beschrijving van paus Gregorius, hij had geleerd bij zichzelf te zijn en te leven onder de blik van de Allerhoogste. Zo moet de gesteltenis van wie met het gebed gaat beginnen zijn. Het gebed ingaan door de houding van het gebed aan te nemen en in die houding om de genade vragen dat zo ook mijn levenshouding mag zijn, dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. De geschiedenis of de situatie, de leerlingen van Jezus aan tafel, en op dat heilige moment maken ze ruzie over wie de grootste was. In die tijd ontstond er twist onder de leerlingen over de vraag wie van hen wel de voornaamste mocht zijn. Macht is gevaarlijk. Zelfverhoging, zelfverheerlijking ligt op de loer. Jezus onderkent dat gevaar. Hij leert aan zijn leerlingen hoe het in zijn rijk zo niet moet. Niet boven de ander, maar onder de ander. Niet om te heersen, maar om te dienen. Dat is zijn les, maar dat is ook zijn leven. De plaats zien. De zaal van het laatste avondmaal waar Jezus de diepste geheimen van zijn goddelijk hart openbaart en ons meedeelt. En dat voert mij vanzelf naar het verlangen om dat goddelijk hart beter te leren kennen en dit dan ook te vragen als een bijzondere genade van deze overweging. De overweging. Wie onder u de voornaamste is, moet als de jongste wezen en wie bevelen geeft, moet zijn als iemand die dient. Dat houdt Jezus zijn leerlingen voor, dat is de les, de theorie, het ideaal. Maar Jezus houdt ons geen idealen voor. Ons geloof is geen theorie, geen ideaal, los van Jezus, nee, Jezus zelf is het ideaal. Ons ideaal is een levende mens, Jezus, een mens om van te houden.
En daarom voegt hij aan zijn les toe: wie is immers de grootste, hij die aanlicht of hij die bedient? Is het niet hij die aanlicht? Wel nu, ik ben onder u als degene die bedient. Jezus is wat hij ons voorhoudt. Hij houdt ons voor dienstbaarheid, een dienende houding tegenover onze naasten, tegenover meerderen en ondergeschikten, zoals de paus, dienaar der dienaren. Jezus is gekomen niet om gediend te worden, maar om te dienen en daarin zijn leven te laten bestaan, om zijn leven te geven als losprijs voor velen. En dat is ook de weg die Benedictus gewezen heeft. In zijn regel legt hij in het 7e hoofdstuk de grondsteen van de nederigheid als een fundament voor heel het gebouw van de geestelijke mens. En daarvoor gebruikt hij het beeld van de hemelladder die Jacob gezien had toen hij op de vlucht was voor zijn broer Esau, op de vlucht voor zijn eigen schaduw. Op deze ladder stegen de engelen op en neer en bovenaan de ladder stond God. God beloofde aan Jacob: ik ben met u, ik zal u behoeden waar gij ook gaat en u terugvoeren naar dit land, want ik zal u niet verlaten totdat ik mijn belofte heb vervuld. Sinds die tijd hebben christelijke schrijvers de geestelijke weg geduid als een opgang naar God. Maar nu is het bijzondere van het christelijk denken dat wij naar God opstijgen doordat wij afdalen in de eigen werkelijkheid. Want God kan alleen ontmoet worden door iemand die eerst zichzelf heeft ontmoet, eerst zichzelf is tegengekomen. Die uitdrukking zichzelf tegenkomen duidt meteen aan op iets onaangenaams. Toen ben ik toch mezelf tegengekomen. En dat is de eerste ervaring in een klooster. Je bent gekomen om God te zoeken en te vinden, om God te ontmoeten. En wie kom je daar het eerste tegen? Jezelf. En dat is noodzakelijk, want zonder eerlijke ontmoeting met onszelf zullen we alleen maar onze eigen projecties tegenkomen en niet de ware God. Benedictus duidt het opstijgen en neerdalen van de engelen op de hemelladder als dit afdalen en opklimmen, wil ons ongetwijfeld niets anders zeggen dan dat men door hoogmoed afdaalt en door nederigheid omhoog klinkt. Nederigheid, demut, is in het Latijn hominitas. En dat woord komt van humus, en dat is aarde. Alleen wie de moed heeft zijn aardsheid, zijn menselijkheid onder ogen te zien en aan te nemen, zal in de contemplatie naar God omhoog stijgen. Op de weg naar God kom ik eerst mijn eigen schaduw tegen, mijn gevaarlijke kanten, mijn hartstochten, mijn emoties waar ik niet tegenop kan, dingen waar ik een hartstocht voor heb, wat ik achter veel van mijn daden en woorden moet zoeken, wat er bij mij eigenlijk achter zit, achter bij wat mij drijft, mijn drijfveren. Nederigheid is daarom niet in eerste instantie een deugd, maar een religieuze houding waardoor de mens met Christus verbonden wordt. Augustinus durfde zelfs te beweren dat zonde, met nederigheid verbonden, beter is dan de deugd zonder deemoed. Want de nederigheid met zonde opent het innerlijk voor God, terwijl de deugd van de trotse ons tegenover God sluit. De volgende anekdote kan dat duidelijk maken. Therese van Lisieux had in het klooster een medezuster, haar bloedeigen zuster, die in de wereld Léonie heette, en in het klooster zuster Geneviève. Op zekere dag zegt zuster Geneviève: o, wat moet ik nog allemaal aanleren om een goede zuster te worden? Therese er meteen bovenop: je vergist je, wat moet je nog allemaal loslaten? Ik zie heel duidelijk in dat je er geen juiste kijk op hebt. Je stelt je de geestelijke weg voor als het bestijgen van een berg. Zie het liever als een afdaling naar beneden, waar God op u wacht in het vruchtbare dal van de nederigheid. Daar beneden, in het vruchtbare dal van de nederigheid, wacht God op zuster Geneviève. Daar wacht God ook op ons. Daar ontmoeten wij God
daar zal hij ons verheffen. We moeten in de nederigheid geen kleinering zien van de mens, die hem klein en verachtelijk maakt. Je moet nederigheid niet moreel duiden als een deugd, als een menselijke kracht, maar eerder als een religieuze kracht, een religieuze houding waarin de christen Christus zelf navolgt en hem zo aan Christus gelijkvormig maakt. Zoals Jezus zelf zegt, leert van mij, ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Langs die weg wordt de mens dus omhoog geheven, niet door zichzelf, maar door God, de Vader van Jezus. Tegenover het zichzelf actief vernederen staat het passieve omhoog geheven worden door God. Als je licht geworden bent, verlost van de zwaarte van je eigen ik, je eigen gewichtigheid, je eigen zwaarwichtigheid, dan raak je in de greep van de Heilige Geest die opstijgt van de Zoon naar de Vader. De mens, nederig geworden als de tollenaar achter in de tempel, niets van zichzelf verwachtend, maar alles van God en van God alleen. God, wees mij, arme zondaar, genadig. Deze ging gerechtvaardigd naar huis en niet die anderen met zijn zelfverheffing. Gerechtvaardigd door God, verheven door God. Aan het eind gesprekjes voeren met de leerlingen, als vrienden, eenvoudig en hartelijk, met Maria een wees gegroet bidden en dan naar Jezus, eenvoudig en hartelijk. Me dan door Jezus naar zijn goddelijke Vader laten brengen, bij hem in alle eenvoud mijn hart uitstarten, voorbeden doen, vertrouwvol en eerbiedig, en sluiten met een Onze Vader.

Een dorpspastoor maakt heel wat mee. Chronieken uit de parochie zijn korte, soms ontroerende en dan weer wonderlijke verhalen van pastoor Andy Penne over zijn belevenissen in de parochie. Met altijd een wijze les of gelovige kwinkslag.

0: Toen ik deze week het evangelie van de zaaier opnieuw las, moest ik toch eigenlijk glimlachen. Ik dacht, die boer waar Jezus over vertelt, dat moet toch wel een hele bijzondere boer geweest zijn. Of misschien zelfs een beetje een wilde boer. Want als je goed luistert, zie je hem voor je. Hij loopt over zijn akker. En hij strooit zijn kostbare graan uit. Overal. Op de weg, tussen de stenen, tussen de distels en op de goede grond. Niet een paar verdwaalde korrels hier en daar, maar blijkbaar ongeveer evenveel. Moest een moderne landbouwer dat zien, dan zou hij waarschijnlijk zeggen, man, koop u eens eerst een GPS voor uw tractor. Of een buurman zou roepen, je bent precies meer aan het voederen van de vogels dan aan het zaaien. Het lijkt allemaal weinig efficiënt. En precies daarin zit de boodschap van Jezus. God rekent niet zoals wij rekenen. Wij zouden zeggen, steek uw energie in de mensen waar nog iets van te verwachten valt. God doet dat niet. Hij strooit zijn liefde gul uit. Zonder onderscheid. Hij geeft iedereen kansen. Ook aan mensen waarvan wij misschien denken, daar is toch niks meer mee aan te vangen. God denkt anders. Hij geeft niemand op. En dat is eigenlijk een hele troostrijke gedachte. Want als God alleen zou zaaien, waar alles al perfect in orde is, dan zouden wij waarschijnlijk allemaal naast de akker vallen. God blijft zaaien, ook in mijn leven, ook in uw leven. Misschien is het daarom goed ons iets vandaag af te vragen, wanneer heb ik zelf ervaren dat God dicht bij mij was? Iedere mens kent wel zulke ogenblikken. Voor de een was dat tijdens een bedevaart, een eucharistieviering of een moment van gebed. Voor een ander bij de geboorte van een kind, op een huwelijksdag of juist tijdens een afscheid op een begrafenis. Momenten waarop je plots voelde, God is hier, hij laat mij niet alleen. Dat zijn momenten waarop een zaadje begon te ontkiemen. Maar het evangelie spreekt niet alleen over ontvangen, het spreekt ook over zaaien. Jezus zegt eigenlijk tegen zijn leerlingen en tegen u en mij, blijf zaaien. Ook wanneer het lijkt alsof niemand luistert. En dat is vandaag misschien actueler dan ooit. Als ik zie hoeveel inzet onze communiewerkgroepen tonen om kinderen voor te bereiden op de eerste communie. En de zondag daarna zie je sommigen maandenlang niet meer terug. Dan kun je ontmoedigd raken. Dan denk je, heeft het allemaal nog wel zin? Of wanneer vrijwilligers met veel enthousiasme een straatviering of een bijzondere viering voorbereiden en uiteindelijk zitten er meer mensen in het koor dan in de kerk. Dan is het evangelie van vandaag heel duidelijk. Blijf zaaien. Want wij weten niet waar een zaadje ooit zal ontkiemen. Soms duurt dat jaren. Misschien herinnert iemand zich pas 20 jaar later een woord dat hij als kind hoorde. Misschien komt iemand pas na een moeilijke periode opnieuw bij God terecht. Zaad heeft tijd nodig. En dat geldt ook in onze gezinnen. Ouders zeggen soms, we hebben onze kinderen allemaal dezelfde opvoeding gegeven. En toch komt er maar één naar de kerk. Hebben wij iets verkeerd gedaan? Dat is een pijnlijke vraag. Maar Jezus zegt vandaag niet, zorg dat elk zaadje onmiddellijk vrucht draagt. Hij zegt, blijf zaaien, blijf getuigen, blijf voortleven, blijf bidden. Want geloof laat zich niet afdwingen, liefde evenmin. En tenslotte stelt het evangelie van vandaag ons ook nog een heel persoonlijke vraag. Op welke grond lijkt mijn eigen hart? Is er misschien wat verharding gekomen? Liggen er stenen van ontgoocheling? Zijn er distels van zorgen, drukte of oppervlakkigheid die het geloof verstikken? Een boer weet dat goede grond niet vanzelf ontstaat. Daar moet voor gewerkt worden, er moet geploegd worden, bemest, verzorgd. En zo is het ook met ons geloof. Goede grond worden vraagt tijd. Door te bidden, door de sacramenten te ontvangen, door het evangelie te lezen, door samen met andere gelovigen ons geloof levend te houden. Tot slot moet ik ook nog denken aan de woorden van de bisschop die mij tot priester heeft gewijd, Monsieur Terschuren, de bisschop van Den Bosch. De avond voor onze priesterwijding zei hij: jullie worden priester in een moeilijke tijd. Misschien zullen jullie de oogst niet meer zien, maar dat is ook niet jullie opdracht. Jullie opdracht is te zaaien. En die woorden zijn mij altijd bijgebleven. Eigenlijk zegt Jezus vandaag precies hetzelfde tegen u en tegen mij. Zaai een vriendelijk woord, zaai een gebed, zaai een daad van liefde, zaai vergeving, zaai hoop en laat de oogst gerust aan God over. Want uiteindelijk is hij nog altijd die wonderlijke, die gulstrooiende boer die blijft geloven dat zelfs het kleinste zaadje ooit rijke vrucht zal dragen.
1: U hebt geluisterd naar pastoor Andy Penne, die in Kronieken uit de parochie verhaalt over zijn belevenissen in de parochie.

10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen

0: U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, Moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Overwegen wij het eerste blijde geheim. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Overwegen wij het tweede blijde geheim. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Overwegen wij het derde blijde geheim. Jezus wordt geboren in de stal van Bethlehem. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Overwegen wij het vierde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Overwegen wij het vijfde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel teruggevonden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons, zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
1: U luistert naar Zuiderlicht. Pastor Pieter Zimmerman werpt in deze podcast zijn licht op zaken die hem raken. In het kerkelijk leven, de actualiteit en het pastoraat. Een persoonlijk woord met een flinke dosis inspiratie. Een rugzak vol kennis en een vleugje eigenzinnigheid.
2: Broeders en zusters in Christus, beste luisteraars van Radio Maria. Van harte welkom bij deze nieuwe uitzending van de podcast Zuiderlicht, elke donderdagochtend hier bij Radio Maria, waar ik probeer het licht van de Heer te laten schijnen op de hedendaagse ontwikkelingen, ontwikkelingen in de kerk, ontwikkelingen in de wereld, of waarbij ik soms wat dieper wil doordringen in die prachtige schatten van onze kerk. En natuurlijk ook voor de werkende mensen en misschien voor diegenen die al wat ouder zijn, is de zomervakantie een tijd waarin ze toch ook wat kunnen terugblikken op het afgelopen jaar en alvast kunnen vooruitkijken naar het nieuwe werkjaar. En je zou kunnen zeggen dat de zomervakantie niet alleen maar even een adempauze is, hè? Gewoon even rustig aan, niks doen, uitslapen misschien voor sommigen, lekker naar het strand, dat soort dingen. Nee, het is ook een tijd van reflectie. We gaan terugkijken op het afgelopen werkjaar om te kijken, ja, wat gaat er goed en wat willen we eigenlijk veranderen het komende jaar. En in deze tijd van reflectie is het erg belangrijk natuurlijk dat we, ondanks het feit dat we misschien de teugels een beetje loslaten, toch God niet loslaten. En ik wil vandaag eigenlijk een belangrijk handvat meegeven voor deze zomer, waar u over kunt mediteren, wat u kunt meenemen in uw gebed, om zo de zomer niet zomaar achterloos voorbij te laten gaan, maar de zomer ook echt een tijd van geloofsverdieping te laten zijn. En datgene wat ik u graag wil meegeven is een korte overweging vandaag over het einde der tijden. Het klinkt misschien een beetje vreemd, maar het einde der tijden is iets wat in elke christen als het ware als een soort basisgegeven gebakken zou moeten zijn. Daar bedoel ik het volgende mee. Op het moment dat we christen zijn, katholiek zijn, maar we zijn nooit met het einde bezig, dan weten we niet waar we naar op weg zijn. Dan zijn we eigenlijk doelloze christenen. En juist zo aan het einde van het schooljaar, van het studiejaar, van het werkjaar, is het daarom belangrijk om ook het grote einde, het einde der tijden, voor ogen te houden. Nou, het is inmiddels de maand juli en zoals u weet, de maand juli is de maand van het kostbaar bloed van Jezus. We zijn hier bij Radio Maria ook dagelijks die prachtige litanie van het kostbaar bloed aan het bidden. We hebben natuurlijk vorige maand de maand van het Heilig Hart gehad en die twee die zijn nauw met elkaar verbonden. Want uit dat doorboorde hart van Jezus stroomt het kostbare bloed, hè, zijn kostbare bloed, dat uiteindelijk voedsel is, drank is voor onze ziel en dat betekent redding voor onze zielen. En daarom wil ik vandaag zoals gebruikelijk beginnen met gebed. En ik wil een middeleeuws gebed bidden, weliswaar in een Nederlandse vertaling die heel goed te lezen is. En dat middeleeuwse gebed heet Die Heerlijke Wonde. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. O mens, denk aan de brede wonde der rechterzijde van onze lieve Heer Jezus Christus, waaruit een fontein van bloed en water ter eeuwige zaligheid is gevloeid. Daarmee is de Heilige Kerk gereinigd en genezen geworden van alle smetten der zonde. O grote dierbare wonde, door de genade Gods de diepste aller wonde, opdat wij ons daarin zouden verbergen en een toevlucht vinden tegen de helse duivel. O mijn ziel, ga in de rechterzijde van uw gekruisigde Heer. Ga door die heerlijke wonde naar het allerheiligst hart van Jezus. Neem daar uw intrek en rust er tijdens de stormen der wereld. O gezegende des Heren, verberg u in dat diepe hart. Waarom staat ge buiten? Jezus heeft u de deur ontsloten. Ze is geopend, de ader des levens, de weg der zaligheid, het hemels paradijs. De wonde van het hart van Jezus is zo wijd geopend, opdat de weg die tot hem leidt ruim genoeg zou zijn. Daar leert gij de hoogste wijsheid. Daar bekomt gij de genade, de geestelijke vreugde en het eeuwig leven. Jezus, onze minnaar, is gekruisigd en gewond. Hem moeten wij danken en loven boven alle schepselen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Na dit prachtige gebed waarbij we onze geest hebben gericht op het hart van Jezus, op zijn kostbaar bloed, wil ik vandaag even wat meer gaan vertellen over het einde der tijden. Zoals ik zei, we zitten aan het einde van het werkjaar en dat is een prachtig moment om even te reflecteren over wat er achter ons ligt en natuurlijk al vooruit te kijken wat er voor ons ligt. En zoals we weten, als christenen kunnen we nooit vooruitkijken de toekomst in zonder te vergeten dat uiteindelijk aan het einde der tijden Christus zal wederkeren. En u hebt misschien ook wel gemerkt, de afgelopen jaren is dat zelfs sterker geworden. De verwachting dat het einde nabij is. Als je internet opent, dan zie je tal van lezingen, filmpjes over dat de komst van Christus heel nabij is, dat het einde der tijden niet lang meer op zich laat wachten. En je ziet dan bijna een soort wildgroei van allemaal voorspellingen die beweren te weten wanneer dat einde precies komt. En ik wil vandaag zeggen, het is belangrijk dat we ons daar niet te veel in verliezen. Want, zoals Christus ook zelf heeft gezegd, we kunnen het einde der tijden niet voorspellen. Het einde weet alleen de Vader, dat weet zelfs niet de Zoon. Maar dan kunnen we natuurlijk nog een tweede vraag stellen. Is daarmee dan alles gezegd? Op het moment dat we kunnen zeggen, oké, de datum waarop Christus zal wederkeren weet niemand, weten zelfs de engelen in de hemel niet. Dus moeten we er maar gewoon over ophouden, gewoon over zwijgen? Of kunnen we er toch wel iets zinnigs over zeggen? Nou, ik wil vandaag met u kort even stilstaan bij een paar artikelen uit de catechismus die iets zeggen over dat einde der tijden. Het is altijd belangrijk als we over dit soort belangrijke thema's praten, dat we niet alleen maar ons eigen gevoel, onze onderbuik laten spreken, wat we zelf denken, onze eigen reflecties, maar dat we kijken wat de kerk zelf in alle eeuwen heeft gezegd over de komst van Christus aan het einde. En ik wil graag vandaag een artikel voorlezen uit de catechismus. Als u dat thuis wil opzoeken, dan kan dat, nummer 675. En daar wil ik even kort een kleine reflectie op geven. Want in artikel 675 uit de catechismus wordt gesproken over de laatste beproeving van de kerk. En daar staat: voorafgaand aan de komst van Christus moet de kerk een laatste beproeving doorstaan die het geloof van talrijke gelovigen zal doen wankelen. De vervolging waarmee haar pelgrimstocht op aarde vergezeld gaat zal het mysterie van de ongerechtigheid onthullen in de vorm van een godsdienstig bedrog dat de mensen een schijnoplossing biedt voor hun problemen. De prijs die zij daarvoor moeten betalen is dat zij afvallen van de waarheid. De ergste godsdienstige dwaalleer is die van de antichrist. Dat wil zeggen die van een pseudo-messianisme waarin de mens zichzelf verheerlijkt in plaats van God en zijn Messias die in het vlees gekomen is. Nou, dat was nummer 675 en dan wil ik graag ook nog het artikel 677 uit de catechismus voorlezen en dat klinkt als volgt. De kerk zal de heerlijkheid van een koninkrijk alleen maar binnengaan door dit laatste Pasen heen, wanneer zij haar Heer in zijn dood en verrijzenis zal volgen. Het koninkrijk zal derhalve niet tot stand komen door een historische triomf van de kerk op grond van een steeds verdere vooruitgang, maar door een overwinning van God op het kwaad dat zich voor de laatste strijd heeft opgemaakt. Met die overwinning zal de bruid van Christus uit de hemel neerdalen. De triomf van God over de opstand van het kwaad zal de vorm aannemen van het laatste oordeel, na de laatste kosmische beving van deze wereld die voorbijgaat. Nou, zoals vaker is de catechismus niet altijd heel makkelijk te begrijpen. Er wordt natuurlijk veel gezegd in deze twee artikelen. Er wordt gesproken over een laatste beproeving. En dat is dus voorafgaand aan de komst van Christus, komt er een laatste beproeving waarbij zelfs heel wat gelovigen uiteindelijk de weg van de waarheid zullen verlaten. Er wordt gesproken over een antichrist, hè, dus de persoon die een dwaalleer zal brengen. En die zal beweren dat hij zelf de Messias is. En er zal uiteindelijk een eindstrijd plaatsvinden

En er zal uiteindelijk een eindstrijd plaatsvinden die, zoals de catechismus zegt, voor de kerk niet een soort historische triomf zal betekenen. Dus dat wil zeggen, de kerk blijft zich steeds verder ontwikkelen en uiteindelijk neemt de kerk heel de wereld over. Nee, het zal zijn een Pasen. Dus dat wil zeggen, langs de weg van Calvari, langs de weg van het kruis, langs de dood en de verrijzenis, zal de kerk uiteindelijk door God de overwinning behalen. Met andere woorden, de kerk zal doormaken datgene wat Christus zelf heeft doorgemaakt. En dan helemaal aan het einde staat er dat er nog een laatste kosmische beving van deze wereld die voorbij gaat zal komen. Daarmee wordt gezegd, hè, we zien een wereld zoals die nu is, het heelal, de aarde, de zon, de maan, de sterren, alle planeten. En uiteindelijk dat alles zal voorbij gaan. De tastbare, zichtbare realiteit zal uiteindelijk vervangen worden door een nieuwe realiteit. Namelijk, zoals de Apocalypse ook zegt, het laatste Bijbelboek, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Nou, er zit natuurlijk ontzettend veel in deze tekst. En waarom noem ik het nou specifiek vandaag? Omdat ik vandaag er vooral bij stil wil staan dat we dat einde in een goed perspectief moeten zien. Er wordt wel gesproken dat sinds de komst van Christus naar de aarde het einde der tijden al is begonnen. Dus als u iemand hoort spreken over het einde der tijden, dan moet u niet meteen denken, oh, dat is allemaal conspiracy theory. He, mensen die allemaal rare gedachten in hun hoofd halen, die nergens op zijn gefundeerd. Nee, al 2000 jaar lang is het einde der tijden ingezet. Maar je zou kunnen zeggen dat met de komst van Christus al reeds het einde der tijden is begonnen, maar nog niet voltooid. He, die twee dingen, dus al reeds aan de ene kant en aan de andere kant nog niet. He, dus het is al begonnen, maar het is nog niet voltooid. En het is ook belangrijk om te weten dat dat einde der tijden een verwachting is die we ook steeds voor ogen moeten houden. We moeten namelijk voorbereid zijn op zijn wederkomst. Dat staat niet alleen in de catechismus, want de catechismus put natuurlijk uiteindelijk alleen maar uit de Heilige Schrift en uit de kerkvaders en de overlevering van de kerk, de pausen, wat zij erover hebben gezegd. Dus op het moment dat we over het einde der tijden spreken, dan is dat een oproep tot waakzaamheid. Gij kent dag nog uur, dus we weten niet wanneer Christus wederkomt, maar we weten wel dat hij komt en we weten ook dat we voorbereid moeten zijn. Nou, hoe bereiden we ons voor? Natuurlijk heel eenvoudig door een sacramenteel leven te leiden, door een leven van gebed te leiden, van overgave aan de wil van God, van offerbereidheid, door regelmatig te gaan biechten, door elke zondag naar de kerk te gaan, gewoon de basis zou je kunnen zeggen. Op die manier bereiden we onze ziel voor op de wederkomst van Christus. Dus ik wil vandaag benadrukken dat het belangrijk is dat op het moment dat er wordt gesproken over het einde, dat we niet meteen gaan denken, oh, die mensen zijn knettergek geworden. Nee, het is een thema waarover we moeten spreken. Weten wij of dat onze tijd is of concreet in ons leven Christus zal wederkeren? Nee, dat weten we niet. Sterker nog, er zijn heel wat tijden geweest in de geschiedenis van de kerk waarin dat heel sterk werd gedacht. Een van de toppunten waarop dat gebeurde was rond het jaar 1000. Dus inmiddels 1000 jaar geleden. Toen werd er gezegd dat dat jaar 1000 het beslissende jaar zou zijn waarop Christus zou wederkeren. En er ging een hele golf door Europa van boeteprediker's die de mensheid gingen oproepen om zich te bekeren. Want het einde was letterlijk nabij. Het jaar 1000 zou het laatste jaar zijn en dan zou Christus terugkomen om het laatste oordeel te spreken. Nou, we weten dat is niet gebeurd. En we moeten natuurlijk dus uitkijken voor de valstrik dat we dat weer opnieuw gaan denken. Dat we zeggen, nu met alle machtsverschuivingen in de wereld, met onrust in Rusland, Oekraïne, met de voorspellingen van Maria en Fatima, die heeft gezegd dat als de mensheid zich niet bekeert, dat het communisme vele landen zal overnemen en zelfs zal wegvagen. Natuurlijk allemaal belangrijke aankondigingen, belangrijke voorspellingen, maar we hebben daar nog steeds, kunnen we daar niet concreet aan verbinden dat morgen of overmorgen of volgend jaar of over 10 jaar Christus terugkeert. We moeten wel leven in de verwachting dat hij elk moment kan terugkeren, maar we kunnen niet gaan voorspellen dat dat ook echt al nu een feit is. Nou, misschien geen hele nieuwe inzichten vandaag, maar toch wel belangrijk om dit steeds voor ogen te houden. Er komt een einde aan de werkelijkheid.

0: zoals wij hem zien, de hemel en de aarde zullen voorbij gaan. En de bruid, hè, het hemelse Jeruzalem, de bruid van God, zal uiteindelijk uit de hemel neerdalen. Nadat er dus een laatste beproeving is geweest. Zitten wij in die laatste beproeving? Ja, enerzijds kun je zeggen sowieso, hè, want na Christus is de eindtijd al begonnen. En het is, als het nog niet de volheid van de laatste beproeving is, is het op zijn minst een opmars naar, of een opmaat naar, moet ik zeggen. Maar betekent dat binnen nu en 10 jaar voltooid is? Nou, dat weten we niet. Dat weten we niet. Dus daar moeten we ook niet te veel uitspraken over doen. Goed, ik hoop dat u deze zomer een hele ontspannen en goede zomer mag hebben. Maar dat u toch ook steeds voor ogen mag houden dat u in hart en nieren katholiek bent. En dat betekent dat u dagelijks ook even met dat einde bezig bent. Niet om daardoor onrustig te worden, maar juist om daardoor te groeien in de liefde tot God. Ik wens u een hele goede zomer toe. En ik spreek u volgende week weer hier bij Radio Maria.
1: U heeft geluisterd naar Zuiderlicht, de podcast van priesterdirecteur Pieter Zimmerman. U kunt de podcast terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

0: Goedemorgen luisteraars van Radio Maria. Het is 9:30. U luistert naar de uitzending van Radio Maria Nederland DHB+. Voor de viering van de heilige Eucharistie bent u verbonden met de heilige Lodewijkkerk in Leiden. De celebrant is kapelaan Huntjens en hij wordt geassisteerd door diaken Clavel.
1: Er was een man van eerbiedwaardige levenswandel, Benedictus, gezegend door genade, gezegend ook van naam, die uit verlangen om alleen God te behagen, het huis en de bezittingen van zijn vader achterliet en koos voor een heilige levensstaat. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Het feest van de heilige abt Benedictus, een feestdag omdat hij de patroon is van ons Europese continent. Sint Benedictus, aan het einde van de 5e eeuw geboren in het instabiele Europa, het West-Romeinse Rijk dat verdwenen was. En hij wist de stabiliteit enigszins te brengen op dit continent door de kloosters die hij stichtte, maar niet voordat hij zelf de geestelijke strijd had gevoerd, voordat hij zelf had geleerd niets boven Christus te stellen. En zo als kluizenaar is hij uiteindelijk toch weer abt geworden, vader geworden, is hij in gemeenschap gaan leven met andere monniken, aan wie hij datgene wat hij in zijn eigen leven door de genade van de Heer had kunnen laten verwerkelijken, ook weer door kon geven. Waar we donderdag mochten bidden op voorspraak van de martelaren van Gorkum voor de bekering van ons vaderland, mogen we vandaag zijn voorspraak inroepen voor de bekering van ons continent. Maar bijzonder ook voor de bekering van ons eigen hart, opdat ons hart een stabiel hart zou mogen worden. Een hart dat iedere dag opnieuw de lof van de Heer bezingt en ook verwezenlijkt door ons leven met Hem en voor Hem. Een hart waarin de Heer duurzaam woont. Een hart van waaruit de Heer ook zijn stabiliteit kan verder schenken aan vele mensen rondom ons. Broeders en zusters, belijden wij onze zonden, bekeren wij ons tot God om de heilige Eucharistie goed te kunnen vieren. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria altijd maagd, alle engelen en heiligen, en u broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Heer, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Eer aan God in den hoge en vrede op aarde aan de mensen die Hij lief heeft. Wij prijzen en aanbidden u. Heer God, hemelse Koning, God Almachtige Vader. Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader. Gij die wegneemt de zonden der wereld, aanvaard ons gebed. Want Gij alleen zijt de Heilige. Gij alleen de Allerhoogste, Jezus Christus. Laat ons bidden.

0: God, die de heilige abt Benedictus tot een voortreffelijk leermeester hebt gemaakt in de oefenschool voor de dienst van de Heer, wij vragen u, geef dat wij niets stellen boven de liefde tot u en blijf van hart voortgaan op de weg van uw geboden. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
1: Lezing uit het boek van de Spreuken. Mijn zoon, als gij mijn woorden aanneemt en mijn geboden zorgvuldig bewaart en uw oor dan spitst op de wijsheid en uw hart naar het inzicht keert, ja, als gij de schranderheid tot u roept en tot het inzicht uw stem verheft, als gij er naar zoekt als naar zilver en speurt als naar verborgen schatten, dan zult ge de vrees voor de Heer verstaan en vindt gij de kennis van God. De Heer immers geeft de wijsheid, uit zijn mond komen kennis en inzicht. Hij verzekert de voorspoed van de rechtvaardigen en de bescherming van wie onberispelijk leven. Hij behoedt de paden van het recht en beschermt de weg van zijn getrouwen. Dan zult gij gerechtigheid verstaan en recht, rechtschapenheid en alle goede wegen. Woord van de Heer.
2: Wij danken God.
1: De Heer zal ik prijzen iedere dag.
2: De Heer zal ik prijzen iedere dag.
1: De Heer zal ik prijzen iedere dag. Zijn lof ligt mij steeds op de lippen. Mijn geest is fier op de gunst van de Heer. Laat elk die het hoort zich verheugen.
2: De Heer zal ik prijzen iedere dag.
1: Verheerlijk de Heer, tezamen met mij. En laat ons eendrachtig zijn naam vereren. Ziet naar hem op, dan straalt uw gelaat en zult ge niet blozen van schaamte.
2: De Heer zal ik prijzen iedere dag.
1: Proeft en ziet hoe mild de Heer is. Zalig de man die zijn hoop stelt op hem. Komt, kinderen, luistert naar wat ik u zeg. Ik leer u de Heer te vrezen.
2: De Heer zal ik prijzen iedere dag.
1: Weerhoud dan uw tong van boosaardige taal. Uw lippen van leugenachtige woorden. Vermijd dan het kwade en doe slechts wat goed is. Streef altijd naar vrede en laat die niet los.
2: De Heer zal ik prijzen iedere dag.
1: Alleluia, alleluia.

0: De Heer zij met u. Lezing uit het Heilige Evangelie volgens Matteüs.
1: Lof zij u.
0: In die tijd zei Petrus tot Jezus: zie, wij hebben alles prijsgegeven om u te volgen. Wat zullen wij dus krijgen? Jezus sprak tot hen: voorwaar, ik zeg u, bij de wedergeboorte, wanneer de mensenzoon zal gezeten zijn op de troon van zijn heerlijkheid, zult ook gij die mij gevolgd zijt, gezeten zijn op 12 tronen en heersen over de 12 stammen van Israël. En ieder die zijn huis, broers of zusters, vader of moeder, vrouw, kinderen of akkers heeft prijsgegeven om mijn naam, zal het 100-voudig terugkrijgen en eeuwig leven ontvangen. Woord van de Heer.
2: God, die de heilige abt Benedictus hebt gemaakt tot een voortreffelijk leermeester in de school voor de dienst aan de Heer. Benedictus die leermeester is geworden en zo zich eigen heeft gemaakt wat we ook hoorden uit het boek van de Spreuken. Mijn zoon, als gij mijn woorden aanneemt en mijn geboden zorgvuldig bewaart en uw oor dan spitst op de wijsheid. Het zijn woorden die ons herinneren aan het begin van de proloog van de regel van Benedictus. Laten wij vanochtend eenvoudigweg ook ons oor eens spitsen op zijn wijsheid, eens luisteren naar deze woorden waarmee Sint Benedictus zijn beroemde kloosterregel begint, om zo ook iets van zijn geest, van zijn charisma tot ons hart te laten doordringen, om zelf weer gesterkt en bemoedigd te worden om voort te gaan in deze oefenschool voor de dienst aan de Heer Jezus Christus. Sint Benedictus schrijft: luister, mijn zoon, naar de richtlijnen van uw meester en neig het oor van uw hart. Aanvaard gewillig de vermaningen van uw liefdevolle vader en breng ze metterdaad ten uitvoer, om zo door de inspanning van uw gehoorzaamheid weer terug te keren tot hem van wie u zich door de slapheid van de ongehoorzaamheid hebt verwijderd. Tot u richten zich nu mijn woorden, wie u ook moogt zijn, die afstand doet van uw eigen wil, om in dienst te treden van de ware koning, Christus de Heer, en die daartoe de sterke en roemrijke wapenen van de gehoorzaamheid opneemt. Allereerst, wat voor goeds u ook onderneemt, vraag hem in een volhardend gebed dat hij het tot een goed einde brengt, opdat hij, die ons nu reeds tot zijn zonen heeft willen rekenen, nooit over ons slecht gedrag bedroefd behoeft te zijn. Te alle tijden moeten wij hem dan ook met zijn eigen gaven, die hij ons geschonken heeft, gehoorzamen. Anders zou hij ons, zijn zonen, wel eens als een vertoornde vader kunnen onterven. Of, wat nog erger is, als een geducht meester die door ons wangedrag geërgerd is, zou hij ons kunnen overleveren aan de eeuwige straf als slechte dienaren die hem niet hebben willen volgen naar de heerlijkheid. Laten wij dan eindelijk eens opstaan, gewekt door het woord van de schrift: het is tijd voor ons om op te staan uit de slaap. Onze ogen geopend voor het goddelijk licht, moeten we met een aandachtig oor luisteren naar wat Gods stem ons dagelijks vermanend toeroept. Als gij vandaag zijn stem hoort, maak dan uw hart niet ongevoelig. En verder, wie oren heeft om te horen, hij hoore wat de Geest zegt tot de kerken. En wat zegt hij? Komt, mijn zonen, luistert naar mij. Ik zal u onderrichten in de vreze des Heren. Haast u voort, zolang gij het licht van het leven bezit, opdat de duisternis van de dood u niet overvallen. En terwijl de Heer te midden van al die mensen, wie hij dit toeroept, zijn arbeider zoekt, spreekt hij nogmaals: wie is de mens die naar het leven verlangt, en goede dagen wenst te zien. Wanneer u dit hoort en antwoordt, ik, dan zegt God tot u, als gij het ware en eeuwige leven wilt hebben, weerhoud dan uw tong van het kwade en laat uw lippen geen bedriegelijke taal spreken. Keer u af van het kwaad en doe het goede, zoek de vrede en jaag hem na. Wanneer gij dit doet, rusten mijn ogen op u en luisteren mijn oren naar uw gebeden. En nog voor gij mij aanroept, zal ik zeggen tot u, hier ben ik. Wat is er aanlokkelijker voor ons, geliefde broeders, dan deze stem van de Heer die ons uitnodigt? Zie, in zijn goedheid toont de Heer ons de weg ten leven. Laten wij dan onze lendenen omgorden met het geloof en met de trouw in het volbrengen van het goede. En gaan wij dan, geleid door het evangelie, voort op zijn wegen, om hem te mogen aanschouwen die ons naar zijn rijk geroepen heeft. Als wij in zijn tent, dat wil zeggen in dat rijk, willen wonen, zullen wij daar slechts kunnen komen door ons erheen te spoeden, door het goede te doen. En tenslotte, opdat we deze woorden niet verkeerd zouden verstaan, schrijft Benedictus iets verderop nog dit. Wie zijn het die wonen in de tent van de Heer en rusten op zijn heilige berg, die de Heer vrezen en daarom niet groot gaan op hun goede levenswandel, maar die overtuigd zijn dat zij tot het goede dat in hen is niet uit eigen kracht in staat zijn, maar dat het door de Heer bewerkt wordt, die daarom de Heer verheerlijken die in hen werkt, door met de profeet te zeggen, niet aan ons Heer, niet aan ons, maar aan uw naam geef de eer. Zo schreef de apostel Paulus niets van zijn prediking aan zichzelf toe, want hij zegt, door Gods genade ben ik wat ik ben. En verder zegt hij, als iemand roemt, moet hij roemen op de Heer. Laten we zo de Heer weer gaan ontmoeten, in ons binnenlaten, opdat hij zijn werk in ons kan verrichten, maar opdat hij ons hart gehoorzaam maakt, opdat hij in ons deze gehoorzaamheid van zijn eigen moeder aantreft, die hem in staat stelt zijn grote werk in ons te verrichten. Wat is er aanlokkelijker dan dat? Laten wij bidden tot God die ons roept om te luisteren en te leven naar zijn woord.
0: Voor de kerk in Europa, dat zij geïnspireerd door de heilige Benedictus een bron van geloof, hoop en liefde mag zijn in onze samenleving. Laat ons bidden.
2: Wij bidden u, verhoor ons.
0: Voor alle monniken en moniaden, dat zij trouw blijven aan hun roeping en door hun leven van gebed en gemeenschap een teken van Gods aanwezigheid zijn. Laat ons bidden.
2: Wij bidden u, verhoor ons.
0: Voor alle abdijen in ons land, dat ze ook in moeilijke tijden niet laten afbrengen van de weg die vader Benedictus is voorgegaan en wijst. Laat ons bidden.
2: Wij bidden u, verhoor ons.
0: Voor onze samenleving, vaak onrustig en verdeeld, dat mensen de weg vinden naar stilte, aandacht en verbondenheid met elkaar. Laat ons bidden. Voor onze eigen gemeenschap, dat we leren luisteren met het oor van ons hart en elkaar dragen in geduld en liefde. Laat ons bidden. Voor wie zoeken naar richting in hun leven en voor allen die moeite hebben om stil te worden, dat zij mensen ontmoeten die hen helpen Gods stem te herkennen. Laat ons bidden. Bidden wij in deze heilige mis, dat zwangere moeders de kracht en steun krijgen hun kindje liefdevol op de wereld te brengen. Laat ons bidden. Bidden wij ook voor het bruidspaar Tax Nijhof. Laat ons bidden. Voor alle zieken in onze parochie, bidden wij voor een ernstig zieke. Laat ons bidden.
2: Wij bidden u voor ons.
0: Voor al onze dierbare overledenen, dat zij nu bij God mogen zijn. Laat ons bidden.
2: Wij bidden u. Goede Vader, wil onze gebeden verhoren op voorspraak van Sint Benedictus, door Christus onze Heer.
0: Amen.

0: Gezegend zijt gij God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij het brood ontvangen. Aan u dragen we op de vrucht van de aarde het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven.
1: Gezegend zijt gij God in alle eeuwen.
0: Gezegend zijt gij God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij de beker ontvangen. Aan u dragen we op de vrucht van de wijngaard het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven.
1: Gezegend zijt gij God in alle eeuwen.
0: Bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader.
1: Mogen de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer van zijn naam, tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk.
0: Heer, zie in uw goedheid neer op de gaven die wij u brengen op de feestdag van de heilige Benedictus. En geef dat wij naar zijn voorbeeld u zoeken en in uw dienst de gaven van eenheid en vrede mogen verkrijgen. Door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Verheft uw hart.
1: Wij zijn met ons hart bij de Heer.
0: Brengen wij dank aan de Heer onze God.
1: Hij is onze dankbaarheid waardig.
0: Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken, altijd en overal. Want in de heiligen die zich omwille van het Rijk der Hemelen geheel aan Christus hebben toegewijd, verheerlijken wij uw voorzienigheid. In hen roept gij de mensheid terug tot de heiligheid die zij eens van u ontvangen had. En maakt gij haar vertrouwd met de gaven die zij zal bezitten in het komend rijk. Daarom met alle engelen en heiligen loven en aanbidden wij u zolang er woorden zijn. En zingen u toe vol vreugde.
1: Heilig, heilig, heilig, de Heer, de God der hemelse machten. Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in den hoogen. Gezegend hij die komt in de naam des Heeren. Hosanna in den hoogen.
0: Gij zijt waarlijk heilig onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig dan deze gaven met de dauw van uw heilige geest, dat zij voor ons worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus onze Heer. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het zijn leerlingen met deze woorden. Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de dankzegging uit en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden. Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om mij te gedenken.

0: verkondigen wij het mysterie van het geloof.
1: Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot gij wederkeert dat gij verrezen zijt.
0: Zijn dood en verrijzenis indachtig, God, bieden wij u aan het levensbrood en de kelk van het heil. Wij danken u omdat gij ons waardig keurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst te verrichten. Zo delen wij in het lichaam en bloed van Christus en wij smeken u dat wij door de Heilige Geest worden vergaderd tot één enige kudde. Denk toch, Heer, aan uw kerk verspreid over de hele wereld, dat haar liefde volkomen wordt. Eén heilig volk met Leo onze paus en Johannes onze bisschop en allen die uw heilig dienstwerk verrichten. Gedenk ook onze broeders en zusters die reeds ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis. Ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat. Wij vragen u, ontferm u over ons allen, opdat wij tezamen met de maagd Maria, de moeder van Christus, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen en met alle heiligen die hier eens leefden in uw welbehagen, waardig bevonden worden het eeuwig leven deelachtig te zijn en u loven en eren door Jezus Christus, uw Zoon. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid.
2: Amen.
0: Aangespoord door een gebod van de Heer en door zijn goddelijk woord onderricht durven wij zeggen, onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef genadig vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid altijd vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle angst en onrust, terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze Verlosser, Jezus Christus.
1: Want van u is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid.
0: Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één. Gij die leeft in eeuwigheid.
2: Amen.
0: De vrede des Heren zij altijd met u.
1: En met uw geest, wenst elkaar de vrede.

0: Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld.
1: Ontferm u over ons.
0: Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld.
1: Ontferm u over ons.
0: Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld.
1: Geef ons

0: Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden.
1: Mijn Jezus, ik geloof dat u in het Allerheiligste Sacrament tegenwoordig zijt. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te ontvangen. Maar ik kan het nu niet werkelijk doen. Daarom bid ik u, kom tenminste geestelijke wijze in mijn hart. Ik omhels u alsof u reeds gekomen waart en verenig mij geheel en al met u. Laat mij toch nooit van u gescheiden worden.

zegen mogen.

wordt de viering van de Heilige Eucharistie was in verbonden met de Heilige Lodewijkkerk in Leiden. U kunt ons volgen en ondersteunen via www.lodewijkparochie.nl of via Facebook. Zoals u weet wordt de Heilige Mis iedere vrijdag om de week op zaterdag en één keer in de maand op zondag uitgezonden uit deze kerk. Als u misintenties wilt opgeven, stuurt u dan een mailtje naar lodewijkparochie@gmail.com of neem contact op via de website. Morgen kunt u de mis mee vieren via Radio Maria vanuit Druten. En als u de mis met ons mee wil vieren, kan dat natuurlijk ook via de link op onze website via de livestream. Ik wens u een goed weekend. Een mooi en zonnig weekend vooral. Even nu terug aan de studio in Den Bosch. Dit was Radio Maria Nederland. Te beluisteren op DAB+, de Radio Maria app en via internet www.radiomaria.nl.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

0: Ave Maria. Vandaag viert het feest van Sint Benedictus van Nursia. Een van de vroegste biografieën over zijn leven werd geschreven door paus Gregorius I, ook wel de Grote genoemd, die in 593 verhaalde over het leven van de monnik en de ongelooflijke wonderen die hij zou hebben verricht. Benedictus zag rond 480 als zoon van een edelman en zijn edelvrouwen in het groene hart van Italië gelegen Nursia het levenslicht. Zijn kinderjaren voorbij mocht Benedictus naar Rome om te studeren, waar hij echter alles behalve vreugde vond in het academische circus. Zijn buik vol van alle humbug en decadentie zoekt hij de stilte van de Cimbruini-bergen, zo'n 65 kilometer ten zuidoosten van Rome. Had hij gedacht de enige daar te zijn, nou, dan kwam hij van een koude kermis thuis. Niet dat het daar druk was, maar toch. Na een zware klim hoorde Benedictus ineens ciao. En keek hij in de vrolijke ogen van monnik Romanus van Subiaco, die daar bovenop de berg woonde. Een lang gesprek trekt ook Benedictus de monnikspij aan en wordt kluisteraar in een zo'n 3 meter diepe grot, hoog boven een meer. En Romanus van Subiaco is de beroerdste niet en komt hem dagelijks eten brengen. Maar herders die hun schaapjes volgden, vonden hem, wat met de stilte was gedaan. Van heinde en verre kwamen de mensen een dagje heiliger kijken. Dan overlijdt de abt van een nabijgelegen klooster. De monniken vragen Benedictus of hij niet hun nieuwe abt wil worden. Benedictus weigerde aanvankelijk, wilde gewoon met rust gelaten worden. Maar niet voor niets had hij voortijdig de universiteit verlaten, omdat hij het liederlijke stadsleven niet kon rijmen met het leven van de gekruisigde Heer. Maar de monniken waren zo vasthoudend dat Benedictus uiteindelijk toch zwicht. Het zou Gods heilige wil wel wezen. Het blijkt echter veel strenger te zijn dan de overleden abt. En al snel hebben diezelfde monniken dikke spijt. En een aantal van hen begint zelfs hun abt te haten. Vooral zijn regel van rust, reinheid en regelmaat, die vruchtbaar zou moeten zijn voor hun gebedsleven, valt in slechte religieuze aarde. En dat niet alle pijendragers heiligen zijn, blijkt weer eens des te meer wanneer besloten wordt de abt te doden door gif in zijn wijn te doen. Maar toen Benedictus de wijn zegende, sprong tijdens het kruisteken het glas. Paus Gregorius schreef over: bij dat ongeluk merkte de man Gods dat het glas de drank des doods bevatte, die het teken des levens niet kon verdragen. Na God gesmeekt te hebben de schuldige monniken te vergeven, keerde Benedictus de kloosterpoort weer de rug toe, om terug de wildernis in te gaan, waar het weer een drukte van je welste werd. Vluchten kon niet meer. Hij zou niet weten hoe. Vluchten kon niet meer. Hij zou niet weten waar naartoe. Hoe ver moest hij gaan? Voor Benedict was er geen ontkomen. In de 25 jaar die hij daar verbleef, zou hij zelfs 12 gemeenschappen stichten van ieder 10 monniken. Vanuit die tijd worden volgende overgeleefde wonderen. Komen de volgende overgeleefde wonderen. Eens viel broeder Placidus die water haalde in het meer, waarop hij door de wilde stroom werd meegesleurd. In zijn kloostercel zag Benedictus als in een visioen het ongeluk en stuurde onmiddellijk broeder Maurus naar het meer om Placidus te redden. Toen Maurus bij het meer aankwam, rende hij er zonder over na te denken over het water. Sleep broeder Placidus bij de haren en sleepte hem terug naar de oever. Later die dag kon Maurus het zich echter niet meer herinneren dat hij op het water had gelopen. En Placidus, die beweerde dat de persoon die hem midden in het meer uit het water had getrokken, niet Maurus kleer droeg, maar die van Benedictus. Op mysterieuze wijze had Benedictus broeders Maurus gebruikt om door hem over het meer te lopen en Placidus te redden. Een andere keer moest een stel monniken voor een abt een boodschap doen. Nadrukkelijk kregen ze te horen dat ze gedurende de reis moesten vasten. Maar die duurde beduidend langer dan verwacht. En toen een man hen uitnodigde de maaltijd met hem te delen, zwichten de religieuzen en lieten zich de voortreffelijke maaltijd goed smaken. En ach, daar zou toch niemand achter komen. En wat niet weet, wat niet deert, niet waar? Nou, ze waren nog niet thuis of abt Benedictus vroeg hen of het eten hun had gesmaakt. En toen ze hem zeiden dat hij abuis was en zij nergens hadden gegeten, vertelde hij hen waar ze hadden gegeten, wat ze hadden gegeten en zelf wat en hoeveel ze hadden gedronken. Betrapt en bang dat Benedictus meer zou oprakelen, vielen ze voor zijn voeten neer en vroegen hem om vergeving. Tijdens een verbouwing van de abdij liet Satan weten dat hij de bouwende monniken wel zou treffen. Nou, Benedictus liet onmiddellijk de mannen waarschuwen, maar kon niet voorkomen dat een muur instortte bovenop een jonge monnik. Het dode lichaam werd naar Benedictus gebracht, die het op tafel legde, iedereen wegstuurde en begon te bidden. Wonder boven wonder kwam de jonge monnik weer tot leven. Op zijn lichaam was geen verwonding meer te zien. Maar geen ziekte vlof hem. Hij moest meteen weer aan het werk. Ora et labora. Bid en werk. Luidde niet voor niets het credo van onze heiligen. En dan hebben we ook nog zijn zus. Vermoedelijk zijn tweelingzus. En weer laten we paus Gregorius aan het woord. Benedictus bezocht ieder jaar de al even heilige Scholastica. Broer en zus spraken dan over God en verheerlijkte hem door gebed en aanbidding. Ze aten samen en spraken over de vreugden die hen in de hemel te wachten stonden. En 's avonds ging Benedictus dan weer naar huis. Eens stond Benedictus na het eten op om terug naar zijn klooster te keren. Het was een zwoele avond, een wolkeloze hemel. De sterren straalden en de maan verlichtte de aarde. Scholastica hield haar broer tegen en zei: alsjeblieft, blijf vannacht, dan kunnen we verder praten. Nou, dat schoot in het verkeerde heilige keelgat. Benedictus reageerde: Hallo zus, je weet toch dat ik terug moet, dat een monnik de nacht in zijn cel moet doorbrengen. Daarop vouwde Scholastica de handen, legde haar hoofd op tafel en bad. En toen zij weer overeind kwam, begon het zo te donderen en te bliksem, viel het water met zoveel geweld uit de hemel, dat Broerlief onmogelijk kon vertrekken. Ik hoop dat God jou dit niet aanrekent, zus, sprak Benedictus. Hoe kon je zoiets doen? Waarop zij antwoordde: Jij wilde niet naar mij luisteren. Dus vroeg ik het aan onze Heer, die wel naar mij luisterde. Laat mij nu maar alleen achter en ga jij maar lekker terug naar jouw klooster. Als je dat tenminste kunt. En zo bleef Benedictus tegen zijn wil in, zouden de twee de hele nacht door blijven praten. Dit zou overigens de laatste ontmoeting zijn tussen de heilige broer en zijn even heilige zus. Want 3 dagen later had Benedictus een visioen, waarin hij zag hoe Scholastica's ziel haar lichaam verliet en in de vorm van een witte duif naar de hemel opsteeg. Hij liet zijn monniken haar lichaam halen en het graf leggen dat hij voor zichzelf had bereid. Benedictus besluit te verhuizen naar de berg van Monte Cassino, waarop hij op een moeilijk te bereiken bergtop de oude tempel van Apollo ombouwt tot klooster en kapel. En boven de poort laat hij schrijven Pax, vrede. De jaren die volgden zullen echt alles behalve rustig zijn. Italië werd getroffen door 2 catastrofale rampen. Allereerst werd in 536 de aarde verduisterd door vulkaanuitbarstingen, gevolgd door overstromingen en aardbevingen. Een jaar lang was de aarde gewikkeld in een sluier van as, konden de stralen van de zon haar niet meer verwarmen. Oogsten mislukten. Tallozen stierven de hongersdood. Alsof dat niet genoeg was, volgde in 541 dat wat de Italiaanse geschiedenisboekjes inging als de pest van Justinianus, waarbij de halve bevolking door de meest besmettelijke ziekte het leven verloor. Van Paus Gregorius weten we dat Benedictus en zijn volgelingen, de plaatselijke bevolking en de ontelbaar vele zieken van eten en olijfolie voorzagen. Zij hielden tijdens die pandemie geen 2 meter afstand, droegen ook geen monddoekjes, want, zo sprak de heilige, plaats nooit iets boven de liefde van Christus. Wereldwijd zouden tussen de 50 en 100 miljoen mensen het leven hebben gelaten. Maar niet keizer Justinianus overigens, want die werd weer beter. Na in 1220 de paus Honorius III heilig te zijn verklaard, werd de heilige Benedictus in 1964 door de heilige paus Paulus VI tot patroonheilige van heel Europa uitgeroepen. Sint Benedictus van Nursia, bid voor ons. Ave Maria.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de Heilige van de Dag. Dagelijks kiest Radio Maria een Heilige van de Heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Vrede zij u.
1: En met uw geest.
0: Van harte welkom aan u allen. Hier het heiligdom van de martelaren van Gorinchem, aan het begin van deze bedevaart. Graag een heel bijzonder woord van welkom aan monseigneur Van der Hende, bisschop van Rotterdam en hoofdcelebrant. De heer Schepers, burgemeester van Voorn aan Zee, wordt u de bent vandaag. We stellen uw belangstelling zeer op prijs. De heer Bourguignon, wethouder, vertegenwoordigers van de historische vereniging Riels Maasmond. Als een special welkom toe de heer van de Nunciatuur, monseigneur Limsois, chargé d'affaires van de Nunciatuur, monseigneur Oei, aartsbisschop van het bisdom Cebu, de Filipijnen. Welkom ook aan monseigneur Liesen, bisschop van ons bisdom in Breda, monseigneur Van Luyn, emeritus bisschop van het bisdom Rotterdam, ons bisdom, delegatie van de Ridderlijke Orde van het Heilige Graf van Jeruzalem, afvaardiging van de Franciscanen en Dominicanen en alle ordebroeders en religieuzen. Dus bijzonder welkom voor Piet van den Burg, die de bloemversiering heeft verzorgd. En een warm welkom aan alle pelgrims hier aanwezig. Collega-priesters, diakens, pastoraal werkers, projectmedewerkers, leden van de sacramentskantorij uit Delft, onder leiding van Sonja Noé, leden van de gebedskring van de martelaar van Gorinchem, vrijwilligers verbonden aan het heiligdom, leden van de bisschoppelijke Brielse commissie, commissie die belast is met de zorg voor dit heiligdom, en u allen, mede-pelgrims, heel hartelijk welkom vandaag op deze dag. Ik wens ons allen een waardevolle en een gezegende dag toe. Monseigneur Van der Hende, het is vertrouwd en een vreugde dat u vandaag deze nationale bedevaart met ons de Eucharistie wilt vieren.
2: Broeders en zusters, onze zonden bekeren wij ons tot God om deze heilige Eucharistie goed te kunnen vieren. Ik beleid voor de Almachtige God en voor de Almachtige God. Almachtige God, zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.
1: Amen.

Laat ons bidden. God, gij hebt aan de martelaar van Gorinchem na hun goede strijd voor het geloof de zegenkrans geschonken die tot in eeuwigheid blijft. Omwille van hun verdiensten vragen wij u, geef ook ons de kracht om u naar hun voorbeeld trouw te zetten, zodat ook wij de kroon des levens van u mogen ontvangen. Door ons in de eenheid van de Heilige Geest, God, door alle eeuwen.

uit de profeet Jesaja. De geest van de Heer God rust op mij. Hij heeft mij gezalfd om aan de armen de blijde boodschap te brengen. Hij heeft mij gezonden om te genezen allen wie hart gebroken is. Om de gevangenen vrijlaten te melden. Aan wie opgesloten zijn, vrijheid. Om aan te kondigen het genadejaar van de Heer. Ik wil jubelen en juichen in de Heer. Mijn ziel wil zich verheugen in mijn God. Want Hij heeft mij bekleed met het kleed des heils en met de mantel der gerechtigheid omgehangen. Als een bruidegom die zich het hoofd feestelijk omhult, of als een bruid die zich met haar sieraden tooit. Want zoals de aarde haar vruchten voortbrengt en zoals een tuin het zaad laat rijpen, zo laat de Heer de gerechtigheid ontluiken en zijn glorie voor het oog der volken. Woord van de Heer.

0: Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinthe. Broeders en zusters, wij dragen een schat in aardepotten. Duidelijk blijkt dat die overgrote kracht van God komt en niet van ons. Wij worden aan alle kanten bestookt, maar raken toch niet klem. Wij zien geen uitweg meer, maar zijn nooit ten einde raad. Wij worden opgejaagd, maar niet in de steek gelaten. Wij worden neergeveld, maar gaan er niet aan dood. Altijd dragen wij het sterven van Jezus in ons lichaam mee. Want ook het leven van Jezus moet in ons lichaam openbaar worden. Voortdurend wordt ons leven aan de dood uitgeleverd, om Jezus wil, opdat ook het leven van Jezus zich zou openbaren in ons sterfelijk bestaan. Zo verricht de dood zijn werk in ons en het leven in u. Maar wij bezitten die geest van geloof, waarvan de schrift zegt, ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken. Ook wij geloven en daarom spreken wij. Want wij weten dat hij die de Heer Jezus van de doden heeft opgewekt, ook ons, evenals Jezus, ten leven zal wekken. Om ons tot zich te voeren, samen met u. Want alles gebeurt voor u. De genade moet zich in vele vermenigvuldigen, zodat steeds meer mensen dank brengen aan God. Tot eer van zijn naam. Woord van de Heer.
1: Amen.

In die tijd zei Jezus tot de 12: neemt u in acht voor de mensen. Zij zullen u overleveren aan rechtbanken en u gezelen in hun synagogen. Ge zult voor stadhouders en koningen gebracht worden omwille van mij, om zo ten overstaan van hen en de heidenen getuigenis

0: af te over het hoe en wat van u spreken. Op dat ogenblik zal u gegeven wat gij moet zeggen. Want wie gij voor u spreekt dan de geest van uw vader. De ene broer zal de andere overleveren om hem te laten doden. De vader zijn kind. De kinderen zullen opstaan tegen hun ouders en hen ten dood doen brengen. Ge zult een voorwerp van haat zijn voor allen, omwille van mijn naam. Wie echter ten einde toe volhardt, hij zal gered worden. Woord van de Heer.
1: Amen.

0: Broeders en zusters, de laatste zin van het evangelie is een mooie begin voor mijn preek. Er staat, wie tot het einde toe volhardt, hij zal gered worden. Wie tot het einde toe volhoudt en trouw blijft aan de Heer, zal de redding en het eeuwig leven ontvangen. De belofte, maar tegelijkertijd ook een hele grote opgave. Want hoe doe je dat? Tot het einde toe trouw blijven, tot het einde toe volharden. En is het verlangen naar redding en verlossing zo groot dat we er alles voor over hebben? Wie tot het einde toe volhardt. Misschien denkt u nu na van hoe sterk is het mijn geloof gesteld? Hoe groot is mijn liefde? Hoe groot is de hoop die ik koester? En wil ik ook echt met heel mijn hart gered worden? Ik denk als u die vraag stelt, dat u ook meteen bescheiden wordt en misschien zelfs een beetje beducht. Kan ik dat wel tot het einde toe volharden? Ik geloof mijn hoop is groot genoeg om dat ook werkelijk uit te kunnen zingen. En verlang ik echt mijn hele hart naar de redding van God. Mocht u denken, nou, op dit moment zak ik voor dat examen. Dan moet u weten dat deze belofte van de Heer, deze opgave aan ons, niet alleen van onze eigen kracht kan afhangen. Het hangt op de eerste plaats af van de Heilige Geest. We hebben gehoord in de eerste lezing hoe de profeet alleen maar kan verkondigen, alleen maar de Messias kan aankondigen, als hij ook zelf vervuld is van de Heilige Geest. De Heilige Geest, waarvan Jezus tegen zijn leerlingen zegt, die zal bij jullie komen als ik er niet meer ben, gekruisigd en verrezen. Die Heilige Geest zal komen als trooster, als helper, om jullie alles in herinnering te brengen wat ik jullie in het evangelie heb geleerd en voorgehouden. Dus wie kan tot het einde toe volharden? Wie van u is in staat om tot het einde toe trouw te blijven verlangen naar Gods verlossing en bevrijding? Dat kan alleen degene die tegelijkertijd ook ontvankelijk is, die tegelijkertijd ook open staat voor de kracht, de inspiratie en de wijsheid die van God komt. Misschien stelt u dat weer wat gerust, maar misschien wil u ook de vraag stellen, ben ik wel in staat om te ontvangen? Of weet ik meestal alles wel? Ben ik in staat om te ontvangen? Of ben ik vooral iemand die graag geeft? Ben ik in staat om ontvankelijk te zijn om nog aan te vullen wat in mij ontbreekt, wat in mij niet aanwezig is? Of wat in mijn hart een kwijnend bestaan leidt. Als we vandaag horen dat we werkelijk mogen volharden tot het einde toe, dan is het dus niet zonder de kracht van de Heilige Geest. We staan er niet alleen voor. Op de eerste plaats niet, omdat de Heer bij ons is met zijn geest. Omdat we elkaar hebben als kerk. De kerk kan alleen bestaan als ze leeft vanuit het Pinksterfeest. De kerk kan alleen bloeien en groeien als ze steeds weer openstaat voor de helper en de trooster die de Heilige Geest is. Want het is die Heilige Geest die ons ontvankelijk maakt voor het evangelie. Het is die Heilige Geest die ons gevoelig maakt voor waar het op aankomt in het Rijk van God. Het is die Heilige Geest die ons ruggengraat geeft als het moeilijk is en als het tegenvalt. Jezus zegt tegen de 12, als jullie worden bedreigd, als jullie om antwoorden worden gevraagd, jullie worden uitgedaagd, hou er dan op dat Gods geest in jullie spreekt. En die belofte. Als het ons tegenzit, als wij bedreigd worden, als we misschien alleen maar kritische vragen krijgen, of als de wereldomstandigheden ons naar de keel grijpen, weet dan dat de Heilige Geest ook in ons hart wil inspireren en het woord zal voeren. Maar die belofte van de Heer, die ontvankelijkheid die nodig is, die kun je niet zo in één klap aanzetten. Misschien een ventilator aanzet als het heet wordt. Of een knop die je omzet als het donker wordt in de kamer. Nee, de Heer vraagt, en zijn leerlingen zijn zich daarvan bewust, dat die belofte van volharding, die opgave van trouw blijven, al veel eerder in ons leven moet beginnen dan op het laatste moment. In alle nood mogen wij op de Heer vertrouwen. Maar ons geloof actief beleven, ons geloof vasthouden en elke dag opnieuw in praktijk brengen, dat mag je niet uitstellen en in het noodpakket stoppen. Dat is iets wat elke dag in ons leven een plaats moet krijgen. De leerlingen hebben dat geleerd en hebben ook ontdekt dat hun kracht van God komt, maar dat ze wel elke dag moeten staan voor zijn gaven. Dat geldt ook voor de martelaar van Gorkum die we hier gedenken. 19 priesters en religieuzen, priesters en broeders, die zomaar in hun dagelijks leven werden aangesproken en vastgepakt. Die werden gearresteerd en bedreigd en die moeilijke, mensonwaardige omstandigheden vanuit Gorkum naar hier in Brielen, uit de omgeving van Brielen, uit hun huis werden gesleurd om hier te staan. Als ze hier ter plaatse pas zouden nadenken over wie Jezus is, als ze hier ter plaatse pas zouden beginnen met bidden, dat de stukken er vanaf vliegen, dan was het rijkelijk laat. Niet dat de Heer ons dan niet hoort. Niet dat de Heer dan niet naar ons luistert en naar ons hart ziet. Maar als we zelf dan open willen staan voor de Heilige Geest die in ons spreekt, dan hebben we een langere aanloop nodig. Een leven dat al steeds in de nabijheid van de Heer is geleefd. En dat geldt voor de martelaren van Gorkum. Het zijn geen krachtbatsers die alles op eigen kracht kunnen. Het zijn geen helden waarvan iedereen al aan zag komen, ja, deze gaan door dik en dun verder met het evangelie. Het zijn mensen die op de eerste plaats in de eucharistie, in het getijdengebed, in een omgang met de mensen die hen waren toevertrouwd, oefenden in de liefde van God en het besef dat de Heer altijd bij ons is. Zie, ik ben met u alle dagen, tot aan het einde van de tijd. De martelaren hebben dat tot het laatst toe volgehouden. En de geleerden onder hen, die ondervraagd door militairen en de plaatselijke dominee, konden moeiteloos de schrift opslaan om die passages aan te reiken desgevraagd. Die gingen over de betekenis van de eucharistie. Die gingen over het verlossingswerk van onze Heer. Die gingen over het Petrusambt, dat verbonden is met de paus in Rome. Met een groot gemak, zonder overmoedig te zijn. Met een groot inzicht, zonder elkaar te vertrouwen. De kracht van de geest getuigd van het geloof. En zij te trouw gebleven aan de eucharistie, waarin Christus werkelijk bij ons komt met zijn lichaam en bloed. En zijn getrouw gebleven aan de paus, die het zichtbare teken van eenheid is onder ons christenen. Als wij vandaag hier zijn, broeders en zusters, en er wordt ons gezegd dat het evangelie, dat we mogen volharden, dat het einde dan gered zullen worden, dan mogen wij net als de martelaar van Gorkum elke dag opnieuw de praktijk van het geloof in ons leven plaatsgeven. Ja, dat moet zelfs. Al zijn veel mensen in onze cultuur niet blij met dingen die moeten. Mag ik dan niet zelf kiezen? Jazeker. Je kunt ook nee zeggen, maar de Heer hoopt en nodigt uit om ja te zeggen. En zie maar met de martelaar, ook met ons eigen leven, je weet niets waar je ja tegen zegt. Ja, je weet tegen wie je ja zegt. En God is getrouw. Hij laat ons niet los. Hij laat niet varen het werk van zijn handen. Wij zeggen ja. Al bewaren wij die belofte in aarden potten en zijn we breekbaar als klei. We weten tegen wie we ja zeggen. En dat is niet. We weten tegen wie we ja zeggen. En dat is de rode draad in onze geschiedenis. God. Maar de omstandigheden waarin wij steeds weer ons ja mogen herhalen, kan heel verschillend zijn en soms onverwacht. De martelaren hadden niet voorzien dat ze werden opgepakt en hier zouden worden opgehangen. En veel mensen, ook wij, hebben niet voorzien dat je dingen in je leven meemaakt die zwaar vallen. Verdriet, eenzaamheid, misschien ook het ontdekken van je zonde die groter kunnen zijn dan je vermoedt. Daarom ook het sacrament van boete en verzoening hier op deze dag. Maar ook als je naar onze wereld kijkt. God heeft ja gezegd in zijn Zoon die gestorven en verrezen is. Maar alles wat in onze wereld gebeurt, dat is vaak toch ook onvoorstelbaar. En God alles rekening houdt en ons kent als geen ander. Bij veel dingen en gebeurtenissen in onze wereld valt onze mond toch vaak open en staat ons hart bijkans stil. Zoveel wapengekletter, zoveel haat, zoveel machtsvertoon. En hoe zit het met de armoede die onuitroeibaar blijkt en honger en dorst die zoveel mensen hun leven kunnen bepalen dat ze niet eens hun leven kunnen overzien? Broeders en zusters, wie tot het einde toe volhardt, zal gered worden. Niet door eigen kracht, maar door de kracht van de Heer. En niet alleen met eigen woorden, maar met de woorden van de Heer. De martelaren hebben laten zien dat de kracht in hun leven de Heer zelf is geweest. De kracht in hun leven voor het sacrament van boete en verzoening. Dat de kracht en getuigenissen uit hun leven, dat ze die samen hebben gedragen toen het moeilijk werd op het laatste moment. De geschiedenis van de martelaren vertelt dat ze elkaar ook vaak moed hebben ingesproken. Want die martelaren blijven mensen net als wij. Ze hebben elkaar moed ingesproken met de woorden van de schrift, maar ook met hun eigen geloof, met hun vertrouwen op de liefde van God. Als wij vandaag hier deze Eucharistie vieren, mogen we niet voor niets als thema van dit bedevaarts ja zeggen in kracht van de Geest. Want alleen met de kracht van de Heilige Geest kunnen wij volbrengen waartoe de Heer ons roept. Alleen met de kracht van de Heilige Geest kunnen wij blijven geloven in vrede in tijden van oorlog. Kunnen we blijven geloven in de kracht van liefde in een wereld waar zoveel haat is. Dat Christus navolgen betekent elkaar dienen, ook in de kleinste dingen die misschien niet opvallen. Vandaag, broeders en zusters, krijgen wij een nieuwe kans om nog meer met de Heer samen ons leven aan God te geven. Om nog meer in kracht van de Geest elke dag van ons leven een weg van geloof te maken. Door regelmatig naar de kerk te gaan, in ieder geval elke zondag. Door met elkaar de schrift en de woorden van de Heer in je hart te bewaren. En ook steeds opnieuw vergeving te ontvangen, want de Heer en zijn liefde, het is eindeloos. Vandaag mogen we elkaar bemoedigen. En als u van hierheen gaat en anderen zeggen thuis, en was het een beetje de moeite waard? Ik ben niet gegaan, want het was zo warm. Dan kunt u misschien zeggen ja, maar we hebben van de Heilige Geest ontdekt. Ook in ons leven, als onze wereld verhit is en mijn gedachten op hol slaan. Blijf verbonden met de kerk en zijn evangelie. Blijf verbonden met de Heer en de martelaren. Want wij zijn ook nu een instrument van God in deze wereld. Hebben wij de kracht om met anderen de liefde van God uit te dragen? Hebben wij de kracht om instrumenten van vrede te zijn? Ook als je dan doet. Hebben wij de kracht om over Jezus te spreken? Dat Hij het is die ons broze mensen staande houdt en gaande houdt. En dat we verlangen naar zijn verlossing en bevrijding. Niet alleen voor onszelf, maar ook voor allen met wie wij in deze wereld leven. Niet alleen in ons eigen leven, maar in de levens van velen die tegen de Heer ja durven zeggen. Omdat de Heer trouw is. En wat er in je leven gebeurt, Hij houdt je vast. Amen.
1: Amen.
0: Dear brothers and sisters, there are some guests in our midst as well. And we read in the gospel that we have to remain faithful. And when we remain faithful, we will receive the salvation of the Lord. This is a promise, but also a challenge, but not without the help of the Holy Spirit. Our faith, our hope, and our love, every time again, needs the inspiration of God's Holy Spirit. The martyrs of Gorkum were able to stand and to testify because of their close relationship with Christ, with their close practice of praying and celebrating the Eucharist. They were able to be all martyrs because of God who inspired them. May we be able to follow the path of the Lord. When we say yes to Him, we can be sure He will keep His promises to each one of us. We are not always sure about our own promises, but let us keep in mind that the Lord keeps us in His hand, in His plan of salvation. Amen.
1: Amen.

met de hulp van de Heilige Geest. Tot God die zijn hart voor ons opent als wij vol vertrouwen tot hem bidden. Ik sla de geloofsbelijdenis over. Dat is niet best. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergeplaatst is. Geloof dat we zojuist hebben beleden, bidden wij vol vertrouwen tot God op wie wij onze hoop mogen stellen.

0: Laat ons bidden voor de kerk, voor paus Leo, voor de bisschoppen, priesters, diakens en alle gelovigen, dat zij gesterkt door de Heilige Geest met vreugde de blijde boodschap verkondigen aan armen, hoop brengen aan allen met een gebroken hart en getuigen van de bevrijdende liefde van Christus. Laat ons bidden.
1: Heer onze God, verhoor ons.
0: Laat ons bidden voor de wereld, voor alle mensen die gebukt gaan onder oorlog, geweld, onderdrukking en onrecht. Dat de Heer de machthebbers vervult met een verlangen naar gerechtigheid, vrede en verzoening. Dat Hij gebroken harten geneest en allen troost die lijden. Laat ons bidden.
1: Heer onze God, heb jullie voor ons.
0: Laat ons bidden voor allen die omwille van hun geloof in Christus worden vervolgd, bedreigd of gevangen. Dat zij, gedragen door de kracht van de Heilige Geest, niet moedeloos worden, maar kunnen putten uit hun geloof. Dat zij naar het voorbeeld van de martelaar van Gorinchem standvastig mogen blijven in hun geloof en de steun van gebed en solidariteit ervaren van de wereldwijde kerk. Laat ons bidden.
1: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
0: Laat ons bidden voor allen die vandaag als pelgrims naar Brieden zijn gekomen, dat deze bedevaart ons geloof verdiept, onze hoop versterkt en onze liefde tot Christus vernieuwt. Dat wij, getuigenis van de martelaren van Gorinchem en bemoedigd door Gods woord, met vreugde mogen terugkeren naar onze parochies, gezinnen en vrienden, om daar het evangelie met woord en daad te verkondigen. Laat ons bidden.
1: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
0: Bidden we om Gods zegen over de luisteraars van Radio Maria. Om kracht en genezing voor Kees Suiker. Om zegen over een dochter die voor een lange tijd naar Nieuw-Zeeland gaat. Op voorspraak van Moeder Maria. Voor de zielen in het vaag. Voor de bekering van hun zoon. Voor een oplossing van een moeilijk probleem. Voor een jarige echtgenoot. Zo meneer Kapo. En bidden we voor onze broeders en zusters die in Christus zijn gestorven, waarvoor wij dit heilige misoffer aan God opdragen. En wij gedenken in het bijzonder Monsieur Martinus Janssen, Adrianus Kardinaal Simonus, Monsieur Philippe Beer, Vicaris Dick Verbakel, Vicaris van Baardenwerk, Paul en Maud de Jong, Henk van den Hende, Plebaan Chris Bergs, Joke Magielse Poppelaars, Henny en Aad Kester, Monsieur Guus Hendricks, John Knoo, Johnny Brakke, Han Verheijen, Gerard en Klaasine van der Tweel, Jaap Glas, Frans Nijs, Leonis, Janna Ambachs Alberts, Corrie Verbrugge, Wim en Arnie van Aarlen, Steef en Corrie Wouters. Dat zij op voorspraak van de heilige martelaren van Gorinchem mogen binnengaan in het hemels Jeruzalem en in de vreugde van de eeuwige vrede mogen leven bij God. Laat ons bidden.
1: Heer,
0: brengen we in een kort momentje onze intenties bij de Heer.

0: Laat ons bidden.
1: Heer onze God, wij bidden u voor ons.
2: Heer onze God, ge hebt de heilige martelaar van Gorkum door de Heilige Geest de kracht gegeven om tot het einde standvastig te blijven in geloof. Voor onze beden, geef het ook wij in kracht van de Geest op u blijven vertrouwen en verkondigers van uw evangelie mogen worden in woorden en daden van liefde. Door Christus, onze Heer.
1: Amen.
2: Amen.
3: De gaven van brood en wijn zullen nu naar het altaar worden gebracht voor de viering van de Eucharistie. Met deze gaaf willen wij ook onszelf aanbieden door onze bijdrage in de collecte. De collecte zal bestemd zijn voor twee doelen. Een deel van de collecte is bestemd voor het heiligdom waar we vandaag te gast zijn. Het onderhoud van de Bedevaartkerk, de omgang en het martelveld van Ciborium. De bomen en de vijver, het kost allemaal veel geld. Maar ook willen we een gastvrij en missionair dom zijn waar mensen ontvangen worden om het getuigenis van de martelaren te horen en de Heer te ontmoeten in de Eucharistie die op deze bijzondere plaats wordt gevierd. Dat is het ene deel. Het andere deel van de collecte is bestemd voor... Zijn de hulp van broeders en zusters die in moeilijke omstandigheden verkeren. En in nood priesters, religieuzen en anderen in tal van landen overal ter wereld de mensen ter plaatse te helpen. Zo wordt hulp geboden bij armoede, geweld, vervolging bij de gevolgen van natuurgeweld. Uw gaven kunt u constant geven via de collecteschaal, maar ook staat in het boekje een QR-code waarmee u uw gift digitaal kunt overmaken. En vergeet u, als u dat laatste gedaan hebt, vergeet u dan niet uw mobiel weer uit te zetten. Dank u wel.

0: Bid, broeders en zusters, dat mijn uw offer aanvaard kan worden door God de Almachtige Vader. Heer, wij bieden deze gaven aan bij de herdenking van de overwinning die de heilige martelaren van Gorkum hebben behaald. Houd door dit offer het vuur van uw liefde brandend in onze harten. En laat ons eens het geluk bereiken dat beloofd is aan hen die ten dode toe volharden. Door Christus onze Heer.
1: Amen.

hulp, hebben Christus nagevolgd en uw naam beleden tot in de dood. Hun bloed verkondigt uw grote daden. Zo komt uw kracht in zwakheid tot ontplooiing en maakt gij onze broosheid sterk.

0: Wij bidden u, genadig Vader van onze Heer Jezus Christus. Wij smeken u door hem, die is uw Zoon en onze Heer. Vader, en zegenen deze gaven, Heer, die wij aan u opdragen. Dat gij zult heiligen dit brood en deze beker, opdat ze komen. Aan de kerk die gij geroepen hebt en uit. Wees onze herder, breng ons bijeen van heinde en ver en geef ons uw vrede. Dat vragen we u in eenheid met de bisschop van Rome, paus Leo, in eenheid met mij, uw waardige dienaar. Verenigd ook met allen die oprecht en trouw uw woord bewaren en het geloof belijden van uw apostelen overal in deze wereld.
1: Herinner u de namen van hen die u toebehoren en van alle mensen die hier voor u staan. Gij kent hun geloof. Gij weet dat zij u willen dienen in naam van hen allen die u het offer brengen van hun aanbidding en hun dankbaarheid. In naam van allen smeken wij, houd hen in leven, want op u hopen zij. Bevrijd hun hart en maak hen heilig. Gij eeuwige en waarachtige levende God.
2: In communion with those whose memory we venerate, especially the glorious Ever Virgin Mary, Mother of our God and Lord Jesus Christ, and Blessed Joseph, her spouse, your blessed apostles and martyrs, Peter and Paul, Andrew, James, John, Thomas, James, Philip, Simon and Jude, Linus, Cletus, Clement, Sixtus, Cornelius Cyprian, Lawrence Chrysogonos, John and Paul, Cosmas and Damien, and all your saints. We ask the prayers, in all things you may be defended by your protecting help.
0: Neem deze gaven van ons aan, Heer God, waarin wij onszelf willen geven en toevertrouwen aan u. Wij, door u gekozen zijn om voor te gaan in deze dienst. Wij zijn met allen die in u geloven, uw volk, uw eigen bezit. Beschik over ons en voer ons van dag tot dag naar uw vrede. Dat we niet eeuwig verloren gaan, maar bij uw uitverkorenen worden geteld. Ontvang uit onze handen, Heer, dit brood en deze beker. Bekrachtig en voltooi en zegen deze gaven, dat zij voor ons het lichaam en bloed van Jezus Christus worden, uw beminde Zoon. Die op de avond voor zijn lijden en dood heeft genomen en zijn ogen opgeslagen heeft naar uw God, zijn almachtige. Gesproken, het brood gebroken en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij ook, toen zij gegeten hadden, de beker in zijn handen. Hij sprak de zegen en het dankgebed, reikte hem over aan zijn leerlingen en zei: neemt deze beker en drinkt hier allemaal uit. Deze beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonde. Blijf dit doen om mij te gedenken.

0: Daarom, Heer, gedenken wij het lijden en sterven van Jezus Christus, uw Zoon, dat Hij verrezen is, dat Hij is opgestegen naar de hemel. Tot uw dienst geroepen, tot uw volk gemaakt, geven we u wat Gij ons aan hand legt, dit ongebroken, vlekkeloze lam, dit brood van eeuwig leven en deze beker die onze redding begrijpt. Keer u niet af, wees ons genadig, zoals Gij in genade hebt aanvaard het offer van uw dienaar Abel en dat van Abraham die onze vader is. Het heilig offer ook van brood en wijn dat uw priester Melchizedek u heeft gebracht. Zend dan uw engelmachtige God om deze gaven en gebeden op te dragen naar het altaar van uw heerlijkheid. Wij bidden u dat wij die de gemeenschap vieren van deze tafel en delen het lichaam van uw Zoon en in zijn bloed van u gezegend zullen zijn, vol van genade.
1: Herinner u de namen, Heer, van onze broeders en zusters die ons in de dood zijn voorgegaan, getekend met het geloof, dat zij en alle die in Christus zijn ontslapen, in vrede mogen rusten, in uw land verlicht en vertroost.
2: To us also your servants, who to sinners hope in your abundant mercies, graciously grant some share and fellowship with your holy apostles and martyrs, with John the Baptist, Stephen, Matthias, Barnabas, Ignatius, Alexander, Marcellinus, Peter, Felicity, Perpetua, Agatha, Lucy, Agnes, Cecilia, Anastasia, and all your saints. Admit us, we company, not weighing our merits, but granting us your pardon through Christ our Lord.
0: In hem hebt ge al wat bestaat geschapen en gezegend. In hem ontvangen wij al uw genade. Hij is ons leven.

0: aan het bod van de Heer en door zijn goddelijk woord onderricht durven wij zijn.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. Breng ons niet in de beproeving, maar verlos ons.
0: Geef genadig vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid altijd vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle angst en onrust, terwijl we uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van de Verlosser, Jezus Christus.
1: Want voor u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in de eeuwigheid. Amen.
0: Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u en mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonde, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één. Gij die leeft in eeuwigheid.
1: Amen. Amen.
0: En de vrede des Heeren zij altijd met u.
1: En met uw geest.
2: En wenst elkaar de vrede.
3: Vrede van Christus. Vrede van Christus. Vrede van Christus. Vrede van Christus.

We zijn een moment van de communie. Communio is de gemeenschap met Jezus Christus, die voor ons gestorven is en verrezen. In deze eucharistie wordt een brood en wijn tot zijn lichaam en bloed. Verander in zijn lichaam.

0: in jullie de zegen wilt ontvangen. Want de liefde van Christus gaat uit naar alle mensen. Zalig zijn de nodigen zijn in de maaltijd des Heren. Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Het lichaam van Christus bewaren mij tot eeuwig leven.
1: Amen.
0: Bloed van Christus bewaren mij tot eeuwig leven.
1: Amen.

0: Laat ons bidden. God, in dit sacrament ontvangen wij werkelijk het lichaam van uw enige geboren Zoon. We bidden, geef dat wij in ons leven metterdaad getuigenis afleggen van hem, die wij met de martelaren van Gorkum gelovig erkennen als de Heer en God, die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.

Broeders en zusters, van harte welkom ik u een zalige communie. We hebben de Eucharistie gevierd, dat waar de martelaren hun leven onder andere voor hebben gegeven. Maar het is vandaag nog niet klaar, dat weet u, bent waarschijnlijk vooraf al ingelicht. Spoiler alert, maar op bladzijde 2 vindt u de rest van het programma vandaag. We zullen om 14:30 het rozenkransgebed bidden, hier in de kerk. Om 14:30 zal dan de kruisweg worden gebeden op het martelveld, de ommegang. En om 15:30 sluiten we af met een plechtige vesper hier in de kerk. En aansluitend zullen we dan met de relieken van de martelaren en met het Allerheiligste in processie naar het martelveld trekken, waar we tot slot van deze dag de pelgrimszegen zullen ontvangen. Dat klinkt alsof we alleen maar bidden. Het is grotendeels ook waar. Ja, dat kan ik niet ontkennen. Maar u weet ook dat u ook naar buiten kunt. Daar is niet alleen frisse lucht en heerlijke zon, maar ook schaduw. En u kunt daar ook wat gebruiken, wat eten, wat drinken. Wilt u dat alsjeblieft niet in de kerk doen? En hier in de kerk ook de stilte en de rust bewaren, zodat mensen hier ook nog kunnen bidden en in stilte bij de martelaren kunnen verwijlen en bij de Heer in de tabernakel. Ik wens u allemaal een mooie dag toe.

volharden in het geloof in kracht van de Heilige Geest, mogen wij door ons geloof, door onze liefde, door ons hulp, ook anderen bij Christus brengen die op zoek zijn naar Hem. Dat ze Hem mogen vinden. Dat ze Zijn liefde in hun hart mogen sluiten. En op hun beurt deel krijgen aan de verlossing. Vragen wij daartoe Gods zegen.

0: U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Amen.
1: Ik geloof in God de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus en enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
0: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God, Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
0: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
0: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Jezus wordt geboren in een stal in Bethlehem. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
0: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
0: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Jezus wordt in de tempel teruggevonden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
0: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Amen.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
1: Een dorpspastoor maakt heel wat mee. Chronieken uit de parochie zijn korte, soms ontroerende en dan weer wonderlijke verhalen van pastoor Andy Penne over zijn belevenissen in de parochie. Met altijd een wijze les of gelovige kwinkslag.

0: Toen ik deze week het evangelie van de zaaier opnieuw las, moest ik toch eigenlijk glimlachen. Ik dacht, die boer waar Jezus over vertelt, dat moet toch wel een hele bijzondere boer geweest zijn. Of misschien zelfs een beetje een wilde boer. Want als je goed luistert, zie je hem voor je. Hij loopt over zijn akker en hij strooit zijn kostbare graan uit. Overal. Op de weg, tussen de stenen, tussen de distels en op de goede grond. Niet een paar verdwaalde korrels hier en daar, maar blijkbaar ongeveer evenveel. Moest een moderne landbouwer dat zien, dan zou hij waarschijnlijk zeggen, man, koop u eens eerst een GPS voor uw tractor. Of een buurman zou roepen, je bent precies meer aan het voederen van de vogels dan aan het zaaien. Het lijkt allemaal weinig efficiënt. En precies daarin zit de boodschap van Jezus. God rekent niet zoals wij rekenen. Wij zouden zeggen, steek uw energie in de mensen waar nog iets van te verwachten valt. God doet dat niet. Hij strooit zijn liefde gul uit, zonder onderscheid. Hij geeft iedereen kansen. Ook aan mensen waarvan wij misschien denken, daar is toch niks meer mee aan te vangen. God denkt anders. Hij geeft niemand op. En dat is eigenlijk een hele troostrijke gedachte. Want als God alleen zou zaaien, waar alles al perfect in orde is, dan zouden wij waarschijnlijk allemaal naast de akker vallen. God blijft zaaien, ook in mijn leven, ook in uw leven. Misschien is het daarom goed ons iets vandaag af te vragen, wanneer heb ik zelf ervaren dat God dicht bij mij was? Iedere mens kent wel zulke ogenblikken. Voor de een was dat tijdens een bedevaart, een eucharistieviering of een moment van gebed. Voor een ander bij de geboorte van een kind, op een huwelijksdag of juist tijdens een afscheid op een begrafenis. Momenten waarop je plots voelde, God is hier, hij laat mij niet alleen. Dat zijn momenten waarop een zaadje begon te ontkiemen. Maar het evangelie spreekt niet alleen over ontvangen. Het spreekt ook over zaaien. Jezus zegt eigenlijk tegen zijn leerlingen en tegen u en mij, blijf zaaien. Ook wanneer het lijkt alsof niemand luistert. En dat is vandaag misschien actueler dan ooit. Als ik zie hoeveel inzet onze communiewerkgroepen tonen om kinderen voor te bereiden op de eerste communie. En de zondag daarna zie je sommigen maandenlang niet meer terug. Dan kun je ontmoedig raken. Dan denk je, heeft het allemaal nog wel zin? Of wanneer vrijwilligers met veel enthousiasme een straatviering of een bijzondere viering voorbereiden en uiteindelijk zitten er meer mensen in het koor dan in de kerk. Dan is het evangelie van vandaag heel duidelijk. Blijf zaaien. Want wij weten niet waar een zaadje ooit zal ontkiemen. Soms duurt dat jaren. Misschien herinnert iemand zich pas 20 jaar later een woord dat hij als kind hoorde. Misschien komt iemand pas na een moeilijke periode opnieuw bij God terecht. Zaad heeft tijd nodig. En dat geldt ook in onze gezinnen. Ouders zeggen soms, we hebben onze kinderen allemaal dezelfde opvoeding gegeven. En toch komt er maar één naar de kerk. Hebben wij iets verkeerd gedaan? Dat is een pijnlijke vraag. Maar Jezus zegt vandaag niet, zorg dat elk zaadje onmiddellijk vrucht draagt. Hij zegt, blijf zaaien. Blijf getuigen. Blijf voortleven. Blijf bidden. Want geloof laat zich niet afdwingen. Liefde evenmin. En tenslotte stelt het evangelie van vandaag ons ook nog een heel persoonlijke vraag. Op welke grond lijkt mijn eigen hart? Is er misschien wat verharding gekomen? Liggen er stenen van ontgoocheling? Zijn er distels van zorgen, drukte of oppervlakkigheid die het geloof verstikken? Een boer weet dat goede grond niet vanzelf ontstaat. Daar moet voor gewerkt worden, er moet geploegd worden, bemest, verzorgd. En zo is het ook met ons geloof. Goede grond worden vraagt tijd. Door te bidden, door de sacramenten te ontvangen, door het evangelie te lezen, door samen met andere gelovigen ons geloof levend te houden. Tot slot moet ik ook nog denken aan de woorden van de bisschop die mij tot priester heeft gewijd, Monsieur Terschuren, de bisschop van Den Bosch. De avond voor onze priesterwijding zei hij: jullie worden priester in een moeilijke tijd. Misschien zullen jullie de oogst niet meer zien, maar dat is ook niet jullie opdracht. Jullie opdracht is te zaaien. En die woorden zijn mij altijd bijgebleven. Eigenlijk zegt Jezus vandaag precies hetzelfde tegen u en tegen mij. Zaai een vriendelijk woord, zaai een gebed, zaai een daad van liefde, zaai vergeving, zaai hoop en laat de oogst gerust aan God over. Want uiteindelijk is hij nog altijd die wonderlijke, die gulstrooiende boer die blijft geloven dat zelfs het kleinste zaadje ooit rijke vrucht zal dragen.
1: U hebt geluisterd naar pastoor Andy Penne, die in Kronieken uit de parochie verhaalt over zijn belevenissen in de parochie.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: Ik heb dorst over Thérèse van Lisieux en moeder Thérèse van Calcutta. Beste luisteraars, weer welkom hier in het programma Wij Lezen Voor. En we zijn op de zaterdag en de zondag zijn we bezig met het boek Ik heb dorst van Jacques Cautier. En dat gaat over Thérèse van Lisieux en moeder Thérèse van Calcutta. En daar gaan we dus nu mee door.
1: De gave van de vreugde. Johannes van het Kruis heeft in welsprekende symbolen aangetoond dat de christelijke mystieke nacht een nacht is van liefde en vreugde. Deze nacht is verkregen in het vergezellen van Christus, die gestorven en verrezen is en aanwezig is in de afwezigheid. Wij voelen vaak zijn liefde als in afwezigheid, maar Jezus laat ons genieten van zijn aanwezigheid in het geloof. Wanneer wij de afwezigheid van iemand voelen die ons dierbaar is, is dat omdat hij aanwezig is in ons hart. Dit ontbreken versterkt het verlangen. De afstand bevordert de nabijheid. Is God alleen aanwezig in de vorm van de afwezigheid? Vraagt de Franse filosoof Simone Weil in La Paix sans Terre et la Grâce. De herderin in het gedicht van Johannes van het Kruis bemerkt deze aanwezigheid in de afwezigheid niet. Zij vergeet haar herder en wil niet meer genieten van zijn aanwezigheid. Haar hart is elders. Het was niet meer de verblijfplaats voor haar vriend. Het hart van de herder is geheel van zijn herderin. Hij wil haar naar haar toe trekken en haar leiden met zachte leidsels, met teugels van liefde. Hij leidt, zoals het hart van elke mens doet wanneer er geen sprake is van betere liefde en vanwege het verdriet dat de vriend te wachten staat omdat de ander een eigen weg kiest. Als ze eens wist wat het betekent om door zo'n vriend te worden bemind. Wat kon de herder doen om zijn liefde voor haar te laten zien?
0: Hij beklimt een boom, opent zijn armen en blijft na zijn sterven vastgeketend hangen. Het hart vol liefde en gewond door de druk van de mensheid. Het hoofdreven teken van het kruis. Tot het uiterste liefgehad sterft de goede herder uit liefde voor ons, door zijn leven te geven. Hij sterft ook door ons, die zijn liefde weigeren. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen, maar om zondaars te roepen, opdat ze zich bekeren. Hij sterft terwijl hij vergeeft, want wij weten niet wat we doen. Hij sterft, het hart doorstoken door een lans, zodat voor altijd zijn geopende hart ons geneest en ons de naam van de Vader openbaart. Hij is de goddelijke geneesheer die is gekomen voor de zieken. Door zijn kruis is het vuur op aarde ontstoken en kunnen wij de hemel aanraken. Deze levensboom opent voor ons het paradijs. Alles is ons gegeven aan de voet van het kruis. De moeder, de vergeving, de dorst, het hart. Gelukzalige verwonding van de vermoorde liefde. De dodelijke wond die de andere wond van liefde omhult, onsterfelijk verborgen in het hart zelf van de drie-eenheid. Verwonding die overwint op de ochtend van Pasen. De vreugde van God heeft bij alles littekens achtergelaten. Vanuit de vrij aanvaarde dood ontspringt het eeuwig leven. Wanneer ik van de aarde zal zijn omhoog geheven, zal ik allen tot mij trekken.
1: De diepte van Jezus' hart openbaart zich in het geheim van de wond. Zijn geopende zijde sluit niet meer. Zij blijft open naar de eindeloosheid van de liefde en overstijgt dat wat het lijden tonen kan. Het getuigenis van Catriona van Siena, een kerklerares, is hier veelzeggend. Zij vraagt aan Jezus waarom hij wilde dat zijn hart doorboord en geopend werd, daar hij al was gestorven. En hij antwoordde:
0: omdat mijn verlangen naar het menselijk geslacht oneindig is, maar ik het feitelijke werk van pijn, lijden en kwelling verdragen, volbracht had en ik met deze eindige dingen toch nog niet had kunnen laten zien hoeveel meer liefde ik had, daar mijn liefde oneindig is. Daarom wilde ik dat jullie het geheim van het hart zouden zien door het geopend te tonen, zodat jullie konden zien dat ik jullie bemin meer dan het begrensde lijden kan tonen.
1: Wij zijn geboren uit deze wond van het lam, waaruit het bloed en het water opwellen voor het eeuwig bruiloftsmaal. Dit barmhartig hart het ook aan een andere jonge vrouw, zuster Faustina Kowalska, geopenbaard in de tussenliggende tijd van beide wereldoorlogen. Zij is de eerste vrouw die door paus Johannes Paulus II tijdens het jubeljaar 2000 werd heilig verklaard. Hij kondigde af dat de tweede zondag van Pasen dan zou heten Zondag van Barmhartigheid. Dit als antwoord op het verlangen dat Jezus zelf op 22 februari 1931 openbaarde aan deze eenvoudige Poolse religieuze van 25 jaar. De liefde houdt nooit op zich te geven.
0: Om deze liefde van het hart van Jezus te komen, zo zegt Johannes van het Kruis, moeten we ons leeg of vrij maken van alles om hem alle ruimte te geven. Van het nada, het niets van onze menselijke eindigheid, komt het todo, het alles van God, naar boven, die alleen maar wacht ons vrij en aangeboden nada. Hij kan ons zo beter winnen voor zijn liefde. Dit hart dat ons het eerst zoekt, bedelt om ons ja. Het wil niet worden vergeten. Het verwondt ons uit liefde, zodat wij ons zouden laten vinden. Hij heeft zijn wederkomst beloofd, maar laat ons nu al zijn komst beleven in overgave en vertrouwen. Dit is het wat de heilige Therese uitdrukt in een gedicht gericht aan het Heilig Hart, waarin het de persoon van de verrezen Jezus zelf is die bemind wordt. Ze heeft misschien niet het uitdrukkingsvermogen van haar grote broer Johannes van het Kruis, maar het is hetzelfde vuur dat in haar innerlijk brandt. Het is het beoefenen van de liefde waar het om gaat. Hier volgen 3 strofen van het gedicht.
1: Ik heb een hart nodig dat brandt van tederheid, waarop ik feilloos altijd steunen kan, dat alles in mij bemint, zelfs mijn zwakheid, dat me dag nog nacht verlaat. Ik heb geen enkel schepsel kunnen vinden dat me altijd beminde, zonder ooit te sterven. Ik moet een God hebben die mijn natuur heeft aangenomen, die mijn broeder is geworden en kon lijden.
0: Je hebt me gehoord, o bruidegom, dien ik min. Om mijn hart te stelen, zijt gesterfelijk geworden en hebt uw bloed vergoten o opperste geheim, en ge leeft nog steeds voor mij, altaar. Al kan ik de schittering van uw gelaat niet aanschouwen, nog uw stem horen vol zoetheid. Ik kan, o mijn God, van uw genade leven. Ik kan rusten aan uw heilig hart.
1: O hart van Jezus, schatkamer van liefde, gij zijt mijn geluk, mijn enige hoop. Gij die mijn jeugd hebt verblijd, vermooid, blijf bij mij tot de laatste avond. Heer, aan u alleen heb ik mijn leven gegeven en al mijn verlangens zijn u wel bekend. In uw immer oneindige goedheid wil ik mij verliezen, o hart van Jezus.
0: Het is uitgegeven bij De Boog, Petsaya en Katholiek Alpha Centrum en het is geschreven door Jacques Gauthier.

Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
1: Emmausgangers. Journalist Joop van der Elst gaat in een boeiend gesprek met zeer afwisselende gasten op zoek naar Christus in de ander.

0: Voor deze aflevering van Emmausgangers ga ik in gesprek met Aukelien van Abbema. En ik doe het op basis van een door haar geschreven boek. En dit is het boek wat heet Het Relatieboek voor Singles. Het is een boek uitgegeven bij Kokboekencentrum Uitgevers in Utrecht. Ja, je hebt meer van dit soort boeken, of dit soort, zeg je dat zo? Klinkt zo denigrerend. Je hebt meer boeken geschreven over dit thema, laat ik het zomaar voorzichtig zeggen, toch?
1: Ja, dat klopt. Dit is mijn derde boek over dit thema. Mm-hmm. Alleen is dit een boek voor alle singles, waar ik voorheen voor christelijke singles schreef.
0: Mm-hmm. Maar het eerste boek wat je schreef, daar hebben we ooit een keer een interview over gedaan. Maar dan moet ik weer een anekdote vertellen. Toen zat je daarvoor bij een andere, bij de EO. Toen vroeg de man aan jou van, is het niet moeilijk om single te zijn? En daar gaf je een heel mooi antwoord op. En ik dacht, waarom bounce je daar niet terug van? Is het niet moeilijk om getrouwd te zijn? Want dat ben je inmiddels.
1: Dat klopt. En dat had ik bij de interviewer daarvoor al gedaan. Die vroeg mij, ben jij een happy single of ben jij een desperate single? En ik wist dat hij van mijn leeftijd was. En ik zag zijn trouwring. En ik zei, ben je happy getrouwd of ben je desperate getrouwd? Nou, nu voelde hij wel hangen meteen. Ja. Maar je kan hem altijd terugbouncen. Maar ik ben inderdaad inmiddels getrouwd. En ik vind dat heel leuk.
0: Maar de getrouwd zijn is naar aanleiding van je eerste boek.
1: Dat klopt, hij zat op rij 3 van mijn datingcursus die ik toen gaf in de kerk. En hij zat daar te stralen. En toen heeft het nog een jaartje geduurd. Inmiddels zat hij in mijn team bij het organiseren van de volgende cursus. Mm-hmm. En toen vroeg hij mij mee uit. En ik wist inmiddels dat ik goed met hem samen kon werken. Dus dat vond ik wel in principe een goede basis voor een date.
0: Straalt hij nog steeds?
1: Meestal wel. Hij heeft zo zijn dagen dat hij niet zo straalt. Ja. Maar over het algemeen, ja.
0: Maar goed, dit boek... Het is een heel algemeen boek, dus het is niet per se voor christenen geschreven. Ik zeg er maar even bij, tel je wel vanuit een... Je bent wel christen.
1: Ja, en mijn eerste boek is heel erg geschreven vanuit mijn eigen frustratie over langer single zijn in een kerk. En een kerk die vervolgens zegt, ja, moet je bidden en wachten. En bidden en wachten. En daar ben ik ben best goed in bidden, maar niet zo heel goed in wachten. Ja. En wat mij daaraan stoorde, was dat ik het ook gewoon theologisch gezien niet vond kloppen. En dacht, je gaat ook niet zitten wachten op een baan of op een huis of op een studie. Dan onderneem je actie. Dus als je een relatie wil, ook bij vriendschappen trouwens, dan onderneem je wat mij betreft actie. Alleen dat leek niet het goede spirituele antwoord destijds. Dus daar trok ik een beetje fel tegen van leer in mijn eerste boek.
0: Hoe ga je er nu mee om met datzelfde standpunt? Want daar kom je nog steeds tegen.
1: Dat klopt, daar kom ik nog steeds tegen. En het stoort me ook nog steeds. Ik kan me daar oprecht nog steeds over opwinden. Laatst zelfs zat ik in een kerkdienst waar de dominee vertelde over een vriendin van haar. En die was geroepen om te trouwen met haar man die ze toen nog niet kende. En ze waren piepjong, ze waren, weet ik veel, 19 of zo. En ze zagen elkaar aan de andere kant van de zaal. En ze hoorden allebei een stem van God. Ja, nee, ik trek dat soort verhalen slecht. Omdat ik denk, het zal incidenteel wel eens gebeuren. 9 van de 10 keer hebben dat soort mensen een heel pittig huwelijk. Dus is het maar goed ook dat ze zich geroepen weten daartoe. Maar alle andere gevallen zegt God volgens mij tegen ons. Nou, je bent volwassen. Dus ga zelf lekker op zoek en neem je eigen beslissingen daarin.
0: Dit boek begint met jouw persoonlijk verhaal. Kun je er iets over vertellen?
1: Ja, ik was dus langer single. Ik ben de 5e van 6 kinderen, allemaal jong getrouwd. En ik was, nou ja, in een kerkelijke context voel je je dan heel gauw een beetje overblijven. Voel je ook een soort hiërarchie in de kerk. Je hebt de getrouwde mensen met kinderen en daaronder de getrouwde mensen. En daaronder, verder onder, de singles. En de kerk had daar niet een goed verhaal bij. Gelukkig hoor ik tegenwoordig ook steeds meer wel kerken die veel meer oog hebben. Ook voor de singles die lang volwassen zijn. Maar toen ik single was in de kerk, vond ik dat echt een thema. Vond ik dat daar weinig aandacht aan werd besteed en op een negatieve manier.
0: En mixte die drie groepen die je noemde wel met elkaar?
1: In de kerk waar ik zat wel. In Crossroads International Church was dat destijds. En dat was een grote kerk in Amsterdam. En daar was wel een goede mix. Maar wat ik hoor nog steeds als ik spreek hierover, is dat het weinig mixt in andere kerken.
0: Hoe ging het met jou verder? Want je beschrijft een soort zoektocht. Hè? Een relatiezoektocht, een datingzoektocht. Maar ook naar wie ben ik zelf? Wat is liefde? Wat is hechtingsangst onder andere? Het zijn allemaal thema's waar je rustig een podcast, zo heet het tegenwoordig, van een uur kunt maken. Of een radio-uitzending noem ik het dan.
1: Klopt, het zijn allemaal grote thema's. Met mij, nou ja, ik dacht eerst dat ik de enige was die zo'n sukkel was. Dat ik op de 28e nog niet kon flirten of kon daten. Of niet wist hoe ik iemand moest vinden. Tot ik daarover ging praten met vrienden in die kerk. En erachter kwam dat heel veel mensen daar tegenaan liepen. Het zij tegen het probleem van ik kan ze niet vinden. Het zij tegen het probleem van ik vind wel steeds vriendjes of vriendinnetjes. Maar het zijn steeds de verkeerde. En ik kwam erachter dat het ook veel breder was. Het had eigenlijk niet eens zoveel met die kerk te maken. Het had veel meer te maken met die leeftijdsfase van boven de 25 zijn. Maar onder de 40, dat is echt een specifieke categorie. En niet die relatie kunnen vinden die je eigenlijk wel wil, maar waar je ook een beetje voor schaamt. Want je moet eigenlijk kunnen zeggen, nee hoor, ik ben heel happy single.
0: Ja, kun je dat überhaupt?
1: Jawel, natuurlijk kan je dat, want je kan ook happy getrouwd zijn. Maar ook als je getrouwd bent, dan weet je, er zijn dagen die leuk zijn. En er zijn dagen die een beetje moe zijn. Er zijn dagen die uitdagend zijn, die pittig zijn. En die heb je als single net zo goed. Er zijn dagen dat je het heerlijk vindt om in je eentje te zijn. Uit te slapen. Precies dat te eten wat jij alleen lekker vindt. En er zijn dagen dat je denkt, ik mis echt zo diep iemand. En dat kan je echt tot in je tenen, tot in je kruin voelen dan.
0: Dat is het gekke. Nu ben je getrouwd. Je hebt 3 kinderen. En een van die valkuilen kan zijn dat je denkt van, oh, was ik nog maar single, dan kon ik. Hè.
1: Ja, dat zul je mij dus ook niet horen zeggen. Wel kan ik soms denken, oh, was ik maar even een dagje helemaal alleen. Ik vind tegenwoordig mijn beste dagbesteding als ik jarig ben, is gewoon een dagje helemaal alleen zijn. Ik ga ook 1 keer per jaar naar een klooster een paar dagen, om helemaal alleen, bij voorkeur helemaal in stilte te zijn, om echt even weer terug bij mezelf te komen.
0: Ja, wat is dat terug bij jezelf komen dan?
1: Ja, en dat is er natuurlijk ook wel, als het goed is, gewoon in je dagelijks leven. Dan hoef je niet per se voor naar een klooster. Maar dat is wel echt weer even terug zijn. Voor mij is dat ook terug zijn bij God. En God is er elke dag, dat weet ik. En ik praat ook elke dag met hem zo'n beetje tussen de bedrijven door. Maar om dat echt weer even goed te voelen en echt weer even te beseffen van, oh ja, dit is wat ik belangrijk vind. Dit is waar ik voor sta. Dit is waar ik voor ga. Dit is de richting die ik op wil. Is die stilte voor mij wel heel erg nodig?
0: Merk je dat dat een gemis is? Want je doet therapeutische gesprekken. Heb je, zo heet het zo mooi. Misschien zit het ook wel een therapeutisch gesprek, hoor, ik weet het niet. Maar merk je dat dit nodig is, die stilte bij mensen? Dat mensen dat daar een behoefte aan hebben?
1: Ja, ik merk ook dat heel veel mensen dat heel spannend vinden. Dus dat ze dat echt vermijden. En met telefoons die we hebben, tegenwoordig is het makkelijker dan ooit om die stilte te vermijden. Je kan elk moment van je dag vullen met de herrie van die telefoon en van je werk en van wat er verder is. Maar dan mis je volgens mij iets heel belangrijks. Namelijk gewoon tijd om te dagdromen, om je gedachten op orde te krijgen, om je emoties te voelen. En deel van mijn werk is toch wel heel cliché stiltes laten vallen. Vertragen om mensen te helpen dat gevoel te voelen wat wel degelijk ergens onder die oppervlakte zit.
0: Heeft dat ook te maken met, ik ga even naar de 90 jaren toe. Toen kwamen die computers kwamen in en weet ik het allemaal meer. Later die telefoons, die smartphones. Dat we het idee hebben dat als we die dingen gebruiken, dan communiceren terwijl we alleen maar met een schermpje bezig zijn. Dus de tijd met elkaar doorbrengen en het feit dat je dus iemand in de ogen kijkt of luistert of denkt van, ja, wat is dat er voor een?
1: Ja, en het is een beetje Russische roulette, denk ik. Want af en toe heb je wel echt verbinding met iemand die je anders op die manier niet had gehad. Dus het is een beetje hit en mis, maar het is meer mis dan hit, denk ik. Als je probeert altijd alleen maar via je telefoon te communiceren. En ik vind het zelf, ik heb 3 kleine kinderen. Het is ook een beetje, als je de hele dag met die kinderen bent, soms zit je op je telefoon. Omdat je gewoon super moe bent van de hele tijd die interactie hebben die je met kinderen hebt. Kinderen zoek je de hele dag op. Die willen je de hele dag in de ogen kijken. En dat is goed. En dat is ook belangrijk om daar zoveel mogelijk in mee te gaan. Voor hun hechting en voor hun groei en vorming. Maar als je daar te weinig in meegaat, dan is de verleiding van in zo'n telefoonduik gewoon heel groot, omdat het makkelijker is. Zo'n telefoon vraagt niks van je. Zo'n telefoon biedt alleen maar heel veel output.
0: Durven we onszelf nog wat te vervelen, denk ik dan?
1: Nee. We durven onze kinderen ook niet te laten vervelen. Ik zeg het regelmatig tegen mijn kinderen. Nou, dan verveel je je even. Best was het binnen 5 minuten over. Maar ik merk aan mensen en soms ook aan mezelf dat het moeilijk is om die verveling van die kinderen te verdragen. En ook om je eigen verveling te verdragen.
0: Wat waren nou toen je single was, want daar heb je al een keer een boek over geschreven. Wat waren nou de grootste, waar liep je tegenaan in dat onderzoek? Want ook een zelfonderzoek geweest van hier liggen de barrières. Hè? Ik denk bijvoorbeeld aan een dingetje als angst. Dat kan een enorme barrière zijn. En dat bedoel ik niet van dat je doodsbang bent op de straat op te gaan. Maar gewoon het feit dat je in het contact maken toch die onzekerheid naar binnen sluipt die echt op angst gestoeld kan zijn.
1: Ja, ik weet dat ik in een cursus zat over sociale angst. En ik noem dit ook in mijn boek. dat ik erachter kwam van, oh, ik heb eigenlijk gewoon een enorme sociale angst voor single mannen van mijn leeftijd. En dat had ik niet door totdat ik ging daten. En daten vermeed ik, omdat de kerk zei tegen mij, nee, je moet bidden en wachten. Dus ik dacht, ik ben heel goed spiritueel heilig bezig. Ik ben aan het bidden en wachten. Maar toen ik een beetje die uitdaging aanging van dat daten, merkte ik, oh, wacht even. Daarom lukt het niet. Ik durf helemaal niet met deze mannen te praten. Ik ga gek doen, ik ga stotteren, ik ga blozen, ik ga niks meer zeggen, ik ga vervelende vragen stellen. Ik hou het echte contact, het diepere contact af.
0: Hoe kom je daar overheen? Want het is wel makkelijk om te analyseren allemaal. Maar hoe ga je ermee om? Want dat is natuurlijk het punt, want je weet ook niet wat de ander denkt en voelt op dat moment.
1: Nee, dus je gaat het doen. Hoe kom je van angst af? Toch echt door te doen, maar wel door het begeleid te doen of in stapjes te doen. En dus niet, dat dachten we vroeger, van oh, als je angst hebt, moet je gewoon in één keer er dwars doorheen. Nou, tegenwoordig weten we uit onderzoek dat het veel beter werkt als je in begeleide stapjes er een beetje doorheen gaat. Ligt een beetje aan wat voor type je bent, die je hebt van die mensen. Die moeten er in één keer doorheen. Maar de meeste mensen leren meer als ze stapje voor stapje die angst aangaan. Dus dat is wat ik ging doen. Ik ging gewoon praatjes maken met mannen van mijn leeftijd in een rij voor de koffie. Of aan het wachten op de trein of weet ik veel waar. En ik ging zo stapje voor stapje mijn angst een beetje leren voelen en hanteren. Van oké, ik vind het spannend, maar ik ga het toch doen. En daardoor merkte ik, deed ik de ervaring op dat het wel meeviel. Zo spannend was het dan ook weer niet. Dat het heel leuk was, vind ik nog trouwens. Ik ga nog zo vaak mogelijk gesprekjes aan met totale vreemden. En ik vind het nog steeds fascinerend, want we worden er eigenlijk steeds slechter in met z'n allen. Jongeren zeker, die leren het gewoon amper meer. Daarom is dat telefoonverbod op scholen zo belangrijk. Dat ze leren contact te maken met iemand die gewoon naast ze zit, die ze niet kennen. En 9 van de 10 keer merk je van, oh, diegene kijkt een beetje afgesloten of chagrijnig of die heeft hier helemaal geen zin in. Maar met dat je een gesprekje begint, merk je ook 9 van de 10 keer dat mensen helemaal openbloeien. Dat ze het hartstikke gezellig vinden. Dat je soms, ik had het laatst in de trein nog naar Brussel, de meest betekenisvolle gesprekken hebt met een volslagen vreemde. En dat is geweldig. Dat is zo'n diep menselijke, goede ervaring voor je ziel. Dat gun ik iedereen.
0: Ja, ik ben wat ouder, dus van oude mensen wordt het een beetje verwacht dat je met iedereen kletst of af en toe het zegt en in gesprek gaat. Maar je bent ook passant op zo'n moment. Je bent veilig. Want die veiligheid is ook een belangrijk gegeven.
1: Ja, dat is een

0: geven?
1: Ja, dat is een mooie. Ja en nee. Ja, je bent passant, dus je hoeft niet een langdurige diepe hechtingsrelatie aan met iemand. Want die zijn gewoon complexer. En dat merk je bijvoorbeeld met je broers en zussen. Dan kan je in hele oude patronen vervallen. Waarvan je denkt, waar komt dit allemaal vandaan? Omdat je al heel veel geschiedenis met ze hebt. En toch gelijk denk ik, maar ook dat is wel mens zijn voor mij. Dat je even echt verbinding hebt met iemand.
0: Ja, ik kan ervan genieten hoor. Ik kan genieten van het feit dat ik gewoon iemand... Nou ja, net in de trein ook, zo'n jongen... Of in de bus. Dan gaat hij me voor en zeg ik dankjewel. En dan kijk je elkaar aan en ik denk, ja, mijn dag is gemaakt.
1: Ja. Ja, maar dat is toch geweldig? Laatst zat ik in een trein en zaten we te wachten. Want er was een of andere bommelding, weet ik het. En dat je gewoon even kletst. En dat heb je nodig, want je bent een sociaal dier. En dat zeggen wij psychologen heel vaak. Dat mogen we niet zeggen van iedereen. Maar we zijn sociale wezens. We zijn groepsdieren. We zijn gemaakt om verbindingen aan te gaan. En uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat oogcontact alleen al kalmerend kan werken op ons brein. Dus op ons zenuwstelsel. En dat een praatje maken, al is het met een vreemde, kalmerend kan werken. En in zo'n situatie van spanning, hè, van stress, van oké, mijn trein gaat niet, ik haal het niet, ik kom te laat, daar of daar. Misschien is er wel echt een bom. Is het heel erg goed voor ons, voor onze biologie, voor ons lijf alleen al, voor ons brein, om een praatje te maken met een vreemde.
0: Je hebt het over hechting en onthechting. Wat bedoel je er precies mee? Want er gaat een heel hoofdstuk in het boek over, dacht ik. Of misschien wel meerdere.
1: Ja, klopt. De hechting weten we steeds meer van. Sue Johnson is de grondlegger van de emotionele hechtingstherapie. Waar ik ook gespecialiseerd in ben. Zij is onlangs overleden, helaas. Maar zij heeft onderzoekers als Bowlby, die echt een grote naam is in de hechtingstheorie, heeft zij meer naar mensen toegebracht door te vertalen in relatietherapie van wat is hechting. En ik krijg hier heel veel stellen in behandeling. En die komen dan omdat er eigenlijk op hechtingsniveau iets misgaan. Dus ze vechten over de afwas, hè. Ze vechten over de kinderen, ze vechten over de geld. Maar wat ze eigenlijk doen is elkaar mislopen. Elkaar fundamenteel mislopen in zie je mij, hoor je mij, ben ik belangrijk voor jou, ben jij belangrijk voor mij, hou je van me, blijf je bij me. En dat zijn hele basale vragen die we allemaal hebben.
0: Maar hoe relateer je, over de afwas, de ander gaat zitten wachten tot de ander de afwas doet, of hoe relateer je dat aan hechting en onthechting?
1: Als ik de afwas doe, en jij doet het meestal, dan voel jij je gezien en gehoord en begrepen als ik de afwas doe. Zo gaat dat in relaties. Hè? Dan zegt iemand, ja, nou, die afwasmachine, zij laat hem altijd maar staan. Zij laat het altijd maar, dan is het schoon. Zij laat alles erin, tot ik het doe. En dat bouwt dan op. Maar wat zo iemand eigenlijk zegt, is zij ziet mij niet. Ze begrijpt me niet. Ze ziet niet wat belangrijk voor me is. Ze houdt niet van me. En dat heeft een geschiedenis. Hè? Dat als je langer in een relatie zit, dat weet iedereen die meer dan 3 jaar een relatie heeft. Er zijn dingen, blauwe plekken noemen we die, er zijn momenten geweest dat je elkaar echt misgelopen hebt. Om wat voor reden dan ook. Dat kan van alles zijn. En als je daarbij vanuit je jeugd meer van dat soort ervaringen hebt. Hè? Je had bijvoorbeeld een vader die je sloeg of een moeder die je negeerde. Dat ze heel depressief op de bank zat. Dan hakt dat er extra in als je partner iets doet wat je daaraan doet. Denk ik, dat noemen wij een trigger van een trauma. Dus dat en dat vinden mensen trauma, vinden mensen een heel groot woord. Maar hechtingstrauma wil zoveel zeggen als dat je als kind je om wat voor reden dan ook niet gezien en gehoord en begrepen hebt gevoeld door je ouders.
0: Dan vind ik het ook wel moeilijk als twee mensen dus uit verschillende achtergronden komen met elkaar trouwen. En het kunnen hele goede achtergronden zijn. Zelfs dan heb je dat geval. Hebben wij dan allemaal voor in gaan trouwen een therapie nodig, een therapeut nodig?
1: Ik hoop het niet, want zoveel capaciteit hebben we niet. En dat is een spanningsveld. Want ik denk wel dat we er allemaal baat bij hebben als we meer snappen hoe hechting werkt en hoe verbinding werkt. En daarom is er dat mooie boek van Sue Johnson, Houd me vast. En dat legt dit heel erg uit. En voor heel veel stellen is dat voldoende om die uitleg te snappen. Of om een soort huwelijkscursus te volgen. De marriage course heb je in kerken veel. Om iets beter te begrijpen van hoe zie ik jou, hoe zie jij mij, hoe vinden we elkaar. Het leven is wel ingewikkeld. En er ligt veel druk op relaties. En onze samenleving is een beetje raar tegenwoordig. Vroeger leefden we in groepen. Dus verwachten we ook heel veel meer van andere mensen. Bijvoorbeeld als je kleine kinderen had, dan zat je met andere vrouwen met kleine kinderen samen. Dat deed je samen. Je had opa's en oma's in de buurt die konden helpen met de verzorging. Nu zitten we heel vaak alleen in ons eigen rijtjeshuis, de boel te fixen. En ligt er veel meer druk op die partner. Als die thuis

0: komt. En dan toen zijn werkdag moet hij ons begrijpen, moet hij ons horen, moet hij zien wat we gedaan hebben. Moet hij gezelschap zijn, maar hij moet ook zorgen voor dingen. Voor inkomen, voor eten, voor weet ik veel wat. Voor de kinderen samen zorgen en vice versa. We verwachten heel veel van onze partnerrelaties.
1: Heeft dat ook te maken met, ik weet niet of dat het goede woord is, met empathie? Is het ook het kunnen, want ik moet eigenlijk rustig dit zeggen. Dan kwam ik naar een dag, werk een lange dag. Vaak kom ik thuis en ik dacht, op een gegeven moment dacht ik, hey, zal ik het aardappels even schillen? En dat maakt alle verschil van de wereld. Of je nou moe bent of niet.
0: Ja, dat is een prachtig voorbeeld. Want wat doe je dan? Je doet iets. Je ziet een taak en je neemt die op je zonder dat het je gevraagd wordt. En dat is een blijk van liefde. En dat is natuurlijk, zeker in relaties met kleine kinderen. Ik hou van je zeggen is leuk, maar door aardappels schillen is fantastisch. Want dan is dat gebeurd. Heeft dat te maken met de empathie? Het heeft te maken met inlevingsvermogen. Het feit dat jij bedenkt van, oh, dit helpt, dat maakt voor mij dat ik snap van, hé, jij ziet wat er moet gebeuren en jij doet dat. En dat is inlevingsvermogen en dat is gewoon heel belangrijk in een hechte relatie, ja.
1: Is dat het leerproces in een huwelijk, zeg ik wel eens?
0: Omdat je empathie leert.
1: Nou ja, dat je dit soort dingen gaandeweg leert. Ik bedoel, ik ben bijna 50 jaar getrouwd, zijn wij. En als we naar terugkijken, dacht ik, ja, dat waren wij 30, 40 jaar geleden waren we anders. Je hebt een hoop geleerd, we praten heel veel met elkaar. En dan denk ik, ja, ik vind het wel bijzonder. Ik vind het ook een mysterie een beetje, een huwelijk.
0: Dat is het ook, dat blijft het ook, denk ik. Ja, ik denk wat je doet in een huwelijk is steeds meer samen zijn. En dat is een heel complex iets, zeker in onze individualistische maatschappij. Hè, waarbij natuurlijk het altijd geroepen wordt, je moet zelf een compleet mens zijn. Je moet zelf, daarom is mijn boek ook een beetje contracultureel. Ik zeg, nee, je wordt meer mens door samen te zijn. Onze maatschappij zegt, nee, je moet eerst zelf een compleet mens worden. Dat is mij zo vaak verteld, ook vanuit de kerk. Nee, weet je wat je moet doen? Je moet eerst zelf een compleet mens worden. En dan ga je die partner vanzelf vinden. Maar zo werkt het helemaal niet. Want het is veel vormender, je wordt een veel completer mens als je heel erg goed samen kan zijn.
1: Nou zit er nog een ander aspect aan wat tegenwoordig denk ik ook veel langer op de wip zit. Is gewoon het woordje commitment. Het feit dat je je ergens, als je zegt ja tegen je partner zegt in het huwelijk, dan zeg je nogal wat. En daar zijn consequenties aan verbonden. Je kunt ook, ik stond ooit op een camping. En toen kwam er iemand bij me. En ik weet niet waarom. Ik was met mijn dochter vooruit gegaan. En mijn vrouw kwam met mijn twee zonen later. En er kwam iemand naartoe die zei, ik ben die en die. Ik heb een latte relatie. En ik denk, ja, wat kan mij dat nou schelen? Dat.
0: Ja, er zijn in Nederland 4 miljoen eenpersoonshuishoudens. Mm-hmm. En een groot deel van die mensen heeft wel een relatie, maar heeft een latte relatie. En ik denk dat aantal stijgt hard. Het aantal latrelaties stijgt veel harder dan het aantal huwelijksrelaties en het aantal samenwoonrelaties. Ik denk dat dat wel iets is. Maar ze noemen dat ook wel het falen van de verbeelding, volgens mij. Het lukt ons bijna niet meer om ons voor te stellen dat we getrouwd kunnen zijn met één persoon voor de rest van ons leven. En dat we die beslissing kunnen nemen op ons 25ste. Dat we dan kunnen zeggen. En ik weet ook niet zo heel goed hoe je dat moet doen zonder God. Voor mij persoonlijk is God daarin heel belangrijk. Omdat ik zeg, ik vertrouw erop dat dit iets is waar God in meegaat. En dat het daarom lukt, niet omdat ik er zo goed in ben. En dat geldt voor mijn man ook. En dat maakt het denk ik makkelijker. Maar ik denk dat we het heel moeilijk vinden om ons voor te stellen dat we dat kunnen doen.
1: Maar dan kom je ook bij, mag je ook uitleggen wat in een relatie naar liefde is. Afgezien van die aardappelschillen.
0: Ja, wat is liefde? En dat blijft de grote vraag natuurlijk in de kunst, de filosofie, de theologie en de psychologie. Liefde is voor mij een hechte verbinding tussen twee mensen. Dat ik ervan op aan kan dat die ander er voor me is, ook als ik een slechte dag heb. Ook als ik 10 slechte dagen heb. Dat ik ervan op aan kan dat hij mij wil begrijpen, wil horen en wil zien. En ik hem, dat ik daar mijn best voor doe. En dat is het andere, denk ik, wat bij commitment tegenwoordig lastig is. Mensen kunnen zich niet meer voorstellen dat het soms ook oké is om ergens heel erg je best voor te moeten doen. Dan zitten stellen hier en dan zeggen ze tegen mij, het is zo moeilijk tussen ons. Het is zo hard te werken. Het lijkt wel of ik zijn therapeut moet zijn. Het lijkt wel of ik haar therapeut moet zijn. En dan zeg ik, ja maar jongens, dat is ook een relatie hebben. Soms is het gewoon inderdaad heel hard werken. Dat moet niet de hele tijd altijd zo zijn. Maar het mag best wat kosten.
1: Ja, je bent tenslotte ook in een huwelijk veranderlijk. Zeker als je kinderen krijgt als vrouw. Wat meer als man misschien, maar ik denk als man ook.
0: Ja, een van mijn favoriete schrijvers zegt dat, Tim Keller, in zijn prachtige boek Het Huwelijk. Hij zegt, ik ben met 7 vrouwen getrouwd in mijn leven.
1: Zeker. Oh, dat vind ik een interessante. Leg eens uit.
0: Ik ben met 7 vrouwen getrouwd in mijn leven. Ze heten toevallig allemaal Cathy. En hij zegt, hij was 50 jaar getrouwd, hij is vorig jaar overleden. In elke fase van ons leven, elke 7 jaar ongeveer, zag ik een nieuwe vrouw. En bij de komst van ons eerste kind, bij de komst van ons tweede kind, bij een verhuizing, bij een nieuwe missie in ons leven, bij een nieuwe leeftijdsmijlpaal die ze bereikte, steeds opnieuw moest ik een nieuwe vrouw leren kennen. En nog steeds, zegt hij, heb ik het gevoel dat ik maar 2-3% echt van haar ken. Na 50 jaar huwelijk, hè. Heb dat ik maar 2-3% echt doorgrond van haar. En dat er nog een heel mysterie aan vastzit.
1: Ja, ik kan dat als wij vaak heel veel gesprekken, maar ook als ik wel eens kijk, dan denk ik, ja, ik vind het apart. Je bent een ander wezen, je bent in dezezelfde kamer. We zijn verbonden met elkaar. En tegelijkertijd, bij die essentie kom je niet, hè, van de ander. En dat vind ik toch iets unieks dan. Tegelijkertijd, en je mag er beide doorgaan, in die liefde, in dat geven naar de ander toe, want er zit voor mij een overgave in, dat is toch je ultieme vrijheid. Wat we vaak in deze tijd niet beseffen, want denken, ja, huwelijk onvrij, dan mag je dit niet meer, kun je dat niet meer. En je zit vast aan een lijntje, om zo te zeggen.
0: Ja, er zit superveel ruimte in een relatie, dat ervaar ik ook. En ik denk, juist door die nieuwsgierigheid, juist door dat besef, ik ken eigenlijk maar een heel klein deel van deze persoon, blijf je geboeid, blijf je ook gefascineerd, blijf je ook bij diegene, want je wil het helemaal snappen. En dat ervaar ik zelf ook met God, dat ik denk, ja, ik snap er echt maar een fractie van. En ik vind de kerk heel vaak ingewikkeld, maar ik vind God eigenlijk altijd heel fascinerend. Hoe werkt dit dan? Wat is liefde? En liefde is, voor mij is de bron van liefde God en niet mijn man. En dat helpt op dagen dat het stroef gaat, dat ik hem niet zo goed begrijp. Maar tegelijkertijd zegt God ook heel vaak tegen mij, ja, maar liefde is ook jouw man. Ga maar naar hem. Je moet niet bij mij zijn, je moet bij hem zijn. Als je een probleem hebt met hem, moet je dat met hem bespreken, niet met mij. En die gefascineerdheid, die onderschatten mensen ook. Dat kan je natuurlijk hebben, hè? Dat je in een relatie denkt, nou, nu weten we het wel ongeveer. Hè? Zo zitten we in elkaar, zo ben jij, zo ben ik. En dan zeggen mensen, ik verveel me. Dat kunnen mijn kinderen ook zeggen, ik verveel me. Dan denk ik, nou, dat moet ik eens even zien. We hebben hier een huis vol speelgoed en hebben een tuin vol planten en andere interessante dingen om te ontdekken. Ga je maar eens even vervelen. Want juist in dat vervelen ga je ontdekken, hé, er is nog heel veel meer te doen. En dat vind ik in een relatie net zo goed. Op het moment dat je denkt, ik verveel me, moet je opletten. Want dan is er waarschijnlijk juist heel veel meer te ontdekken.
1: Je kunt er een ander woord tegenover zetten. Dat vind ik wat negatiever. Dat is sleur.
0: Ja, maar wat sleur? Sleur zit heel vaak niet zozeer in die andere persoon. Als wel is een taal voor mensen om te zeggen, ik voel me overweldigd. Ik ben moe, ik heb te veel werk, ik heb te veel deadlines. Ik vind niet meer helemaal leuk wat ik doe. En dan is het goed om even een pas op de plaats te maken. Maar vervelen is natuurlijk ook een pas op de plaats maken, strikt genomen. Is even pauzeren, is even om je heen kijken, is even nadenken. Is dit echt wat ik wil? Wat wil ik nu eigenlijk precies?
1: Het boek begint met je eigen verhaal. Het is een prachtig verhaaltje van een koning bij. Een koning, dat mag je ook wel vertellen. Zo. Maar je zegt aan het eind van het verhaal, van ja, ik heb eigenlijk ontdekt dat mijn man Shrek is. Of dat ik Shrek voor mijn man ben. Nou, dat is niet zo'n fraai figuur, die Shrek, bij vlagen.
0: Nee, ik vind dat echt een heerlijke film. Ik zeg altijd tegen mensen, als je goed datingadvies wil, moet je gewoon Shrek kijken en dan ben je klaar. Shrek is, voor wie het niet kent, is een groen monster. En hij moet een prinses redden tegen wil en dank. Want dan kan hij zijn moeras houden. Dan kan hij zijn eenzaamheid houden waar hij dol op is. En dan kan hij lekker vies blijven boeren en weet ik veel wat doen. En dan redt hij die prinses, prachtige prinses. Maar die prinses blijkt, weet hij niet, bij nacht te veranderen in net zo'n groen, lelijk, vies monster als hij zelf is. Terwijl hij zelf ondertussen verliefd wordt op die prinses en hardnekkig zijn best gaat doen om niet de prins op het witte paard voor haar te willen worden. Want ergens staat hem dat tegen, want zo is hij niet. Dat weet hij ook wel. Maar hij ziet wel van, ja, zo'n prachtige prinses kan niet zo'n groen, lelijk monster hebben. En daten is, ergens vind ik, het groene, lelijke monster in jezelf zien en omarmen. En het groene, lelijke monster in de ander ook zien en omarmen. Omdat daarin wel degelijk het hart van een prins en een prinses zit. Het is heel grappig, want ergens wil je natuurlijk die prins en prinses zijn. Maar ergens ben je dat gewoon niet. En dat is juist prima.
1: Ik heb het idee, ik heb het met een vriend van mij over, dat mannen dat minder snel in de gaten hebben. Maar dat je op een gegeven moment in de gaten hebt dat, een vrouw is daar slimmer in volgens mij hoor, dat ze verrekte goed weet hoe je in elkaar zit. En dan komt er zo'n crisismoment dat je denkt van, oeps, ze weet eigenlijk heel goed hoe ik in elkaar zit.
0: Ja, en dan voel je je betrapt. Mijn man is uitgebreid gewaarschuwd, trouw nooit met een psycholoog. Zou je dat nou wel doen? Maar hij heeft het ook een beetje moeten accepteren dat ik af en toe iets benoemde bij hem. En dat is een beetje pijnlijk. En vice versa net zo goed. En hij mag het denk ik minder bij mij benoemen dan ik bij hem. Juist omdat je als vrouw, weet ik niet, al zo zelfkritisch bent. Maar dat is toch gelijk ook natuurlijk het vormen van een relatie. En dat is ergens wat je ook wel wil. Want dat betekent namelijk wel dat je echt wordt gezien. En dat willen we wel allemaal.
1: Dat verhaal van die koning waar je mee begint.
0: Ja, de koning. De koning heeft een dochter en die dochter heeft een vriendje. En die wil dat vriendje wil om haar hand vragen aan die koning. Dus het vriendje gaat naar de koning en wordt uitgenodigd op een diner. En ze hebben het diner en hij zegt aan het eind, nou koning, zou ik u even mogen spreken onder vier ogen? Nou, dat mag wel. En hij zegt dan vervolgens, ik hou van uw dochter en ik wil met haar trouwen. En de koning is een wijze man, die denkt even na en die zegt, nee. Waarop de prins zegt, of de jongen zegt, dat is heel verdrietig. En dat ziet de koning aan hem. En daarop vertrekt deze jongen. En de koning gaat naar zijn dochters, die natuurlijk vol spanning, want die weten wat er gaande is, zitten te wachten. En die zeggen, nou, zegt die dochter, wat heb je gezegd, papa? Nou, zegt de koning, ik heb nee gezegd. Die dochter is helemaal in tranen. Wat? Hoezo? Waarom heb je nee gezegd? Vond je hem niet oké? Nou, zegt de koning, ik wil even zien hoe hij reageerde op afwijzing. Want dat zegt iets over het karakter van een man. En hij heeft goed gereageerd. Dus op dit moment is de knecht hem aan het terughalen. En jullie mogen trouwen. Jullie hebben mijn zegen. Nou, ik vond het een prachtig verhaal. Ik heb dus geen idee meer waar ik het ooit gelezen heb. Maar ik denk dat het heel veel waarheid zit in hoe iemand reageert op afwijzingen, wat dat zegt over zijn of haar karakter. Want dat kan je natuurlijk net zo goed bij een vrouw toepassen. Mensen die geen nee kunnen horen zijn over het algemeen niet de meest prettige mensen om een relatie mee te hebben.
1: Maar goed, het betekent ook dus, wat je zegt, is dat wil je een relatie hebben. Tenminste, ik zie dit om me heen ook gebeuren. Dat mensen dus een bepaald idee hebben van het huwelijk, een bepaald idee van hoe de ander zou moeten zijn. En denk, oh, dat veranderen we wel even. Gaan in de rit.
0: Ja, ja en ook dat ze dingen zien in mensen die ze echt volledig projecteren. Ik spreek hier ook heel veel singles die juist om deze reden bij mij komen. Van het lukt niet en het wil niet. En misschien ligt er toch ook wel iets aan mij. En dat willen de meeste mensen niet horen. Hè? Die willen eigenlijk gewoon horen van mij. Nee hoor, jij bent fantastisch en het ligt allemaal niet aan jou. Maar ja, tegelijk komen ze daar ook niet voor. Dus ga ik met ze op zoektocht van nou, wat gebeurt er dan bij jou? En dan komen mensen soms tot de conclusie van hey, ik zie iets in die ander wat ik heel graag wil zien. En ik zie andere dingen niet. En die zie ik in eerste instantie liever over het hoofd. Die ik later irritant vind. Waarvan ik dan inderdaad denk, dit verander ik wel even. Maar zo werkt het niet.
1: En er zijn prachtige films over mensen uit totaal andere milieus. En waarvan de een denkt, van ja, dat schaven we wel bij. We maken wel een fatsoenlijk meisje van haar. En de ander blijft gewoon, ja.
0: En dan kom je terug bij Shrek. Want uiteindelijk komt hij er dus achter dat die prinses ook zo'n groen lelijk monster is als hij. Maar dan moeten ze wel kiezen. En dat is wel een spannende in de film. Ik zal het niet helemaal verklappen. Maar ik denk dat dat heel erg is wat een relatie is. Dat je en kiest voor het groene lelijke monster wat die ander is. En tegelijk ook steeds een beetje op zoek gaat naar wat is nou de kern van jou. En wat zit er misschien in jou wat je liever verborgen houdt. Maar wat er wel uit mag komen.
1: Een relatie kan lang duren. Of een huwelijk kan lang duren. Maar hoe hou je dat ook levendig? Want kijk, er komen van die momenten. Ik weet wel een aantal kinderen. Ik heb veel gereisd. En dan belde ik mijn vrouw en dan wilde ik eigenlijk horen van ik hou van je, ik mis je. Maar dan begon ze over de kinderen te praten, wat er mis mee was. De ene lip, tante de lip, al dit soort dingen. Is dat belangrijk?
0: Ja, voor haar wel. Als je de hele dag.
1: Ja, maar voor mij ook waarschijnlijk. Nee, ik begrijp heel goed waar dit heen gaat.
0: Ja. Is dat belangrijk? Wat is je vraag?
1: Nou, het feit dat je gewoon op de hoogte gehouden wordt van die situatie daar, terwijl ik misschien wat anders wil horen. Wat mannen toch wat eerder hebben.
0: Ja, En mijn man reist ook veel. En ik zeg dan tegen hem, je moet nu eerst even naar me luisteren. Want dit moet er allemaal even uit. Want als je de hele dag met kinderen bent, wordt er weinig naar je geluisterd. Wordt er veel tegen je gepraat. Maar het is feitelijk een andere manier van zeggen van ik hou van je. Want het zijn onze kinderen. Wij doen dit samen en ik wil dat je betrokken bent. En ik wil het samen met je doen en dat wil ik voelen. Ik kan me dus ook heel erg storen aan vrouwen die zeggen, of mannen die zeggen, ik ben single ouder deze week, want mijn man is op reis. En je bent helemaal niet single ouder, je hebt nog steeds een man. En die kan je elke dag spreken over die kinderen. Of in ieder geval aan het eind van die week. Ook dat zul je me niet gaan horen zeggen, omdat ik nog steeds het gevoel heb, al is hij op reis, we doen het samen. Maar we hebben dat wel moeten leren. En we zijn er inmiddels goed in geworden, maar dat heeft ons ook echt wel heel wat ruzies gekost om daar te komen. Dat hij snapt, wat heb je van me nodig, want ik zit hier in Australië, dus als die kinderen snot verkouden zijn en jij er 's nachts 10 keer uit moet, kan ik je niet helpen. Waardoor hij zich tekort voelde schieten. En wat ik van hem nodig had, was dat hij juist luisterde naar hoe vaak ik eruit was geweest en wat ik dan gedaan had. Want gek genoeg voelde ik me dan gezien en gehoord en begrepen en geliefd.
1: Dus je moet in wezen ook een beetje door je gevoelens heen. In die zin van hoe zou hij erop reageren en daar niet bang voor zijn?
0: Ja, en je moet door je eigen onzekerheid heen. In zijn geval ik zit nou hier, dus ik kan niet helpen. Wat is helpen? En daar zitten heel veel, zeker mannen en vrouwen in hetero-relaties zitten daar natuurlijk mee. Ik hoor dat hier zo vaak. Wat is helpen? Helpen is heel vaak, begint het met die empathie, met luisteren en begrijpen. Maar dat zit dus aan beide kanten. Hè? Heel vaak zeggen vrouwen, ja, hij komt alleen maar met oplossingen. Terwijl ik denk, ja, maar dat is zijn manier van jou houden. Gun hem ook dat hij die oplossingen aandraagt. Maar voor hem verdraag wel dat zij eerst haar klaaggezang moet doen. Want die moet eruit. Want anders kan ze jou helemaal niet horen. Jouw prachtige oplossingen kan ze dan helemaal niet meenemen.
1: Merkwaardig dat het schrijven van een klaaglied een man is, hè, Jeremia?
0: Ja, oh, ik vind dat een heerlijk bijbelboek. Ik wijs mensen daar altijd uitgebreid op.
1: Ja, waarom?
0: Omdat klagen. Heel veel mensen zeggen, nee, klagen mag. Ik mag niet klagen. Ik mag niet klagen. Je kan het van.
1: En dan zeg ik altijd van wie niet.
0: Ja, precies, van wildvreemd. Het regent bijvoorbeeld toevallig vandaag de hele dag. En dan zegt er zo'n mevrouw vanochtend tegen mij, maar we mogen niet klagen, want in Limburg zijn er overstromingen. En dan ben ik dus echt woedend. Dan zeg ik, ik zal zelf wel bepalen of ik mag klagen, ja of nee. Want klagen lucht je hart op, letterlijk en figuurlijk.
1: Ja, we gaan weer naar de Bijbel toe. Het boek Job. Job doet niets anders dan klagen. Psalmen vind je dat ook. En Job heeft goed van God gesproken. Dat is het hele aparte daarin. En wij denken, oh, het mag niet, we moeten fatsoenlijk zijn.
0: Ja, terwijl daar hoor je God eigenlijk helemaal niet over. Je hoort God alleen van, hey, ho, wacht even, wie is hier de baas? Laten we dat wel even helder houden. Maar nee, klaag er gerust op los. Want ook in klagen, kijk, ik mocht over mijn single zijn nooit klagen van mezelf. Want ik moest happy single zijn en ik had toch een mooi leven. Ik had toch vrienden, ik had toch familie, ik had een baan, enzovoort, enzovoort. Dus ik hield dat klagen heel erg lang binnen. En dan kwam het er af en toe in een soort cynische, nare opmerking hier en daar uit. Leuk voor jou dat je getrouwd bent, leuk voor jou dat je zwanger bent.
1: Ben je wel gelukkig getrouwd?
0: Ja, nou precies. Terwijl, toen ik eenmaal lucht ging geven aan, hey, ik vind het zwaar, ik vind het naar, ik vind het moeilijk, ik voel me heel vaak eenzaam, ik voel me heel vaak alleen. Toen ging ook eigenlijk juist de verbinding met andere mensen veel meer stromen. Want toen zeiden vriendinnen, oh gelukkig, je praat erover, dus je hebt er last van. Want ik vroeg me dat al af, maar ik durfde er niet over te beginnen. Want dan ben je zo stekelig.
1: Ja. Gek dat je zo door je imago laat leiden eigenlijk, hè? Wat misschien ons grote probleem is.
0: Ja, en ook wel door verwachtingen, denk ik. Van wat verwacht je dat andere mensen van je nodig hebben of willen? En op de een of andere manier had ik schijnbaar bedacht dat andere mensen van mij verwachten dat ik mijn lot als single rustig zou dragen. Of dat ik het heel leuk zou vinden om single te zijn.
1: Ja. Waarom heb je dit boek geschreven? Want je reikt een aantal dingen aan. Misschien kun je er wat meer over vertellen. Want je hebt een bepaald doel geschreven. Je hebt al 2 boeken geschreven. Waarom dit boek?
0: Ja, ik schreef dus mijn eerste boek Single in de Kerk heel erg meer als pleidooi van laten we singles meer gewoon een volwaardig lid van kerken zijn. En vice versa, laat de kerk gewoon volwaardig omkijken naar singles. Mijn tweede boek Zinvol Daten ging heel erg over het aanloopproces. En het proces van A naar B waar we het nooit over hebben. Namelijk, ik ben single naar ik wil een relatie, maar ik weet gewoon niet zo goed hoe.
1: Dus dat ging... Ga je dan de kroeg in bijvoorbeeld?
0: Ja, dat mag. De kroeg, in de kerk, in de trein, maakt niet uit. Als je maar contact maakt en als je maar iemand leert kennen en met de intentie uiteindelijk om een relatie aan te gaan. Maar die intentie die mag je van mij heel lichtjes in het begin hanteren. Maar dat was echt dat proces van de eerste, nou zeg 3 maanden van daten. En dit gaat verder. Dit gaat tot en met de eerste 3 jaar. Want we weten uit onderzoek, als mensen onveilig gehecht zijn geweest in hun jeugd, dan kost het 3 jaar om een veilige hechtingsrelatie aan te gaan. Dus als je een partner vindt, je komt uit een onveilige jeugd, na 3 jaar kan je ongeveer stellen dat je veilig gehecht bent aan je partner, als dat een veilige partner is.
1: Dus die veiligheid, die omhelzing die je elkaar geeft, die veiligheid is belangrijk over en weer.
0: Die veiligheid maakt alle andere gesprekken mogelijk. Over de financiën, over de afwasmachine, over de aardappels, over de kinderen. Die maakt alle andere gesprekken mogelijk. Want je weet, ik kan van jou op aan. En ik kan ook als ik een grens aangeef, ook als ik een nee geef, ook als ik kritisch ben. Als ik dat op een goede manier doe, vanuit die veilige verbinding die wij hebben, dan kunnen we het erover hebben. Dan kunnen we het gewoon gaan zitten en erover praten als het lastig is. Maar dan komen we er sowieso samen uit. Maar daar is dan die commitment wel weer voor nodig.
1: En dat is een moeilijke.
0: Nou ja, inderdaad, dat is dus echt wat er in die eerste 3 jaar moet gebeuren, denk ik, geloof ik. Daarom heb ik dit boek geschreven. Hoe ga je van, ik ken jou niet, naar ik wil met jou trouwen en de rest van mijn leven met jou samen zijn. Dat is een immense beslissing. Hoe maak ik die beslissing behapbaar en hoe doe ik dat?
1: Je kunt die beslissing maken, denk je?
0: Ja, dat geloof ik wel. Je kan die beslissing maken voor 80% zeker. Mensen zeggen dan tegen mij, als ik 100% zeker weet dat ik met diegene moet trouwen, dan ga ik het doen. Dan zeg ik, nou, dan kan je lang wachten. Dat gaat hem niet worden. Als je het voor 80% zeker weet, vind ik dat al superveel. 70% mag je er van mij ook voor gaan.
1: Ik heb ooit iemand dit horen zeggen over zijn eigen vrouw. Zei, ja, voordat we trouwden, hadden er nogal 10 anderen kunnen zijn. Misschien waren er veel leukere vrouwen, ja, een beetje gek gezegd, gechargeerd. Hij zei, maar op het moment dat ik ja zei tegen haar, of het gemeentehuis of in de kerk, ja, dan is het menens, dan is het de ware.
0: Ja, en dat is ook wat Tim Keller zegt in dat boek over het huwelijk. Hij zegt, met dat je kiest, kies je voor de toekomst. Je kiest niet voor het verleden. Je kiest niet omdat je van iemand houdt. Je kiest omdat je ervoor kiest om van iemand te houden. Ook op een dag over 50 jaar, als je dan allebei nog leeft. Je zegt, ik hou dan nog steeds van je, want dat kies ik nu.
1: Waar word je dan door gevormd? Want kijk, ik heb mijn vrouw die komt uit een kinderthuis. Die zei op een gegeven moment, ja, dat is zo'n draaipunt van, ik word gevormd door de toekomst en niet door mijn verleden. Terwijl het verleden wel degelijk aanwezig is.
0: Ja, dus je wordt gevormd door de keuze die je maakt. En dat geldt denk ik voor heel veel keuzes. En dat vinden we moeilijk, want we hebben heel veel keuzes tegenwoordig. Dus we voelen ons ook heel verantwoordelijk voor dat wat we kiezen. En ik ben ook een kind van mijn tijd. Ik voel die stress ook vaak. Als ik nu kies om in Zwolle te wonen, en dat wil ik voor mijn kinderen constant houden voor de komende jaren, dan is dit dus waar ik woon. Maar ik kom uit Amsterdam en daar is het ook heel leuk. Dus wat laat ik dan los? Nou ja, ik laat dan inderdaad iets los wat ook goed is. Maar ik kies iets wat ook goed is. En ik heb daar goede redenen voor.
1: Misschien is het hier op dit moment iets gezelliger dan Amsterdam. Ja, ik ben ook Amsterdammer, maar ik zat er een keer voor een interview. En als ik de drukte zie en al die rolkoffertjes en al dat gedoe. Ik denk, jongens, een beetje een juppenstad aan het worden. Zeker het centrum. De prijzen zijn, als je op een terrasje zit, wil je niet weten.
0: Nou, en ik heb er gestudeerd en ik heb dat heerlijk gevonden. Ik heb er 15 jaar gewoond en voor een single is het een hele fijne stad. Maar ik heb ook gekozen inderdaad voor de toekomst van mijn kinderen. Dat ik dacht, ik wil meer rust voor jullie en ik wil meer ruimte voor jullie, meer groen voor jullie. Dat is hier. Maar dat zijn keuzes die je ook samen maakt, maar die ook een bepaalde commitment vragen. Dat moet je niet morgen weer willen veranderen. Terwijl ik nu ook heel veel lees dat mensen zeggen, nee, wij willen voor ons gezin vrijheid en geluk en daarom halen we ze van school en stoppen we ze in de camper en gaan we nu heel de wereld rondreizen met die camper. En dan zeggen andere mensen, ja, dat is echt de vrijheid. Terwijl ik vraag me dat af. Wat geef je je kinderen dan mee over hechting, over commitment, over doorzettingsvermogen, over omgaan met verveling? Ik vind dat een spannende. Het zal best voor sommige mensen weggelegd zijn, maar ik denk zeker niet voor iedereen.
1: Voordeel van een stad is ook dat je anoniem kunt zijn. Hè?
0: Ja, en dat ook dat is weer een soort schijnveiligheid, denk ik. Want uiteindelijk wil je helemaal niet anoniem zijn als je partner kanker krijgt en jij maaltijden nodig hebt of iemand die een keer komt stofzuigen of oppassen. En wil je helemaal niet anoniem zijn als je je eenzaam voelt en rottig en hulp nodig hebt.
1: Maar goed, er zit in het dorp iets van die mores van, er wordt iets van je verwacht. De stad heeft het helemaal niet. Ik heb de stad altijd, ja, ik ben een stadsmens. Dus ik zie het dorps gebeuren, zie ik gebeuren omheen, maar dat aspect.
0: Ja, en dat is weer, dat kan ook heel beklemmend zijn. En die ervaring hebben natuurlijk heel veel mensen ook. Dus ik denk dat het leven vol spanningsvelden is. En ik had ook single kunnen blijven. Soms denk ik dat. Ik had ook single kunnen blijven. Dan had ik nu waarschijnlijk al 10 boeken geschreven in plaats van 4. Dan had ik andere dingen met mijn leven gedaan die ook goed waren geweest en ook nuttig en ook mooi. En nu heb ik een gezin en dat is ook mooi en ook goed. Ja. Voor mij voelt dat wel heel gelijkwaardig. Het was niet zo dat ik een minderwaardig leven had als single. Het was wel zo dat ik een hele diepe wens had om een relatie aan te gaan. Zoals de meeste singles overigens.
1: Wat hoop je te bereiken met dit boek? Want ik bedoel, je zegt het is contracultureel bijna. Of bijna, ik weet wel zeker dat het zo is, voor een groot deel. Wat wil je ermee bereiken?
0: Ik wil vooral dat mensen weten dat er een plek is om relatievaardigheden te leren. En dat relaties die plek eigenlijk vooral is. Niet zozeer therapie, dat kan. Hier kan je soms wat ondersteuning krijgen. Maar in het echte leven moet het vooral gebeuren. Ik wil dat mensen weten dat als ze vastlopen in het proces van daten, dat ze niet de enige zijn. Ik wil dat als mensen een verlangen hebben naar een relatie, maar zich daarvoor schamen, omdat ze denken dat ze moeten kunnen zeggen, ik ben een happy single, dat ze weten, maar er zijn veel meer mensen met een verlangen naar een relatie. Ik mag op zoek zijn en ik mag dat lastig vinden, maar ik mag het ook doen.
1: Hey, iemand gaf een keer dit beeld over een huwelijk van, vooral als mensen door een moeilijke jeugd zijn gegaan, moeilijke dingen hebben meegemaakt en tijdens dat huwelijk komt het naar boven toe. Die zegt, soms zie je een bloem in de knop. Die had een beeld ervan. Hij zegt, als daar de juiste omstandigheden zijn, liefdevolle omstandigheden, dan kan die bloem openbloeien. Het heeft geen zin om te gaan pulken op dat moment.
0: Mooi, heel mooi. Nou ja, ik vergelijk het vaak met een tomatenplantje. Ik ben nu weer druk aan het zaaien in mijn eigen tuin. Het begint met een heel klein zaadje. En dan heb je eerst een heel klein kiemplantje en het duurt best lang. Tomaten hebben best veel warmte en nattigheid nodig. Voordat dat tomatenplantje een beetje gaat knallen. Maar als die eenmaal goed geworteld is, dan gaat die ook als een malle. Dan wordt het een enorme plant. En hoe ouder die wordt, hoe meer vrucht die gaat geven. En op een gegeven moment moet je echt een beetje gaan snoeien, want het wordt te veel. Dat krijg je niet meer aangegeten. En ik denk, beginnende relaties zijn echt wel hele kleine plantjes. Die moet je echt een beetje koesteren. Maar die moet je niet onder druk zetten. Daar moet je niet te veel van verwachten. Die moet je echt de tijd geven om te groeien, om wortel te schieten, om stevig te worden. Die moet je echt in de gaten houden, begeleiden. Voordat ze gewoon een beetje een grote, sterke plant worden en vrucht gaan dragen.
1: Dus het heeft tijd en geduld. Nou, geduld lijkt me moeilijk in een huwelijk.
0: Geduld is super moeilijk, ook buiten een huwelijk. Geduld is voor ons allemaal, denk ik, heel moeilijk. Zeker in een wereld die heel veel dingen zo'n beetje in stand wil brengen aan ons. Maar het heeft geduld nodig, ja. En het heeft dagen nodig dat je denkt, nou, vandaag voel ik het niet zo, weet ik het niet zo. Ik ga gewoon slapen en morgen zie ik het weer. In plaats van, nou, vandaag voel ik het niet zo, nu raak ik in paniek. Want, oh, nu is mijn verbinding weg en nu moet ik kennelijk op zoek naar een betere, een echte ware. Want dan is kennelijk dit de ware niet. En ik denk, die paniek voelen heel veel mensen momenteel. Oh, het zit even niet lekker, dan moet ik weg. Nu moet ik iets anders gaan doen. En als dat een hele reële optie voor je is en je gaat daarop focussen, ja, dan wordt dat ook snel een heel groot ding in je hoofd. Terwijl als je jezelf een beetje kan kalmeren en kan denken, nou, misschien is het gewoon mijn dag niet, of haar dag niet, of zijn dag niet. We slapen er een nachtje over en zo nodig nog een nachtje. Dan heb je heel veel meer rust zelf en dan heeft je relatie heel veel meer kansen om wel op te bloeien.
1: Ik weet, voor ons huwelijk waar ik 25 jaar getrouwd, kregen wij een reis naar Venetië aangeboden van de kinderen. En nou, we waren altijd, ja, ik heb 7 kinderen, dus altijd was altijd wel herrie in huis en toestanden. En ja, niet negatief, maar gewoon er gebeurde van alles. Maar het punt is, wij gingen beide, tenminste ik had heel sterk verteld tegen mijn vrouw van, oeps, dat wordt 2 weken alleen met elkaar. En dat waren wij niet meer gewend. Ja, we zijn zelfs een weekend weg geweest, een paar dagen, maar ooit. En we zijn er beide heen gegaan van, ik ga het voor jou gezellig maken. Voor jou gaat het goed maken. Zonder dat we van elkaar wisten. We hebben de tijd van ons leven gehad.
0: Ja.
1: Maar de vraag die eraan vastzit is voor mij heel makkelijk van, hoe richt je je op de ander? Ik kan het niet zelf beantwoorden op dit moment. Hoe richt je je zo op de ander? Want toen jij je man ontmoette, kreeg je de zenuw dat hij zo lang naar je keek.
0: Ja, dat is waar. Maar dat deed hij ook. Nou, hoe richt je je op de ander? Ik vind het zelf altijd heel grappig als je aan een tafeltje zit met iemand, hè, in een restaurant of een café. Als vrouw heb je dan altijd de meeste vrouwen hebben dan een tasje mee met hun waardevolle spullen. Die hang je achter je, over je stoel. En ik heb heel erg moeten leren vertrouwen dat degene tegenover mij dat tasje wel in de gaten zou houden. En dat ik dat dus niet zelf hoefde te doen. En dit klinkt een beetje een raar voorbeeld misschien, maar ik denk dat het heel erg gaat over vertrouwen dat die ander er wel voor je is. En we horen natuurlijk dagelijks ook voorbeelden van hoe dat mis kan gaan in relaties. En hoe dat vertrouwen beschaamd wordt. En dat maakt het denk ik ook nog lastiger om dat vertrouwen op te brengen. Terwijl ik... Je weet ook dat als je een ander wel je vertrouwen geeft, dat die ander vaak veel leuker, mooier zichzelf is. We hebben nu bijvoorbeeld een stucadoor in huis. Als ik tegen die man zeg, nou, heb je dat randje wel gezien en daar is nog iets mis en heb je dat wel in de gaten gehouden? Ja, dan heeft die man veel minder pret in zijn werk en voelt hij zich waarschijnlijk gestrester. Doet hij misschien ook zijn werk minder goed dan wanneer ik zeg, goh, wat fijn dat je mijn huis stukt. Dan ben ik daar blij mee. En wat doe je dat goed? Oftewel, je voelt altijd meteen als mensen je vertrouwen geven en dat doet iets met je. Dat maakt namelijk, het haalt een hele laag weg in je bewustzijn. De laag die ervoor zorgt dat je veilig bent, dat je alert moet zijn, dat je op moet letten. Als die laag weg is, dan kan je veel rustiger, veel meer komen bij, hey, ik voel me bij jou vertrouwd. Of ik vind het gezellig met jou. Of ik geniet van je aanwezigheid.
1: Ik weet dat ik bouwlieden ken in een huis werken. In verschillende situaties. Waar de vrouw op elk randje lette. En ja, dan zul je zien, man is makkelijk, maar die vrouw liever niet.
0: Ja, dat snap ik heel goed. Ik zag gisteren toevallig wel een randje wat hij gemist had, maar hij had mezelf gevraagd. Dus ik voelde de ruimte om het te zeggen. Maar ik snap dat. Ik heb dat hier in mijn praktijk ook. Ik kan veel sneller met mensen tot de kern komen als ze mij meteen vertrouwen, dan wanneer ze eerst nodig hebben dat ik uitleg wat ik allemaal kan en waarom en hoe ik dat geleerd heb en waar. En of ik dat wel zeker weet. En die ervaring hebben we denk ik allemaal wel in ons werk.
1: En dan luisteren ze naar jou als therapeut en dan snappen ze je heel goed. Maar dat ben je nog niet.
0: Nee, want uiteindelijk zullen ze zelf, en dat vinden mensen pijnlijk, de verandering moeten doen. Zij zullen iets anders moeten gaan doen in hun leven, waardoor ze een andere uitkomst hebben van dat wat ze niet prettig vinden. Zij zullen hun gedrag moeten aanpassen. Iemand zei laatst tegen me, ja, jij zei tegen mij dat ik nieuwsgieriger moest zijn naar mijn man. En dat die man is gewoon niet zo'n prater. En ze zei, dat heeft me zo geholpen. Want ik kwam erachter dat ik helemaal niet nieuwsgierig ben. Dat ik altijd meteen zeg, ja, maar je hebt dit niet en dat niet en zus niet en zo niet. En die man die zegt dan tegen mij, ja, maar ik had om dat en die reden en zus en zo. Ja, zegt hij, bij jou lukt het wel om te praten. Maar zij zei, doordat ik nieuwsgieriger ben en jouw vraag een beetje echo thuis, komt er opeens een heel ander gesprek. En dat helpt. Maar dat moeten ze wel zelf doen.
1: Is luisteren dan ook bij elkaar binnenkomen?
0: Luisteren is goud, dat zeggen we niet voor niks. Luisteren is natuurlijk een vorm van aandacht die we best moeilijk op kunnen brengen met z'n allen. Ik inclusief, ik bedoel, ik luister alleen naar podcasts als ik hardloop. Wat zegt dat over mij? Ik moet iets te doen hebben, wat al nuttig voelt, om iets anders te doen, wat ik ook belangrijk vind. Tegelijkertijd zit er ook in luisteren, vind ik, heel veel ruimte en vrijheid. Als het je echt lukt om even het puntje van je tong af te bijten, om even achterover te leunen en echt te horen wat de ander zegt, ben je uiteindelijk ook veel efficiënter in je gesprek.
1: Ik heb ooit een acteur dit een keer horen zeggen, want dat gaat één hoofdstuk van je boek, dacht ik, ook over, als ik het goed heb. Ja, gelukkig wel. Dat is seks en hechting, heet het, meen ik. Maar die man die zei op een gegeven moment, als je het huwelijk ingaat vanwege de seks, dan is het alsof je een Boeing 747 koopt vanwege een gratis zakje pindas wat je erbij krijgt.
0: Ja, dan mis je doel. Ja. En dat zakje pindas geeft wel even energie om de vliegreis door te komen misschien. Ik denk dat seks wel belangrijk is. Dat mensen dat een beetje onderschatten. Dat het wel degelijk helpt voor het gevoel van verbinding. Maar het is maar één element in de verbinding. En we weten inderdaad dat luisteren en elkaar begrijpen en empathie tonen veel belangrijker is in de verbinding dan seks op zich. Ja.
1: Nog één laatste vraag. Je had het over een stucadoor en de muren worden gesausd. Vroeger hadden we ook nog als behang. En ik kon je in echte nood altijd zo lekker achterplakken. Dat gaat nu niet meer.
0: Tegenwoordig is behang weer heel hip.
1: Dus je echte nood kun je er nog achter plakken?
0: Nou, liever de kinderen soms. Maar mijn echtgenoot is best te doen. Ja, het is wel, je kan elkaar gewoon zat zijn. En dat mag, hè. Dat vinden mensen gewoon zo spannend. Want ik denk, nou ja, dan ben je elkaar even zat.
1: Er staan nog veel meer in het boek over relatievaardigheden, over vriendschap. Wat ook een belangrijk is, dat je vrienden je kunnen helpen. Die je ook volwaardig nemen als single, denk ik.
0: Ja, ik vind vriendschap echt super belangrijk. Het is een prachtig boek wat ik erin citeer. Maar er zijn meer boeken natuurlijk over vriendschap. Van Marise Franco uit mijn hoofd. Over vriendschap en de verbinding die daarin te vinden is. En dat is ook een beetje wat ik eerder zei. Hè. We verwachten zoveel van partnerrelaties. Dat de druk eigenlijk te hoog is. En ik hoor dat mensen ook wel zeggen. Dan zeggen ze, ja, ik ben eigenlijk zo eenzaam in mijn relatie. En dan zeg ik, dan moet je ook andere mensen opzoeken, behalve je partner. Want je partner kan niet dat hele gat in je hart vullen. Zo werkt het gewoon niet. Ja. Dus vriendschap vind ik zeker een belangrijk onderdeel van het datingproces, van single zijn, maar ook van een relatie als je die hebt.
1: Ja. Wat heb je nou geleerd? Je bent single geweest, de boek over geschreven. Wat heeft nou je voorkeur, het huwelijk of het single zijn?
0: Oh, het huwelijk. Ja, dat leidt geen twijfel. Ik vind getrouwd zijn echt veel leuker. En dat is best spannend om dat te zeggen tegen singles. Want ik wil niet dat ze het gevoel hebben dat ze iets missen. Nou ja, ik denk wel dat ze iets missen. Ik denk dat ze iets anders hebben wat ik wel eens mis. Namelijk die stilte en die rust. Maar ik vind het huwelijk leuker omdat ik het gevoel heb dat het meer echt volwaardig leven is voor mij. Voor wat ik wil. En ook op de lange termijn, die verbondenheid vind ik heel prettig. En we hebben het daar ook wel eens over. Hè? Mocht een van ons per ongeluk komen te overlijden, terwijl we nog jong zijn, dan zeggen we ook tegen elkaar, zoek vooral een ander. Want die verbinding in het echte leven is zo essentieel. En dat gevoel van geliefd zijn, dat heb je dagelijks opnieuw nodig, dat gevuld wordt. En als de ander wegvalt, dan denk ik, ga dan na een jaar op zoek naar een ander om een nieuwe verbinding aan te gaan.
1: Ja, dat is makkelijker gezegd dan gedaan, vooral als je in rouw bent.
0: Tuurlijk, absoluut. Maar een collega van mij vertelde me dit laatst. Die was lang getrouwd geweest met haar man. Haar man is overleden. Zij is een paar jaar geleden hertrouwd. Ze zegt, ik ben daar zo blij mee en zo dankbaar voor. En ze moest een beetje lachen op mijn boek. Ze zegt, ik heb het gelezen, ik vond het heel goed. En heel herkenbaar, want dat op zoek zijn is echt wel een ding. Het is echt een zoektocht. Ze zegt, maar het heeft me ook geholpen om dat wel te doen. Om wel op zoek te gaan. Want ik zie nu weer een nieuwe kant van mezelf die in mijn eerdere huwelijk niet zo tot z'n recht kwam. Dus ik ben nu ook weer een ander mens. En dat denk ik, ja, dat ze ook mens zijn.
1: Ja, dan moet je toch, je wordt toch wie je bent in contact met de ander met een hoofdletter en met een kleine letter.
0: Ja, dat geloof ik zeker. Je bent niet gemaakt. De meeste van ons zijn niet gemaakt om alleen te zijn.
1: Ik wil het hier belaten, dankjewel.
0: Graag gedaan.
1: Ja, ik zeg al dankjewel, maar ik heb eigenlijk nog één vraag. Die gekke term, the same level of wappiness. Kun je daar wat over zeggen? Want ik bedoel, die hebben we achterwege gelaten.
0: Ja, wij hebben het daar vaak over, mijn man en ik. Je zei, hè, ik begrijp heel vaak niet, waarom hebben mensen een relatie met elkaar? Waarom ga je een relatie aan met iemand? Het gaat ook over Shrek. Waarom is dat een match? Omdat ze hetzelfde niveau van gekte hebben. Hetzelfde niveau van, we zijn allemaal gebroken. We zijn allemaal gebroken mensen. De kunst is om iemand te vinden die in je gebrokenheid bij jouw gebrokenheid past. En die een beetje net zo een mankementje hier of daar heeft. Want dan vind je elkaar gewoon makkelijker.
1: Ik heb het in een boekenboek gelezen. Iemand die, nou dat is geen heel, heel lang verhaal, is dat, maar die zit, een man en vrouw zit aan het strand. En ik zeg het wel eens voor de geintige mensen. Zeg, een kenmerk van een goed huwelijk is volgens mij ook wel dat je de slappe lach kunt hebben met elkaar.
0: Jazeker, je moet pret hebben. Ik vind dat net zoiets als seks hebben. Je moet pret hebben samen, want dat maakt het gewoon veel beter te doen allemaal. Ja.
1: Goed, en nu echt, dankjewel.
0: Graag gedaan.
1: En dit zei Aukelien van Abbema. En met haar sprak ik op basis van het boek Het Relatieboek voor Singles. Het is een boek uitgegeven bij Kokboekencentrum Uitgevers in Utrecht. En een gesprek met Aukelien had ik in deze uitzending van Emma Schangers.
2: U hebt geluisterd naar een interview door journalist Joop van der Elst in het programma Emma Schangers.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levende en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: De liefde van God is de bloem, barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmhartigheid lezen en vertrouwend worden. Goddelijke barmhartigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de Allerheiligste Drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die op aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden woord.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onpeilbaar bij de instelling van het Heilig Sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid bij het stichten van de Heilige Kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in het sacrament van het heilig doopsel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verbazingwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons boven alle ellende uittilt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van onze vreugde en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in wie wij alle zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn, zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is, onderwerpen.
1: O, onbegrijpelijke en onbeperkte goddelijke barmhartigheid, wie kan u op waardige wijze verhogen en aanbidden? Hoogste eigenschap van de Almachtige God, u bent de zoete hoop voor de zondige mens.
0: Verenig uzelf in een loflied, sterren, aarde en zee, en zing vurig, eenstemmig en dankbaar over de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
1: Amen.

Abdij Saint-Joseph de Clerval, 3 juni 2026. Dierbare vrienden, de heilige Jeanne, Johanna, de Lestonac, belichten het belang van de intellectuele, natuurlijke en bovennatuurlijke vorming van de vrouw met het oog op haar rol in de samenleving, zowel in het gewone leven als in de strijd die de kerk te voeren heeft. Zei Paus Pius XII op 17 mei 1949, toen deze kloosterzuster heilig werd verklaard. Hij merkte op: haar tijd is een tijd van diepe verdeeldheid, van verwoestingen en gigantische bouwwerken, van afvalligheid en wonderbaarlijke bekeringen, een tijd van enorme ketterijen en sublieme heiligheid. Jeanne de Lestonac werd op 27 december 1556 geboren in Bordeaux, als dochter van Richard de Lestonac, een magistraat die sterk gehecht was aan het katholieke geloof. Haar moeder was Jeanne Equiem de Montaigne, een overtuigd Calviniste en zus van de moralist Michel de Montaigne, die leefde van 1533 tot 1592. Ze bracht een deel van haar jeugd door in Bordeaux, in een huis waar het leven gastvrij en ongedwongen was. Jeanne's moeder had een gedegen opleiding genoten en bezat een grondige kennis van het Latijn en het Grieks. Ze had zich onder invloed van haar hervormde neven, bij wie haar eigen ouders haar zonder nadenken lange tijd lieten logeren, bekeerd tot het protestantisme. Haar broer Michel bleef echter katholiek. In Bordeaux, waar aanhangers van beide confessies met elkaar geconfronteerd worden, komen bloedvergieten en moord veelvuldig voor. De moeder van Jeanne probeert haar dochter van het Roomse geloof af te brengen en geeft haar een Calvinistische onderwijzeres, maar tevergeefs. Toch koestert Jeanne geen slechte gevoelens voor haar moeder en blijft ze erkentelijk tegenover haar. Met de hulp van de Heer bewaart ze de zuiverheid van haar geloof en vindt ze steun in de vroomheid van haar vader en de geloofsijver van haar oom Michel. Paus Pius XII zal zeggen: voor zover men kan, moet men zich de tragische gespletenheid in dit gezin voorstellen. Een gezin in twee kampen. En toch leek alles, de gave van geest en hart, de menselijke deugden, de harmonie van de karakters, alles leek dit huis tot een ideale verblijfplaats van vrede en vreugde te maken. Alles, behalve één ding, de eenheid in het ware geloof. In de verklaring Dominus Jezus van 6 augustus 2000, goedgekeurd door de heilige paus Johannes Paulus II, zegt de Congregatie voor de Geloofsleer: men moet vast geloven in de katholieke geloofswaarheid van de uniciteit van de kerk gesticht door Christus. Zoals er één enkele Christus bestaat, is er slechts één enkel lichaam, één enkele bruid, één enkele en unieke katholieke en apostolische kerk. Deze kerk, in deze wereld ingesteld en uitgebouwd als een maatschappij, bevindt zich in de katholieke kerk die door de opvolger van Petrus en de met hem verenigde bisschoppen wordt bestuurd. De twee zussen van Jeanne en haar drie broers belijden het katholieke geloof. Rond de leeftijd van 12 jaar keert ze na een lang verblijf bij protestantse vrienden, bij wie haar moeder haar had ondergebracht, terug tot de katholieke kerk. Haar vreugde is groot en de twijfels die haar een tijd hadden gekweld verdwijnen. Ze doet haar eerste communie en vanaf die tijd heeft Jezus steeds meer de eerste plaats in haar hart. Roger, een van haar broers en leerling aan het college dat de Jezuïeten kortelings in de stad hebben geopend, steunt zijn zus. De woelige wereld, met de vele gewelddadigheden en de wrijving in het gezin, doen het kind geen goed. Maar ze bewaart haar kalmte dankzij de geest van gebed die de geest van het geloof in haar bekroont. Michel de Montaigne bewondert zijn nichtje. Zeer vroom, vrolijk van aard, intelligent en mooi. De natuur had haar tot een meesterwerk gemaakt. Een prachtige ziel in een prachtig lichaam. Een prinses gehuisvest in een schitterend paleis. In 1573 wordt Jeanne door haar ouders voorgesteld aan baron Gaston de Montferrand-Landira.
Telg uit een vermaarde familie. Het huwelijk vindt plaats op 29 november. Zo krijgt de jonge bruid van 17 een plaats op de eerste rij bij de mondaine bijeenkomsten van haar moeder. Maar ze bemerkt de valse schijn van de eerbetuigingen die haar worden betoond en verkiest in de schaduw te blijven. Uit dit huwelijk worden 7 kinderen geboren, van wie de eerste 2 op jonge leeftijd sterven. Jeanne heeft in de opvoeding van haar kinderen oog voor hun geest en ziel. Jeanne begreep dat in een gezin het leven en de eenheid van geest en hart koste wat kost moesten worden hersteld, maar dat dit herstel alleen mogelijk was in de eenheid van het geloof in God en de gehoorzaamheid aan de kerk van Rome, de enige en onsterfelijke bruid van Christus. Haar missie is vandaag schrijnend actueel. Ze waakt ook over haar bedienden en hun werk op het veld. Ze bekommert zich om de gewone mensen, zodat men haar de goede dame noemt. Het is een grote dienst aan God, zal ze later tegen haar religieuze zeggen, om alles wat hij van ons vraagt op tijd en op het juiste moment te volbrengen. In 1585 wordt Bordeaux getroffen door de pest. Jeanne is minder bang voor de ziekte van het lichaam dan voor de melaatsheid van de ziel, de zonde. Ze verlaat haar kasteel en gaat voor de zieken zorgen. Haar ziel vormen. In 1597 verliest Jeanne haar man na een korte maar fatale ziekte en enkele weken later haar oudste zoon, die dan 20 is. De jonge weduwe is 41 jaar oud. 2 van haar dochters worden weldra zuster bij de Annunciaten. Haar andere zoon trouwt. Jeanne blijft dan alleen met haar jongste dochter, Jeannette. Volgens de gewoonte van die tijd neemt ze haar meisjesnaam weer aan en laat ze zich Madame de Lestonac noemen. Ze wijdt elke dag 2 uur aan gebed en verdeelt de rest van de tijd tussen haar plichten als moeder en goede werken. Ze schenkt hoop aan mensen in nood en zorgt zowel voor hun lichaam als voor hun ziel. Toch blijft ze onvoldaan en denkt ze erover om haar vroegere wens naar een religieus leven te verwezenlijken. De proeftijd van haar leven in de wereld heeft haar ziel gevormd en haar ervaring verruimd en gerijpt, zal Pius XII zeggen. De roeping van God klinkt dan opnieuw, duidelijk en dwingend. Zich nu terugtrekken in de eenzaamheid van het klooster om daar zielen te redden door gebed en lijden, beter dan ze dat had gedaan door haar relaties en haar directe invloed. Jeanne bezoekt de kerk van de Feuillante, bediend door Bernardijner monniken. Wanneer de provinciaal van deze monniken op doortocht is, stort ze haar hart bij hem uit. Omwille van de diepgang en degelijkheid van het spiritueel leven van de jonge weduwe, verwijst hij haar naar de vrouwelijke tak van zijn orde in Toulouse. Jeanne voelt zich door deze sobere gemeenschap aangetrokken, maar wacht tot de avond voor haar vertrek in maart 1603 om er haar oudste kinderen over te spreken. Ze wil het verdriet van een langdurig afscheid vermijden. Tegen haar zoon zegt ze: denk eraan dat alleen God je belangrijkste steun moet zijn. Vervul al je christelijke plichten, opdat hij je zijn genade verleent. Ik vertrouw je je jonge zus toe aan je vriendschap en voorzichtigheid. Wees voor haar een vader. Geef haar wijze raad. Vaarwel, mijn zoon. De stem van de hemel roept mij naar de eenzaamheid. Ik gehoorzaam. In de afzondering waarin ik mij ga terugtrekken, zal ik tot de Heer blijven bidden om jullie beiden met zijn kostbaarste zegeningen te overladen. François, die nu gezinshoofd is, wordt de natuurlijke voogd van zijn jonge zus, een adolescente. In de vroege morgen gaat Jeanne aan boord van de boot die haar over de Garonne naar Toulouse moet brengen. Maar een tegenslag vertraagt het vertrek en Jeannette rent naar haar moeder toe, die aan de voet van de loopplank van de boot staat. Jeanne maakt zich zachtjes uit haar omhelzing los. Troost je, ik verlaat je niet. God zal jouw vader zijn, heb vertrouwen in hem. Jouw broer zal jouw beschermer zijn, wees hem gehoorzaam. Wees in mijn hart. In het klooster neemt Jeanne met hart en ziel deel aan de gebruiken en boetedoeningen die daar gangbaar zijn.
Vier maanden later ontvangt ze tot haar grote vreugde het abdij als novice en de naam zuster Jeanne de Saint-Bernard. God verleent haar talloze vertroostingen, maar ze slaagt er niet in om zich aan te passen en haar gezondheid lijdt eronder. De oversten proberen haar te temperen, maar zuster Jeanne verkiest in het klooster te sterven en smeekt te mogen blijven. Op advies van haar raad gaat de moeder overste naar de ziekenzaal en toont haar het kruisbeeld. Je moet je erbij neerleggen, God wil je hier niet. Deze opgelegde zelfverloochening dompelt Jeanne in spirituele duisternis. Ze brengt haar laatste nacht in het klooster door in gebed. In mijn jeugd kon ik u niet vinden door verwarring van de ketterij. Daarna kon ik u maar half bezitten door de pracht en praal van de wereld. Wat een verrassing en droefheid van mij u niet te vinden, zelfs niet in de eenzaamheid. Wees dan toch in mijn hart, mijn enige en beminnelijke hoop. Blijf daar en laat mij uw stem horen. Als ik dit huis moet verlaten, laat mij toch nooit u verlaten. Zodra ze haar gebed heeft beëindigd, wordt ze met troost vervuld. Een visioen toont haar een groot aantal zielen aan de afgrond van de hel, met het gevaar erin te storten als ze niet worden geholpen. Ze moet hun de hand reiken. Ze krijgt de ingeving van een vrouwelijke orde die zich zou inzetten voor de vorming van meisjes onder de bescherming en de navolging van de Heilige Maagd. Deze orde zou een genoegdoening zijn voor de beledigingen die de protestanten de moeder van God hebben aangedaan. God toont haar de grootheid van deze koningin en de vorm van het instituut dat ze moet stichten. Zij die de soberheid van de oude orde niet kunnen dragen, kunnen in dit instituut met een gematigde regel alle middelen tot hoge volmaaktheid vinden. 'S morgens ontdekt de moeder overste, tot haar grote verrassing, dat zuster Jeanne de Saint-Bernard uit bed is en glimlacht. Eens te meer manifesteert de wil van God zich aan zijn dienares. De stem van de gehoorzaamheid leidt haar. Ze is bereid om met het grote werk te beginnen. De wereld vrouwen geven die hun plaats in de samenleving kunnen innemen. Een plaats als strijdsters voor het behoud van het geloof en de trouw aan God en de kerk in de samenleving. Haar terugkeer in de wereld stuit echter op onbegrip. Men schrijft haar mislukking toe aan haar verwaandheid. Sommige van haar kinderen juichen, verrukt dat ze hun moeder terugkrijgen. Maar zij, overgeleverd aan de goddelijke wil, hult zich in stilte. Haar leven wordt gekenmerkt door lange periodes van gebed en vele werken van liefdadigheid. In 1604 en 1605 wordt de stad Bordeaux opnieuw door de pest getroffen. Wie kan, neemt de vlucht. Maar Jeanne blijft om zieken te verzorgen, stervende bij te staan en doden te begraven. Weldra vormt zich rond haar een kleine groep bevlogen meisjes om haar bij te staan. Ze sluiten een diepe vriendschap en delen het verlangen zich helemaal aan God te wijden. Dubbele inspiratie. Op 23 september 1605 dragen twee jezuïeten, de paters de Bord en Raymond, gelijktijdig de mis op en krijgen allebei de ingeving om een onderwijsinstelling voor meisjes op te richten. Verbaasd dat ze tegelijk dezelfde ingeving hadden ontvangen, concludeerden ze dat dit Gods plan was. Ze vragen aan barones de Lesternac: kunnen wij op u rekenen? Ze antwoordt: als medewerkster zeker, maar niet als stichteres van de instelling. Enkele dagen later, terwijl hij de mis opdraagt, krijgt pater de Bord een visioen van de heilige Petrus, die Jeanne aanwijst terwijl ze aan het bidden is in de kapel. Na de mis vertelt hij haar over het visioen. Jeanne is zowel van streek gebracht als verheugd. Als het de wil is van God, is ze bereid. Ze verzamelt de 9 meisjes die haar helpen bij haar liefdadigheidswerk en stelt hun het plan voor. Ze ontvangt 9 positieve en enthousiaste reacties. De meisjes doen de geestelijke oefeningen van de heilige Ignatius van Loyola, onder leiding van pater de Bord. Op 7 maart 1606 leggen ze een eerste ontwerp van de constituties voor het toekomstige instituut voor aan kardinaal de Sourdis, de aartsbisschop van Bordeaux. Op 25 maart geeft de prelaat zijn goedkeuring. Die van paus Paulus V volgt een jaar later, op 7 april 1607. Tegen de ketterij van haar tijd
die Maria met verbetenheid verband, wil zij liefdevolle en toegewijde kinderen aan Maria geven, en Maria als moeder aan deze kinderen. De nieuwe orde zal dochters van onze lieve vrouw heten, en gewijd zijn aan haar dienst, aan de verering van haar onbevlekte ontvangenis. Op 20 februari 1608 krijgt Jeanne een huis geschonken en met Pasen richt de aartsbisschop de nieuwe orde op. Jeanne wordt door sommigen als wispelturig, ambitieus en hoogmoedig bestempeld. In het nieuwe huis vervult ze de rol van novicemeesteres, dat wil zeggen van alle andere zusters. Ondanks haar voorliefde voor lichamelijke boetedoening, waar ze zich intens aan overgeeft, legt ze in haar onderricht de klemtoon op innerlijke offers. Het offer van het lichaam is een kleinigheid. Er is een volmaakter offer nodig, de beslissing zichzelf los te laten. Ze verlangt dat nederigheid het onderscheidende kenmerk van de zusters wordt. Iedere vrijdag doet ze zelf de afwas en iedere zaterdag bedient ze de leken zusters aan tafel. Zodra de omstandigheden het toelaten, ontvangen de zusters hun eerste leerlingen. De school lijkt een godsgeschenk, te meer omdat de Calvinisten meerdere scholen in Bordeaux hebben geopend. Het onderwijs is gratis, zodat het niet voorbehouden is aan welgestelde families. De leerlingen worden verdeeld over 4 klassen. Ze leren onder meer lezen, schrijven, rekenen en naaien. Godsdienstles en vroomheid krijgen echter voorrang, zonder de beoefening van de naastenliefde te vergeten. De vele pauzes staan in het teken van vreugde. Ondanks haar gezondheidsproblemen wil de stichteres vooral zelf lesgeven. Alles is nog niet verloren. Vanaf 1609 komt de goedkeuring van de nieuwe congregatie door koning Hendrik IV de uitbreiding ten goede. Bordeaux heeft leerlingen in overvloed en moet worden verhuisd. Op 7 september 1610 neemt de congregatie haar intrek in een groot gebouw. Dan verandert kardinaal de Sourdis van mening. Hij wil de gemeenschap ontbinden en samenvoegen met de Ursulinen, een andere congregatie van onderwijzende nonnen, in de hoop dat Jeanne hun een stiptere naleving van hun regel zou bijbrengen. Hevig ontsteld begint de stichteres met haar novice te bidden. "Wees gerust, mijn zusters," zegt ze. "Alles is toch niet verloren. Wij hebben tot nu toe geen enkel succes gekend dat niet door één of andere ramp is voorafgegaan. Klampen wij ons vast aan God en laten wij samen blijven. Meer kunnen wij niet doen, de hemel doet de rest." En inderdaad, op voorspraak van de Heilige Maagd doet zich bij de prelaat een totale ommekeer voor en op 8 december aanvaardt hij de eerste gelofte van 10 novicen. Er melden zich postulanten aan, waardoor de eerste stichtingen mogelijk worden. Een in Périgueux geplande stichting mislukt. Een andere in 1616 in Béziers lukt wel en zaait uit over de hele streek. Daarna, in juli 1618, volgt Poitiers. In 1620 volgt in Toulouse een nieuwe mislukking. De moederoverste maakt een tijd door van pijnlijke ontreddering, maar haar vertrouwen in God wankelt niet. Vervolgens wordt er een stichting in Agen opgericht, waar zich talrijke postulanten aanmelden. In datzelfde jaar overlijdt Pater de Bord. Door verschillende andere sterfgevallen blijft de stichtster in relatieve eenzaamheid achter. Overigens doen haar 2 dochters, die religieuze zijn bij de Annunciaten en geconfronteerd worden met de verslapping in hun congregatie, een verzoek om over te gaan naar de orde van Onze Lieve Vrouw. Ze krijgen daarvoor toestemming van Rome. In 1621 raakt zuster Blanche Hervé, een van de zusters van het eerste uur, verbitterd omdat ze van de stichteres geen verantwoordelijke functie heeft gekregen. Onder haar invloed ontvangt moeder overste, Jeanne, van de aartsbisschop van Bordeaux, een heftige en onterechte berisping, wat haar gezag en het vertrouwen van haar zusters ondermijnt. Op 23 maart 1622 volgt het kapittel. Deze vergadering van de gemeenschap vindt elke 3 jaar plaats. Er worden oversten verkozen. Jonge zusters uit de gemeenschap keren zich tegen Jeanne en verkiezen zuster Blanche Hervé als nieuwe overste. De stichteres, 66 jaar oud,
brengt hulde aan de nieuwe overste en dankt de heer die de last van overste van haar schouders heeft genomen. Maar al snel vernedert de nieuwe overste haar en scheldt ze haar zelfs uit. Ze verbiedt zuster Jeanne iedere briefwisseling en zelfs ieder gesprek met de medezusters. Ze laat in de eetzaal een lijst voorlezen met fouten waarvan de stichteres beschuldigd wordt, terwijl deze in het midden van de zaal knielt. Maar de heer is zuster Jeanne tot steun. Ze ondergaat de vernedering zonder een spier te vertrekken. Een religieuze moet in de beproevingen van het leven een andere moed tonen dan gewone christenen, zegt ze tegen de zusters die haar komen troosten. In het overwinnen van onszelf ligt het wezenlijke van de volmaaktheid. Heel ons leven moeten we het kruis dragen. De nieuwe overste mist de bekwaamheid die voor haar taak vereist is, zodat er al snel onrust en verslapping in de gemeenschap ontstaat. Uiteindelijk komen geruchten over deze toestand ter oren van de kardinaal. Omdat hij zuster de Lesternac nog altijd respecteert, vraagt hij haar om verslag uit te brengen. Ze schrijft een objectief verslag, maar laat alles wat haarzelf betreft weg. Het verslag wordt aan de biechtvader gegeven, die het aan moeder Hervé overhandigt. Deze roept de hele gemeenschap samen, leest de stichteres duchtig de les en verplicht haar de grond te kussen. We zullen een pauselijke brief verkrijgen om u de sluier af te nemen die u zo weinig waard bent te dragen. En u zult naar Landirat terugkeren om er de zwijnen te hoeden. Verontwaardigd over deze gang van zaken dreigt er een opstand onder meerdere zusters. Maar de stichteres wil hen uit alle kracht tot bedaren brengen. De toestand houdt bijna 3 jaar aan. Ten slotte wordt moeder Hervé in 1624 plots door een soort kerstgenade verlicht. Ze vraagt op 26 december vergiffenis aan de stichteres, die haar met open armen ontvangt. Tijdens het daarop volgende kapittel, van 23 maart, overtuigt zuster de Lesternac de andere zusters om haar niet te verkiezen. De nieuwe moeder-overste wordt Anne de Badif. In 1626 wordt moeder Jeanne, die dan 70 jaar oud is, aangewezen om een klooster te stichten in Pau, een belangrijk bolwerk van het protestantisme in Frankrijk. Er wordt in een voorstad een school geopend en de leerlingen stromen toe. De moeder-overste onderwijst het alfabet en de catechismus aan jonge kinderen. Dat ze dikwijls de vloer veegt, blijft niet onopgemerkt. Dames en zelfs priesters komen bij haar om raad. In 1630 teistert een hongersnood de Béarn. Moeder Jeanne deelt vrijgevig levensmiddelen uit aan de poort van het klooster. Als de plaag voorbij is, zijn de voorraden van het klooster verrassenderwijs overvloediger dan voordien. In 1634 wordt het huis in Pau gesloten vanwege de oorlog met Spanje. Dat is hartverscheurend voor de moeder overste. Ze hoort echter de Heer die haar belooft: mijn dochter, met der tijd zal ik in dit huis met veel toewijding worden gediend. En inderdaad, de school kan het daarop volgende jaar weer worden geopend. Waardig naar God gaan. Na haar terugkeer naar Bordeaux moet de stichteres dikwijls het bed houden. Ik heb altijd koorts. Ik doe voortdurend mijn best om waardig naar God te kunnen gaan. Ze bidt voortdurend. 3 dagen voor haar dood berooft een beroerte haar van haar zinnen. Ze vindt ze alleen terug om de namen van Jezus en Maria uit te spreken. Na een lange doodstrijd sterft ze vredig op 2 februari 1640, de dag waarop in het instituut de geloften worden hernieuwd. De congregatie telt dan 30 huizen. De heilige Jeanne de Lesternac wordt op 2 februari vermeld in het Martyrologium Romanum. In 2017 telde de congregatie 1352 zusters in 28 landen en 150 en 165 huizen van Frankrijk tot Japan. Ook vandaag de dag, zei Paus Pius XII, valt de ketterij, of nog meer de ongodsdienstigheid, de kerk aan. Ze ondergraaft de fundamenten van elke samenleving, de grondvesten van het gezin, de principes van de christelijke en de gewone morele vorming en opvoeding. Voed de jeugd daarom op in onwankelbare gehechtheid van de wil, hart en geest aan de kerk van Christus, in onveranderlijke, kinderlijke en hechte devotie voor de maagd Maria, die over alle dwalingen triomfeert
en altijd zal triomferen. Deze krachtige woorden moedigen ons aan om voor geen enkel offer terug te deinzen, als het erom gaat kinderen een christelijke opvoeding te geven. Laten we de heilige Jean de Lesternac dringend vragen om voor ons te bemiddelen. Waakzaamheid over de opvoeding is des te belangrijker en noodzakelijker nu onze samenleving wordt bedreigd door destructieve ideologieën, meer bepaald door genderideologie en projecten die de onschuld van kinderen vanaf zeer jonge leeftijd in gevaar brengen. Broeder Léon Bernard.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op 11 juli viert de kerk de heilige Benedictus als patroon van Europa. Wat een verschil met de huidige grondleggers van het nieuwe Europa. Zij leggen het geld als fundament voor de Europese eenwording en de rechten van de mens, van de enkeling. Benedictus, vader en leraar van talloze monniken, stelde niets boven de liefde tot God, de ene ware koning. Wij vragen dan ook op zijn feest dat wij niets stellen boven de liefde tot God en dat wij blij van hart voortgaan op de weg van Gods geboden. Niet de rechten van de mens, maar de plichten van de mens. Niet tegenover de mensen, maar tegenover God en tegenover zijn plan met de mensen. Liefdevolle gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid en liefde tegenover God. Ik lees u voor uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. In die tijd ontstond er twist onder de leerlingen over de vraag wie van hen wel de voornaamste mocht zijn. Maar Jezus sprak tot hen: de koningen van de volkeren oefenen heerschappij over hen uit en hun machthebbers laten zich weldoeners noemen. Zo moet gij niet doen. Maar wie onder u de voornaamste is, moet als de jongste wezen. Wie bevelen geeft, moet zijn als iemand die dient. Wie is immers de grootste? Hij die aanlicht of hij die bedient? Is het niet hij die aanlicht? Welnu, ik ben onder u als degene die bedient. Gij zijt het die trouw gebleven zijt in mijn beproevingen. En zoals mijn vader mij het koningschap heeft verleend, zo verleen ik u een plaats in mijn koninkrijk. Gij zult eten en drinken aan mijn tafel, en ge zult op tronen gezeten zijn om te heersen over de 12 stammen van Israël. Dit is het woord van God. Beginnen de geest laten rusten bij hem. Bij hem die door Benedictus ons leert dat wij niets moeten stellen boven de liefde van Christus. Alle andere grote en kleine liefdes loslaten, zodat mijn hart leeg wordt en zo ontvankelijk voor de ene grote liefde van Jezus. Bij de plaats van het gebed stil blijven staan, de blik omhoog, zien hoe hij u ziet. Zoals Benedictus ons leert vanaf zijn eerste stappen in het contemplatieve leven, volgens de beschrijving van paus Gregorius, hij had geleerd bij zichzelf te zijn en te leven onder de blik van de Allerhoogste. Zo moet de gesteltenis van wie met het gebed gaat beginnen zijn. Het gebed ingaan door de houding van het gebed aan te nemen en in die houding om de genade vragen dat zo ook mijn levenshouding mag zijn, dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. De geschiedenis of de situatie, de leerlingen van Jezus aan tafel, en op dat heilige moment maken ze ruzie over wie de grootste was. In die tijd ontstond er twist onder de leerlingen over de vraag wie van hen wel de voornaamste mocht zijn. Macht is gevaarlijk. Zelfverhoging, zelfverheerlijking ligt op de loer. Jezus onderkent dat gevaar. Hij leert aan zijn leerlingen hoe het in zijn rijk zo niet moet. Niet boven de ander, maar onder de ander. Niet om te heersen, maar om te dienen. Dat is zijn les, maar dat is ook zijn leven. De plaats zien. De zaal van het laatste avondmaal waar Jezus de diepste geheimen van zijn goddelijk hart openbaart en ons meedeelt. En dat voert mij vanzelf naar het verlangen om dat goddelijk hart beter te leren kennen en dit dan ook te vragen als een bijzondere genade van deze overweging. De overweging. Wie onder u de voornaamste is, moet als de jongste wezen en wie bevelen geeft, moet zijn als iemand die dient. Dat houdt Jezus zijn leerlingen voor, dat is de les, de theorie, het ideaal. Maar Jezus houdt ons geen idealen voor. Ons geloof is geen theorie, geen ideaal, los van Jezus, nee, Jezus zelf is het ideaal. Ons ideaal is een levende mens, Jezus, een mens om van te houden.
En daarom voegt hij aan zijn les toe: wie is immers de grootste, hij die aanlicht of hij die bedient? Is het niet hij die aanlicht? Wel nu, ik ben onder u als degene die bedient. Jezus is wat hij ons voorhoudt. Hij houdt ons voor dienstbaarheid, een dienende houding tegenover onze naasten, tegenover meerderen en ondergeschikten, zoals de paus, dienaar der dienaren. Jezus is gekomen niet om gediend te worden, maar om te dienen en daarin zijn leven te laten bestaan, om zijn leven te geven als losprijs voor velen. En dat is ook de weg die Benedictus gewezen heeft. In zijn regel legt hij in het 7e hoofdstuk de grondsteen van de nederigheid als een fundament voor heel het gebouw van de geestelijke mens. En daarvoor gebruikt hij het beeld van de hemelladder die Jacob gezien had toen hij op de vlucht was voor zijn broer Esau, op de vlucht voor zijn eigen schaduw. Op deze ladder stegen de engelen op en neer en bovenaan de ladder stond God. God beloofde aan Jacob: ik ben met u, ik zal u behoeden waar gij ook gaat en u terugvoeren naar dit land, want ik zal u niet verlaten totdat ik mijn belofte heb vervuld. Sinds die tijd hebben christelijke schrijvers de geestelijke weg geduid als een opgang naar God. Maar nu is het bijzondere van het christelijk denken dat wij naar God opstijgen doordat wij afdalen in de eigen werkelijkheid. Want God kan alleen ontmoet worden door iemand die eerst zichzelf heeft ontmoet, eerst zichzelf is tegengekomen. Die uitdrukking zichzelf tegenkomen duidt meteen aan op iets onaangenaams. Toen ben ik toch mezelf tegengekomen. En dat is de eerste ervaring in een klooster. Je bent gekomen om God te zoeken en te vinden, om God te ontmoeten. En wie kom je daar het eerste tegen? Jezelf. En dat is noodzakelijk, want zonder eerlijke ontmoeting met onszelf zullen we alleen maar onze eigen projecties tegenkomen en niet de ware God. Benedictus duidt het opstijgen en neerdalen van de engelen op de hemelladder als dit afdalen en opklimmen, wil ons ongetwijfeld niets anders zeggen dan dat men door hoogmoed afdaalt en door nederigheid omhoog klinkt. Nederigheid, demut, is in het Latijn hominitas. En dat woord komt van humus, en dat is aarde. Alleen wie de moed heeft zijn aardsheid, zijn menselijkheid onder ogen te zien en aan te nemen, zal in de contemplatie naar God omhoog stijgen. Op de weg naar God kom ik eerst mijn eigen schaduw tegen, mijn gevaarlijke kanten, mijn hartstochten, mijn emoties waar ik niet tegenop kan, dingen waar ik een hartstocht voor heb, wat ik achter veel van mijn daden en woorden moet zoeken, wat er bij mij eigenlijk achter zit, achter bij wat mij drijft, mijn drijfveren. Nederigheid is daarom niet in eerste instantie een deugd, maar een religieuze houding waardoor de mens met Christus verbonden wordt. Augustinus durfde zelfs te beweren dat zonde met nederigheid verbonden beter is dan de deugd zonder deemoed. Want de nederigheid met zonde opent het innerlijk voor God, terwijl de deugd van de trotse ons tegenover God sluit. De volgende anekdote kan dat duidelijk maken. Therese van Lisieux had in het klooster een medezuster, haar bloedeigen zuster, die in de wereld Léonie heette, en in het klooster zuster Geneviève. Op zekere dag zegt zuster Geneviève: oh, wat moet ik nog allemaal aanleren om een goede zuster te worden? Therese er meteen bovenop: je vergist je, wat moet je nog allemaal loslaten? Ik zie heel duidelijk in dat je er geen juiste kijk op hebt. Je stelt je de geestelijke weg voor als het bestijgen van een berg. Zie het liever als een afdaling naar beneden, waar God op u wacht in het vruchtbare dal van de nederigheid. Daar beneden, in het vruchtbare dal van de nederigheid, wacht God op zuster Geneviève. Daar wacht God ook op ons. Daar ontmoeten wij God
Daar zal hij ons verheffen. We moeten in de nederigheid geen kleinering zien van de mens, die hem klein en verachtelijk maakt. Je moet nederigheid niet moreel duiden, als een deugd, als een menselijke kracht, maar eerder als een religieuze kracht, een religieuze houding, waarin de christen Christus zelf navolgt en hem zo aan Christus gelijkvormig maakt. Zoals Jezus zelf zegt, leert van mij, ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Langs die weg wordt de mens dus omhoog geheven, niet door zichzelf, maar door God, de Vader van Jezus. Tegenover het zichzelf actief vernederen staat het passieve omhoog geheven worden door God. Als je licht geworden bent, verlost van de zwaarte van je eigen ik, je eigen gewichtigheid, je eigen zwaarwichtigheid, dan raak je in de greep van de Heilige Geest die opstijgt van de Zoon naar de Vader. De mens, nederig geworden als de tollenaar achter in de tempel, niets van zichzelf verwachtend, maar alles van God en van God alleen. God, wees mij, arme zondaar, genadig. Deze ging gerechtvaardigd naar huis en niet die anderen met zijn zelfverheffing. Gerechtvaardigd door God, verheven door God. Aan het eind gesprekjes voeren met de leerlingen als vrienden, eenvoudig en hartelijk, met Maria een wees gegroet bidden en dan naar Jezus, eenvoudig en hartelijk. Me dan door Jezus naar zijn goddelijke Vader laten brengen, bij hem in alle eenvoud mijn hart uitstarten, voorbeden doen, vertrouwvol en eerbiedig, en sluiten met een Onze Vader.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons, zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Overwegen wij het eerste blijde geheim. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Overwegen wij het tweede blijde geheim. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Overwegen wij het derde blijde geheim. Jezus wordt geboren in de stal van Bethlehem. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons.

0: schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Overwegen wij het vierde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,

0: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Overwegen wij het vijfde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel teruggevonden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons, zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons, zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
0: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Amen.

0: luisteraars, een hele goede avond. Fijn dat u ingeschakeld heeft en dat we samen weer mogen gaan bidden. U zit misschien buiten van het mooie weer te genieten, maar dat kan dadelijk ook nog. Maar nou mogen we dus gaan bidden. En zaterdagavond is het altijd de eerste vespers voor de zondag. Dan beginnen we al een beetje zondag te vieren. En dan ga ik u graag de bladzijde geven. In het Kleingetijdenboek beginnen we op bladzijde 257. Daar staat de hymne. En dan loopt het verder door. Dan komen de psalmen. Die staan weer op de volgende bladzijde. Dus dat loopt vanzelf door. Behalve, en dat bent u misschien ook gewend in het weekend, dan is de antifoon voor de lofzang van Maria en het slotgebed, die staan dus niet in uw kleine boekje. In het Grootgetijdenboek beginnen we met de hymne op bladzijde 691. We zitten in de derde week. 691. Dan gaan we naar de antifoon en de psalmen. Die staan op 992. 992, kunt u eventueel een lintje bijleggen. En dan gaan we voor de antifoon van de lofzang van Maria naar voren toe. We zitten de 15e zondag door het jaar. En de antifoon staat op bladzijde 611. En op de volgende bladzijde staat het slotgebed. En dat nemen we dus slotgebed A, omdat we in het A-jaar zitten. Nou, krijgt ineens heel veel informatie, maar ik ga tussendoor nog wel zeggen waar we zitten. Dus in het Kleingetijdenboek beginnen op bladzijde 257 en in het Grootgetijdenboek op 691. God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Heer aan de Vader en de Zoon. De Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Halleluja.
0: En mogen elkaar ook een bijzonder mooi gebedsmoment wensen. God die het al geschapen heeft, het al regeert, met licht omgeeft, als met een kleed de dageraad, die s'nachts ons vredig slapen laat.
1: U zij voor deze dag gebracht. De dank en eer, weer valt de nacht. Uw lof verschuldigd, zingen wij de avondhymne, sta ons bij.
0: Dat wanneer het daglicht is, sluiert door de duisternis, hoeft niet in het duister zwicht, maar door zijn glans de nacht verlicht.
1: Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God. Met ons begaan, vertroost ons geest in deze tijd, gij die regeert in eeuwigheid.
0: Voor het tijdboek gaan we nu naar bladzijde 992. Van ochtendgloren tot avondrood moet ieder de naam van de Heer aanbidden. Loof nu dienaars des Heren. Loof de naam van de Heer.
1: De naam van de Heer zij geprezen. Vandaag en in eeuwigheid.
0: Ochtendgloren tot avondrood. Met ieder die naam aanbidden.
1: Want boven de volkeren troont de Heer. Zijn glorie beheerst de hemel.
0: Wie is als de Heer onze God? Over de sterren gezeten.
1: Die van omhoog overziet. Het hemelgewelf en de aarde.
0: Die machteloze tilt uit het stof. Vuilnishopen de armen weghaalt.
1: Om hen in de kring van de vorsten te plaatsen. Te midden der machtigen van zijn volk.
0: Die de onvruchtbare plaats geeft in huis. Als blije moeder van kinderen.
1: Heer aan de Vader en de Zoon. en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. In de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Van ochtend gloren tot avond rood moet ieder de naam van de Heer aanbidden.
0: Hef de offerbeker de naam van de Heer, roep ik aan. Ik bleef vertrouwen als sprak ik. Ik ben gebroken van smart.
1: Al zei ik in mijn verwarring. Arglistig, arglistig is ieder mens.
0: Hoe kan ik mijn dank betuigen? Al wat de Heer mij gaf.
1: De beker des heils zal ik nemen. Aanroepen de naam van de Heer.
0: Ik zal mijn gelofte volbrengen. Waar heel zijn volk het ziet.
1: Wat kostbaar is in het oog van de Heer. Het sterven van zijn getrouwen.
0: O Heer, ik ben uw dienaar, uw knecht, de zoon van uw dienstmaagd. Ik heb mijn boeien geslaakt.
1: U zal ik een lofoffer brengen. Aanroepen de naam van de Heer.
0: Ik zal mijn gelofte volbrengen. Waar heel zijn volk het ziet.
1: Op het voorplein van uw tempel. In uw Jeruzalem.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. De Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Ik hef de offerbeker. De naam van de Heer roep ik aan.
0: Ja, Jezus heeft zich vernederd. Daarom heeft God hem voor altijd hoog verheven. Hij die bestond in goddelijke majesteit heeft zich niet willen vastklampen. De gelijkheid met God.
1: Hij heeft zichzelf ontledigd en het bestaan van een slaaf op zich genomen. Hij is aan de mensen gelijk geworden.
0: En als mens verschenen heeft hij zich vernederd. Door gehoorzaam te worden tot de dood. Tot de dood aan het kruis.
1: Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam verleend. Die boven alle namen is.
0: En als mens verschenen heeft hij zich vernederd. Door gehoorzaam te worden tot de dood. Dood aan het kruis.
1: Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam verleend die boven alle namen is.
0: Opdat bij het noemen van zijn naam zich iedere knie zou buigen. In de hemel, op aarde en onder de aarde.
1: Omdat iedere tong zou belijden tot eer van God de Vader. Jezus Christus is de Heer.
0: Eer de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen. Der eeuwen. Amen. De Heer Jezus heeft zich vernederd. Daarom heeft God hem voor altijd hoog verheven. Mogen de God van de vrede, die onze Heer Jezus, de grote herder der schapen, door het bloed van een eeuwig verbond heeft teruggebracht uit de dood, u bevestigen in alle goeds om zijn wil te doen. Mogen Hij in ons uitwerken wat Hem behaagt door Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.

0: Hoe groot is het wat gij gedaan hebt, Heer onze God?
1: Hoe groot is het wat gij gedaan hebt, Heer onze God?
0: Alles hebt gij in wijsheid gemaakt.
1: Heer onze God.
0: Heer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Hoe groot is het wat gij gedaan hebt, Heer onze God?
0: Een zaaier ging uit om te zaaien. Een deel van het zaad viel op de weg, een ander op rotsige plekken, maar een ander deel onder de distels. Eén deel viel in de goede aarde. O, verhef nu mijn ziel de Heer. Het is mijn geest om God mijn verlosser.
1: Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd. Van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.
0: Wonderbaar is het wat hij mij deed. De machtige, groot is zijn hand naam.
1: Barmhartig is hij tot in lengte van dagen. Voor ieder die hem erkent.
0: Hij doet zich gelden met krachtige arm. Metelen drijft hij uiteen.
1: Machtigen haalt hij omlaag van hun troon. Eenvoudigen brengt hij tot aanzien.
0: Behoeftigen schenkt hij overvloed. Rijken gaan heen met ledige handen.
1: Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan. Zijn milde erbarmingen dachtig.
0: Zoals hij de vaderen heeft beloofd. Voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.
1: Heer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. In de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Een zaaier ging uit om te zaaien. Een deel van het zaad viel op de weg, een ander op rotsige plekken. Weer een ander deel onder de distels, maar één deel viel in de goede aarde.
0: Het getijdenboek gaan we nu terug naar bladzijde 995 voor de slotgebeden. Christus had medelijden met zijn volk dat zonder voedsel was en liet het de tekenen van zijn liefde zien. Met dankbaarheid bidden wij tot hem.
1: Heer, toon ons uw liefde.
0: Heer, al het goede van deze dag heeft hij ons geschonken. Laat het niet renteloos blijven, maar vrucht dragen in ons leven.
1: Heer, toon ons uw liefde.
0: Licht en heil alle volken. Scherm overal ter wereld, buigen van uw naam en ontsteek in hen het vuur van uw geest.
1: Heer, toon ons uw liefde.
0: Scheppers, die het al het bestaande in hand houdt, help ons te bouwen aan een betere wereld. Leer ons de waardigheid van de evenmens te erkennen.
1: Heer, toon ons uw liefde.
0: Genees, Heer, van lichaam en geest. Schenk verlichting aan de zieken. Wees de stervende nabij. Zoek ons met uw barmhartigheid. Wees onze kracht.
1: Heer, toon ons uw liefde.
0: Neem alle doden in uw vrede op. Geef hun een plaats midden van uw heilige.
1: Heer, toon ons uw liefde.
0: Als u wilt, kunt u hier in stilte bidden. Uw eigen intentie.

0: Heer, toon ons uw liefde.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Het slotgebed staat in het Grootgetijdenboek op bladzijde 612. Laat ons bidden. Heer onze God, keer op keer zijt gij uw woord en gij geeft het de dauw van uw genade, zodat het kan gedijen. Maak ons hart tot een gunstige bodem, open en ontvankelijk voor elk woord dat komt van u, en dat de kracht in zich draagt vruchten voor te brengen. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, tot door alle eeuwen der eeuwen.
0: Amen.
1: Heer, schenke ons zijn zegen, bewaren ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.
0: Amen.

Zijn angst en verdriet in de Hof van Olijven waren verschrikkelijk. Aan het kruis gaf hij ons, zijn moeder Maria, tot onze moeder. De moordenaar naast hem schonk hij vergeving. Hij had het gevoel dat zijn vader hem in de steek liet. De spijkers door handen en voeten deden zo ondraaglijk veel pijn. Hij was toch nog maar 33 jaar oud. En waarom? Voor ons. Voor onze verlossing. Uit liefde.

0: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschiede naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus uw Zoon leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door Christus onze Heer.
1: Amen.

Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria en dierbare medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land. Wij staan aan het begin van onze tweede aflevering van onze zomerpelgrimstocht langsheen de Belgische kust. Ja, vorige keer mochten we al kennis maken, een stukje toch, met het strand en de zee, waar we de mooie passage uit het boek Genesis mochten horen weer klinken. En dat is natuurlijk het scheppingsverhaal. Van daaruit zijn we dan langsheen het grote beeld van koning Leopold I gewandeld, de eerste koning der Belgen, die op die plaats aan land kwam vanuit Duinkerke. Voor de eerste keer op Belgische bodem. En wij mochten op deze wijze dan kennis maken met de Paterskerk, of de Koninklijke Kapel genaamd, gebouwd ter nagedachtenis van een 21-jarige adellijke dochter die vroegtijdig overleed. En waar we in gesprek gingen met een oud-commissaris van de stad Gent. U herinnert zich misschien nog het gesprek met Alfons. Een beetje een schets waar we zo ongeveer terechtgekomen zijn. Uiteraard mochten we daar ook al de devotie tot Onze Lieve Vrouw ontmoeten, in het bijzonder in de titel van Stella Maris of Sterre der Zee. Een titel die we ongetwijfeld verschillende keren zullen tegenkomen op onze pelgrimstocht, hier aan de Belgische kust. Dat betekent toch altijd een klein beetje vakantie. En een beetje vakantie, dat doet ons misschien ook denken aan bepaalde eerdere vakanties die we mochten beleven. Er zijn er tal van landen die ook deze zomer opnieuw zullen bezocht worden door tal van mensen voor wie het mogelijk is om deze reizen te maken. Wel, voor zij die verplicht zijn om op een of andere manier thuis te blijven of graag inspiratie zoeken om in het eigen land te gaan rondreizen in de komende maanden, wel, die kunnen natuurlijk naar Pelgrim in Eigen Land luisteren. Want we blijven voor onze zomertocht helemaal in België. De Belgische kust heeft tal van zaken te bieden, ongetwijfeld veel toeristische, maar wij als Pelgrim zullen een beetje de verschillende, eerder religieuze aspecten langs de route die we afleggen ontdekken. En zoals u kon horen in de vorige aflevering, doen we dat deze keer via de kusttram. Het is een van de langste tramlijnen ter wereld, zou de langste zijn, met 67 kilometer in totaal. En deze brengt ons van de pannen helemaal tot in Knokke Heist. Maar daar zijn we natuurlijk nog lang niet. We blijven nog even in de pannen. En even in de pannen betekent ook tegelijkertijd een stukje Portugal. En ja, wanneer we zeggen Portugal, dan zeggen we natuurlijk ook Fatima. Een hele belangrijke plaats waar Onze Lieve Vrouw verscheen in het jaar 1917 aan verschillende herderskinderen. Een geschiedenis die door velen gekend is, door sommigen al beter dan de anderen. We gaan het samen ontdekken. We hebben nu eigenlijk twee mogelijkheden. Wanneer u de Koninklijke Kapel of de Paterskerk verlaat, kan u terugkeren naar de rotonde, die hier niet zo ver vandaan ligt, naar de esplanade van de pannen. Daar kan u terug de kusttram opstappen en dan gaat u zo tot aan de halte De Pannen Centrum. Daar kan u dan afstappen en zo een klein stukje wandelen tot in de zeelaan. En dan vindt u op de rechterkant de Onze Lieve Vrouwkerk, waar we dus nu naartoe gaan. Of u heeft de mogelijkheid, wanneer u er zin in heeft en het weer het ook toelaat, wat op onze pelgrimstocht ook het geval was, om nog een stukje te voet te gaan. Zo verlaten we de Paterskerk via de Kapellelaan, terug naar het beeld van Leopold I en gaan zo langs de zeedijk, genietend van het geluid en het zicht van de zee, richting de zeelaan, die we zo ook op onze rechterzijde kunnen terugvinden, en wandelen zo tot aan de Onze Lieve Vrouwkerk, waar we een stukje Fatima

0: in de pannen. Ze is na de Eerste Wereldoorlog gebouwd, want dan komt het toerisme in de pannen in volle opmars en krijgt men dus ook nood aan een kerk in de Zeelaan. De bestaande Sint-Pieterskerk en de kapel van de Paters Oblaten, waar we vandaan komen, lagen namelijk te ver van het nieuwe centrum van de badplaats. Sinds 1922 deed tijdens de zomermaanden een klein houten kapel in de huidige Meeuwenlaan reeds dienst als noodkerk. Een kapel overigens die werd gebouwd door een protestantse Engelse dame ter nagedachtenis aan haar zoon, die in de oorlog gesneuveld was. In 1926 wordt de Onze Lieve Vrouw parochie opgericht. De bouw van de marktschool met een voorlopige kapel zal daarop volgen. Het is in deze kapel dat de eerste misvieringen doorgingen en vanaf 1929 starten de architecten Jozef en Luc Vieira samen met de aannemers Georges de Molder met de bouw van de pastorie van de Onze Lieve Vrouwkerk met, heel belangrijk, crypte, want daar willen wij op bezoek gaan. In 1937 wordt de kerk ingewijd en jawel, in 1947 wordt de crypte toegewijd aan Onze Lieve Vrouw van Fatima. Voor zij die daar interesse in hebben, de Onze Lieve Vrouwenkerk is in een neo-Romaanse stijl gebouwd, een stijl die we nog zullen ontmoeten verder op onze weg, onder meer in de Sint-Bernarduskerk in Nieuwpoort die uitkijkt op de zee. En kenmerkend voor deze stijl zijn de stoere toren, de robuuste muren en steunberen, de basilicale opstand en de massieve pijlers en rondbogen. Het is eigenlijk een van de voorlopers van de wat modernere kerken die aan de Belgische westkust gebouwd werden. Bij het binnenkomen van de kerk, dus bovenaan, wordt de aandacht onmiddellijk getrokken door het hangende kruis en de vier marmeren altaren. In tegenstelling tot de meeste Romaanse kerken, waarvan het interieur nogal donker is, beschikt deze kerk over heel wat lichtinval. Enkel de halfronde uitbouw van de kerk is donker, maar heeft tegelijkertijd een mooi beschilderde koepel die de aandacht van de bezoeker trekt. Het wit marmeren altaar uit Carrara, vervaardigd door Monique Mol, staat in het volle daglicht en stelt een meeuw voor die de blijde boodschap verkondigt. En verder ontdekken we hier wat heel wat kunstwerken en schilderijen die hier ook zeker te bewonderen zijn. Wij gaan even om de kerk heen, dalen de trappen af, richting de crypte. En als we daar binnenkomen, dan vinden we toch een klein stukje Portugal, een klein stukje Fatima aan de pannen. Terwijl ik de schoonheid van de kapel en de crypte tot mij liet komen, zag ik een dame die binnenkwam om een noveenkaars te branden bij het beeld van Onze Lieve Vrouw van Fatima. Ideale gelegenheid om, alvorens we de crypte verder verkennen, even in gesprek te gaan met Agnes. Ja, beste luisteraars, we zijn ondertussen binnengekomen in de prachtige crypte van Onze Lieve Vrouw van Fatima. Echt indrukwekkend. Als u in de pannen bent, dan moet u zeker hier eens binnenkomen. En bijna op hetzelfde moment kwam Agnes ook binnen. Ze staat hier ondertussen naast mij. We staan hier vlakbij het beeld van Onze Lieve Vrouw. Agnes, kan u misschien ons even vertellen wat u vandaag hier bent komen doen?
1: Morgen vertrekken we naar Oostenrijk en het is om te vragen om een heel huis om thuis te komen.
0: En daarvoor zoekt u de voorspraak van ons lief vrouwke?
1: Ja, ik kom hier dikwijls.
0: U woont hier in de buurt?
1: Ja, schuin over.
0: Dus vlakbij. U kent de crypte dan allang?
1: Heel lang. Wij woonen 56 jaar in de pannen, dus ja, altijd.
0: Ja. Waarom is deze plaats nu voor u van zo'n betekenis?
1: Oh, ik hou van ons lieve vrouw, ja.
0: Is dat iets wat u hebt meegekregen van thuis uit?
1: Ja, dat wel. Van mijn grootmoeder, van mijn moeder, van de familie.
0: En kunt u ons vertellen op welke wijze dat Maria zo'n plaats...

0: plaats had bij jullie thuis?
1: Mijn grootmoeder was heel christelijk, mama ook. En ja, dat zit erin. Ja.
0: Was altijd wel een beeld van onze lieve vrouw te vinden?
1: Ja, dat wel. Ik heb er thuis ook heel veel.
0: Bent u zelf al op bedevaart geweest?
1: Ja. Dikwijls naar Lourdes, naar Fatima ook, ja.
0: Dus het echte Fatima is u niet onbekend?
1: Nee, het is heel mooi. Ja.
0: Waarom is dat nu voor u zo belangrijk om dat te doen? Vlak voor een reis even bij ons lieve vrouwke te komen?
1: Omdat ze ons zou helpen, nee, ja.
0: Zijn er bepaalde momenten geweest in uw leven waar u de hulp van Maria echt hebt mogen ervaren?
1: Ja, dikwijls. Als ik iets vraag, ik heb het heel dikwijls. Ja.
0: Is er een voorbeeld dat u kan geven dat u zo onmiddellijk te in gedachten komt? Iets speciaal?
1: Nou, altijd als we op reis gaan of gelijk wat, of een ziekte, of ik kom vragen om dat al zo goed gaan. En dat komt altijd goed uit.
0: Ja.
1: Ja.
0: Deze crypte is toegewijd aan onze lieve vrouw van Fatima. Is het ook de plaats waar u bijvoorbeeld naar de heilige mis komt?
1: Nee, dat is boven.
0: Ah ja.
1: Ja, 1 keer in de week is er hier de woensdagavond de mis.
0: Ja.
1: Ja. En dan kom ik, als ik thuis ben, ja.
0: Maar dit is eigenlijk uw parochiekerk?
1: Ah ja. Het is maar 1 meer, de andere is gesloten.
0: Ik kom net van de Koninklijke Kapel, hier niet zo ver vandaan, waar onze lieve vrouw natuurlijk als Sterre der Zee staat. Merkt u dat hier aan de kust, dat de band met Maria toch er nog echt wel is?
1: Ja, wel. Er komen heel veel mensen naar hier. En surtout de 13 altijd, de 6 van Fatima, de 13. Het is wel verminderd bij vroeger, omdat de oudere mensen wegvallen en de jongen komen niet meer.
0: Nee.
1: Ja.
0: Wij gaan het nodige moeten doen om ze terug aan te sporen om te komen. Hè? We kunnen het enkel maar toevertrouwen aan onze lieve vrouw. Hè? Ze zal zeker over haar kinderen waken. Ik wens u een hele goede reis naar Oostenrijk.
1: Dank u wel.
0: En wij zullen ook zeker voor u hier een gebedje doen dat u hele huids mag toekomen en goed mag terugkomen.
1: Dat de laatste reis zijn.
0: Is het waar?
1: Ja. 86 en 85, dus we mogen niet klagen.
0: Het spijt mij, maar die leeftijd had ik u nooit gegeven.
1: Ja, toch. Ik voel het toch.
0: Ja. Ja. Bent u vaak op reis kunnen gaan in uw leven?
1: Ja, heel dikwijls hem geweest. Het spijt mij dat het gedaan zijn, maar ja, mijn man kan niet meer. En zo ja, het gaat de laatste zijn.
0: Wel, ik zou zeggen, maak er nog de beste van.
1: Ja, tuurlijk. Dank u wel.
0: Fijne dag, Agnes. Tot ziens. Na het gesprek met Agnes hadden we even de mogelijkheid om wat ruimer de crypte te verkennen en even een beschrijving ook te geven van wat u er al zo kan terugvinden. En zo komen we dus aan de prachtige crypte van onze lieve vrouw van Fatima in de Pannen. Het is een beetje zoeken, het ligt een beetje beneden de kerk, zeg maar. Maar het staat goed aangeduid, men kan er uiteindelijk gemakkelijk geraken. Een prachtige kapel, ik blijf het zeggen, het is heel indrukwekkend. Heel mooie glas- en loodramen, met een beeld van onze lieve vrouw van Fatima, met daarboven een grote gouden kroon. Met daarnaast de woorden, ik ben onze lieve vrouw van de rozenkrans. En wat ook heel bijzonder is, dat is dat aan het plafond hangen verschillende gouden kronen. Die bijna als een luchter aan het plafond hangen. Met daarboven steeds een verwijzing naar een van de mysteries van de rozenkrans. En dat natuurlijk voor de toevoeging van de mysteries van het licht, die door de heilige paus Johannes Paulus II zijn gebeurd. Maar dus we zien hier de boodschap van de engel aan Maria, de bezoeking van Maria, de geboorte van Jezus. Als we even verder gaan, zo knielen we hier even voor het tabernakel. Langs de vele kaarsen die hier branden van mensen die hun toevlucht zoeken bij de voorspraak van de heilige maagd Maria. De opdracht van Jezus in de tempel en de terugvinding van Jezus in de tempel. Om dan, als we dezelfde weg zouden nemen, de droevige mysteries afgetekend te zien door middel van kronen aan het plafond. Uiteraard de doodstrijd van Jezus in Gethsemane, de geeseling, de kroning met de doornen, de draging van het kruis en de kruisdood. En een derde rij, een derde groepje van mysteries van de rozenkrans, En dat zijn natuurlijk de glorievolle. De verrijzenis van onze Heer, de hemelvaart, Pinksteren, de schenking van de Heilige Geest, de ten hemelopneming van Maria en de kroning van Maria in de hemel. Wat ook heel bijzonder is, en daar ga ik toch even naar de andere zijde van de kapel, gaat u rustig met ons mee. Daar staat een beetje de geschiedenis van wat er nu eigenlijk gebeurd is in Fatima uitgelegd.

Het was op zondag 13 mei 1917. Drie kleine herderkens bevonden zich met hun schapen op de Cova da Iria, een onvruchtbaar stuk grond gelegen op 2 kilometer van Fatima, een klein dorpje in Portugal. Het oudste van de drie kinders was de 10-jarige Lucia dos Santos. De twee anderen waren de neef en het nichtje van Lucia's vader en heten Francesco, 8 jaar, en Jacinta Marto, 7 jaar. Rond het middaguur werden ze opgeschrikt door een bliksemstraal. Een onweer vrezend verzamelden zij haastig hun kudde en hadden reeds de terugweg aangevangen toen een tweede, nog helderder bliksemschicht hen vol vrees deed stilstaan. Rechts van hen, midden in een heerlijke klaarte, zagen zij een wonderschone dame juist boven een eikentronk. Het was de eerste der grote verschijningen van Maria te Fatima. Vreest niet, ik ben van de hemel, zo sprak de dame. En zij nodigde de kinderen uit om 6 maanden achtereen, telkens op de 13e en op hetzelfde uur, terug te komen. In oktober zou zij zeggen wie ze was en wat zij verlangde. Vervolgens vroeg de verschijning nog: wilt ge u aan God opdragen om verstervingen te doen en alle beproevingen te aanvaarden die hij u zal overzenden tot eerherstel voor de vele zonden welke zijn goddelijke majesteit beledigen? Wilt gij lijden om de bekering van de zondaars te verkrijgen, om eerherstel te schenken voor de godslasteringen, als ook voor alle beledigingen het onbevlekt hart van Maria aangedaan? Nadat Lucia in aller naam bevestigend op die vraag geantwoord had, zegde de dame: gij zult dus veel te lijden hebben, maar de genade van God zal uw kracht zijn. Vooraleer te verdwijnen, vroeg zij nog aan de kleinen om elke dag godvruchtig een paternoster te bidden voor de vrede en voor de bekering van de zondaars. We gaan zo meteen verder met het verhaal van Onze Lieve Vrouw van Fatima, maar misschien is dit toch wel het goede teken, het goede moment om dit onmiddellijk om te zetten in daden. En wij bidden het Onze Vader als het begin van het tientje dat wij vandaag willen verzamelen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.

13 juni 1917. Toen de kinderen op de plaats der verschijning aankwamen, bevonden er zich reeds een zestigtal nieuwsgierigen. Samen met de kleinen baden zij het rozenhoedje. Lang zou het echter niet duren. Een bliksemslag en daar verscheen de wonderbare dame, op dezelfde plaats als een maand vroeger. Wat verlangt ge van mij? Vraagt Lucia. De verschijning antwoordde dat de kinderen zouden terugkeren de 13e van de volgende maand en dat ze verder, dagelijks, het paternoster moesten bidden. Zij voegde eraan toe: ik verlang dat gij leert lezen, daarna zal ik u zeggen wat ik wens. Lucia vroeg dat zij hen gedrieën mee zou nemen naar de hemel, waarop de dame antwoordde: ja, ik zal spoedig Jacinta en Francesco meenemen. Maar gij moet nog langer hier beneden blijven. Jezus wil zich van u bedienen om mij te doen kennen en beminnen. Hij wil op de wereld de devotie vestigen tot mijn onbevlekte hart. Moet ik dan alleen achterblijven? Nee, mijn kind, ik zal u nooit verlaten. Mijn onbevlekt hart zal uw toevlucht zijn en de weg die u naar God moet leiden. Dan zagen de kinderen voor de rechterhand van de verschijning een hart omringd van doornen, die het van alle zijden wonden. Wij begrepen, zal Lucia later schrijven, dat het onbevlekt hart van Maria was, bedroefd om de vele zonden van de wereld, dat boete vroeg en eer herstelde.

13 juli 1917. 5.000 à 6.000 personen omringen de kinderen wanneer de dame wederom verschijnt. Ook de ouders van Francesco en Jacinta zijn erbij. Opnieuw vraagt de verschijning elke dag het paternoster te bidden voor de vrede. En zij drukt erop dat alleen de voorspraak van onze lieve vrouw die genade voor de mensen kan verkrijgen. Ook herhaalt zij haar verzoek om offers te brengen voor de zondaars. Dan gaat zij verder. Volhard om elke maand hier terug te komen. In oktober zal ik zeggen wie ik ben en wat ik verlang. Ik zal dan een groot wonder doen, opdat iedereen u kan geloven. En zij leert de kinderen een gebed. Offert u op voor de zondaars en zegt dikwijls wanneer gij enige versterving doet: O Jezus, het is uit liefde tot u, voor de bekering der zondaars en tot eerherstel voor de beledigingen, het onbevlekt hart van Maria aangedaan. Daarna kregen de kinderen een verschrikkelijk visioen van de hel te zien en de dame sprak daarop vol goedheid en droefheid. Je hebt de hel gezien, waarin de zielen der arme zondaars hun einde vinden. Om hen te redden wil God in de wereld de devotie tot mijn onbevlekt hart verspreid zien. Als men doet wat ik zal zeggen, zullen vele zielen gered worden en er zal vrede zijn. Daarop kondigde de dame het einde van de wereldoorlog aan en voorspelde reeds een nieuwe oorlog, nog erger dan de eerste, als de zondaars niet zouden ophouden God te beledigen. Aan de voorspelde rampen van oorlog, hongersnood, vervolging van de kerk en van de heilige vader zou maar een einde komen als de wereld toegewijd werd aan het onbevlekt hart van Maria en als de communie van eerherstel op de eerste zaterdagen beoefend werd. Dan eerst zou door toedoen van het onbevlekt hart van Maria Rusland zich bekeren en zou meteen aan de mensheid een tijd van vrede geschonken worden. Bij haar afscheid leerde de dame nog het volgende gebed aan de kinders, dat ze moesten opzeggen na elk tientje van de rozenkrans. O mijn Jezus, vergeef onze zonden, behoed ons voor het vuur der hel en voer ten hemel alle zielen, vooral die welke het meest uw barmhartigheid nodig hebben.

13 augustus 1917. Minstens 18.000 personen waren die dag in de Cova da Iria samengestroomd. Groot was hun ontstemming toen zij de kinderen op het gestelde uur niet zagen aankomen. Het gerucht verspreidde zich weldra dat het arrondissementshoofd van Warem de kinderen door een list ontvoerd had en ze in zijn woning gevangen hield. Toch wilde onze lieve vrouw de opgekomen menigte niet helemaal teleurstellen. Op het gewone uur kon iedereen de bliksemstralen zien en gedurende 10 minuten hing een lichte weldoende wolk boven de eikentronk. De dame wilde laten zien dat zij aan de afspraak getrouw was geweest. De kinderen zelf werden tot de 15e augustus gevangen gehouden. Nu eens met goedheid, dan weer met vreselijke bedreigingen, wilde de vrijmetselaar de kinderen aan het spreken brengen over hun toevertrouwde geheim. Doch niets baatte en onverrichter zaken moest hij ze wederom naar huis brengen. 4 dagen later, op de 19e augustus, terwijl de kinderen zich op een andere plaats, Valinos genaamd, bevonden, verscheen de dame hun opnieuw. Vol tederheid betuigde zij de kinderen haar deelneming voor het geweld dat hun was aangedaan. Om die reden zou het mirakel van 13 oktober minder groot zijn. Op de vraag van Lucia wat er diende gedaan te worden met het geld dat de mensen op de plaats van de verschijningen neergelegd hadden, antwoordde de verschijning dat het moest gebruikt worden om het aanstaande feest van de heilige Rozenkrans met meer plechtigheid te vieren. Met wat overbleef moest een kleine kapel gebouwd worden. De dame maande de kinderen nog eens aan te bidden voor de bekering van de slechte mensen, hun dagelijks paternoster niet te vergeten en verstervingen te doen. Zij besloot: bid, bid veel, want vele zielen gaan naar de hel, omdat er niemand is die zich voor hen offert.

13 september 1917. Op deze dag bevonden zich wel 25.000 tot 30.000 mensen in de Cova da Iria. De kinderen konden zich met moeite een doortocht banen tussen de samengepakte menigte. Van alle kanten werden ze aangesproken om allerlei intenties bij Onze Lieve Vrouw aan te bevelen. Juist op het middaguur begon de zon de schittering van haar stralen te verliezen en het uitspansel kreeg een effen goudgele tint. Geknield bad de menigte de rozenkrans, toen Lucia plotseling uitriep: "Zij is daar, ik zie haar." Op hetzelfde ogenblik steeg ook uit de menigte een gejuich op, want allen zagen een vuurbal die statig door het luchtruim dreef, komend uit het oosten naar het westen toe. Na de gewone duur van de verschijning der dame keerde hij terug in de tegenovergestelde richting. Een witte wolk hing terzelfde tijd over de eikentronk en de kinderen. En van de hemel vielen witte bloemen neder, die echter als opgelost werden eer zij de grond raakten. Tijdens de verschijning beval Lucia wederom enige zieken aan, waarop de dame antwoordde: "Sommigen zal ik genezen, maar niet allen, omdat onze lieve Heer er niet genoegzaam vertrouwen in heeft." Nogmaals vraagt de dame aan de kinderen dagelijks het paternoster te bidden om het einde van de oorlog te bekomen, en zij geeft hun de verzekering dat zij in oktober zou terugkeren met de heilige Jozef en het kindje Jezus.

13 oktober 1917. Gans Portugal wachtte met spanning op wat de 13e oktober zou gebeuren. De hele morgen viel een plassende regen en toch stroomden 50 tot 70.000 mensen naar de Cova da Iria. Eerst wordt de rozenkrans gebeden. En dan zegt Lucia plots: "Doet allen uw regenschermen dicht." De menigte gehoorzaamt spontaan. En Lucia roept: "Daar is zij." "Wie zijt gij, mevrouw, en wat verlangt gij van mij?" vraagt het kind. En de verschijning antwoordt: "Ik ben onze lieve vrouw van de rozenkrans. En ik verlang op deze plaats een kapel te mijner eer." Voor de zesde maal dringt zij erop aan dat men dagelijks het paternoster zou bidden. En met een zeer smartelijke uitdrukking op het gelaat, haast smekend, voegt zij eraan toe: "De mensen moeten van leven veranderen en vergiffenis vragen over hun zonden. Dat zij toch ophouden onze Heer te vergrammen. Hij werd reeds al te zeer beledigd." Het waren de laatste woorden van de koningin des hemels en zij drukken de kerngedachte uit van de boodschap van Fatima. Daarna kwam het grote zonnewonder dat door al de aanwezigen gezien werd en 10 minuten duurde. Toen de verbijsterde menigte tot zichzelf kwam, bleek dat hun klederen, een ogenblik geleden nog druipnat, helemaal droog waren. Intussen had Lucia de heilige Jozef gezien en het kindje Jezus aan de zijde van onze lieve vrouw. Verder nog onze lieve Heer die de menigte zegende en de heilige maagd als moeder van smarten.

0: Op deze wijze kan men dus in de kapel, want het is het letterlijke wat hier te vinden is, dat u heeft gehoord, de geschiedenis van de verschijningen van Onze Lieve Vrouw van Fatima beter leren kennen. U hoorde misschien een klein verschil, een stukje van het verhaal kon ik vertellen toen ik in de kapel zelf was. Het andere deel hebben we er later moeten aan toevoegen, maar dat had allemaal te maken met het tijdstip waarop we deze opnames hebben gedaan. Namelijk, het was middag. Tijd dus voor het middaggebed en het rozenhoedje. Op dat moment kwam een oudere man binnen. Hij zette zich neer in de crypte en ik hoorde plots een geluid dat me zeer bekend voorkwam. Namelijk Radio Maria. Ik hoorde de jingle weer klinken en ik hoorde onze dierbare vrijwilligers, die op dat moment in Egenhoven aan het bidden waren, in de kapel weer galmen en weer klinken. Een bijzonder moment, ik kon het bijna niet geloven. Gedurende de hele rozenkrans en het middaggebed heb ik meegebeden met dat moment en gewacht tot ik met de persoon in kwestie in gesprek kon gaan. En daarom laat ik u heel graag luisteren naar het interview dat ik mocht hebben met eerwaarde heer Anneka, de voormalige deken van Haarlembeke, die als priester op rust vaak naar de crypte komt. Beste luisteraars, we zijn dus ondertussen al enige tijd in de kapel van Onze Lieve Vrouw van Fatima, de crypte moet ik zeggen, hier in de pannen. En daarnet was er een bijzonder iets. Priester Wilfried die kwam binnen in de crypte en ik hoorde een geluid dat ik heel goed kende, namelijk het geluid van Radio Maria. Eerwaarde, u bent dus gewoon om hier uw middaggebed te komen bidden samen met Radio Maria. Kunt u zelf even voorstellen en vertellen hoe dat u zo bij Radio Maria bent terechtgekomen?
1: Ja, het is al heel eind dat ik Radio Maria ken en dus normaal kom ik hier 's middags met Radio Maria de rozenkrans bidden. En ik voel me daar heel goed bij. En ik ben blij dat Radio Maria zorgt voor de rozenkrans. Dus ben ik 85 jaar. En dat is een behoorlijke leeftijd natuurlijk. Ik ben op pensioen en ik woon hier niet ver vandaan, dus is het eigenlijk wel een geschikte gelegenheid om hier te komen om te bidden.
0: Ja, 85 jaar. Hoeveel jaar bent u dan priester?
1: Ik ben priester van in het jaar 67.
0: Dat is al inderdaad enige jaren op de teller. Kunt u iets vertellen over uw leven als priester? Hoe heeft dat er zo uitgezien voor u, uw leven?
1: Ja, ik ben in het onderwijs geweest in het Sint-Ludewijs College in Brugge. Ik ben geboren in Brugge en natuurlijk heel de opleiding tot priester heeft heel wat tijd in beslag genomen. Ik ben dan medepastoor geworden in Kuurne en daarna, na 5 jaar, werd ik gevraagd om deken te zijn in Haarlembeke, waar ik heel wat jaren geweest ben. Ik heb er mogen de kerk renoveren. Ik heb er mogen de bron, als u daar nog zo over gehoord hebben, heb ik dus mogen inrichten. Dat zijn allemaal mooie realisaties die ik zeer graag gedaan heb.
0: En we mogen ook wel onmiddellijk zeggen dat ja, niet enkel Radio Maria voor u een rol inneemt in uw leven, maar ook de Heilige Maagd Maria natuurlijk. Hè. Wat is de rol van Maria in uw leven geweest als priester en vandaag?
1: Ja, Maria is natuurlijk een belangrijke heilige. En vandaar dat ik dus haar graag zie, dat ik graag tot bij haar kom. En ik ben blij dat Radio Maria zo goed zorgt voor Maria en voor het getijdengebed. En Ja, Radio Maria is natuurlijk iets buitengewoons.
0: Ja, we zijn heel blij en dankbaar met die woorden. Het is altijd toch bijzonder om ook luisteraars te mogen ontmoeten op onze pelgrimswegen. Bent u zelf al op bedevaart geweest naar plaatsen waar Maria verschenen is, bijvoorbeeld?
1: Ja, ik ben natuurlijk met de KSA ben ik meerdere keren in Lourdes geweest. Ik ben ook een vijftal keer in Medjugorje geweest. Ik was wel toen al op pensioen, maar ik hield me toch wel nog bezig met iedereen die iets vroeg, probeerde ik ja te zijn. En ik heb het dus ook gedaan om 5 keer naar Medjugorje te gaan.
0: Prachtig, hè? Er staat hier ook een beeld trouwens van Onze Lieve Vrouw, die ook in Medjugorje bekend is, hier in een zijkapel. Bent u ooit in Fatima geweest?
1: Nee. Ik ben dus nooit in Portugal geweest, bij gevolg ook niet in Fatima.
0: Maar dan kan u toch naar hier komen en een klein beetje Fatima beleven.
1: Inderdaad. Het is zalig om hier in de crypte te komen voor het gebed.
0: Zijn er nog andere programma's die u beluistert op Radio Maria? Of is het voornamelijk het gebed waarmee dat u ons beluistert?
1: Het is inderdaad voornamelijk het gebed. Ik ga ook naar Hestel. Het is zeker nu volgende zaterdag eerst komend dat er weer een gebed is in Hestel. En er is een mevrouw hier in de pannen die bij gisteren nog gezegd heeft: ik zal u zaterdag komen halen om naar Hestel te gaan.
0: Ja, onze goede vrienden van de gemeenschap Moeder van Vrede. Als u terugkijkt op uw priesterleven, is er zo een anekdote die onmiddellijk in de geest komt van hoe dat u een mooi moment in uw priesterschap echt beleeft, dat u onmiddellijk bijstaat?
1: Ja, er zijn natuurlijk in een priesterleven onnoemelijk veel momenten die je meemaakt. Onze Lieve Vrouw en de zoveel heiligen spelen een belangrijke rol natuurlijk. Ik ben ook nog in Ars geweest. En ben op vele plaatsen geweest. De laatste jaren ga ik niet ver meer, behalve hier vooraan in Frankrijk. Ik ga graag een keer naar de mis in Duinkerk. Het leven blijft speciaal en aangenaam, ook voor een rustende priester.
0: Ja, ik vind dat wel mooi om te horen en ook hoopvol, denk ik, ook voor de andere priesters op rust die nu luisteren naar het programma. Op deze wijze ook een beetje bemoediging kunnen ontvangen, dat je nog altijd dingen kan doen om je geloof te blijven voeden, onder andere met Radio Maria.
1: Inderdaad, Radio Maria is een belangrijke bijstand voor priesters van welke leeftijd dan ook. Ik denk dat de jonge priester veel kan hebben aan Radio Maria en evenzeer een oude gediende zoals ik nu geworden ben.
0: Maar ik vind het wel mooi toen u zei van, ja, ik heb gewoon geprobeerd om aan alles wat ze mij hebben gevraagd ja te zeggen.
1: Ja, inderdaad. Zeker als ik op pensioen was, dacht ik, ik zou nu toch wel een zee van tijd krijgen, maar die zee van tijd, ja, is toch inderdaad, straks om 2 uur gaan wij, is er een priester die mij komt ophalen. Wij gaan met enkele priesters 2 paters bezoeken in Varsenaren, witte paters. En ik ken ook goed Varsenaren, want ik ben afkomstig van Sint-Andriesbrugge. En dat is heel dicht bij waar die 2 paters wonen. En dus deze namiddag gaan wij hen bezoeken.
0: Zijn er dan nog andere momenten waarop dat u ook nog altijd contacten heeft met andere priesters en waar dat u samenkomt met elkaar?
1: Ja, natuurlijk. We hebben ook de maandelijkse conferentie. En dat zijn ook enkele priesters. Die twee witte paters behoren ook tot die conferentie. En ja, dat is ook wel een heerlijk moment om met priesters samen te zijn natuurlijk.
0: Absoluut, ik wens u alleszins een hele mooie dag toe. Ik ben zeer blij en ik denk dat het echt een mooie knipoog was van onze lieve vrouw, dat we elkaar zo hier, echt met het geluid van Radio Maria zelfs, tussen ons beiden mochten treffen.
1: Ja, het is inderdaad een geschenk dat u hier bent ook. En dat we op die manier dus in contact zijn gekomen met Radio Maria.
0: Hartelijk dank, Herwaard. Ik wens u een hele fijne dag, hoor.
1: Dank u.

En met dat mooie gesprek met eerwaarde heer Wilfried Anneka zijn we aan het einde gekomen van onze aflevering hier in de pannen. Ja, de crypte die leende er zich zeker toe om hier wat uitgebreider te blijven bij stilstaan. Een volgende keer gaan we opnieuw in gesprek gaan met enkele mensen die verantwoordelijk zijn voor een heel bijzondere site die vlakbij te vinden is, maar die te maken heeft met Kokzijde en de zalige Idesbald. Dat is voor een volgende aflevering. Gaat u met ons mee met de kusttram langs de Belgische kust en ontdekt u zo onze zomerpelgrimstocht voor dit jaar. Van harte dank, dierbare medepelgrims, om mee te gaan tot in de crypte van Onze Lieve Vrouw van Fatima in de pannen. En graag tot een volgende keer.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: Woord voor woord. De jezuïet pater Dries van den Akker blikt vooruit op het evangelie van de zondag.
2: Op de 15e zondag door het jaar A, Matthäusjaar, is de lezing genomen uit zijn evangelie, het hoofdstuk 13, de verzen 1 tot en met 23. Matthäus 13, 1 tot en met 23. Ik lees het u voor. Op zekere dag had Jezus zijn huis verlaten en zat aan de oever van het meer. Toen verzamelde zich bij hem een menigte zo talrijk dat hij in een boot moest stappen om daar plaats te nemen, terwijl de hele menigte langs het strand bleef staan. Hij sprak tot hen over vele dingen in gelijkenissen. Eens, zo begon hij, ging een zaaier uit om te zaaien. Bij het zaaien viel een gedeelte op de weg en de vogels kwamen het opeten. Een ander gedeelte viel op de rotsachtige plekken waar het niet veel aarde had. Het schoot snel op, omdat het in ondiepe grond lag. Toen de zon was opgekomen, kreeg het te lijden van de hitte, zodat het verdorde bij gebrek aan wortel. Weer een ander gedeelte viel onder de distels en deze schoten op, zodat het verstikte. Een ander gedeelte tenslotte viel op goede grond en leverde vrucht op, deels 100, deels 60 en deels 30-voud. Wie oren heeft, hij luisteren. Zijn leerlingen kwamen hem vragen: waarom spreekt gij tot hen in gelijkenissen? Hij gaf hun ten antwoord: aan u is het gegeven de geheimen van het Rijk der Hemelen te kennen, maar aan hen is het niet gegeven. Aan wie heeft, zal gegeven worden en wel in overvloed, maar wie niet heeft, hem zal nog ontnomen worden zelfs wat hij heeft. Als ik tot hen spreek in gelijkenissen, dan is het omdat zij, ofschoon ze ogen hebben, niet zien, en ofschoon ze oren hebben, niet horen of begrijpen. Zo wordt in hen de profetie van Jesaja vervuld, die al dus luidt: met uw oren zult geluisteren en toch niet verstaan. Met uw ogen zult gekijken en toch niet zien. Want verhard is het hart van dit volk. Met hun oren luisteren ze slecht en hun ogen doen ze dicht uit vrees dat ze zouden zien met hun ogen, met hun oren zouden horen en met hun hart zouden verstaan, zich zouden bekeren en ik hen zou genezen. Gelukkig uw ogen, omdat zij zien, en uw oren, omdat zij horen. Want voorwaar ik zeg u, vele profeten en rechtvaardigen hebben verlangd te zien wat gij ziet, maar ze hebben het niet gezien, en te horen wat gij hoort, maar zij hebben het niet gehoord. Gij dan luistert naar de gelijkenis van de zaaier. Zo dikwijls iemand het woord van het koninkrijk wel hoort, maar niet begrijpt, komt de boze en rooft weg wat gezaaid ligt in zijn hart. Dat is hij die op de weg gezaaid is. Die op rotsachtige plekken werd gezaaid, is hij die het woord hoort en het terstond met blijdschap opneemt. Maar hij heeft geen wortel geschoten, hij leeft bij het ogenblik. En als hij omwille van het woord verdrukt of vervolgd wordt, komt hij onmiddellijk ten val. Die gezaaid werd tussen distels, is hij die het woord wel hoort, maar dit wordt door de zorgen van de wereld en de begoocheling van de rijkdom verstikt, en zo blijft het zonder vruchten. Maar die in goede aarde werd gezaaid, is hij die het woord hoort en begrijpt en daarom vrucht draagt. Bij de een is de opbrengst 100-voudig, bij een andere 60-voudig en bij een ander 30-voudig. Tot zover de woorden van het Heilige Evangelie. U herinnert zich dat Matthäus zijn evangelie opdeelt in drie grote delen. Nou, dat wil zeggen één groot deel en twee delen eromheen. Het grote deel is het openbare leven van Jezus, de hoofdstukken 3 tot en met 25. Daaraan vooraf gaat de twee hoofdstukken over de kindertijd van Jezus. En tenslotte de laatste drie hoofdstukken, 26 tot en met 28, gaan over lijden, dood en opstanding. En daartussenin dus het grote middenstuk over het openbare leven van Jezus. En in dat openbare leven van Jezus klinken vijf redenvoeringen. De bergreden, daar hebben we al stukken uit gehoord. Dat is Matthäus 5 tot en met Matthäus 7. De zendingsreden, ook daar hebben we al stukken uit gehoord. Dat is Matthäus 10. Dan de reden over de gelijkenissen met het koningschap, hoofdstuk 13, daar horen we dus vandaag een flink gedeelte uit. En dan komt later nog in hoofdstuk 18 de gemeenterede. En tenslotte aan het eind van zijn openbaar leven, vlak voor zijn lijden, dood en opstanding, de hoofdstukken 24 en 25, de gelijkenissen over het eindoordeel, of liever gezegd over het onderscheid tussen goed en kwaad. En vandaag dus zitten we in de derde rede, de rede over de gelijkenissen met het koningschap. Als we de lezing van vandaag overzien, dan is het niet moeilijk om te zien dat de lezing in drie stukken uiteenvalt. Even afgezien van de eerste verse waarin de inleiding wordt geschreven. Want dan vertelt Jezus de gelijkenis van de zaaier, dat is vers 3 tot en met vers 9. Hij geeft een uitleg van die gelijkenis in vers 18 tot en met 23 en daartussenin de verse 10 tot en met 17, daarin legt hij uit waarom hij in gelijkenissen spreekt en dat hij dan staat in de traditie van de profeten. Dus 1. De gelijkenissen, vers 3 tot en met vers 9. 2. Uitleg waarom hij in gelijkenissen spreekt, vers 10 tot en met 17. En 3. De uitleg van de gelijkenis van de zaaier, 18 tot 23. We beginnen, en u weet, ik doe het steeds weer met mijn eigen vertaling, omdat ik dan soms dichter bij het Grieks kom te zitten dan met de gebruikelijke Nederlandse vertaling, waar op zich niks verkeerds aan is. Maar als je het precies wil weten, zoals meteen al aan het begin van dit stukje van het evangelie. In het Grieks staat er, op die dag, uit het huis gaande, zat Jezus bij de zee. Onze vertaling geeft op zekere dag, alsof het een losstaande anekdote is die Matthäus maar ergens in zijn evangelie heeft ingeplakt, want ja, dit was een verhaal dat op zekere dag gebeurde. Nee, op die dag. En leest u nou voor de aardigheid terug wat er allemaal op die dag nog meer gebeurde. En dan heb je dus de indruk dat Matthäus uitdrukkelijk wil dat wij beseffen dat Jezus allemaal op die ene dag een aantal dingen achter elkaar deed. Alsof dit het sluitstuk van die dag gaat worden. Op die dag, uit het huis gaande, zat Jezus bij de zee. Als we nou teruglezen en zien wat er op die dag allemaal gebeurde, dan weten we dat de moeder en de broeders van Jezus daar stonden. En hij wilde van hen niet weten, want mijn moeder en mijn broeders zijn zij die de wil van God doen. Dat gaat hieraan vooraf. Is de gelijkenis van de zaaier dan een illustratie van die uitspraak? Gaat hij in de gelijkenis van de zaaier uitleggen wie zijn moeder en zijn broeders zijn, als een uitleg van wie de wil van God doen? Dat wordt alleen al ingegeven, die meditatie, door het feit dat we in het Grieks zien dat er staat op die dag en niet op zekere dag. Vers 2, en er kwamen samen bij hem vele menigte, zodat hij tot een schip ingaande neer ging zitten en al de menigte stond op de oever. En er kwamen samen bij hem. Dat samenkomen, in het Grieks is dat het woord synago. En u hoort al, van dat woord is het woord synagoge afgeleid. Het huis van samenkomst. Dat is eigenlijk de letterlijke vertaling. Eigenlijk betekent het domweg samenkomst. En is het ook de plek van samenkomst geworden voor de Joodse eredienst. Huis van samenkomst. En wekt nu Matthäus de indruk dat Jezus als het ware vanuit het bootje van Petrus uitdrukkelijk afstand nemen van de mensen op het land. Maar staande in dat bootje heeft hij nu een eigen synagoge? Wordt hier eigenlijk al het conflict met de bestaande synagogen, de religieuze leiders van zijn dagen, wordt dat hier eigenlijk al een klein beetje in beeld gebracht doordat Jezus staat tegenover de menigte. En van die menigte zal straks gezegd worden dat zij staan in de traditie van Jesaja, dat ze wel horen maar niet luisteren, dat ze wel kijken maar niet zien. En dat zij dus met gelijkenissen tevreden moeten zijn, terwijl de leerlingen de uitleg van de gelijkenissen krijgen. Er wordt een onderscheid gemaakt. En dat zit hem niet alleen in het feit dat Jezus in het bootje zit en de mensen staan op de oever, maar dat zit hem ook in het feit dat Matthäus heel uitdrukkelijk vertelt dat er een samenkomst, een synagoge was rond Jezus. Deze gedachtegang is eigenlijk des te intrigerender, omdat we zojuist hebben gehoord dat ook Jezus afstand neemt van zijn moeder en zijn broeders. En diegene zijn moeder en zijn broeders noemt, die de wil van God doen. Er klinkt duidelijk iets van twee gemeenschappen. Eén, de bestaande gemeenschap, die op de traditionele manier denkt, en één, de gemeenschap rondom Jezus. We gaan naar vers 3. Hij sprak tot hen veel in gelijkenissen, zeggend, zie, een zaaier ging uit om te zaaien. Zie. Dat is bij Matthäus een geliefd woord. We kwamen het ook al tegen in het verhaal van de drie koningen. We komen het straks tegen en zie, meer dan Jona is hier. En zie, meer dan Salomo is hier. Zie, de moeder en de broeders. Zie, uw moeder en uw broeders. Zie, mijn moeder en mijn broeders. Dat is allemaal net geweest. En zie, meer dan Jona is hier. En zie, meer dan Salomo is hier. Allemaal in het 12e hoofdstuk, het hoofdstuk dat hieraan vooraf gaat. En zie, de moeder en de broeders. En zie, uw moeder en uw broeders. Dat hebben we allemaal net gehad. En daar hebben we net iets over overwogen, gezien hoe Jezus dat begrip moeder en broeders gaat verbreden tot al degenen die de zin van God doen. En nu weer, zie. En straks zal Jezus, dat herinneren we ons misschien al uit de voorlezing, straks zal Jezus uitleg geven dat er onder die mensen die daarom luisteren, die kijken wel, maar ze zien niet. En nu roept Jezus op om door de buitenkant van de gelijkenis heen de inhoud te zien, zie. Een zaaier ging uit om te zaaien. Ging uit. Er zit een woordgrapje in verborgen, want zojuist hoorden we dat Jezus uit zijn huis ging. En hier horen we hoe Jezus vertelt dat een zaaier uitging. Twee keer hetzelfde woord, uitgaan. Matthäus hiermee suggereren dat het uitgaan van Jezus uit zijn huis naar het strand, waar de mensen staan, en het uitgaan van de zaaier, dat eigenlijk op dezelfde situatie slaat? Dat Jezus gaat uit om het zaad te zaaien? Gebruikt Matthäus daarom datzelfde woord, ging uit, of zoeken we er te veel achter? In vers 4. En bij het zaaien viel wat op de weg, en komende aten dat de vogels. Dat zijn beelden, en die moeten natuurlijk ergens op slaan, maar vooralsnog is dat niet zo duidelijk. En ook wij moeten maar meegaan met de gang van het verhaal. We laten de beelden aan ons voorbij gaan en in de hoop dat straks langzamerhand duidelijk wordt wat de inhoud is van deze gelijkenis. Vers 5. Maar er viel op de rotsgrond, waar het niet veel land had, en gelijk schoot het op, doordat het geen diepte van land had. Toen de zon opkwam, kreeg het hitte te verduren, en doordat het geen wortel had, verdroogde het. Weer beelden zonder gelijkenis. We luisteren naar de beelden en proberen of we de inhoud ervan kunnen doorgronden. Vers 7. Maar er viel op de distels, en de distels kwamen op en verstikten het. Maar er viel op de mooie aarde en gaf vrucht, nu eens 100, dan 60 of 30 fout. Wie oren hebbend, horen. Tot zover de gelijkenis. Ja, daar staan we nou. Heeft Jezus een verhaaltje verteld? En nou ja, wat kan er de bedoeling van zijn? Als ik op het strand had gestaan, luisterend op het strand, en Jezus in dat bootje, misschien nog een klein beetje wiebelend ook, op de kabbeling van het water. En nou is het verhaaltje uit, en dan kijk je elkaar aan. Nou, wat moeten we met het verhaaltje? En dus, in vers 10, en aankomend zeiden de leerlingen hem, waardoor spreekt u hen in gelijkenissen? Ja, ik kan me voorstellen. Moet je kijken hoe ze staan te kijken daar op het strand. Ze snappen er niks van. Waarom zegt u niet gewoon recht toe, recht aan hoe het zit en wat u nou bedoelt? Waarom in gelijkenissen? Hij, antwoordend, zei hun, omdat het jullie gegeven is te kennen de mysteries van het koningschap der hemelen. Hun is het niet gegeven. Nou, dat is nou toch een verrassend antwoord. Hij maakt dus echt onderscheid tussen de mensen die bij hem horen, zijn leerlingen, en hen daar aan de andere kant van het water die naar hem staan te luisteren. Jullie is het gegeven de geheimen, de mysteries van het koningschap der hemelen te kennen. Hun is het niet gegeven. En nu pas horen we dat het verhaaltje gaat over het koningschap der hemelen. Eerst maar bij jullie is het gegeven. Dat zou toch ook een beetje verontwaardiging kunnen wekken dat Jezus zo'n onderscheid maakt als ik het in de klas zou hebben gedaan. Mijn leerlingen zouden heel kwaad zijn geworden en allemaal verontwaardigd. Want als er eentje een cadeautje krijgt, dan hadden ze er allemaal recht op. Als ik aan eentje bijvoorbeeld op zijn verjaardag zei, of op zijn, dat deed ik het liefste op zijn naamdag. Hè. Bijvoorbeeld het was 30 november en dan had ik een jongen in de klas die heette André. Ik zei, joh, dat is leuk, hè. Je hebt een proefwerk vandaag net op jouw naamdag. Weet je wat, ik geef je alvast 3 van de 100 punten gratis, omdat het je naamdag is. Dan waren alle anderen verontwaardigd, want dan hadden zij er eigenlijk ook recht op en dan kregen ze het niet. Zou het nou hier ook niet zoiets zijn? Waarom maakt Jezus dat onderscheid? Waarom is het aan de een wel gegeven en aan de ander niet? Is dat pure willekeur? Nou ja, dan kijk ik terug naar de gelijkenis en dan blijkt uit de inhoud van die gelijkenis

Nou ja, dan kijk ik terug naar de gelijkenis en dan blijkt uit de inhoud van die gelijkenis al hoe wij dat gegeven zijn moeten opvatten. Aan jullie is het gegeven. Dat heeft ook te maken met de houding van degene die ontvangt. Pas als je bereid is het woord van Gods koningschap in zich op te nemen en vrucht te laten dragen, wie het echt ontvangt, en dan nog wel op Jezus' manier en niet op de bijvoorbeeld harteloze manier van de fariseeën en de schriftgeleerden, pas zo iemand zal van binnenuit het geschenk op waarde weten te schatten. Aan hen is het dan ook, in de volle zin van het woord, gegeven. En aan degene die het verfromfraaien en er intussen hun eigen wetmatigheden en hun eigen redeneren van maken, zoals de fariseeën en de schriftgeleerden, aan hun is het dus blijkbaar niet gegeven. We komen er ook nog op terug. Er staat nog een belangrijk woord in dat vers, omdat het jullie gegeven is te kennen. De mysteries. En u weet onderhand, dat woord kennen heeft in de Bijbelse wereld een hele intensieve, intieme betekenis. Dan ben je er tot in je merg en ziel ben je ervan doordrongen, tot in het puntje van je ziel. Want zoals u weet, datzelfde kennen wordt ook gebruikt voor seksuele gemeenschap hebben, voor liefhebben. Adam kende zijn vrouw Eva en zij werd zwanger. Dat woord staat hier. Aan jullie is het gegeven te kennen, door en door merg en been te laten gaan, de geheimen van het koningschap. En ik denk dan, zou ik dan al bij de leerlingen horen, als ik dat zo hoor? En dan, het blijkt ineens dat het over het koningschap gaat. Ja, u hoort, ik geef liever de voorkeur aan de vertaling koningschap dan de vertaling koninkrijk. Wat we bijvoorbeeld in het Onze Vader toch ook gewoon zijn, te uw koninkrijk komen. Eigenlijk is uw koningschap komen beter. En dat blijkt onder andere uit dit verhaal. Het woord koninkrijk, dat roept nu eenmaal de suggestie op dat het een soort afgegrensd gebied is. Het koninkrijk der hemelen, dat kun je precies op de kaart uittekenen. Dat heeft zijn eigen grenzen. En binnen die grenzen is het koninkrijk der hemelen. En aan de andere kant van de grens houdt het koningschap der Nederlanden. En het koninkrijk der Nederlanden houdt op aan de andere kant van de grens. Maar Gods koningschap valt niet samen met een begrensd gebied, aan de ene kant van de grens wel en aan de andere niet. Nee, bedoeld wordt het feit, de toestand, dat God koning is. De situatie waarin hij koning is. En hoe moeten we ons dat voorstellen? Nou, Gods koningschap begint niet in een land, of wordt niet veroverd met wapens, maar begint in het hart, waar liefde heerst en vriendschap. Dat zingen we altijd op Witte Donderdag, weet u wel. Daar is God, waar liefde heerst en vriendschap en barmhartigheid en genade en goedheid en vergevingsgezindheid en gerechtigheid. Kortom, waar goede vrucht groeit en de voorkeur wordt gegeven aan die goede vrucht, daar heerst God. Daar is God heerser. Daar is zijn koningschap te vinden. Het is dus te vinden in de daden van de mensen die God als koning erkennen en dienen. En dus niet een koninkrijk, maar een koningschap. En eens te meer blijkt dan dat Jezus hier een scherpe tweedeling maakt tussen jullie, en daar bedoelt hij dan mee zijn leerlingen, en zij, de buitenstaanders. Dat is een heel goed woord in dit verband, de buitenstaanders. En aan het begin overwogen we of Matthäus met het woord de synagoge rond Jezus suggereerde dat Jezus een eigen synagoge had vanuit het bootje tegenover de traditionele synagoge van de fariseeën en de schriftgeleerden aan de andere kant van het water. En die suggestie die lijkt hier bevestigd te worden.

0: We zitten dus intussen in dat middenstukje waarin Jezus uitlegt waarom hij tot hen in gelijkenissen spreekt en niet recht toe recht aan. Want hij heeft dus nu zojuist in vers 11 gezegd, het is jullie gegeven te kennen de mysteries van het koningschap der hemelen, hun is het niet gegeven, en in vers 12 zegt hij dan, want wie heeft, hem zal gegeven worden. Hij zal overstelpt worden. Wie niet heeft, zelfs wat hij heeft, zal afgenomen worden van hem. Ook dat is een nogal verbijsterend woord. Wie heeft, zal gegeven worden. Wie niet heeft, hem zal nog worden afgenomen wat hij heeft. Het lijkt erop dat Jezus dat woord echt heeft gebruikt, in welk verband dan ook, want alle evangelisten, tenminste alle eerste drie, Matthäus, Marcus en Lucas, die hebben dat citaat. En Lucas, die betrekt het veel meer op het talent dat een leerling van Jezus heeft, namelijk om het talent om in liefde te investeren. En degene die in liefde investeert en liefde heeft, aan hem zal gegeven worden. En hoe meer, hoe beter. En degene die er niks mee heeft gedaan en dus niet de mens van de liefde is geweest, ja, daar heeft God niks aan. En dan neemt hij die liefde maar van diegene af om het aan degene te geven die er al heel veel mee doet. Maar Matthäus betrekt dat dus op de kennis van de geheimen van Gods koningschap. De bereidheid om God in de ware zin van het woord koning te doen zijn. Door zijn woord in je op te nemen en dat tot richtlijn voor je leven te maken. Dan is God koning. En degene die dat horen en dat graag willen, dat zijn dus degene die het geheim van het koningschap gaan kennen. En degene die het wel horen, maar daar niet aan willen. Ja, daar zal zelfs het laatste restje bereidheid om te luisteren worden weggenomen, om het des te meer tot zijn recht te laten komen bij degene die er wel iets mee doen. Het gaat immers nog altijd om het koningschap van God. Nou, en God is koning van de barmhartigheid en de vergeving. En willen we dus die God dienen, dan moeten we doen waar die God door wordt gekarakteriseerd, door barmhartigheid, vergeving, naaste liefde. Wie barmhartigheid heeft, hem zal steeds meer gegeven worden, zodat hij des te meer kan uitgeven. En wie niet heeft, hem zal nog ontnomen worden dat restje wat hij heeft, want dat restje barmhartigheid zal gegeven worden aan wie veel heeft, zodat de barmhartigheid wordt gebruikt waartoe ze is bestemd om uitgegeven te worden. Die idee is duidelijk. En herhalen we diezelfde overweging voor liefde, immers ook dat is een kwaliteit van Gods koningschap, wie liefde heeft en in daden omzet, hem zal steeds meer liefde gegeven worden, want dan is de liefde van God goed besteed, omdat ze gebruikt wordt waartoe ze bestemd is. Maar als iemand de hem gegeven liefde niet omzet in daden van liefde, en ze alleen voor zichzelf houdt, dan zal hem die liefde worden afgenomen en gegeven worden aan degene die ze wel in daden omzet, zodat ze ten goede komt aan zoveel mogelijk mensen en aldoende terechtkomt op de plaats van bestemming. En Jezus zet dat tussenstukje waarin hij uitlegt waarom hij in gelijkenissen spreekt nog even door. Daardoor spreek ik tot hen in gelijkenissen, omdat zij kijkende niet kijken en horende niet horen of begrijpen. De buitenstaanders horen en zien wel de beelden van de gelijkenis, maar omdat zij zich gesloten houden voor de barmhartigheid en de liefde, zullen ze niet weten te verstaan en toe te passen. Jullie, mijn leerlingen, hebben aan mijn optreden gezien dat God barmhartigheid is. En daarbij kwam hij op behoorlijk wat tegenstand terecht. Dat was de tegenstand van de buitenstaanders, die wel het woord horen, maar het helemaal niet toepassen zoals het bedoeld is. En jullie zien dus wel de beelden van de gelijkenis, en jullie kunnen ze dus ook doorzien. Jullie zullen de beelden van de gelijkenissen kunnen doorzien, omdat je ze betrekt op mijn manier van doen, en dat is betrekken op barmhartigheid, op naastenliefde, op goedheid, en niet op controle, dreiging, de mensen achterna zitten, de mensen buitensluiten, de mensen voor onrein verklaren, wat in die dagen de normale gang van zaken was. Je zult zien, dat noemt Jezus, dat zijn degenen die wel het woord horen en de dingen van God zien, maar ze niet toepassen. En jullie hebben ze ondervonden, hebben er de weldaad van ondervonden, en jullie snappen voortaan dat de woorden van God gericht zijn en bedoeld zijn om barmhartigheid te leren, om naastenliefde te leren. En dan, jullie zullen dus wel horen en begrijpen. We herinneren ons dat Jezus aan het begin van zijn prediking opriep anders te gaan denken. Weet u wel, bekeert u, hebben wij vertaald met metanoia. Meta is anders. Noia is notie, denken. Ga anders denken. En hij zei daarbij, ga anders denken, want het koningschap ter hemelen is nu nabij. Anders denken. Niet vanuit het oordeel, maar vanuit de barmhartigheid. Nou, hier horen we waar dat andere denken in bestaat. In en hoe het komt dat de buitenstaanders dat andere denken niet meemaken. Omdat ze het ten eenenmale niet toepassen op de barmhartigheid van God. En daar was ze wel op gericht. En Jezus ziet hoe zijn tijd de weerspiegeling is van de tijd van Jesaja. Want daar zegt God bij monden van Jesaja: met gehoor zullen jullie horen en je begrijpt niet. En kijkende kijken jullie en jullie zien niet. Want verdikt is het hart van dit volk. En ze hebben met de oren bezwaard gehoord. En hun ogen hebben ze dicht gedaan om niet te zien met hun ogen. Of met hun oren te luisteren of met hun hart te begrijpen. En zich zouden omdraaien en ik hun zou genezen. Wat Jesaja in zijn tijd meemaakte, dat maken wij nu opnieuw mee, zegt Jezus. Ik zie hetzelfde weer gebeuren om me heen. En weer gaat het om, is Gods woord, slaat het op barmhartigheid of slaat het op macht of iets anders? Of mensen in bedwang houden, mensen onder de duim houden, mensen bedreigen, mensen achterna zitten. Wel nu, wat Jesaja meemaakte in zijn tijd, maken wij weer mee. Jezus staat in de traditie van Jesaja. We herinneren ons dat Jezus een gelijkenis begon met het woordje zie. Nou, dat krijgt nu des te meer betekenis, want het is ook mogelijk dat ik, hoewel ik toekijk, toch niet zie. En ook Jesaja had het erover, dit volk, dat kijkt wel, maar ze zien niet. Gelukkig jullie ogen, zalig jullie ogen, omdat zij kijken, en jullie oren, omdat zij horen. Want voorwaar ik zeg jullie dat vele profeten en rechtvaardigen hebben verlangd te kijken wat jullie zien. En ze hebben niet gezien. En te horen wat jullie horen. En zij hebben niet gehoord. Al deze woorden over kijken en zien, luisteren en horen en verstaan, al die woorden zijn een antwoord op de vraag van de leerlingen waarom Jezus in gelijkenissen spreekt. En daar ga ik nog even bij stilstaan. Want Jezus had kunnen antwoorden: ik spreek in gelijkenissen omdat de dingen van God nu eenmaal per definitie onzichtbaar zijn. Willen we over God en zijn geheimen spreken, dan moeten we wel de woorden gebruiken die ontleend zijn aan de gewone, alledaagse huistuin- en keukendingen, aan de zichtbare dingen, maar die dan toepassen op de onzichtbare dingen van God. En daardoor krijgen de woorden die we dan gebruiken er een tweede betekenis bij. Je hebt dan de gewone eerste betekenis, die betrekking heeft op de gewone zichtbare huistuin- en keukenkant, op de buitenkant. Maar de tweede betekenis verwijst naar de onzichtbare binnenkant. En als je die wilt verstaan, moet je daartoe bereid zijn. Dan moet je de gave hebben om door de buitenkant heen de binnenkant te horen, te willen horen. Oor of oog hebben voor de buitenkant betekenis noemt Jezus steeds horen en kijken. Gaat het over de binnenkant, dan gebruikt hij soms horen en begrijpen en zien. Eigenlijk doorzien. Ja, u weet, Cruijff, die waarschijnlijk niet zo sterk betrokken was bij de traditie van Jezus, die heeft ooit een woord gebruikt dat hier prima past. Hè? Je ziet het pas als je het door hebt. Ja, dat is dus wat Jezus zegt. Je ziet het pas als je het door hebt, maar daar moet je ook toe bereid zijn. En dat schuilt een beetje in de situatie van Jezus. Ze horen wel mijn woorden, maar ze zijn gewoon niet bereid om de moeite voor te doen om ze te begrijpen, om ze in zich op te nemen, om ze toe te passen op de barmhartigheid. En dus, om er zeker van te zijn dat zijn leerlingen die binnenkant wel verstaan, die ze zullen herkennen vanuit Jezus' daden, daarom gaat Jezus er nu toe over om zijn gelijkenis uit te leggen. In vers 19. Van al wie horende het woord van het koningschap en niet begrijpende, komt de boze en rooft het gezaaide in zijn hart. Dat is wat op de weg gezaaid was. Het woord van het koningschap, daar staat het nog een keer. Het zaad duidt dus op het woord van het koningschap, dat God koning zou moeten zijn. Wat moeten we ons daar concreet bij voorstellen? Dat Gods kwaliteiten, Gods eigenschappen in het leven van zijn mensen bovenaan behoren te staan. Barmhartigheid, genade, goedheid, naastenliefde, die zouden in mijn hart koning moeten worden. In mijn hart. En dus op de lange duur in de waardeschaal van mijn levenshouding, zouden die eigenschappen koning moeten worden. Die zouden mijn leven moeten regeren en besturen. En bij hoe meer mensen, hoe beter. Stel je voor, het hele ambtenarenapparaat, het hele politieke apparaat, het politieapparaat, het wetenschapsapparaat, allemaal in dienst van de barmhartigheid en de naastenliefde. Het zou toch wel iets aan de wereld veranderen. Maar het gaat dus over het koningschap van God. God is koning als ik ervoor kies om hem koning te laten zijn. En als ik er niet voor kies, op de plek waar ik leef, God geen koning. En dan de boze. Dus het woord wordt uitgezaaid in het hart van de toehoorder. Maar dan, het kan op de weg vallen. Dat is het beeld. Dan pikken de vogels het op. Dat is het beeld. Maar daarmee wil Jezus dus zeggen dat de boze het woord kan wegroven uit mijn hart. Hoe de boze dat doet, legt Jezus niet uit, alleen dat de boze het doet. Als het woord van God bij mij geklonken heeft en ik doe er niks mee, dan, zegt Jezus, dan heeft de boze het uit je hart weggeroofd. Hoe dat er in de praktijk ook uitziet. Gevolg is in ieder geval wel dat het woord in het hart van zijn toehoorder niets uitricht. Vers 20, de op rotsachtige plekken gezaaide, die is die horende het woord en het gelijk met dankbaarheid aannemend, niet heeft hij wortel in zich, maar is opportunistisch. Wanneer er geschiet verdrukking of vervolging omwille van het woord, wordt hij gelijk geërgerd. Eerst even opmerken dat Jezus het woord dat gezaaid wordt en het hart waarin het neerdaalt, dat hij die twee gaat laten samenvallen. Die op rotsachtige plekken gezaaid werden. En het hart, dat is degene die het woord hoort en het gelijk dankbaar aanneemt, maar het heeft geen wortel geschoten. Dus ook het woord valt samen met het hart waarin het terechtkomt. Bij Jezus worden die twee hetzelfde. Dat bevestigt nog des te meer dat het zaad bestemd is om het zich om te zetten in mijn daden. Niet heeft hij wortel in zich, maar is opportunistisch. Wanneer er geschiet verdrukking of vervolging omwille van het woord, wordt hij gelijk geërgerd. Dus je hebt mensen bij wie het wel een beginnetje maakt, maar er komt uiteindelijk toch niks van terecht. Bijvoorbeeld als het een beter uitkomt. Bijvoorbeeld als je in de verdrukking komt of als iedereen vindt dat het belachelijk is als je nog in die kerk gelooft. Of wat mijn leerlingen vaak hadden. Hè, die, als ze een jaar of 15, 16 waren, dan begonnen ze heel meewarig naar mij te kijken. Ach gods, ja, die man daar voor de klas die gelooft nog. Nou, laat hem. Hè. We gaan het respecteren, noemden ze dat dan. We gaan het respecteren. Hij mag het natuurlijk doen. Maar ja, aan hun lijf geen polonaise. Als het opportunistisch, als het beter uitkomt, wanneer iedereen om je heen vindt dat je toch beter eventjes niet godsdienstig of christelijk kunt zijn of zo, of met de wolven mee gaat huilen in het bos. Ja, nou, dan wordt dus het woord dat in je hart is gezaaid en wat goed, iets goed had kunnen uitrichten, dat gaat verloren. Hij noemt dat, hij wordt geërgerd. En het woord erger in het evangelie heeft altijd de betekenis van een hindernis opwerpen. Opgeworpen hindernis. Weet je wel, als Jezus zegt, als uw hand of uw oog u ergert, hak hem af of ruk hem uit. Ja, dat is natuurlijk een oosterse overdrijving, maar erger is van Gods weg afwenden, een hindernis vormen. Jezus spreekt ook herhaaldelijk dreigende woorden aan iemand die een kleine ergert, een hindernis opwerpt om te vertrouwen en te geloven in Gods woord. Dat is het allerergste wat je een mens kunt aandoen. We gaan naar vers 22. De in de distels gezaaide, die is het woord horende. En de zorg van de wereld en de begoocheling van de rijkdom verstikt het woord. En het wordt vruchteloos. Weer zo'n hindernis die opgeworpen wordt. Nu zijn het de wereldse zorgen, de materiële zorgen of zelfs de rijkdom. Ja, die kunnen zo van belang worden dat daar komt het woord van God op de tweede plaats. Nou, dat hoeft niet moeilijk. Daar zal elk van ons wel op eigen manier last van hebben. De ene houdt van mooie kleren, de ander van mooie boeken, de derde van veel uitgaan, de vierde enzovoorts enzovoorts. En waar je misschien goed had kunnen doen met het teveel aan geld, laat je het toch eigenlijk vooral aan jezelf ten goede komen. Het is zo begrijpelijk. Maar Jezus zegt, als de naastenliefde en de barmhartigheid bovenaan staat, dan redeneer je van daaruit. Dat wil niet zeggen dat je arm moet worden, of dat je zelf hulpbehoevend moet worden. Nee, hoe breng ik het woord van God in praktijk als ik rijk ben of het nodige te missen heb? Vers 23, die gezaaid is op de mooie grond, die is horende het woord en begrijpende, die vrucht voortbrengt en doet 160 en 30 fout. Nu is het beeld wel duidelijk. Het zaad zet zich om in daad. En die getallen, ja, die hebben te maken met de mate- en gewichtenverdeling die in de tijd van Jezus gebruikelijk was. Als het in onze tijd zou zijn geschreven met de euro, dan hadden we 1, 2 en 5 gebruikt. Want heel de euroverdeling is verdeeld in muntjes en biljetten van 1, 2 en 5. 1 euro, 2 euro, 5 euro, 10 euro, 20 euro, 50 euro, 100 euro, 200 euro, 500 enzovoort. Dus in onze tijd zou Jezus gezegd hebben 10, 20 en 50 fout of iets van soortgelijke strekking. Maar als ik nou nog eens overzie wat er gebeurt, dan sta ik toch eigenlijk wel voor een heel verbazend ding. Gods koningschap vindt plaats in het verborgen van het hart. Daar wordt het uitgezaaid als een klein begin. En vandaar kan het uitgroeien tot vrucht, tot goede daad, tot de goede levensinstelling. Dat neemt tijd. En dat op zich is al een troostrijke gedachte. Het hoeft niet van het ene moment op het andere meteen perfect volmaakt te zijn. Het mag een aanloop nemen. Gods koninkrijk is dus geen statisch ding, maar een dynamisch gebeuren. Het begint klein, op bescheiden schaal, in het hart, met de goede gedachten of verlangens. En vervolgens gebed om die goede verlangens en gedachten als heilige godsgeschenken te ontvangen en te koesteren. En vervolgens gebed dat we achter die heilige gedachten en verlangens aan mogen leven, daarop koersen en daarna verlangen ze in daden om te zetten. Zo wordt God koning van mijn hart, van mijn leven. Hij heeft het eerste en het laatste woord. Hij mag mij gebieden. Zo was God koning in het leven van Jezus zelf, zichtbaar aan de genade, de goedheid, de genezing die van hem uitging. En dan, ja, dan... We hebben al lang genoeg gesproken, maar één ding moet mij toch nog van het hart. Want bij nader inzien gebeurt er dus iets heel verbijsterends in dit verhaal en bijna modern. Gods koningschap gaat dus niet buiten mij om. En dus we kunnen steeds vragen, waar is God nou als we bij verbijsterende dingen staan? He, dus weet het wel, Gerard Cornelis van het Reven heeft dat ooit gebeden. God, dat koninkrijk van u, komt er nog wat van? En ik denk dat God dan zou antwoorden, ja, ik heb het in je hart uitgezaaid, dat koninkrijk van mij, komt er nog wat van? En dat hij de vraag terug zou hebben gespeeld. Als ik in mijn hart niet God tot koning maak, is hij op die plek in de wereld waarin ik leef dus geen koning? Of onvoorzichtig gezegd, hij maakt zijn koningschap afhankelijk van mijn keuze. Dat is toch nogal wat? Gods koningschap is dus niet een heiblok van boven dat zomaar in de wereld neerdaalt. Nee, hij maakt het afhankelijk van het feit of ik kies voor zijn woord. En dan is hij koning op de plek waar ik leef. En waar die keuze niet wordt gemaakt, daar is hij niet in de praktijk van alle dag. Dan mag hij koning zijn in de hemel, maar op de aarde waar zijn koningschap zou moeten worden vormgegeven, via zijn mensen, daar gebeurt het niet als ik er niet voor kies. Dat is toch nogal wat? Volgende week lezen we verder in ditzelfde hoofdstuk vanaf dit vers, dus Matteüs 13, 24 tot 43. Matteüs 13, 24 tot 43, volgende week.
1: Dit was Woord voor Woord over het evangelie van deze zondag met pater jezuïet Dries van den Akker.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

0: Ave Maria. Vandaag viert feest van Sint Benedictus van Nursia. Een van de vroegste biografieën over zijn leven werd geschreven door paus Gregorius I, ook wel de Grote genoemd, die in 593 verhaalde over het leven van de monnik en de ongelooflijke wonderen die hij zou hebben verricht. Benedictus zag rond 480 als zoon van een edelman en zijn edelvrouwen in het groene hart van Italië gelegen Nursia het levenslicht. Zijn kinderjaren voorbij mocht Benedictus naar Rome om te studeren, waar hij echter alles behalve vreugde vond in het academische circus. Zijn buik vol van alle humbug en decadentie zoekt hij de stilte van de Cimbruini-bergen, zo'n 65 kilometer ten zuidoosten van Rome. Had hij gedacht de enige daar te zijn, nou, dan kwam hij van een koude kermis thuis. Niet dat het daar druk was, maar toch. Na een zware klim hoorde Benedictus ineens ciao. En keek hij in de vrolijke ogen van monnik Romanus van Subiaco, die daar boven op de berg woonde. Een lang gesprek trekt ook Benedictus de monnikspij aan en wordt kluisteraar in een zo'n 3 meter diepe grot, hoog boven een meer. En Romanus van Subiaco is de beroerdste niet en komt hem dagelijks eten brengen. Maar herders, die hun schaapjes volgden, vonden hem, wat met de stilte was gedaan. Van heinde en verre kwamen de mensen een dagje heiliger kijken. Dan overlijdt de abt van een nabijgelegen klooster. De monniken vragen Benedictus of hij niet hun nieuwe abt wil worden. Benedictus weigerde aanvankelijk, wilde gewoon met rust gelaten worden. Maar niet voor niets had hij voortijdig de universiteit verlaten, omdat hij het liederlijke stadsleven niet kon rijmen met het leven van de gekruisigde Heer. Maar de monniken waren zo vasthoudend dat Benedictus uiteindelijk toch zwicht. Het zou Gods heilige wil wel wezen. Het blijkt echter veel strenger te zijn dan de overleden abt. En al snel hebben diezelfde monniken dikke spijt. En een aantal van hen begint zelfs hun abt te haten. Vooral zijn regel van rust, reinheid en regelmaat, die vruchtbaar zou moeten zijn voor hun gebedsleven, valt in slechte religieuze aarde. En dat niet alle pijendragers heiligen zijn, blijkt weer eens des te meer wanneer besloten wordt de abt te doden door gif in zijn wijn te doen. Maar toen Benedictus de wijn zegende, sprong tijdens het kruisteken het glas. Paus Gregorius schreef over: bij dat ongeluk merkte de man Gods dat het glas de drank des doods bevatte, die het teken des levens niet kon verdragen. Na God gesmeekt te hebben de schuldige monniken te vergeven, keerde Benedictus de kloosterpoort weer de rug toe om terug de wildernis in te gaan, waar het weer een drukte van je welste werd. Vluchten kon niet meer. Hij zou niet weten hoe. Vluchten kon niet meer. Hij zou niet weten waar naartoe. Hoe ver moest hij gaan? Voor Benedict was er geen ontkomen. In de 25 jaar die hij daar verbleef, zou hij zelfs 12 gemeenschappen stichten van ieder 10 monniken. Vanuit die tijd komen de volgende overgeleverde wonderen. Eens viel broeder Placidus, die water haalde, in het meer, waarop hij door de wilde stroom werd meegesleurd. In zijn kloostercel zag Benedictus als in een visioen het ongeluk en stuurde onmiddellijk broeder Maurus naar het meer om Placidus te redden. Toen Maurus bij het meer aankwam, rende hij er zonder over na te denken over het water. Sleep broeder Placidus bij de haren en sleepte hem terug naar de oever. Later die dag kon Maurus het zich echter niet meer herinneren dat hij op het water had gelopen. En Placidus, die beweerde dat de persoon die hem midden in het meer uit het water had getrokken, niet Maurus' kleer droeg, maar die van Benedictus. Op mysterieuze wijze had Benedictus broeders Maurus gebruikt om door hem over het meer te lopen en Placidus te redden. Een andere keer moest een stel monniken voor een abt een boodschap doen. Nadrukkelijk kregen ze te horen dat ze gedurende de reis moesten vasten. Maar die duurde beduidend langer dan verwacht. En toen een man hen uitnodigde de maaltijd met hem te delen, zwichten de religieuzen en lieten zich de voortreffelijke maaltijd goed smaken. En ach, daar zou toch niemand achter komen. En wat niet weet, wat niet eert, niet waar? Nou, ze waren nog niet thuis of abt Benedictus vroeg hen of het eten hun had gesmaakt. En toen ze hem zeiden dat hij abuis was en zij nergens hadden gegeten, vertelde hij hen waar ze hadden gegeten, wat ze hadden gegeten en zelf wat en hoeveel ze hadden gedronken. Betrapt en bang dat Benedictus meer zou oprakelen, vielen ze voor zijn voeten neer en vroegen hem om vergeving. Tijdens een verbouwing van de abdij liet Satan weten dat hij de bouwende monniken wel zou treffen. Nou, Benedictus liet onmiddellijk de mannen waarschuwen, maar kon niet voorkomen dat een muur instortte bovenop een jonge monnik. Het dode lichaam werd naar Benedictus gebracht, die het op tafel legde, iedereen wegstuurde en begon te bidden. Wonder boven wonder kwam de jonge monnik weer tot leven. Op zijn lichaam was geen verwonding meer te zien. Maar geen ziekte vlof hem. Hij moest meteen weer aan het werk. Ora et labora. Bid en werk. Luidde niet voor niets het credo van onze heiligen. En dan hebben we ook nog zijn zus, vermoedelijk zijn tweelingzus. En weer laten we paus Gregorius aan het woord. Benedictus bezocht ieder jaar de al even heilige Scholastica. Broer en zus spraken dan over God en verheerlijkten hem door gebed en aanbidding. Ze aten samen en spraken over de vreugden die hen in de hemel te wachten stonden. En 's avonds ging Benedictus dan weer naar huis. Eens stond Benedictus na het eten op om terug naar zijn klooster te keren. Het was een zwoele avond, een wolkeloze hemel. De sterren straalden en de maan verlichtte de aarde. Scholastica hield haar broer tegen en zei: alsjeblieft, blijf vannacht, dan kunnen we verder praten. Nou, dat schoot in het verkeerde heilige keelgat. Benedictus reageerde: Hallo zus, je weet toch dat ik terug moet, dat een monnik de nacht in zijn cel moet doorbrengen. Daarop vouwde Scholastica de handen, legde haar hoofd op tafel en bad. En toen zij weer overeind kwam, begon het zo te donderen en te bliksem, viel het water met zoveel geweld uit de hemel, dat Broerlief onmogelijk kon vertrekken. Ik hoop dat God jou dit niet aanrekent, zus, sprak Benedictus. Hoe kon je zoiets doen? Waarop zij antwoordde: Jij wilde niet naar mij luisteren. Dus vroeg ik het aan onze Heer, die wel naar mij luisterde. Laat mij nu maar alleen achter en ga jij maar lekker terug naar jouw klooster. Als je dat tenminste kunt. En zo bleef Benedictus tegen zijn wil in, zouden de twee de hele nacht door blijven praten. Dit zou overigens de laatste ontmoeting zijn tussen de heilige broer en zijn even heilige zus. Want 3 dagen later had Benedictus een visioen, waarin hij zag hoe Scholastica's ziel haar lichaam verliet en in de vorm van een witte duif naar de hemel opsteeg. Hij liet zijn monniken haar lichaam halen en het graf leggen dat hij voor zichzelf had bereid. Benedictus besluit te verhuizen naar de berg van Monte Cassino, waarop hij op een moeilijk te bereiken bergtop de oude tempel van Apollo ombouwt tot klooster en kapel. En boven de poort laat hij schrijven Pax, vrede. De jaren die volgden zullen echt alles behalve rustig zijn. Italië werd getroffen door 2 catastrofale rampen. Allereerst werd in 536 de aarde verduisterd door vulkaanuitbarstingen, gevolgd door overstromingen en aardbevingen. Een jaar lang was de aarde gewikkeld in een sluier van as, konden de stralen van de zon haar niet meer verwarmen. Oogsten mislukten. Tallozen stierven de hongersdood. Alsof dat niet genoeg was, volgde in 541 dat wat de Italiaanse geschiedenisboekjes inging als de pest van Justinianus, waarbij de halve bevolking door de meest besmettelijke ziekte het leven verloor. Van Paus Gregorius weten we dat Benedictus en zijn volgelingen, de plaatselijke bevolking en de ontelbaar vele zieken van eten en olijfolie voorzagen. Zij hielden tijdens die pandemie geen 2 meter afstand, droegen ook geen monddoekjes, want, zo sprak de heilige, plaats nooit iets boven de liefde van Christus. Wereldwijd zouden tussen de 50 en 100 miljoen mensen het leven hebben gelaten. Maar niet keizer Justinianus overigens, want die werd weer beter. Na in 1220 de paus Honorius III heilig te zijn verklaard, werd de heilige Benedictus in 1964 door de heilige paus Paulus VI tot patroonheilige van heel Europa uitgeroepen. Sint Benedictus van Nursia, bid voor ons. Ave Maria.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de Heilige van de Dag. Dagelijks kiest Radio Maria een Heilige van de Heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

0: Iconenkwartier. Een moment van verdieping en gebed, samen met Maria, kijkend naar het hogere, naar het eeuwige, door het venster van de icoon. Als u in de radiogids kijkt bij het programma Iconenkwartier, vindt u een linkje naar de afbeelding van de icoon die nu wordt besproken. Dus gaat u naar de radiogids en dan naar het programma Iconenkwartier. Daar vindt u de afbeelding. Ik wens u veel luisterplezier.
1: Petrus en Paulus, getuigenis van het kostbaar bloed van Christus. Vorige week stonden we

0: Het bloed van Christus. Vorige week stonden we samen stil bij de heilige apostel Petrus, apostel en rots van de kerk. Vandaag verdiepen we ons verder in zijn teksten over het kostbaar bloed van Christus, waarvan oudsher de hele maand juli aan is toegewijd. In de 19e eeuw stelde Pius IX dit feest in. We bekijken ook de teksten van de heilige apostel Paulus, die ook wel de 13e apostel wordt genoemd. Zijn leven en brieven zullen we later uitgebreid bespreken aan de hand van de Vita-icoon die ik schilderde voor het Paulusjaar in 2009 in opdracht van de vereniging en samenwerking met de Vereniging van Eukumene. Deze icoon heeft zijn thuis gevonden in de parochie Petrus en Paulus te Tilburg. Wanneer we de brieven van Paulus en Petrus lezen, valt op hoe vaak zij terugkeren naar één centraal onderwerp, het bloed van Jezus Christus. Hoewel beide apostelen een eigen stijl en nadruk hebben, verkondigen ze dezelfde boodschap. Voor allebei is het bloed van Christus de grond van onze zaligheid, de bron van onze hoop en de zekerheid van onze verlossing. Toch leggen ze ieder een eigen accent. Paulus laat vooral zien wat het bloed van Christus heeft bewerkt. Petrus laat vooral zien hoe kostbaar dat bloed is. En juist daardoor vullen hun woorden elkaar prachtig aan. Christus heeft door zijn kostbaar bloed de verlossing van de wereld verworven. Die genade wordt ons geschonken en vraagt om een antwoord van geloof, bekering en volharding. Zo verkondigen allebei de apostelen niet alleen de rijkdom van Gods genade, maar ook de roeping om als verloste mensen in heiligheid te leven. Paulus' uitgangspunt is dat de mens van nature schuldig staat tegenover God. Geen enkele mens kan zichzelf redden. Goede werken, dienst aan God en alle inspanning op zich kunnen de schuld van de zonde niet uitwissen. Daarom heeft God zelf voorzien in een volkomen verlossing. Paulus schrijft in Romeinen 3, hoofdstuk 3, vers 24, dat alle om niet gerechtvaardigd worden door de verlossing die in Christus Jezus is, die God heeft aangewezen als zoenoffer door zijn bloed. Hier ligt het fundament van het christelijk geloof. Niet onze eigen verdiensten alleen, maar het bloed van Christus maakt een zondaar rechtvaardig voor God. Deze genade vraagt wel om een gelovig antwoord. In geloof, bekering en een leven van liefde mogen wij meewerken met de genade die Christus voor ons heeft verworven. Dus het geloof en de werken. Zo schrijft Paulus enkele hoofdstukken later met grote zekerheid: nu wij gerechtvaardigd zijn door zijn bloed. Romeinen hoofdstuk 5 vers 9. En daarvoor span ik mij in, zwoegend met zijn kracht die machtig in mij werkt, om aan te vullen wat ontbreekt aan het lijden van Christus. Colossenzen hoofdstuk 1 vers 24.
1: Wat een heerlijke zekerheid ligt daarin opgesloten. Ons vertrouwen rust dus niet op onze wisselende gevoelens of prestaties, maar op het volbrachte werk van Christus. Zijn bloed heeft volledig betaald wat wij nooit hadden kunnen betalen. Juist daarom worden we geroepen om hem iedere dag te volgen en mee te werken met Gods genade. Ook in zijn andere brieven blijft Paulus dezelfde boodschap verkondigen. Hij schrijft in Efeziërs hoofdstuk 1 vers 7: in hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van onze zonden. En in Colossenzen 1 vers 20 spreekt hij over de vrede die God heeft gesticht door het bloed aan het kruis vergoten. Het bloed van Christus brengt dus rechtvaardiging, verlossing, vergeving en vrede met God. De afstand

0: die door de zonde was ontstaan, is door Christus overbrugd. Zo drukt Paulus ons op het hart, opdat wij vrucht dragen voor God. Dat lezen we in Romeinen hoofdstuk 7, vers 4. Daarom kan Paulus zeggen, u die vooraf voorheen ver af was, bent door het bloed van Christus dichtbij gekomen. We wandelen weer met God, dankzij Jezus. Zijn hart is ons nieuwe paradijs. Door zijn genade mogen we iedere dag verder groeien in die gemeenschap met hem. Wie in Christus gelooft, hoeft dus niet langer op afstand te blijven. Door zijn bloed is de weg naar de Vader geopend. Paulus wijst ook op de voortdurende betekenis van dit offer wanneer de gemeente het avondmaal viert. De beker geeft de gemeenschap met het bloed van Christus, het nieuwe verbond in zijn bloed. Dat lezen we in 1 Korintiërs hoofdstuk 11 vers 25. Steeds opnieuw wordt de gemeente herinnerd aan de prijs die Christus heeft betaald. Hij schrijft, doet dit elke keer dat gij hem drinkt tot mijn gedachtenis. Petrus kiest dus de invalshoek van Christus kostbaar bloed. Hij schrijft, u bent niet met vergankelijke dingen, zilver of goud verlost, maar met het kostbaar bloed van Christus, het smetteloos en onbevlekte lam. Dat lezen we in zijn eerste brief, hoofdstuk 1, vers 18.
1: Het is opvallend dat Petrus als enige schrijver in het Nieuwe Testament deze woorden gebruikt. Het kostbare bloed. Waarom noemt hij het kostbaar? Omdat niets in de hele schepping ermee te vergelijken is. Het is niet te vergelijken met goud, niet met zilver, niet met alle rijkdom van de wereld. Zelfs niet met een mensenleven. De prijs van onze verlossing was het leven van Gods eigen Zoon. Petrus herinnert zijn lezers eraan dat het volmaakte paaslam Christus is. Zoals onder het oude verbond alleen een gaaf, smetteloos offer mocht worden gebracht. De eerstgeborenen werden gespaard door het bloed van het lam op de deurposten. Zo was ook Christus het lam zonder zonde. Maar Petrus gaat nog verder. Hij schrijft dat Christus van tevoren gekend was voor de grondlegging van de wereld. Zo lezen we bij 1 Petrus hoofdstuk 1 vers 20. Dit betekent dat het kruis nog voor de schepping in Gods plan lag. Dat zijn zoon zichzelf zou geven tot verlossing van de zondaren. Ave crux spes unica. Wat een onvoorstelbare liefde. Aan het begin van de brief schrijft Petrus bovendien dat gelovigen zijn uitverkoren tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus. 1 Petrus hoofdstuk 1 vers 2. Daarmee grijpt hij terug op het Oude Testament waar het bloed werd besprenkeld voor het sluiten van het verbond bij de reiniging van het volk. Het bloed van Christus neemt dus niet alleen de schuld weg, maar heiligt het leven van Gods kinderen. Wie door zijn bloed is gereinigd, wordt geroepen om mee te werken en te groeien in een heilig leven. Zo ontmoeten Paulus en Petrus elkaar weer opnieuw.
0: Samenvattend, Paulus laat zien wat het bloed van Christus heeft volbracht. Rechtvaardiging, vergeving en vrede met God. Petrus laat zien hoe diezelfde genade vrucht draagt in een leven van heiliging en gehoorzaamheid. Zo vullen beide apostelen elkaar prachtig aan. Beide wijzen ons naar hetzelfde kruis. Beide verkondigen dezelfde heiland. Beide weten dat er buiten Christus geen redding is. Zo komen we uit bij de kern van hun boodschap. Het bloed van Christus is geen bijzaak van het evangelie. Het is het hart van het evangelie. Daar ontmoeten Gods rechtvaardigheid en zijn liefde elkaar. Daar wordt de schuld betaald. Daar wordt de macht van de zonde gebroken. Daar wordt vrede met God geschonken. Daar beginnen we een nieuw leven. Zoals Paulus getuigt, Gods werk zijn wij om in ons leven de goede daden te realiseren die God voor ons al bereid heeft. Hij schrijft het in Efeziërs hoofdstuk 2 vers 10. Daarom mogen we met Paulus rusten in de zekerheid dat we gerechtvaardigd zijn door zijn bloed. Romeinen hoofdstuk 5 vers 9. En daarom mogen we met Petrus vol verwondering belijden dat we niet gekocht zijn met goud of zilver, maar met het kostbaar bloed van Christus. Johannes de Doper getuigde persoonlijk al aan Petrus: zie, het Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegdraagt. Hoe langer we samen het mysterie van het kostbaar bloed van Jezus overwegen en aan de voet van het kruis leven, hoe meer we beseffen dat de grootste schat die we ooit hebben ontvangen niet in deze wereld te vinden is. Onze rijkdom ligt niet in wat we bezitten, niet in wat we presteren en zelfs niet in wat we voelen. Onze rijkdom ligt alleen in Christus, die zichzelf voor ons heeft gegeven, die in elke heilige mis ons zijn lichaam en bloed schenkt. Hij leerde zuster Faustina bidden: o bloed en water, dat uit het hart van Jezus stroomde als bron van barmhartigheid voor ons, ik vertrouw op u.

Dit was het Iconenkwartier met Geert en Angelique Huustegen. Volgende keer een andere icoon. Opnieuw kijken, biddend en luisterend door het venster van de icoon.

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: De ladder van Jacob. Literatuur, geschiedenis en muziek met Theo Parlevliet.
2: Beste luisteraar, welkom bij de 7e en laatste aflevering van mijn serie over de componist Arvo Pärt. Deze aflevering heet De Grote Boetekanon. In de vorige aflevering vertelde ik u over het Arvo Pärt Centrum in Estland en hoe op de binnenplaats van dat centrum een kapelletje staat dat gewijd is aan 2 20e-eeuwse Russische heiligen. De heilige Siloan van Athos en de heilige Sophronius van Essex. Dat zijn twee mannen die beide grote invloed hebben gehad op het leven van onze componist. Ik gaf u in de vorige aflevering wat flitsen uit het leven van Siloan, de man die in 1938 als monnik op Athos gestorven is. Zijn geestelijk leven is beschreven door zijn leerling Sophronius in een boek getiteld De heilige Siloan, de Atoniet. Dat boek is een klassieker geworden op het gebied van het ascetische leven in de orthodoxe traditie. Ik meldde u toen wel dat ik in dit korte tijdsbestek op geen enkele manier recht kon doen aan dit ook in het Nederlands vertaalde boek. Arvo Pärt en zijn vrouw hebben Sophronius goed gekend en zullen via hem ook veel hebben gehoord over Siloan. Ik liet u 2 stukken van Pärt horen gewijd aan de heilige Siloan. Het lied van Siloan is een compositie voor strijkorkest en het veel omvangrijkere De Klacht van Adam is een stuk voor koor en orkest. De tekst van De Klacht van Adam is geschreven door de heilige Siloan. In dit stuk betreurt Adam zijn verraad aan zijn schepper. Onder andere horen we in die tekst: Zo klaagde Adam, en tranen stroomden van zijn gezicht op zijn baard, op de grond onder zijn voeten. En de gehele woestijn hoorde het geluid van zijn gekerm. De dieren en vogels verstomden van verdriet, terwijl Adam weende, omdat vrede en liefde verloren waren gegaan voor alle mensen vanwege zijn zonde. Uiteraard ziet Siloan Adam hier als de vertegenwoordiger van de gehele mensheid, maar Adam staat over de aarde zwervend, huilend van schaamte en verdriet, ook voor ieder individu. Wij dragen allen zijn erfenis. In de katholieke traditie gebruiken we hier het woord erfzonde. Ik vergat u vorige keer nog te vertellen dat Pärt De Klacht van Adam in het jaar 2009 schreef als opdracht van de 2 culturele hoofdsteden van Europa, Istanbul en Tallinn. En de première vond in 2010 plaats in de concertzaal Hagia Irene, gelegen bij de voormalige orthodoxe kathedraal in het oude centrum van Istanbul. Die wereldpremière vond dus plaats in een stad die we als een kruispunt van de 3 monotheïstische godsdiensten kunnen zien: Jodendom, Christendom en Islam. Want let wel, ook in de Koran komen we Adam tegen. In de Koran kunnen we immers onder andere lezen: O Adam, bewoon jij met je echtgenoten de tuin en eet waarvan jullie willen, maar jullie mogen deze boom niet benaderen, want dan behoren jullie tot de overtreders. Ik beloofde u nog wat te zeggen over de achtergrond van de heilige Sophronius, de auteur van het boek over Siloan, maar daar had ik in de vorige aflevering geen ruimte meer voor. Dat doe ik nu nog even, alvorens over te gaan naar het eigenlijke onderwerp van deze aflevering. Sophronius wordt in 1896 in Moskou uit orthodoxe ouders geboren. Aanvankelijk ziet hij een loopbaan als beeldend kunstenaar voor zich. Hij bezoekt daarom de staatsschool voor schone kunsten in zijn geboortestad. Tijdens die periode ruilt hij de persoonlijke God uit het christendom tijdelijk in voor het onpersoonlijk absolute uit de Oosterse mystiek. In de chaos van de postrevolutionaire tijd verlaat hij Rusland en vestigt zich in Parijs, de hoofdstad van de toenmalige kunstwereld, maar ook een stad waar zich vele Russische ballingen hebben neergelaten. In die periode keert hij terug naar de kerk van zijn voorouders. In 1925 laat hij zich inschrijven als student aan het toen pas geopende Theologische Instituut Saint-Serge in Parijs. Maar ook de studie van de theologie bevredigt hem niet. Hij trekt in datzelfde jaar naar Athos om daar als monnik te gaan leven. En daar heeft hij de belangrijkste menselijke ontmoeting van zijn leven. 8 jaar zit hij aan de voeten van Staret Siloan, totdat deze in 1938 overlijdt. In 1941 wordt Sophronius tot priester gewijd. Na enkele jaren van volledige afzondering in een kluis moet hij die wegens gezondheidsproblemen verlaten. Er rijst een plan om een boek over vader Siloan te schrijven, over alles wat hij van zijn geestelijk vader geleerd had. Hij gaat daarvoor terug naar Parijs. In 1958 verschijnt de eerste uitgave in het Russisch. En een jaar later sticht hij met enkele volgelingen in het Engelse Essex het klooster van de heilige Johannes de Doper. De Belgische aartspriester Siloan Osseel schreef over Sophronius: Archimandriet Sophronius zal altijd in mijn geest gegrift blijven als een geestelijke reus. Klein van gestalte, ascetisch en zwak van gezondheid, en die aan velen de weg wees naar grote hoogte. Hij deed dit met liefde, geduld en gestrengheid, met de 2 voeten vast op de grond en met een zin voor humor. Hij had een open, vrije en blije geest. En niettegenstaande dat was zijn blik deze van een mens die God ontmoet had en die hem onder tranen verder bleef zoeken in een heiligende nostalgie. Aldus deze getuigenis van de Belgische priester Siloan Osseel, die een klein boekje over Sophronius geschreven heeft. Na 1980 heeft Sophronius in Engeland vele gesprekken gevoerd met Arvo Pärt en diens vrouw. Pärt zag zich als zijn geestelijke zoon. Sophronius is in 1993 op 96-jarige leeftijd geboren voor de eeuwigheid. Hij werd op 27 november 2019 door de patriarch van Constantinopel heilig verklaard.

Beste luisteraar, ik wil u in deze afsluitende aflevering kennis laten maken met Kanon Pokajanen, de Kanon van Berouw. Een stuk dat velen als het belangrijkste werk van Arvo Pärt beschouwen. Kanon Pokajanen is een omvangrijk boetegezang met een eeuwenoude tekst uit de orthodoxe liturgie. Het is door Pärt getoonzet voor vierstemmig koor dat a cappella zingt. Kanon Pokajanen werd in opdracht geschreven ter gelegenheid van het 750-jarig bestaan van de kathedraal van Keulen. Op 17 maart 1998 ging het in die kerk in première. Een volledige uitvoering vraagt circa anderhalf uur, dus ik kan u in deze aflevering ook van dit stuk slechts een selectie laten horen. Binnen de orthodoxe liturgie wordt deze boetekanon in de vaste tijd gezongen. De tekst is geschreven in het Kerkslavisch, de oude liturgische taal van Rusland. De kanon is een herhalend gebed van inkeer, boetedoening en roepen om verlossing. In de kloosters wordt het gebed gezongen tijdens het aanbreken van de dag, dus tijdens de overgang van de duisternis naar het licht. We kunnen er ook soortgelijke overgangen in vinden, de overgang van het Oude naar het Nieuwe Testament en de overgang van de Oude Adam naar de Nieuwe. Raoul Boesten, van wiens koor ik onlangs in de Oude Kerk van Scheveningen weer een adembenemende uitvoering mocht meemaken, schrijft in het programmaboekje: toegepast op de mens handelt de kanon over de grens tussen het menselijke en het goddelijke. De grens tussen zwakheid en kracht. De grens tussen lijden en verlossing. En tussen sterven en onsterfelijkheid. Aldus Raoul Boesten, die de kanon jaarlijks in de vaste tijd pleegt uit te voeren met zijn kamerkoor Quintessens. 20 jaar geleden is Boesten begonnen met het uitvoeren van Pärt's muziek. Zijn docenten aan het Koninklijke Conservatorium in Den Haag hebben hem dat toen sterk afgeraden. Hij kreeg te horen: nee joh, dat is spirituele New Age, minimal music. Het is een hype, die waait zo weer over. Maar Boesten ging zijn eigen weg. In 2013 trok hij zelfs de stoute schoenen aan en schreef in zijn beste Duits een brief aan de componist om hem te vragen of deze interesse zou hebben met hem samen te werken bij de voorbereiding van een uitvoering van onder andere De Klacht van Adam. Zijn verwachtingen waren weliswaar hoog gespannen, maar waarom zou de toen wereldberoemde Pärt overkomen voor een uitvoering wat voor hem toch een volledig onbekend Haags amateurkoor was? Maar zie, na een uitvoerig telefoongesprek liet Pärt weten naar Den Haag te komen. In een gesprek met de auteur Twan Geurts, ook zelf een koordirigent overigens, horen we Boesten zeggen: de kennismaking met deze componist en zijn muziek is het verhaal van mijn leven. Dat kan ik wel zeggen. Het heeft voor mij persoonlijk alles veranderd en in een nieuw perspectief geplaatst. Raoul Boesten herinnert zich Pärt als een eenvoudige man zonder poeha. Hij vertelt: ik was eerlijk gezegd bang geweest dat ik niet zou durven ademen met zo'n grootheid aan mijn keukentafel. Maar hij wist dat gevoel meteen te ontzenuwen. Hij maakt zichzelf klein als een graankorreltje en haalt alle spanning weg. Hij is meer mens dan ik ooit van iemand heb meegemaakt. Je wordt zelf ook teder en aandachtig in zijn aanwezigheid. Dat heeft, denk ik, ook met zijn orthodoxe geloof te maken. The bright sadness. Gelukkig zijn is één kant van het menselijk bestaan, het lijden is de andere, maar het gaat erom juist in het verdriet het licht te vinden. Dat is wat hij uitstraalt.
Een kort woordje over de herkomst van de tekst van deze boetekanon. Die tekst wordt toegeschreven aan de heilige Andreas van Creta, die rond het jaar 700 leefde. Andreas werd geboren in Damascus in het jaar 660. Hoewel hij later een beroemd redenaar en dichter zou worden, leek hij als kind niet te kunnen spreken. Maar toen hij met zijn 7e jaar voor het eerst de heilige communie ontving, begon hij plotseling te spreken en toonde vervolgens een vroegrijpe begaafdheid. Op 14-jarige leeftijd vertrok hij naar Jeruzalem om daar in te treden in het Sabbas-klooster. Hij wordt in 679 als vertegenwoordiger van de patriarch van Jeruzalem naar het 6e ecumenische concilie van Constantinopel gestuurd. Later zal hij tot bisschop gewijd worden op het eiland Kreta. De kanon bestaat uit 9 odes, waarin de thematiek van boete en verlossing centraal staan. Daartussen nog 2 kortere stukken en een afsluitend lang gebed na de kanon. Elke ode heeft een introductie waarin meestal naar de Bijbel wordt verwezen. Na zo'n inleiding volgen steeds 4 verzen die traparions genoemd worden. Die verzen worden in een meer recitatiefachtige, dus meer vertellende stijl gezongen. De woorden zijn vaak ontleend aan psalmen. Het laatste vers van iedere ode is meestal gewijd aan Maria. In de eerste ode die ik u nu laat horen, heeft die korte Bijbelse introductie betrekking op de redding van het Joodse volk wanneer het door de Rode Zee wegvlucht voor het achtervolgende leger van de farao. In de inleiding van iedere ode maakt Pert gebruik van de volle koorklank. Er is dus duidelijk een muzikaal verschil tussen zo'n inleiding en wat er daarna volgt. Dat koor zingt hier het volgende. Over de bodem der Rode Zee trok het volk van Israël als over droge grond. En toen het zijn vervolger farao in de zee verzinken zag, riep het uit: wij willen voor God een overwinningslied zingen. Na een korte bede om Gods ontferming volgt de eigenlijke boetezang, die onze zwakheden in hun gehele omvang en diepte uitdrukt. De tekst begint met ons heel persoonlijk aan te spreken. Als zondaar en met bezwaard gemoed sta ik voor u, mijn meester en God. Ik waag het niet op te zien naar de hemel. Ik kan alleen bidden, zeggende: geef mij inzicht, Heer, en laat mij bitter wenen over alles wat ik heb misdaan. En de gezang gaat dan verder met: wee mij, zondaar. Mijn ellende is groter dan van wie ook. Er is geen berouw in mij. Geef mij tranen, Heer, en laat mij bitter wenen over alles wat ik heb misdaan. Ere zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. O dwaas en onzalig mensenkind, in ledigheid verspil je de tijd. Overdenk je leven en bekeer je tot de Heer God. En ween bitter over alles wat je hebt misdaan. En dan wordt, zoals in bijna elke ode, in de laatste traparion Maria aangeroepen. In deze ode gebeurt het in de volgende woorden: Allerheiligste Moeder Gods, zie naar mij zondaar om en verlos mij uit de netten van de duivel. En stel mij op de weg van het berouw en laat mij bitter wenen over alles wat ik heb misdaan. Ik beschik niet over een opname van het Haagse koor van Raoul Boesten, dus we wijken uit naar Amsterdam. Want u gaat nu luisteren naar de eerste ode van Pert's Canon Pokajane, gezongen door de Capella Amsterdam. Ook een koor
gepokt en gemazeld in de muziek van Pat. De capella staat onder leiding van Daniel Reus.

Wij zijn nu toegekomen aan de vierde ode. Maar ik laat eerst Pert zelf even aan het woord. Pert die het volgende vertelt over deze boetekanon. Jaren geleden, bij mijn eerste ontmoeting met de traditie van de Russische Orthodoxe Kerk, kreeg ik een tekst in handen waarvan ik de betekenis nauwelijks kon begrijpen, maar die een diepe indruk achterliet. Het was de boetekanon. Sindsdien ben ik steeds weer teruggekeerd naar deze verzen die langzaam tot mij doordrongen. Via pogingen met twee andere composities heb ik geprobeerd de kanon dichter bij me te laten komen. Daarna heb ik besloten het hele werk te schrijven van begin tot einde. Dat gaf me de mogelijkheid om me in zijn spanningsveld te kunnen bewegen en me ermee bezig gehouden totdat ik het echt tot een einde had gebracht. Ik heb meer dan 2 jaar aan de kanon Pokajane gewerkt en de tijd die wij, de componist, de tekst en zijn compositie, de tijd die wij samen waren, waren voor mij uiterst bevredigend. Misschien is dat de reden waarom deze muziek zo dicht bij mij staat. In deze compositie, zoals ook bij veel van mijn andere werken, heb ik geprobeerd uit te gaan van de tekst, van de taal. Ik wilde het woord de kans geven haar eigen klank te geven, haar eigen klank te kiezen, haar eigen lijn in de melodie zelf te tekenen. En op deze manier ontstond, ook tot mijn eigen verbazing, een muzikaal geheel, een muziek geheel en al doordrongen van een eigen karakter van dit bijzondere, alleen in kerkteksten gebruikte Slavische idioom. Aldus de componist. Op een ander moment vertelde Pert's vrouw nog het volgende. De luisteraar te confronteren met zo'n tekst en dan ook nog in het oud-Slavisch, het was een zeer moedige stap en zou in onze tijd bijna aanmatigend kunnen lijken. In 90 minuten gaan we door alle mogelijke menselijke zwakheden heen. Ik herinner me een journalist in Amerika die vlak na een uitvoering vroeg of het hier om een speciale zonde ging die Arvo zelf had begaan. Maar deze tekst verwijst naar de mensheid in het algemeen. Wie het aandurft in zijn eigen ziel te kijken en erin slaagt zijn ware aard te herkennen, en dat is precies wat er gebeurt in Kanon Pokajane, die zou oneindig grootmoedig en begripvol moeten worden in het omgaan met de zwakheden van andere mensen. Aldus Nora Pert. In de Russische kerk behoort deze kanon, zoals eerder gezegd, tot het ochtendgebed en heeft het verschijnen van Christus in de wereld als boodschap. Op weg, op zoek naar het komende licht. Dat licht zal op een later moment in de liturgie met volle kracht schijnen. De heilige Andreas heeft op meesterlijke wijze in de tekst de grote Bijbelse thema's doorweven met zondebesef en berouw. En deze gebeurtenissen getoond als gebeurtenissen die betrekking hebben op ons eigen leven. Die Bijbelse thema's betreffen Adam en Eva, paradijs en zondeval, de patriarchen, Noach en de zondvloed, de bevrijding uit de slavernij in Egypte, het beloofde land, David en uiteindelijk Christus en de kerk. Uit deze lange hymne spreekt de liefde en zorg van God tot ons. In de tekst wordt geregeld Dusje Moja genoemd, wat mijn ziel betekent. Telkens opnieuw, aldus dirigent Boesten, verschijnen deze twee woorden op innige wijze in de muziek, alsof hij ons oproept om behoedzaam om te gaan met onze ziel, geduldig en met compassie. En zo kan de kanon beleefd worden als een innerlijke meditatie. Je bent als het ware op weg met jouw ziel. Aldus, Boesten. Het menselijk berouw en de boetedoening die bezongen worden verschijnen hier als voorwaarde voor redding en als verwachting van een loutering.
Deze kanon wordt ook wel de drempel naar het paradijs genoemd. Het is een gezang van verandering. Zo draagt de kanon een boodschap van transformatie in zich. De transformatie van nacht naar dag. Van het lijden naar de redding. Van het hier naar het hiernamaals. Het menselijk berouw en de boetedoening die bezongen worden verschijnen zo als een voorwaarde voor verlossing en de verwachting van loutering. Hoofdthema in de tekst van de kanon is dus onze persoonlijke wandel en ontwikkeling. En daarin is boetedoening een noodzakelijke overgang als reiniging op de weg naar het heil van het paradijs. Deze overgang, deze weg, deze grenssituatie betekent een meer dan grote uitdaging voor de menselijke ziel. Hoe zwaar dit pad is, blijkt uit de innerlijke spanning tussen de inleiding en de daaropvolgende traparions. In de inleiding, of hiermos, in de inleiding van de vierde ode, bezingt het koor op volle sterkte de lof van de Heer in de volgende bewoordingen. Christus is mijn kracht, mijn God en mijn Heer. Zo zingt de Heilige Kerk met luider stem God verheerlijkend, terwijl zij blijde de Heer prijst. En vervolgens staat in de dan volgende verse de menselijke zwakte centraal. Die verzen worden weer in een meer recitatiefachtige, dus meer vertellende stijl, gezongen. De een na laatste traparion luidt al dus. O dwaze mens, hoe lang zul je je beijveren, zoals de bijen om rijkdom bijeen te garen? Die vergaat immer snel, zoals stof en as, zoek liever het koninkrijk van God. En zoals iedere ode wordt ook deze vierde ode afgesloten met een gebed tot Maria. Allerheiligste moeder Gods, ontferm u over mij, zondaar. Bevestig mij in de deugd en behoed mij, opdat de onbeschaamde dood mij niet onvoorbereid zal wegvoeren. En breng mij, o maagd, naar het koninkrijk Gods.

Halverwege de kanon klinken twee prachtig verstilde, kortere stukken. De teksten van deze twee stukken lijken erg op elkaar. In de tekst van de Ikos, die ik u nu laat horen, lijkt weinig ruimte voor enige vorm van gemakzuchtig, kleinburgerlijk christendom. Want hier worden de volgende woorden verklankt. Richt je aandacht, ziel van mij, op het bittere uur van de dood en op het vreselijke gericht van je schepper en God. Want afschuwwekkende engelen zullen je grijpen, ziel, en je naar het eeuwige vuur slepen. Doe daarom boete voor je sterft en schreeuw het uit. Heer, vergeef mij, zondaar.

Ik laat u fragmenten van deze zwaarmoedige boetepsalm horen in de uitvoering van Capella Amsterdam. Dit eminente koor staat sinds 1990 onder leiding van de Nederlander Daniël Reus. Tussen 2008 en 2013 was hij ook chef-dirigent van het Ests Philharmonisch Kamerkoor. Een koor dat natuurlijk veel met Pert heeft samengewerkt bij de verklanking van veel van zijn stukken. Voor die tijd had Reus, naar eigen zeggen, niet zoveel met de muziek van Pert. Tijdens een gesprek met de benoemingscommissie meende hij dit heikele punt toch aan de orde te moeten stellen. Jullie zijn wereldberoemd met de muziek van Arvo Pärt, maar laat ik daar toevallig niet zo van houden. Jullie unieke selling point is bij mij een blinde vlek. Hoe denken jullie dat probleem op te lossen? Nu, zo was de reactie, we zingen al ons hele leven Pärt, Kreek en andere Estse componisten. Misschien kun jij je vooral richten op het repertoire van Bach, Händel en Brahms. Dat vinden we ook heel mooi om te zingen. Wel kreeg Reus een stapel a cappella partituren van Pärt mee. Het is alles bij elkaar goed gekomen tussen Reus en de muziek van Pärt. Bovendien, wanneer het koor in Duitsstalige gebieden optrad, wilde het publiek natuurlijk vooral Estse muziek horen. Daar moest je als koor uit Estland natuurlijk niet alleen met Bach aankomen. Inmiddels heeft Reus met zijn beide koren de boetepsalm talloze malen uitgevoerd. En hij is zich in de afgelopen jaren ook steeds meer gaan verdiepen in de geestelijke achtergrond van

Huperts werk. Hij vertelde aan Twan Geurts: mensen komen na een concert in tranen naar je toe. Ze vallen je om de hals. Je kunt dan wel zeggen, ach, wat stelt het voor? Maar dat is wel erg arrogant. Het raakt mensen. Er gebeurt echt iets met ze. Laatst nog in Zürich. De koorleden zagen dat de eerste achtrijen publiek aan het eind in tranen waren. Dat komt, denk ik, omdat we het werk uitvoeren op zijn pechts. We gaan voor de theologische inhoud en niet voor het effectbejag. Juist als je het er niet te dik op legt, roept het die emotie op. En dan leest Reus ter illustratie een passage voor uit een instructieboek voor voorgangers in de orthodoxe liturgie. En hij leest daar: het woord van God moet worden uitgedrukt met een zuiver stemgeluid, met helderheid van spraak en articulatie van elke lettergreep. Een voorlezer mag zijn persoonlijke emoties niet opdringen aan de mensen die bidden in de kerk. Van hem wordt verwacht dat hij woord als een timpaan en een psalter die goddelijke melodieën spelen. Alle theatraliteit in de kerk, of het nu gaat om lezen of zingen, irriteert de mensen en leidt hen af van het allerbelangrijkste, het nederig en oprecht beluisteren van het woord van God. Het is het woord van God en niet dat van onszelf, dat het mysterie waardig is, dat nodig is voor een menselijke ziel en dat onze harten zal sterken. Kijk, dat is pet ten voeten uit, benadrukt Daniël Reus. Het wegfilteren van de persoonlijke emotie, juist dan gebeurt het. Kijk maar naar zijn partituren, zo helder en eenduidig. Zijn ideaal is eigenlijk dat je door de noten heen kunt kijken, dat je erachter kunt kijken. Reus meent dat een kanon als deze gericht is op theosis, vergoddelijking, het streven naar eenwording met God. In diepste wezen gaat het om het herstel van de breuk die is ontstaan door de zondeval. De eerste stap naar herstel is de purificatie, jezelf ontdoen van de vuiligheid, weer rein worden. En dan vertelt hij verder over zijn ervaringen met de uitvoeringen van het stuk. Hij vertelt dan: ik heb het stuk inmiddels ongeveer 40, 50 keer uitgevoerd. In november nog in Berlijn met het Rias Kammerkoor. Die concertzaal was doodstil, 55 minuten lang. De eerste 4 minuten nog niet, zoals meestal. Maar dan valt er een stilte die blijft hangen, nog lang nadat het concert voorbij is. Dat is dan Berlijn, hè? De zaal zit vol juppen die bezig zijn met geld verdienen en veganistisch eten. En toch werkt het ook daar. Net als in Schotland, in Amerika, in Japan en in Estland.

Ik ben bijna aan het eind van deze aflevering en aan het eind van mijn serie over Arvo Pärt gekomen. Ik heb me afgevraagd met welk stuk ik de serie zou kunnen beëindigen. Na de fragmenten uit zijn monumentale en zwaarmoedige boetekanon kan ik uw aandacht niet opnieuw voor iets dergelijks vragen. Toen schoot mij een kort lied in de Duitse taal te binnen dat in de chronologische werkenlijst van Pärt zo'n beetje de laatste plaats inneemt. Aanleiding voor het schrijven van dit korte lied was een bezoek dat de componist in mei 2012 aan Fatima heeft gebracht. Hij schreef hierover: natuurlijk kende ik Fatima al veel langer. Ik kende het ontroerende verhaal van de drie herderskinderen die in 1917 in het open veld een verschijning van de maagd Maria kregen. Dat verhaal bleef na thuiskomst in mijn hoofd zitten en 2 jaar later resulteerde een en ander in een klein koorstuk. De tekst die enkele keren herhaald wordt komt uit Psalm 8, vers 2, waar we lezen: uit de mond van kinderen en zuigelingen hebt gij sterkte gegrondvest. Dit koorwerkje zou licht van karakter moeten zijn en de vreugde moeten uitdrukken waarvan ik vermoed dat die bij de drie kinderen toen leefde. Aldus Arvo Pärt. Dit Drei Hirten Kinder aus Fatima werd in 2014 voor het eerst gezongen in Basel door Fox Clamantis. U hoort hetzelfde vocale ensemble het in deze opname zingen.

0: beste luisteraar. Met zijn lied Draai Hirten Kinder aus Fatima ben ik aan het eind van mijn serie over Arvo Pärt gekomen. Gegevens over de muziekfragmenten en over de gebruikte literatuur vindt u zoals altijd in de programmatoelichting van deze aflevering op de site van Radio Maria en op de podcastplatforms waar u zich ook kunt abonneren op De Ladder van Jacob. U kunt alle door mij gebruikte muziek met die gegevens ook heel gemakkelijk op bijvoorbeeld Spotify terugvinden. Ik dank u weer zeer voor uw gewaardeerde aandacht.
1: U hebt geluisterd naar De Ladder van Jacob door Theo Parlevliet.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op de 15e zondag door het jaar luidt de kerk de Eucharistie in met de openingstekst: Toen ik riep tot de Heer, heeft Hij mijn stem verhoord tegen hen die mij benauwen. En Hij heeft hen vernederd. Hij die is voor alle eeuwen en blijft in eeuwigheid. Werp uw kommer op de Heer en Hij zelf zal u voeden. Dat is ons geloof. Dat er een God is die luistert. Dat je echt iemand bent voor Hem. Dat Hij je kent, je naam, je nood, je diepste nood. Ik lees u voor uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs. Op zekere dag verliet Jezus zijn huis en ging aan de oever van het meer zitten. Toen verzamelde zich bij hem een menigte zo talrijk dat hij in een boot moest stappen om daar plaats te nemen, terwijl de hele menigte langs het strand bleef staan. Jezus sprak tot hen over vele dingen in gelijkenissen. Eens, zo begon hij, ging een zaaier uit om te zaaien. Bij het zaaien viel een gedeelte op de weg en de vogels kwamen het opeten. Een ander gedeelte viel op de rotsachtige plekken waar het niet veel aarde had. Het schoot snel op, omdat het in ondiepe grond lag. Toen de zon was opgekomen, kreeg het te lijden van de hitte, zodat het verdarde bij gebrek aan wortel. Weer een ander gedeelte viel onder de distels, en deze schoten op, zodat het verstikte. Een ander gedeelte tenslotte viel op goede grond en leverde vrucht op, deels 100, deels 60, deels 30-voudig. Wie oren heeft, hij luisteren. Dit is het woord van God. In het gebed komt het aan op ontvankelijkheid. God geeft, de mens ontvangt. God geeft het woord, het zaad, en de mens ontvangt het woord van God. Zoals de akker het zaad ontvangt. Aan het begin van het gebed eerst daarop mijn instelling controleren, ben ik bereid om te ontvangen. Daarom eerst mijn geest wat laten rusten bij Hem. Een paar passen voor de plaats van het gebed me zijn tegenwoordigheid voor ogen stellen, de blik omhoog, zien hoe Hij mij ziet, hoe Hij ook de tegenstellingen in mij ziet, de tegenstrijdigheden, een gebaar maken van eerbied, beklein maken voor Hem, om zo des te beter te kunnen ontvangen. De houding van het gebed aannemen, die houding die mij het meeste helpt de gesteltenis van ontvankelijkheid en luisterbereidheid te stimuleren. Dat vraag ik dan ook als een genade voor heel mijn leven, dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. Dan overzie ik in het korte geschiedenis: God spreekt door Jezus zijn woord in de wereld. Maar de opnamebereidheid van de mensen is maar klein. Ze zitten vol vooroordelen. En als ze het woord van God schijnen op te nemen, dan heeft een enthousiasme iets van een stroovuur, even snel gedoofd als het opleidde. Toch geeft Jezus de moed niet op. Gods uur komt, en daarmee een oogstzegen buiten alle maat en verwachting. In deze en andere parabels wil Jezus ons laten delen in zijn eigen hoopvolle stemming in schijnbaar hopeloze omstandigheden. Daarvoor klimt hij in de boot, zoals hij een leerstoel beklimt, om van daaruit met het gezag van een leraar de menigte toe te spreken. De oever van het meer van Galilea is de plaats waar Jezus dit onderricht hield. Hij, hoog opgericht in een boot, zittend, en de menigte voor hem staande aan het strand. Ook de wereld zien als een akker vol verstikkende rijkdom en versteende mensenharten. En zo ook mijn eigen hart zien. En dan vragen om de bijzondere genade dat ik met Jezus blik de wereld mag zien in één machtig bewustzijn, begin en einde, zaaitijd en oogsttijd. De overweging. Op zekere dag verliet Jezus zijn huis. Zijn huis,
Bedoeld is natuurlijk zijn huis te Kafarnaüm. Maar we doen er toch goed aan zijn hogere afkomst erbij te denken, zijn huis bij de Vader. Dat geeft de afstand aan die Jezus heeft afgelegd om met zijn woord bij ons te komen. En wanneer wij beseffen welke afstand hij heeft afgelegd en steeds opnieuw wil afleggen om bij ons te komen, kunnen wij meer begrip opbrengen voor zijn wat afstandelijke opstelling hoog opgericht in de boot. En hij ging aan de oever van het meer zitten. Toen verzamelde zich bij hem een menigte zo talrijk dat hij in een boot moest stappen om daar plaats te nemen, terwijl de hele menigte langs het strand bleef staan. Je zou kunnen zeggen een hiërarchische opstelling, maar dan hiërarchisch niet in de zin van hoog tegenover laag, maar van hemelhoog tegenover aards hoog en laag. Deze hiërarchie is een door God zelf ingestelde hiërarchie of heilige ordening. En die polariteit van onderrichten en luisteren is wezenlijk voor de kerk. De grondslag van die polariteit is de verhouding tussen de Vader en de Zoon. De Vader die spreekt en de Zoon die luistert en ontvangt. Ontvangen is dus niet minder waardig. Zie maar naar de Zoon. Alles heeft de Vader hem in handen gegeven. De Zoon heeft dus alles, maar gekregen, ontvangen. Ook Maria is de begenadigde. Dat wil zeggen de louter ontvankelijke, die niet van de haar geschonken genade verloren liet gaan. Maria is het prototype van de kerk, van elke gelovige. Bij het ontvangen van het woord van God moeten wij ook zo ontvankelijk mogelijk zijn, luisterbereid. Omdat Jezus het woord is van de Vader, daarom past het ons een en al oor te zijn. Want hij spreekt met goddelijk, met alles eisend gezag. En dat blijkt dan ook uit de houding die hij bij het spreken aanneemt. Zoals er staat, ging aan de oever van het meer zitten, zodat hij in een boot moest stappen om daar plaats te nemen. Door te gaan zitten, neemt Jezus de houding aan van een leraar die leert met gezag. Die zittende houding verwijst ook naar het laatste oordeel. De Heer heeft gesproken tot mijn Heer, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden onder uw voeten heb neergelegd. Psalm 110. Ik moet nu naar hem luisteren, zoals ik eens samen met heel de mensheid ademloos aan zijn lippen zal hangen, wanneer hij bij het laatste oordeel zal plaatsnemen op zijn troon van glorie. En nu zal ik alle belemmeringen bij het luisteren zoveel mogelijk opruimen, hardheid van hart, oppervlakkigheid, zorgen, rijkdom, de vooroordelen van de massa. Met zijn zittende houding wil Jezus zeggen, luisteren alleen is niet genoeg. Je moet zo luisteren dat je ook zult doen wat er gezegd wordt. Je moet je leven onder kritiek van dit woord gaan stellen. Eens zo begon hij, ging een zaaier uit om te zaaien. De boer in Palestina zaait anders dan bij ons. Namelijk op het nog ongeploegde akkerveld, tussen distels en doorns. Ook op dat stukje akker dat door de buurtbewoners gebruikt wordt als pad en zodoende platgetreden is. En ook op stukken akker waar de rotsige grond vlak onder de aarde zit. Ofschoon de boer al deze moeilijkheden kent, zaait hij in het vertrouwen dat opnieuw zal lukken wat nog altijd gelukt is. Het is een wonder van de natuur. De gelovige kijkt niet naar beneden, naar het proces van geleidelijke veranderingen van het zaad daar in de grond. Nee, hij kijkt naar boven. En hij ziet het ene wonder na het andere. Hij ziet het contrast tussen wat gezaaid en wat geoogst wordt. Dat contrast doet Sint Paulus aan de verrijzenis denken. Wat gezaaid wordt in vergankelijkheid, verrijst in onvergankelijkheid. Wat gezaaid wordt in geringheid en zwakte, verrijst in heerlijkheid en kracht. 1 Korinthe 15. Evenals de boer in Palestina
ziet Jezus de obstakels die de uitgroei van het woord belemmeren. Ja, die de verkondiging tot een haast uitzichtloze onderneming maken. Maar Jezus ziet, evenals de boer, ook het glorieuze einde. Hij overziet in één machtige blik zaaitijd en oogsttijd, begin en einde, dood en verrijzenis. De parabel nodigt mij uit om de tegenstellingen te meten, de tegenstellingen in Jezus' leven. Bijvoorbeeld tussen het enthousiasme van de menigte die met haar aandrang Jezus dwingen om vanuit de boot zijn onderricht voor te zetten en de afwijzing straks aan het kruis met hem. En ook meten de tegenstellingen in het leven van de kerk, de bloei van gisteren tegenover de neergang van vandaag. En de tegenstellingen in mijn eigen leven, idealen en mislukking, verwachtingen en teleurstelling. Alle tegenstellingen worden in Jezus verzoend. Verzoend, niet opgeheven. Laatste norm is niet wat wij zijn of zien, maar Hij, zijn woord. Zijn woord is ons oordeel, onze norm. Zijn woord in deze parabel luidt, er zal vrucht van komen, 100-voudig, 60, 30-voudig. Aan het eind niet meteen overgaan tot de orde van de dag, maar gesprekjes voeren met Jezus, wiens woord op afwijzing stuit, dat Hij in mij een ontvankelijk en luisterbereid hart mag vinden, met de Vader in de hemel, die zijn Zoon aan zo'n ongastvrij oord als onze aarde heeft toevertrouwd, en tenslotte een onze Vader bidden.

Overwegen wij een kort moment in stilte deze dag. Ik beleid voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maria, altijd Maagd, alle engelen en heiligen, en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

0: uit.
1: Wees mij genadig, Heer, en verhoor mijn gebed. Als ik u roep, geef mij antwoord. God die mij recht verschaft.
0: Gij die mij redt uit verdrukking. Wees mij genadig, verhoor mijn gebed.
1: Vrienden, hoe lang blijft uw hart nog gesloten? Hecht gij aan boosheid en zoekt gij bedrog?
0: Zie hoe de Heer zijn getrouwen begunstigt. Altijd luistert hij als ik hem roep.
1: Vreest hem en hoedt u voor zonde, wat ge bedenkt in doorwaakte nachten? Spreekt het niet uit.
0: Offert uw gaven met zuiver geweten. Stelt uw vertrouwen op God.
1: Als velen zeggen, wie geeft ons hoop? Toon ons dan, Heer, het licht van uw aanschijn.
0: Gij hebt mijn hart met vreugde vervuld. Meer dan een rijke oogst mij kan geven.
1: Als ik mij neerleg, slaap ik in vrede. Gij, Heer, alleen geeft mij veilige rust.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Wees mij genadig, Heer, en verhoor mijn gebed.
1: Brengt aan de Heer uw lof als de duisternis valt. Komt de Heer nu loven, gij dienaars van de Heer.
0: Die staat in de tempel des Heren. Wanneer de duisternis valt,
1: strek naar het heiligdom uit uw handen. En brengt aan de Heer uw lof.
0: Uit Sion zegene u de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Brengt aan de Heer uw lof als de duisternis valt.
0: Luister Israël, de Heer is onze God, de Heer alleen. Gij moet de Heer uw God beminnen met heel uw hart, met heel uw ziel en met al uw krachten. De geboden die ik u heden voorschrijf, moet ge in uw hart prenten. Ge moet er met uw kinderen telkens opnieuw over spreken, wanneer ge thuis zijt en onderweg, als ge slapen gaat en opstaat.
1: In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest.
0: In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest.
1: Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God.
0: In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest.
1: Heer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest.

Laat ons bidden. Heer, wees met ons deze nacht en laat ons morgen door uw kracht weer opstaan om met vreugde de verrijzenis te gedenken van Christus, uw Zoon, die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer. Amen.

Een dorpspastoor maakt heel wat mee. Chronieken uit de parochie zijn korte, soms ontroerende en dan weer wonderlijke verhalen van pastoor Andy Penne over zijn belevenissen in de parochie. Met altijd een wijze les of gelovige kwinkslag.

Toen ik deze week het evangelie van de zaaier opnieuw las, moest ik toch eigenlijk glimlachen. Ik dacht, die boer waar Jezus over vertelt, dat moet toch wel een hele bijzondere boer geweest zijn. Of misschien zelfs een beetje een wilde boer. Want als je goed luistert, zie je hem voor je. Hij loopt over zijn akker en hij strooit zijn kostbare graan uit. Overal. Op de weg, tussen de stenen, tussen de distels en op de goede grond. Niet een paar verdwaalde korrels hier en daar, maar blijkbaar ongeveer evenveel. Moest een moderne landbouwer dat zien, dan zou hij waarschijnlijk zeggen, man, koop u eens eerst een GPS voor uw tractor. Of een buurman zou roepen, je bent precies meer aan het voederen van de vogels dan aan het zaaien. Het lijkt allemaal weinig efficiënt. En precies daarin zit de boodschap van Jezus. God rekent niet zoals wij rekenen. Wij zouden zeggen, steek uw energie in de mensen waar nog iets van te verwachten valt. God doet dat niet. Hij strooit zijn liefde gul uit, zonder onderscheid. Hij geeft iedereen kansen. Ook aan mensen waarvan wij misschien denken, daar is toch niks meer mee aan te vangen. God denkt anders.

mee aan te vangen. God denkt anders. Hij geeft niemand op. En dat is eigenlijk een hele troostrijke gedachte. Want als God alleen zou zaaien, waar alles al perfect in orde is, dan zouden wij waarschijnlijk allemaal naast de akker vallen. God blijft zaaien. Ook in mijn leven, ook in uw leven. Misschien is het daarom goed ons iets vandaag af te vragen. Wanneer heb ik zelf ervaren dat God dicht bij mij was? Iedere mens kent wel zulke ogenblikken. Voor de een was dat tijdens een bedevaart, een eucharistieviering of een moment van gebed. Voor een ander bij de geboorte van een kind, op een huwelijksdag of juist tijdens een afscheid op een begrafenis. Momenten waarop je plots voelde, God is hier, hij laat mij niet alleen. Dat zijn momenten waarop een zaadje begon te ontkiemen. Maar het evangelie spreekt niet alleen over ontvangen, het spreekt ook over zaaien. Jezus zegt eigenlijk tegen zijn leerlingen en tegen u en mij, blijf zaaien. Ook wanneer het lijkt alsof niemand luistert. En dat is vandaag misschien actueler dan ooit. Als ik zie hoeveel inzet onze communiewerkgroepen tonen om kinderen voor te bereiden op de eerste communie. En de zondag daarna zie je sommigen maandenlang niet meer terug. Dan kun je ontmoedigd raken. Dan denk je, heeft het allemaal nog wel zin? Of wanneer vrijwilligers met veel enthousiasme een straatviering of een bijzondere viering voorbereiden en uiteindelijk zitten er meer mensen in het koor dan in de kerk. Dan is het evangelie van vandaag heel duidelijk. Blijf zaaien, want wij weten niet waar een zaadje ooit zal ontkiemen. Soms duurt dat jaren. Misschien herinnert iemand zich pas 20 jaar later een woord dat hij als kind hoorde. Misschien komt iemand pas na een moeilijke periode opnieuw bij God terecht. Zaad heeft tijd nodig. En dat geldt ook in onze gezinnen. Ouders zeggen soms, we hebben onze kinderen allemaal dezelfde opvoeding gegeven. En toch komt er maar één naar de kerk. Hebben wij iets verkeerd gedaan? Dat is een pijnlijke vraag. Maar Jezus zegt vandaag niet, zorg dat elk zaadje onmiddellijk vrucht draagt. Hij zegt, blijf zaaien, blijf getuigen, blijf voortleven, blijf bidden. Want geloof laat zich niet afdwingen, liefde evenmin. En tenslotte stelt het evangelie van vandaag ons ook nog een heel persoonlijke vraag. Op welke grond lijkt mijn eigen hart? Is er misschien wat verharding gekomen? Liggen er stenen van ontgoocheling? Zijn er distels van zorgen, drukte of oppervlakkigheid die het geloof verstikken? Een boer weet dat goede grond niet vanzelf ontstaat. Daar moet voor gewerkt worden, er moet geploegd worden, bemest, verzorgd. En zo is het ook met ons geloof. Goede grond worden vraagt tijd. Door te bidden, door de sacramenten te ontvangen, door het evangelie te lezen, door samen met andere gelovigen ons geloof levend te houden. Tot slot moet ik ook nog denken aan de woorden van de bisschop die mij tot priester heeft gewijd, Monsieur Terschuren, de bisschop van Den Bosch. De avond voor onze priesterwijding zei hij, jullie worden priester in een moeilijke tijd. Misschien zullen jullie de oogst niet meer zien, maar dat is ook niet jullie opdracht. Jullie opdracht is te zaaien. En die woorden zijn mij altijd bijgebleven. Eigenlijk zegt Jezus vandaag precies hetzelfde tegen u en tegen mij. Zaai een vriendelijk woord, zaai een gebed, zaai een daad van liefde, zaai vergeving, zaai hoop en laat de oogst gerust aan God over. Want uiteindelijk is hij nog altijd die wonderlijke, die gulstrooiende boer die blijft geloven dat zelfs het kleinste zaadje ooit rijke vrucht zal dragen.

U hebt geluisterd naar pastoor Andy Penne, die in Kronieken uit de parochie verhaalt over zijn belevenissen in de parochie.

Radio Maria weet zich geroepen de blijde boodschap aan iedereen aan te bieden. Te delen in de zorgen en vreugde van de luisteraars. En een metgezel te zijn voor wie naar God verlangt. Priester-directeur Pieter Zimmerman geeft komend uur ruim aandacht aan deze missionaire opdracht. Door in gesprek te gaan met luisteraars, vrijwilligers en medewerkers.

0: Goedemorgen, beste luisteraars. Van harte welkom bij een nieuwe uitzending van In Gesprek Met. Ja, de pruimentijd gaat bijna beginnen. Het wordt steeds rustiger in het hele land. Ook hier bij Radio Maria beginnen sommige mensen op vakantie te gaan. Maar, zoals aangekondigd, een paar live uitzendingen gaan toch gewoon door. Waaronder dit programma In Gesprek Met. En ik heb een bijzondere gast tegenover mij zitten die al wel vaker in de studio is geweest. En die misschien wel een hele mooie invulling voor de zomer kan aanbieden straks namelijk. Ik heb hier zitten Anja Vergouwen. Van harte welkom Anja.
1: Ja, dankjewel. Ja. Leuk om hier weer te zijn.
0: Ja, mooi. Ja, ik denk dat we elkaar vorig jaar hebben gesproken over een van jullie cd's die je hebt uitgebracht. En ik zei van, je hebt misschien wel een mooie invulling voor de zomer. Want Emmanuel gaat ook weer een zomerkamp organiseren natuurlijk. Of twee zelfs, ja. En er zijn nog plekken vrij, dus daar gaan we dadelijk even over praten. Maar de directe aanleiding dat jij hier vandaag bent, is dat er weer een nieuwe cd is uitgekomen, heb ik begrepen. Klopt
1: ja.
0: Dat?
1: Ja. Nou ja, die is vorig jaar al uitgekomen. Daar hebben we het ook al wel over gehad in een uitzending met Yvonne, met aan tafel met.
0: Ja.
1: Maar dit is een project. Het heet Hij kent mij. En we hebben nu ook op een website hijkentmij.nl. Is eigenlijk een eigen missie geworden. Dus vanuit de Emmanuel Zomerkampen, waar we heel veel muziek maken. Waar we al de verhalen aan de kinderen vertellen in de vorm van musical over een Bijbelverhaal. Waar we samen de dag beginnen met liederen. En aan het eind van de dag een dagafsluiting doen. En die muziek. We hebben al zo vaak aanvragen gehad van, wij willen die liedjes ook hebben in de kerk, in de parochies. Maar ook mensen thuis, de kinderen willen het graag zingen. En zijn we dus in 2023 begonnen om dat professioneel uit te geven. Dat doe ik dan samen met Lars Scherven, die de productie doet. En hebben we ook gewoon dat professioneel aangepakt, zodat de kwaliteit ook goed is. Zodat mensen het ook met plezier delen. En dat is nu verder ontwikkeld en zijn we nu de volgende stap aan het zetten. We hebben dus die twee albums, die kun je op cd luisteren, maar... als je geen cd-speler, geen probleem. Alles staat gratis te beluisteren op YouTube, Spotify, alle muziekplatforms. En het leuke ervan is dat we behalve dit het zo gemaakt hebben dat je enthousiast wordt om het te delen. Omdat we bij elk lied een amazing video hebben met prachtige tekeningen. Gemaakt door Suzanne
0: Hustegen.
1: Ze is natuurlijk getrouwd, ze heet nu Schemkes.
0: Oh, okay. Ah, ja.
1: Maar dus wel een bekende naam natuurlijk. Ja. En met prachtige tekeningen. De kleurplaatsen staan nu bijna klaar om ook bij elk lied een kleurplaat. Zodat het. En het verhaal staat erbij. De Bijbelteksten, de referenties. En die amazing video, als je dat gewoon aanzet op een groot scherm. Zo kan het gebruikt worden in kindervoordienst, in parochies. In Eerste Communie wordt het nu gebruikt. Het wordt al in de klas gebruikt. Zelfs op niet-christelijke katholieke scholen. Omdat er best wel armoede is om iets moois neer te zetten. Bijvoorbeeld met Pasen. De steen is weg op groot scherm.
0: Ja.
1: En iedereen zingt mee en is enthousiast. Dus dit is willen we graag in katholiek Nederland en
0: dat
1: Vlaanderen.
0: Dat
1: we
0: meer bekend maken.
1: Ja, willen we dit uitrollen. Ja. Ja. Zodat het bekend is om het te kunnen gebruiken en...
0: Ja, heel even voor luisteraars die misschien de uitzending hebben gemist onlangs met Yvonne. Jij zelf, hoe ben je hierbij betrokken geraakt? Wat is jouw passie om zo met deze muziek bezig te zijn?
1: Ja, het is dus ontstaan, zomerkampen, daar is het allemaal begonnen. In 1984 begonnen, dus die kampen bestaan al ruim 40 jaar. Van de gemeenschap Emmanuel, die organiseert die zomerkampen. 86 heb ik voor de eerste keer meegedaan. En al heel gauw werd ik verantwoordelijk voor die kampen. Dat was eind jaren 80. En toen ben ik gaan nadenken van hoe kan ik het verhaal overbrengen aan de kinderen. En toen heb ik in 1992 voor de eerste keer een musical geschreven. En die ging over Daniel en de Leeuwenkuil, Oud Testament.
0: En is dat ook jouw achtergrond? Heb jij dat ook gestudeerd of zo?
1: Gestudeerd. Ik ben er wel altijd mee bezig geweest, maar ik heb geen conservatorium, geen studie gedaan. Ik heb
0: zelf uitgevonden eigenlijk.
1: Zelf een beetje uitgevonden. Ik speelde toetsen en ik heb van mijn... Dat is ook een bijzonder verhaal, als ik soms op terugkijk. Ik kreeg ooit van onze kapelaan Koenen in Oostenrijk. Die was in Brazilië geweest en die zag er allemaal jonge mensen zingen en muziek maken. Die stond gewoon spontaan in één keer aan de deur. En die gaf mij een gitaar. Die zei, doe er wat mee.
0: Je had nooit gitaar gespeeld.
1: Ik ben gewoon begonnen met gitaar te oefenen. Even een paar jaar later wil je het kinderkoor doen. En zo ben ik daarmee bezig gegaan. En ik deed een opleiding. Ik heb destijds activiteitenbegeleiding gedaan. Zodat ik met mensen en creatieve dingen kon doen. En met de muzieklessen. Ja, ik merkte al dat spontaan lukte. Om gewoon liederen te maken die bij een verhaal hoorden. En dat... talent verder uitgewerkt. En dat in gaan zetten voor de zomerkampen. En ja. Van het een kwam het ander. Dat ging gewoon een beetje spontaan eigenlijk.
0: Wat mooi.
1: Ja.
0: En ik heb begrepen van de muziek waar je het net over had. Dus de albums die nu ook helemaal online staan overal. Dus ook van prachtige beelden zijn voorzien. Jullie zijn de laatste tijd ook wat meer gaan richten ook op volwassenen. Dus niet alleen op de kinderen. Het zijn natuurlijk laagdrempelige liederen. Ja. Maar waarom? Wat nou, is daar zo belangrijk aan?
1: Nou, het is eigenlijk niet dat we ons richten op de volwassenen. Maar de zomerkampen, daar komen kinderen. Hè? Kinderen van groep 4 tot met 8. En de liederen die we maken, in de musical, die we ook presenteren aan de ouders. Als ik een lied maak, dan moet het in elk geval toegankelijk zijn voor kinderen. Het moet catchy, het moet bij de kinderen passen. En eigenlijk is het zo dat als ik het lied maak, ik ook het zo maak dat de leiding, jongeren tussen de 18 en de 30 ongeveer, heel veel jonge leiding, dat die ook met deze liederen gaan zingen en bidden. Dus toegankelijk zijn voor kinderen, maar niet kinderachtig.
0: Nee, dus het moet niet zijn dat we volwassenen wegwandelen. Nee, zo van, we komen straks wel terug als de liederen zijn afgelopen.
1: Nee, en dat, grappig genoeg, want dat is niet zo heel erg diep over nagedacht. Maar het is wel zo, deze liederen die zingen wij de hele week. Want heel veel liederen zijn niet alleen maar puur over dat Bijbelverhaal, maar hebben ook de manier waarop ze geschreven zijn, kun je ze gebruiken op allerlei andere momenten. Ook in de vieringen. We hebben ze zo gemaakt dat ze soms met een extra couplet, dat het bijvoorbeeld in de offerande past, of een openingslied of als slotlied. En natuurlijk de ouders, wat ook een doelgroep is. Dat die ouders, die zijn geraakt door de liederen. En het zijn de ouders die zeggen, zelfs al zit er geen kind in de auto, wij zetten die cd op.
0: Ja, dat wil wel wat zeggen, ja.
1: En dus is er ook vraag nu, grappig genoeg, want op een gegeven moment krijg je van die wrap-ups aan het eind van het jaar, dat heel veel jongeren en volwassenen mij sturen, dit is mijn top 10 van het jaar, met al die liedjes van Heike het mij erin. En toen dacht ik hoopte dat het zo was, maar het blijkt gewoon dat we net precies de goede snaar hebben. Open, toegankelijk voor kinderen, dat blijft zo, het moet niet gecompliceerd zijn. Maar je geloven als een kind, ja, dat is eigenlijk denk ik de kracht. Ja.
0: We gaan zo even luisteren naar muziek, want we kunnen natuurlijk niet alleen praten over muziek. Muziek moet je horen. Maar wil ik graag even gaan praten over van, je zegt van, we hebben ook liederen bij Bijbelverhalen.
1: Ja.
0: En dan vraag ik me af van, ja, volg je dan het liturgisch jaar? Ga je dan de feesten van het jaar af? Of,
1: deze liederen zijn bijna allemaal uit. De meeste komen gewoon uit de zomerkampen en zijn eigenlijk zeg maar uit de musicals van Bijbelverhalen. En ik heb bijvoorbeeld nu, ik weet niet welke je bovenaan hebt staan, U bent mijn koning. Hè?
0: U bent mijn koning,
1: nou,
0: ja.
1: U bent mijn koning is een lied wat komt uit het Bijbelverhaal van Esther, waarin koningin Esther op haar knieën gaat en smeekt om de koning voor redding en bijstand. En het tweede couplet is erbij gemaakt, zodat we het ook in de kerk en de kapel kon zingen. O lieve Jezus, U bent mijn koning.
0: Maar ik kan me voorstellen dat het ook heel mooi zou zijn als je bijvoorbeeld een overzicht hebt van welke lezingen je op de zondag hebt. En dat je weet welke liederen
1: erbij. Die heb ik gemaakt ook.
0: Die is er. Oké, nou dan gaan we dadelijk even over
1: straks
0: praten.
1: Over verder vertellen, want er is van alles wat eraan komt. Ja.
0: Dat is heel mooi als je dat even wilt toelichten.
1: Ja.
0: Goed, we gaan luisteren naar U bent mijn koning. Gebaseerd dus op het boek Esther, als ik het goed begrijp. En dan zijn we zo weer terug in de uitzending.

0: Ja, beste luisteraars, we zijn terug in de uitzending. Ja, ik ben in gesprek met Anja Vergouwen deze ochtend. En ze was vorig jaar ook in de uitzending. Toen heeft ze vol enthousiasme gesproken over de cd Hij Kent Mij. Maar ik begrijp inmiddels dat het meer is dan alleen maar een cd. Er is een tweede album inmiddels ook uitgekomen, Hij Kent Mij 2. Maar alles staat tegenwoordig ook op internet, op YouTube en Spotify en alle bekende kanalen. En Anja, we hadden het er net even over. Je zegt, ja, het is ook heel erg praktisch toepasbaar in parochies. Hè? Dus ja, als je kinderwoorddienst hebt in de parochie bijvoorbeeld, dan moet je natuurlijk altijd wat voorbereiden over het evangelie van die zondag. En jij zegt dat dat het materiaal wat je kunt vinden op hijkentmij.nl, dat ook heel geschikt is om je voor te bereiden op die zondag en op de zondag zelf ook wat catechese erbij te geven. Hoe werkt dat? Want ik kan me voorstellen als iemand luistert en denkt van ja, dat is mooi, maar ik zou er wel mee aan de slag willen, maar ik weet niet waar ik moet beginnen. Ja. Kun je even een klein stappenplannetje geven hoe dat dan zou werken?
1: Ja, nou, we hebben dus nu een website met domeinnaam hijkentmij.nl. Daar vind je de twee albums nu op. En als je daarop klikt, dan zie je de 12 liederen met Amazing Video al erop staan. En daarnaast,
0: ik pak de website er even bij.
1: Ja.
0: Dan kan ik even meteen kijken, want ik ben er nog niet zo in thuis natuurlijk. En meestal is het zoals ik het kan begrijpen op internet, dan is het voor iedereen toegankelijk.
1: Dat is om te doen.
0: Ja. Oké, okay, Hij Kent Mij.
1: Jij hebt hem al. Nou, dus hijkentmij.nl. En als je dan op een van die twee albums klikt, dan gaat die open. En dan zie je, als je doorscrollt naar beneden, bij elk album 12 liederen. Met een ingebedde amazing video. Zo heet dat, die term heb ik ook geleerd. Dan klik je op die video, gewoon zo'n echt YouTube filmpje. En ja, dan loopt de tekst onder mee. Dat hebben we dus met, dan hoor je het liedje en kan je meezingen. Er is ook een karaoke versie.
0: Ik zie het staan, ja.
1: En dan gaat het hetzelfde. Alleen hoor je niet de zang, maar wel het hele, hele arrangement hoor je. Dus de muziek hoor je. En dan loopt de tekst gewoon per letter mee, zoals een karaoke ding is. En kun je het lied meezingen. We hebben een button met teksten. Daar vind je de hele liedtekst. Kan je gewoon downloaden. En er zit ook een mp3 in, maar ook kun je erbovenin referenties naar de Bijbelverhalen die daaraan gelinkt zijn. En ook die zijn weer gelinkt aan rkbijbel.nl. Als je die op klikt, dan zie je welk verhaal daarbij hoort. Dan komt deze zomer uit ook nog een kleurplaat die gratis te downloaden is. Met een QR-code. Zodat als de kinderen gewoon lekker dit aan het kleuren zijn, ook mee naar huis nemen. Bijvoorbeeld na een kinderwoorddienst of een communie of waar dan ook. Gewoon lekker thuis. Dan kleur je het lekker en je kunt met een telefoon je QR-code en je hoort het liedje. En je ziet ook die mooie afbeelding terwijl je aan het kleuren bent. En op al die manieren grif je eigenlijk het hele verhaal, de boodschap in je hart. En je vroeg net van wat heeft jou bewogen om dit te doen?
0: Ja.
1: Ik ben geïnspireerd geraakt en dit heb ik al eerder verteld volgens mij in een video of in een interview met Yvonne. Waardoor ik geïnspireerd raakte, is dat ik ooit op een avond bij een zomerkamp was, waar een priester kwam met een dia-geluidsserie over Sint Franciscus. En het was op de eerste avond van het zomerkamp. En iedereen ging toen slapen met dat hele verhaal, met die prachtige muziek. En dat verhaal sla je dan op. Ik dacht, wauw, dit is zo mooi. En toen ben ik geïnspireerd. Het is niet alleen maar een verhaal vertellen, maar muziek raakt een snaar in je hart. Waardoor het beklijft, waardoor je blijft onthouden, maar meer nog wat de ziel raakt.
0: Hmm.
1: En ik ben zelf ook geïnspireerd door de Bible podcast die ik in coronatijd deed met Bible in One Year, met
0: Mike Smith. Ja.
1: Waarin hij zei, de catechismus in One Year heb ik ook gedaan. Waarin hij zei, je kunt, er is in de catechismus staat, gaat. Er is niets wat ons hart meer raakt dan de muziek, het gerecht de ziel in. Dus als je dus een boodschap van liefde van Jezus op muziek zet, met muziek, want dat is ook heel belangrijk en ook kenmerkend voor ons project. De melodie past altijd bij de tekst die we zingen. Je voelt gewoon de sfeer past bij de boodschap. Als je dat gecombineerd gaat met het boodschap, met de muziek en dan ook nog met een tekening waardoor de kinderen het zien en ook nog kunnen kleuren. Dan hebben we het hele scala wat je kan gebruiken om in te zetten. Om iets op te slaan in je hart.
0: Hmm.
1: En we merken nu na meer dan 40 jaar zomerkamp. En dat is ook de reden. Zelfs volwassenen die vroeger als kind op zomerkamp kwamen. die daarna zeggen hun geloof kwijt te zijn geraakt. Die zeggen, maar het liedje van toen kan ik nog alle coupletten van zingen. En dat de muziek hen terug op het pad van het geloof heeft gebracht. Weer. Ik heb het hier ervaren. En wat zijn de momenten waarin je God hebt ervaren? Dat is vaak op een moment in de kapel dat we een lied zingen. En dat lied, dat blijven ze onthouden. Ze kunnen na jaren dat nog steeds zingen.
0: Hoe komt zo'n lied tot stand? Heb jij dat je een bijbeltekst leest dat je denkt, hey, die raakt mij, daar wil ik een lied over schrijven? Of hoe werkt
1: ja,
0: dat?
1: Voor mij is het wel inderdaad iets wat ik biddend doe.
0: Want je schrijft alles zelf, of niet?
1: Schrijf
0: of is
1: alles
0: het een
1: zelf.
0: Klein team
1: nee,
0: met wie je dat samen doet?
1: Nee, als ik een verhaal ga schrijven, lees ik eerst een paar keer het bijbelverhaal. Bijvoorbeeld nu dit zomerkamp gaat over Samuel. Dan lees ik hoofdstuk Samuel een aantal keren. En dan zie ik al meteen, dit zijn de key moments in het verhaal. Dus het moment dat hij naar de tempel gaat. Dat Hanna die onder tranen voor de zoon bidt. De roeping van Samuel. En dan weet ik al meteen, dit zijn de key moments. Maar dit zijn ook de liederen die komen. Hmm. En ik denk, dan moet ik zeggen, dan begin ik gewoon te zingen. En dan melodie en tekst komt bij mij gewoon eigenlijk tegelijk binnen.
0: Okay.
1: Het is niet zo dat ik ga eerst een tekst maken, ga ik een melodie op verzinnen of verzin een melodie en ik maak daar een tekst op.
0: Je hoort ineens een liedje.
1: Ik hoor het vaak gewoon in mijn hoofd.
0: Ja. Ja. Dan schrijf je het op. Ja.
1: Ik schrijf het op. En soms zelfs ben ik zelf, daarom denk ik van, ja, ben ik dat? Dat ik dat binnen doe, dat ik soms gewoon een lied zonder dat ik erin hoef te strepen, in één keer kan zingen en spelen. In één keer.
0: Bijzonder, ja.
1: Kijk, dat is denk ik gewoon ook gewoon door God gegeven.
0: Ja. En je zei van Lars Scherven, die helpt bij de productie. Hè? Die is bij ons natuurlijk bekend. Hè? Jarenlang ook hier bij Radio Maria gewerkt. Nu zanger van Cela.
1: Ja.
0: Wat is nog zijn bijdrage, zeg maar? Behalve dan editen.
1: Nou, hij doet de productie. Dus wij hebben, hoe het ontstond is dat al heel lang ouders vroegen, we willen het liedje, kinderen vroegen het liedje. Nou, dan zing ik het even in op een bandje vroeger. Of even op een appje. En dan schrijf ik akkoorden erbij. Hier heb je het. Maar op een gegeven moment gingen dingen een eigen leven leiden. En toen dacht ik, ja, ik wil er wel een keer mee doen. Maar ook druk, zomerkampen, druk gezin. En op een gegeven moment werd dat rustiger. En toen dacht ik, ja, ik wil het wel doen. Maar als we het gaan doen, wil ik het goed doen. En toen Lars had ook zijn kinderen op het zomerkamp. En toen hadden we het erover, zegt hij, Anja, dat gaan we doen. Ik heb een idee ervoor. Dan moet je niet met een bandje doen, met een synthesizer of zo. Daar moet je een bandje voor hebben. Jouw muziek heeft gewoon een band nodig met echte muzikanten. Maar dan doen we het ook professioneel. Want wij maken ook allemaal muziek en we spelen gitaar of dingen. Dus met professionele muzikanten, professionele studio, professionele kwaliteit. Zodat het ook, zodat we dit de wereld in kunnen sturen. Dus ja, dat doen we met heel veel plezier. Dus, en zo is dat. En heb ik dus nu wel een team omheen. Hè. Dat doen we niet ik en Lars. We hebben een heel team die samen mee uitzoeken. Dit
0: en
1: de
0: hele
1: stemmen.
0: Band dus blijkbaar. Ja.
1: En die band, dat regelt Lars.
0: Okay.
1: Lars regelt alle instrumenten. Hij regelt ook de hele opbouw van het arrangement. Maar we zijn wel met een team in gesprek van, we willen deze sfeer. En we denken aan deze instrumenten. We denken aan, dit is de opbouw. Zo zang, dit solo, dit dubbel. Zo met een teampje. Met mensen eigenlijk allemaal uit dat zomerkamp zien. Of mensen die spontaan zich bij ons hebben gemeld. Die ook eigenlijk iedereen is ooit zelf op zomerkamp geweest. Of als leiding. Of die dit mee uitdenken. Dus dat is één team. En het andere team, ik heb nog een team. Die dus nu mij helpen om het in de markt te zetten. Om het bekend te maken. Om te werken aan een website. Om ook sponsoring te vragen. Want we hebben dit gaat veel geld kosten. Het kost natuurlijk veel geld.
0: Ja.
1: Dus wij vragen ook van als mensen dit, we willen het eigenlijk gratis aanbieden. Maar als mensen zeggen, ga ermee door, steun dit. Er zijn ook veel ouders die hebben gezegd, dit steunen wij.
0: Dus je hebt een eigen stichting waar je dan
1: ja, wij vallen onder de gemeenschap Emmanuel.
0: Okay,
1: en daarin hebben we een eigen fonds of een eigen team en een eigen label, hij kent mij, dus dat mensen ons kunnen steunen met, dit is voor gewoon het rekeningnummer van Emmanuel Nederland met een label, hij kent mij, en dan kunnen wij zo dit verder voortzetten.
0: En je zei, deze zomer zijn er nog twee kampen.
1: Ja.
0: En hoe zijn die liedjes nou geïntegreerd in het kamp, zeg maar? Je hebt elke avond een zangavond, of hoe werkt dat?
1: Ja, zomerkamp en muziek, dat is gewoon...
0: Gaat goed samen.
1: Dat is, ja, we hebben inderdaad ooit wel eens gehad in coronatijd. Dan mocht heel veel niet. Zeg maar, als we niet meer kunnen zingen, dan hebben we geen zomerkamp. Dan zijn we kaal. Maar muziek, ja, we vertellen dus het verhaal met muziek. We zingen als we binnenkomen. We hebben een... Elke dag beginnen we met een kinderlofprijzing, met liedjes. We hebben een kampboekje vol met liedjes. En in de loop van de jaren zijn dat allemaal liedjes geworden. Dus van Heik en mij ongeveer.
0: Ja, ja.
1: En dus die liederen blijven dus in het boekje.
0: Dat zijn er nu 24, zei je in totaal.
1: Ja, 24 liederen, maar we hebben nog niet alles uitgegeven. Hè? Dus volgende zomer komen er weer 12 uit. Dat zijn wel... Dat is nog heel veel te
0: aardig bestandje,
1: op te nemen.
0: Ja.
1: Dat is een aardig bestandje. En niet alleen maar liedjes van Ellie Rick, van mij. We hebben ook nog liedjes van Ellie en Rickert. Die, of van andere...
0: Ja. Doen jullie ook iets samen met de Kumi? De oude, wat vroeger Kiesi was? De Kumi Kids of niet? Of is dat een andere...
1: Dat is wel inderdaad een heel andere groep.
0: Want die maakt toch ook wel heel veel toegankelijke muziek voor kinderen ook vaak. Ja, dat is een andere groep. Okay.
1: Ja, dat is een andere groep. En ze hebben ook een eigen kamp. Hè? Dus een eigen voorbereiding waarin ze de musicals instuderen. Ja.
0: Je zei net, die kampen zijn voor kinderen van groep 4 tot en met groep 8. En je kunt je nog inschrijven.
1: Ja.
0: Hoe werkt dat? Wanneer is het eerste kamp? Want de tijd begint te dringen, denk ik. Hè?
1: Ja, er begint de tijd te dringen. Maar het is echt leuk. Als je nog niks hebt tussen 25 en 30 juli, meld je snel aan. Het wordt een superleuk kamp. Dus nu hoor je veel over muziek. We hebben natuurlijk een musical met Samuel. Maar boordevol sport- en spelactiviteiten. We hebben natuurlijk in Emmaus, iedereen kent het misschien wel, eigen bos, Drunense Duin in je achtertuin, sportvelden, waterpret, kampvuur, smokkelspel, bonte avond. Maar ook elke ochtend hebben ze dat, wat ik zei, die kinderlofprijzing. Een sketch waar kinderen echt hard om kunnen lachen. Met grappige typetjes die de kern van de boodschap uitdragen. Deelgroepjes op leeftijd. Zodat je ook je leeftijdgenootjes beter leert kennen. Waar je napraat over het verhaal.
0: En de ouders blijven daarbij of niet?
1: Nee, het is echt voor de kinderen. We hebben wel een presentatie aan het begin van het kamp. Dus ook heel veel ouders er is een goede overgang van zijn ouders brengen. Krijg je presentatie, samen met de kinderen uitzwaaien. Samen het bed van de kinderen mee opmaken. En dan, dan na 5 dagen weer ophalen. En dan aan het eind van het kamp presenteren we de musical met de kinderen samen. Aan ouders, broertjes, zusjes, opa's en oma's. Iedereen mag mee. En dan is er alweer een hele middag met de ouders. Hè? Een picknick erbij. Dus we hebben echt aandacht ook voor de hele familie. Maar het zomerkamp is dus voor die kinderen. Met heel veel leuke activiteiten waar kinderen helemaal blij van worden. Echt hun een topweek. Waarin ze lekker samen kunnen spelen. En activiteiten kunnen doen. Waar veel gelachen wordt. En een heel belangrijk kenmerk is waar ze vrienden voor het leven maken. Hmm. En dat is...
0: En er is natuurlijk veel begeleiding. Zijn er dan ook kinderen die dat zo mooi vinden, die zomerkampen, dat ze op een gegeven moment zelf ook zeggen van ik wil later in de leiding? Ouder worden?
1: Het is booming. Het is niet normaal. Ik heb dus 2 kampen. Ik heb, ik denk wel 80 jongeren op de lijst staan die allemaal leidinggevend zijn.
0: Dat is wel een luxe probleem.
1: Dus ik heb luxe. Ik heb echt heel veel jonge mensen moeten afzeggen. Maar inderdaad, die kinderen die 12 worden, die zeggen als ik 18 word. En dan inderdaad komen
0: en
1: ze terug.
0: En dan doen ze dat dus ook echt.
1: Dan willen ze echt weer leiding zijn. En, maar het is heel populair bij de jongeren. Want zij hebben eigenlijk ook een kamp. Hè? Dus zij geven zich helemaal. Maar zij worden ook voorbereid. Zij gaan die musical instuderen. Iedereen krijgt een rolletje. Elke avond hebben wij ook een deelgroep met de leiding, waarin ze ook delen. We hebben ook elke dag de mis. We hebben de sacramenten, dus we hebben een dag over de vergeving, waar ze het sacrament van verzoening kunnen ontvangen. En wat heel belangrijk is, dit is denk ik wel het meest belangrijke wat ik echt graag wil delen. Het is een open kamp voor iedereen. We hebben het kamp zo gemaakt dat een kind wat nog nooit in een kerk is geweest, niks van Jezus weet, een fantastische week heeft. Het is echt een kennismaking. Dus we presenteren het op zo'n manier dat kinderen die Jezus kennen en gewend zijn, zich al meteen als een vis in het water voelen. Maar een ander kind zal dat niet ervaren. Dat is echt ook onze ervaring. Omdat we ze vanaf het begin meenemen. En dat doen we in die vorm van die sketches. Je hoeft niet verplicht elke dag naar de mis. We gaan met z'n keer met z'n allen en dan leggen we het ook uit.
0: En dan komen er ook veel kinderen die eigenlijk normaal nooit in de kerk komen.
1: Ja, want de kinderen zijn enthousiast. Die nemen vriendjes en vriendinnetjes mee. Maar het is wel vaak een soort vooroordeel. Denk, een katten die kamp, kan niemand uitnodigen. Want bij mij in de klas gaat niemand naar de kerk.
0: Ja.
1: Nou, om een voorbeeld te geven. Toen mijn man en ik, Guido en ik, in 2010 weer verantwoordelijk werden voor het zomerkamp. Na 10 jaar weg te zijn geweest. Hebben we het ook zo gezegd van, het moet zo worden dat onze kinderen, die toen op de basisschool zaten, hun klasgenoten uit kunnen nodigen. Daar hebben we heel erg aan gewerkt om dat zo zo te maken. En in die tijd, toen onze kinderen op de basisschool zaten, ik heb het een keer geteld, meer dan 50 kinderen, gewoon van de basisschool, uit hun klas, van hun de buurmeisje, jongetje, iedereen ging mee naar het kamp.
0: Bijzonder, absoluut.
1: En ze vonden het fantastisch. En die ouders, die ervaren van, oh, ik had een heel ander beeld. Ik wist helemaal niet dat het zo leuk was. En die, door hun vragen, zijn we daarna in 2018 begonnen met een herfstweekend. Er zijn geen ouders die zeggen, waar is hier een christelijke activiteit waar ik bij kan aansluiten? Maar die hebben die sfeer geproefd, die hebben die liedjes gehoord.
0: En het herfstweekend is geloof ik voor het hele gezin, hè?
1: Dat is voor het hele gezin. Baby's, peuters, tieners, iedereen kan mee.
0: Daar blijven ouders ook bij dan. Ja.
1: Dat is met de ouders, met lezingen op hun afgestemd. Met eigenlijk hetzelfde programma als een beetje op een zomerkamp. Maar dan ook om kennis te maken met het geloof, met de vreugde. Dat is eigenlijk de belangrijkste trekker.
0: Ja, ja.
1: En die zit vooral in de muziek.
0: Ja.
1: En dat is 16 tot 18 oktober.
0: Nou, de muziek, want daar begonnen we mee natuurlijk. Daar gaan we zo nog even naar luisteren. We kunnen natuurlijk niet alle 24 liederen laten horen, maar wel een paar. Je had een kleine selectie gemaakt. We gaan zo even luisteren naar Lof aan U, God van Hemel en Aarde.
1: Ja. Kleine intro.
0: Ja, heel graag.
1: Ja, deze is van twee jaar geleden. Dit komt uit Daniel, de jongens in de vuuroven. En de rest spreekt vanzelf.
0: En dat is een musical die jullie destijds hebben gemaakt. Ja. En wat ik net niet helemaal begreep, is de kinderen die naar het kamp komen, die gaan zelf die dagen ook oefenen voor die musical. Ja, en die brengen tegen gehoor aan het einde. Of het is,
1: we gaan niet alleen met alleen kinderen die het leuk vinden om mee te spelen. Dat doen we op één middag. En de leiding kent de musical en dan kunnen ze mee hobbelen. Dus kleine rolletjes.
0: Ja, zo.
1: Zodat je niet de hele week aan het repeteren bent. Nee, want het doel is dat ze vooral ontzettend
0: kunnen meedoen met een
1: leuk
0: musical die eigenlijk al bestaat. En dan krijg je
1: een rolletje, soms iets groter, iets kleiner. En ze kunnen meezingen of iets uitbeelden of mee klaarzetten. Ze worden daar betrokken. En ja, we geven veel rolletjes aan die kinderen. Dat vinden ze helemaal leuk. Maar dat moet niet.
0: En dus uit Daniel, van dit jaar Samuel begrepen, maar toen was het Daniel. En uit Daniel komt Lof aan U.
1: Ja.
0: Ja, oké. We gaan er naar luisteren.

0: Lof aan u, God van hemel en aarde. Ja, we hebben geluisterd net naar een van de liederen van Hij kent mij. Die volop wordt gezongen ook tijdens het Emmanuel Zomerkamp. Ja, ik zit hier samen te praten met Arja Vergouwen. En jij bent zelf een beetje het zomerkamp, hè, na al die jaren, geloof ik. Toch wel een beetje het hart en de ziel van het zomerkamp. Nou, dat is Jezus waarschijnlijk zelf, maar in ieder geval...
1: Dat is zeker, ja.
0: Maar je blijft dicht bij hem. Ja, je zit vol passie, Arja, te vertellen.

0: maar je blijft dicht bij hem. Ja, je zit vol passie, Anja, te vertellen over alles wat jullie doen op zo'n zomerkamp. Ook net verteld natuurlijk, hè, dat ook kinderen van buiten de kerk welkom zijn om gewoon op die manier kennis te maken met het geloof. Je zei net van 25 tot en met 30 juli is er weer een zomerkamp. Even heel concreet, waar kunnen mensen informatie vinden? Want je had net wel die site hijkentmij.nl, maar dat gaat vooral over de muziek.
1: Het gaat over de muziek, emmanuelzomerkamp.nl.
0: Oké, en daar staat een inschrijfformuliertje?
1: En daar schrijf je in, klik en meteen kun je aanmelden. En inderdaad, heb je twijfels, want we hebben net gezegd, het is echt open voor iedereen. Alle kinderen vinden het leuk. Er is een fantastisch team die ook als je zegt, oh, maar ze kennen niemand. Binnen no time hebben ze een vriendje of vriendinnetje. Want we hebben daar een hele goede methode voor om meteen kinderen aan te koppelen. Met leeftijdgenootjes van je slaapkamer. En ook als mensen zeggen, oh, lastig met betaling. Neem contact op. Ze kunnen in termijnen betalen. Maar in elk geval, als er een drempel is, neem gerust contact op met mij. Je kunt mijn gegevens vinden op Emmanuel.
0: Oh, sorry. Ja. Ja?
1: €245 voor de hele week.
0: €245, ja. Ja. Ja, ik denk dat luisteraars fijn vinden om meteen gewoon alle praktische punten even op tafel te leggen. Ja,
1: ja, dus een hele week, inclusief alles. En fantastische week. Echt, de kinderen gaan genieten.
0: Ja. Maar er waren twee kampen deze zomer nog?
1: Twee kampen, want we werden steeds groter. En op een gegeven moment, kampen zijn nu wat kleiner. Want daar hadden we ook wel bewust voor gekozen dat je veel aandacht aan de kinderen kan geven. Dan kennen we ze ook allemaal. Maar we hebben dus plekken over. En 25 tot 30 juli, meld je snel aan. En er is er één van 8 tot 13 augustus.
0: Ja, en dan kun je ook nog voor aanmelden.
1: Daar kan je ook. Nee, je kunt allebei aanmelden nog.
0: En het is hetzelfde idee of zijn er twee onderscheiden
1: kampen? Precies hetzelfde. Ja. Ze heten Hier ben ik. Dat is het thema. Het gaat over Samuel. Je vindt ook online nog de online folder. Kan je nog even inkijken. De informatie vind je op emmanuelzomerkamp.nl. Ken je nog vriendjes, kinderen, gezinnen? Misschien heb je zelf geen gezin. Maar denk je, nou heb ik toch iets leuks gehoord. Geef het door.
0: Ja. Oh ja, nog even vooruitblikkend, hè? Want je hebt grote plannen, hoor ik.
1: Ja.
0: En zo'n uurtje is altijd maar kort en je wil heel veel vertellen. Dus het is goed dat we even een beetje de dingen samenvatten die we nog graag willen delen met de luisteraars. Je had het net tijdens het lied er even over dat de liedjes die jullie online hebben staan ook wel internationaal inmiddels geluisterd worden. Dat sommige liederen echt tienduizenden hits hebben.
1: Ja, dat is één lied.
0: Is daar aan gewerkt of is dat iets wat zo spontaan is ontstaan eigenlijk?
1: Ja, omdat de verantwoordelijke van Emmanuel Music in Nederland een Nederlander is. En van Emmanuel. Dus die heeft met mij meegewerkt aan de eerste cd, Bas Suikerbuik.
0: Ja.
1: En die heeft dat lied, dat hebben ze vertaald. En dat is internationaal uitgebracht.
0: Oh, zo, in het Engels
1: Feu venu du ciel, in het Frans.
0: Ja, dat klinkt niet Engels.
1: Nee, dat is niet Engels. Maar er zijn wel heel veel mensen die het heel graag in hun taal willen. Vooral dus de Fransen hebben daarom gevraagd en in het Engels.
0: Omdat Emmanuel ook de oorsprong heeft in Frankrijk.
1: Ja, omdat de gemeenschap natuurlijk overal zit.
0: Ja.
1: En dat het dan natuurlijk gewoon ook heel toegankelijk is. Maar dat is allemaal toekomstmuziek. We gaan eerst eraan werken dat dit plan is inderdaad aan het groter worden. Dus deze zomer kleurplaten ook gratis te downloaden. We hebben een website die straks nieuw wordt. Die onder Emmanuel valt, maar helemaal nieuw. Die dus ook toegankelijker is voor mensen van buiten. Want onze grootste verlangen is om het geloof om Jezus' liefde te brengen bij degenen die nog niet in die vijver zwemmen. Dus echt om uit te gaan. Zo is het zomerkamp ingestoken. Dat neem je vriendjes mee. Maar deze muziek raakt ook mensen die niet gelovig zijn. En daar hebben we ook verschillende voorbeelden van. Ik heb het al eerder verteld, maar ik vond één zo'n mooi voorbeeld dat een van mijn kinderen zingt ook in de cd. Bijna allemaal. Maar de deur staat voor je open uit cd 1. En het hele voetbalteam van mijn zoon kende dat lied. En keken op elkaar met filmpjes uit de kleedkamer. En ik dacht op een gegeven moment, spotten ze nu of wat is dit? Dus kleedkamer, in de bar, met een pullen bier in de hand. De deur staat voor je open. En op een gegeven moment komt de trainer naar mij toe. En die zegt, Anja, ik ben niet gelovig, maar ik luister deze cd. Hij zei op zijn manier, op zijn Brabants, die hiket mijn jongen, dat is echt goud. Ja. Maar hij zei, die heeft mij door de moeilijkste periode van mijn leven getrokken.
0: Oh, kijk. Ja.
1: En daar doe je het voor.
0: Ja.
1: En zo heeft ook bijvoorbeeld het lied Vuur uit de hemel. Dat was op een zomerkamp waar ik een gezin uitnodigde die niet in de kerk kwamen. De vader was zo vol van die muziek. Die wilde die muziek hebben. Die wilde die liedjes spelen. Die heeft de cd meegenomen. En uiteindelijk is dat hele gezin naar het

0: naar het zomerkamp of naar het herfstweekend gekomen. Uiteindelijk heeft die vader zich laten dopen en heeft al zijn kinderen laten dopen. Eventjes van ja, A naar B.
1: Gebeuren bijzondere dingen.
0: Hoe,
1: ja.
0: Gebeuren gewoon mooie dingen. En ja, God spreekt daardoorheen. God kan mensen raken door de woorden op muziek.
1: Ja. En ja, ik neem aan dat jij zelf bij die kampen ook aanwezig bent de komende zomer. Ja. Ja, dus jij bent vooral ondergedompeld in heel veel gezelligheid. Maar
0: het
1: wel
0: is ontzettend leuk. Het is één groot feest om mee te maken. Dus,
1: ja. En hoe gaat het schrijven van die liederen dan gewoon door? Is dat komt ineens op of moet je daar aparte tijden in het jaar voor gaan zitten? Zeg maar?
0: Ik ga dan voor Samuel, die musical, die had ik in 1995 geschreven. Maar dan begint het zomerkamp, dan ga ik alles weer opnieuw lezen en herschrijven. En vroeger was er meer een labtekst. En werd er een verhaal verteld en richtte ik me vooral op de liedjes. En nu maak ik daar veel meer dialogen in. Maar ook kijk ik steeds weer de kinderen van nu, de humor van nu, de grappen van nu. Zodat het aansluit. En je ziet ook gewoon de ontwikkeling. Dat kinderen van vroeger nog wel iets wisten van een Bijbelverhaal. En nu niet. Hmm. En dan ga ik ook. Ja. Ik maak het zo dat ik altijd in mijn hoofd heb. Er zitten kinderen die geen idee hebben. Dat moet ik voor ogen blijven houden.
1: Ja.
0: Dus, en dan schrijf ik dus die liederen daarvoor. En dan. En heel veel liederen in mijn achterhoofd houdend. Dit moet ook vallen bij de ouders en de kinderen en de jongeren. En dit moet een lied zijn wat ze ook in de kapel kunnen zingen. Waarin die boodschap. En dat is wel ook vaak in de liederen. Dat het niet over een Bijbelverhaal gaat. Maar dat de catechese ingebakken zit, zoals wij wel eens zeggen. Dus de betekenis, de boodschap zit in het lied zelf.
1: Ja, maar ik had begrepen dat je ook wel wat extra catechese materiaal er nog bij geeft. Klopt dat?
0: Ja,
1: dit?
0: Nou, ja. We hebben dus, maar dat is nog niet uitgegeven. Maar dus de website die is nu in onder construction, zal ik maar zeggen. Er is dus nu al wel, heb ik een bijvoorbeeld van heel kerkelijk jaar A. Dit is de evangelie, dit lied past erbij.
1: Oké.
0: En,
1: dus van alle zondagen van het jaar.
0: Van alle zondagen heb je een link naar hier.
1: En dat staat ook op diezelfde website?
0: Nog niet. Maar dat komt
1: uit.
0: Dat komt eraan. Ja. Tegen die tijd dat het allemaal is, dan zit ik hier weer, denk ik. Dan ga ik het presenteren. Ja. Maar dat heb ik al wel gemaakt. Dus dat je elke zondag ziet, dit verhaal hoort erbij. Je kunt al wel op de website zien welk verhaal bij een lied hoort. Dat kun je nu al zien, heikhetmij.nl.
1: Ja, en dat wil je dan voor alle drie de jaren gaan maken op termijn. Ja. A, B en C. Ja.
0: Het is niet zo dat we dus echt helemaal gaan zitten. Oké, dit is het evangelie, welk lied gaan we nu erbij maken? Zover zijn we nog niet. We hebben nu eerst wat we allemaal hebben. Dus het is niet zo dat echt we nu echt bij elk evangelie een lied hebben. Dat is in de loop van de tijd ga je natuurlijk steeds meer hebben wat echt wel past. Maar we hebben nog niet dat we...
1: Nee, maar je wil het wel meer gaan koppelen aan het liturgische jaar, begrijp ik. Ja.
0: Ja. Ja. Ja, dus ja, precies.
1: Hebben jullie ook, bieden jullie ook hulp aan parochies die hier iets mee willen doen? Voor de catechesen, voor bijvoorbeeld de Eerste Communie. Dat ze zeggen, van, nou, we willen die liederen en die Bijbelverhalen die daarbij horen met de kinderen gaan behandelen. Dat je ze een beetje uitlegt hoe dat werkt? Of spreekt dat voor zich? Hebben ze geen begeleiding nodig?
0: Nou, ik werk nu een beetje samen met Samuel Advies ook. En dus binnenkort is ook daar onze muziek op te vinden. En zij hebben natuurlijk ook advies voor kinderwoordjes en zo. Maar op onze eigen website is dat ook te vinden. En ik ben altijd beschikbaar. Mensen, en ik krijg nu al allerlei mails van parochies met kun je me helpen met dit of heb je een idee voor dat? En ik ben gewoon beschikbaar om daarmee in mee te denken.
1: Dus dan ga je er naartoe. En dan ga je mee kijken van wat moet hier gebeuren.
0: Ik ben geen troubadour die echt heel het land doorgaat. Maar daar wat kan. Of misschien met een telefoongesprek al kan helpen. Of een keer met iemand erover te spreken. Ik ben ook maar natuurlijk beperkt in mijn...
1: Omdat je zegt, ik ben beschikbaar. Ik denk, dat is ook een beetje een gevaarlijke uitspraak op het radio. Voordat iedereen je overstelt met berichten. Van, kom maar hier
0: even de dag organiseren. Ja, dat gaat me niet lukken. Maar we willen wel, bijvoorbeeld centraal, dat is een van de dingen die we doen. Een Hij kent mij dag. En dat alle kinderen, gezinnen, koren, parochies kunnen komen. Dat we samen de liederen aanleren. Die komt eraan, die dag.
1: Okay. En wanneer is de verwachting dat er zal zijn?
0: Dat gaat volgend jaar gebeuren, maar dat is in de pen, hè? Dit verklap ik alvast.
1: Ja, oké. Een teasertje.
0: Een teasertje. Ja, u hoort van ons.
1: Ja.
0: Ja.
1: Anja, we gaan nog even naar een derde lied luisteren. Ja, we doen iets meer liederen dan gebruikelijk, maar omdat jij hier ook vooral voor de muziek zit natuurlijk. Je hebt nog een lied uitgekozen van de eerste cd, Hij kent mij, Ik ben de ware wijnstok.
0: Ja.
1: Dat hebben we volgens mij vorig jaar ook gedraaid, denk ik.
0: Oh, dat zou kunnen, ja, dat zou kunnen. Ja. Ik ben de ware wijnstok komt uit de musical over het Koninkrijk van God. En nou, dit is daar een lied uit, Johannes 15. En die is ook inderdaad 2 jaar geleden bij de missionaire parochie als themalied gebruikt, omdat dat toen toevallig het thema was.
1: Oké.
0: En ik heb hem ook uitgekozen omdat heel veel mensen denken, oh, dit is Hij kent mij voor kinderen. Maar dit wordt dus veel voor volwassenen, ook in parochies.
1: Oké, dus het is zo'n voorbeeld van een van de liederen
0: voorbeeld die ook
1: in
0: de eucharistie wordt gezongen. Bij offeranden of communie. Dus nou goed, luister zelf.
1: We gaan er naar luisteren. Heel goed. Ik ben de ware wijnstok.

0: Ja, we zijn terug in uitzending voor het laatste stukje van het gesprek met Anja Vergouwen. Ja, Anja, je hebt heel wat te vertellen. Mooi om te horen, ja, jouw enthousiasme. We hebben net geluisterd naar Ik ben de ware wijnstok. En je zegt, van ja, dat is nou typisch zo'n voorbeeld van een lied wat misschien voor kinderen is geschreven, maar wat ook gewoon voor volwassenen heel toegankelijk is. Ja, je zegt dat die liederen ook wel een beetje zo hun eigen leven gaan leiden vaak. Hè? Dat je het vaak op plekken terughoort dat mensen het hebben geluisterd waarvan je het misschien helemaal niet wist. Hè? Je noemde net de voetbaltrainer bijvoorbeeld. Ik hoorde ook een bijzonder verhaal van een meisje wat binnenkort gaat trouwen. Wat zelf ook ooit naar de zomerkampen is geweest. Ja. Vertel eens.
1: Nou, een meisje wat als kind op zomerkamp kwam al die jaren vanaf de 8e tot de 12e. En toen ze inderdaad 18 werd ook meteen zich melden als leiding. En coronatijd werd op Emmaus het Heilig Hartbeeld van achter naar voren voor het huis gezet. En er zou eigenlijk ingewijd worden, maar door corona kon dat niet. Dus toen dacht ik, weet je, ik ga het Heilig Hart lied schrijven voor het Heilig Hart, zodat we dan als we op het kamp komen met al die kinderen rond dat Heilig Hartbeeld dat lied kunnen zingen. Daar had ik dat voor gemaakt. Maar dat inmiddels is het een jonge vrouw. We waren in de dagafsluiting, ik zong dat lied en zij was heel erg geraakt daardoor. En later vertelde ze mij dat zoveel heeft betekend om aan zichzelf over te geven aan de liefde van God. En nu kreeg ik dus deze week, weer een aantal jaar later, een appje van kom je op een bruiloft, we gaan trouwen. En raad eens wat ik in mijn huwelijk ga zingen. Heilig Hart.
0: Ze gaat het zelf zingen?
1: Nee,
0: of laat zingen.
1: Ze laat zingen. Ze. Ja. En ook het mooie is, dat is belangrijk. Elk lied zijn de partituren te downloaden, hè, op de website. Dus
0: je kunt
1: overal,
0: ook thuis aan de slag.
1: Je kunt gewoon downloaden. En dan heb je het lied. En we hebben ook, dat komt ook, want er komt wat ik zei, een vernieuwde website. Waarin straks ook meerdere stemmen zijn. Of meerdere instrumenten kunt spelen. Dat komt, maar elk lied kun je downloaden met muziek van dingen.
0: Ja, ik ben niet zo heel handig met de computer, Anja, maar ik heb het toch gevonden, Heilig Hart. Dus we kunnen daar toch nog gaan draaien voordat
1: dus,
0: we het middaggebed gaan bidden.
1: Dus,
0: ja.
1: Ik vond het mooi dat ze dat deelde van dit ga ik op mijn bruiloft. Mijn toekomstige man is er ook helemaal akkoord mee. En denk ik, ja, dat is toch bijzonder als je dat gewoon hoort. En het raakte me wel. Dat ik denk, wow, ja.
0: Nou, ik ben wel benieuwd geworden naar het lied Heilig Hart. Gaan we dadelijk naar luisteren om mee af te sluiten. Nou, heel fijn Anja dat je ons weer even hebt bijgepraat over alles waar jullie mee bezig zijn. En natuurlijk heel veel zegen ook over de kampen deze zomer. Wel druk lijkt me. Moet je daarna bijkomen of valt dat mee? Of
1: nou, ik ga vrijdag op vakantie, dus dat kan ik even van tevoren.
0: Een soort retraite om.
1: Ja, maar het is heel druk. Het is echt heel druk, maar er is niks wat meer vreugde geeft dan dat kamp doen. Dan ben je wel moe, maar zeer, zeer voldaan. Dus het is gewoon, het geeft heel veel vreugde en energie. Dus het is inderdaad nu even druk, maar voor iedereen die het nog hoort, emmanuelzomerkamp.nl kun je nog aanmelden en hijkentmij.nl kun je de muziek vinden. Want ook als je dus niet op zomerkamp komt, kun je de sfeer van het kamp gewoon meekrijgen op elk moment in de auto. Ik krijg trouwens heel vaak appjes met mensen die de foto maken van de dashboard van wij luisteren. Op vakantie in de auto met de kinderen op de achterbank en lekker meezingen.
0: Ja. We gaan afsluiten met Heilig Hart. Ja? We hebben het net even over gehad natuurlijk. En ontzettend bedankt Anja. En je zei het al van als ik wat meer weet ook over die sprong nog verder in het diepe. Hè, misschien ook nog wat meer internationaal aan de slag. Dan horen we het wel. En dan krijg ik ongetwijfeld alweer een telefoontje of een appje van jou.
1: Ja, dat denk ik echt nog wel even. Maar in elk geval komt er een nieuwe vernieuwde website met veel mogelijkheden om dingen op te zoeken. En extra materiaal zoals kleurplaten en verhalen.
0: Als dat er is, ga ik daar...
1: Laten weten.
0: Goed zo, goed zo. Dankjewel. En we gaan luisteren als afsluitend lied naar Heilig Hart.

U hebt geluisterd naar pastoor Pieter Zimmerman, priester-directeur van Radio Maria Nederland. Elke dinsdagochtend legt hij zijn oor te luisteren bij mensen die betrokken zijn bij Radio Maria.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder. Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: Ik heb dorst. Over Thérèse van Lisieux en moeder Thérèse van Calcutta. Beste luisteraars, weer welkom hier in het programma. Wij lezen voor en we zijn op de zaterdag en de zondag zijn we bezig met het boek Ik heb dorst van Jacques Cautier. En dat gaat over Thérèse van Lisieux en moeder Thérèse van Calcutta. En daar gaan we dus nu mee door.
1: De gave van de vreugde. Johannes van het Kruis heeft in welsprekende symbolen aangetoond dat de christelijke mystieke nacht een nacht is van liefde en vreugde. Deze nacht is verkregen in het vergezellen van Christus, die gestorven en verrezen is en aanwezig is in de afwezigheid. Wij voelen vaak zijn liefde als in afwezigheid, maar Jezus laat ons genieten van zijn aanwezigheid in het geloof. Wanneer wij de afwezigheid van iemand voelen die ons dierbaar is, is dat omdat hij aanwezig is in ons hart. Dit ontbreken versterkt het verlangen. De afstand bevordert de nabijheid. Is God alleen aanwezig in de vorm van de afwezigheid? Vraagt de Franse filosofe Simone Weil in La Pesanteur et la Grâce. De herderin in het gedicht van Johannes van het Kruis bemerkt deze aanwezigheid in de afwezigheid niet. Zij vergeet haar herder en wil niet meer genieten van zijn aanwezigheid. Haar hart is elders. Het was niet meer de verblijfplaats voor haar vriend. Het hart van de herder is geheel van zijn herderin. Hij wil haar naar haar toe trekken en haar leiden met zachte leidsels, met teugels van liefde. Hij leidt, zoals het hart van elke mens doet wanneer er geen sprake is van wederliefde en vanwege het verdriet dat de vriend te wachten staat omdat de ander een eigen weg kiest. Als ze eens wist wat het betekent om door zo'n vriend te worden bemind. Wat kon de herder doen om zijn liefde voor haar te laten zien?
0: Hij beklimt een boom, opent zijn armen en blijft na zijn sterven vastgeketend hangen. Het hart vol liefde en gewond door de druk van de mensheid. Het hoofdreven teken van het kruis. Tot het uiterste liefgehad sterft de goede herder uit liefde voor ons, door zijn leven te geven. Hij sterft ook door ons, die zijn liefde weigeren. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen, maar om zondaars te roepen, opdat ze zich bekeren. Hij sterft terwijl hij vergeeft, want wij weten niet wat we doen. Hij sterft, het hart doorstoken door een lans, zodat voor altijd zijn geopende hart ons geneest en ons de naam van de Vader openbaart. Hij is de goddelijke geneesheer, die is gekomen voor de zieken. Door zijn kruis is het vuur op aarde ontstoken en kunnen wij de hemel aanraken. Deze levensboom opent voor ons het paradijs. Alles is ons gegeven aan de voet van het kruis. De moeder, de vergeving, de dorst, het hart. Gelukzalige verwonding van de vermoorde liefde. De dodelijke wond die de andere wond van liefde omhult, onsterfelijk verborgen in het hart zelf van de drie-eenheid. Verwonding die overwint op de ochtend van Pasen. De vreugde van God heeft bij alles littekens achtergelaten. Vanuit de vrij aanvaarde dood ontspringt het eeuwig leven. Wanneer ik van de aarde zal zijn omhoog geheven, zal ik allen tot mij trekken.
1: De diepte van Jezus' hart openbaart zich in het geheim van de wond. Zijn geopende zijde sluit niet meer. Zij blijft open naar de eindeloosheid van de liefde en overstijgt dat wat het lijden tonen kan. Het getuigenis van Catriona van Siena, een kerklerares, is hier veelzeggend. Zij vraagt aan Jezus waarom hij wilde dat zijn hart doorboord en geopend werd, daar hij al was gestorven. En hij antwoordde:
0: omdat mijn verlangen naar het menselijk geslacht oneindig is, maar ik het feitelijke werk van pijn, lijden en kwelling verdragen, volbracht had en ik met deze eindige dingen toch nog niet had kunnen laten zien hoeveel meer liefde ik had, daar mijn liefde oneindig is. Daarom wilde ik dat jullie het geheim van het hart zouden zien door het geopend te tonen, zodat jullie konden zien dat ik jullie bemin meer dan het begrensde lijden kan tonen.
1: Wij zijn geboren uit deze wond van het lam, waaruit het bloed en het water opwellen voor het eeuwig bruiloftsmaal. Dit barmhartig hart werd ook aan een andere jonge vrouw, zuster Faustina Kowalska, geopenbaard in de tussenliggende tijd van beide wereldoorlogen. Zij is de eerste vrouw die door paus Johannes Paulus II tijdens het jubeljaar 2000 werd heilig verklaard. Hij kondigde af dat de tweede zondag van Pasen dan zou heten Zondag van Barmhartigheid. Dit als antwoord op het verlangen dat Jezus zelf op 22 februari 1931 openbaarde aan deze eenvoudige Poolse religieuze van 25 jaar. De liefde houdt nooit op zich te geven.
0: Om deze liefde van het hart van Jezus te komen, zo zegt Johannes van het Kruis, moeten we ons leeg of vrijmaken van alles om hem alle ruimte te geven. Van het nada, het niets van onze menselijke eindigheid, komt het dodo, het alles van God, naar boven, die alleen maar wacht op ons vrij en aangeboden nada. Hij kan ons zo beter winnen voor zijn liefde. Dit hart dat ons het eerst zoekt, bedelt om ons ja. Het wil niet worden vergeten. Het verwondt ons uit liefde, zodat wij ons zouden laten vinden. Hij heeft zijn wederkomst beloofd, maar laat ons nu al zijn komst beleven in overgave en vertrouwen. Dit is het wat de heilige Therese uitdrukt in een gedicht gericht aan het Heilig Hart, waarin het de persoon van de verrezen Jezus zelf is, die bemind wordt. Zij heeft misschien niet het uitdrukkingsvermogen van haar grote broer Johannes van het Kruis, maar het is hetzelfde vuur dat in haar innerlijk brandt. Het is het beoefenen van de liefde waar het om gaat. Hier volgen 3 strofen van het gedicht.
1: Ik heb een hart nodig dat brandt van tederheid, waarop ik feilloos altijd steunen kan, dat alles in mij bemint, zelfs mijn zwakheid, dat me dag noch nacht verlaat. Ik heb geen enkel schepsel kunnen vinden dat me altijd beminde, zonder ooit te sterven. Ik moet een God hebben die mijn natuur heeft aangenomen, die mijn broeder is geworden en kon lijden.
0: Je hebt me gehoord, o bruidegom, dien ik min. Om mijn hart te stelen, zijt gesterfelijk geworden en hebt uw bloed vergoten O opperste geheim, en ge leeft nog steeds voor mij, altaar. Al kan ik de schittering van uw gelaat niet aanschouwen, nog uw stem horen vol zoetheid. Ik kan, o mijn God, van uw genade leven. Ik kan rusten aan uw heilig hart.
1: O hart van Jezus, schatkamer van liefde, gij zijt mijn geluk, mijn enige hoop. Gij die mijn jeugd hebt verblijd, vermoeid, blijf bij mij tot de laatste avond. Heer, aan u alleen heb ik mijn leven gegeven en al mijn verlangens zijn u wel bekend. In uw immer oneindige goedheid wil ik mij verliezen, o hart van Jezus.
0: Het is uitgegeven bij De Boog, Petsaya en Katholiek Alpha Centrum en het is geschreven door Jacques Gauthier.

was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de katholieke kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

0: Eerste lezing. Uit het boek Job. Job wordt van al zijn goederen beroofd. Eens leefde er in Oes een onberispelijk en rechtschapen man die Job heette. Hij vreesde God en hield zich ver van het kwaad. 7 zonen had hij en 3 dochters. Hij bezat 7000 stuks kleinvee, 3000 kamelen, 500 spanrunderen, 500 ezelinnen en zeer veel slaven en slavinnen. Hij was de rijkste man van heel het oosten. Zijn zonen waren gewoon om de beurt een dag feest te geven, ieder in zijn eigen huis. Ook hun 3 zusters nodigden zij op die maaltijden. Als ieder aan de beurt was geweest, riep Job hen bij zich voor een reinigingsceremonie. Vroeg in de morgen bracht hij dan een brandoffer voor ieder van hen, want, zei hij, misschien hebben mijn zonen gezondigd en God in hun hart vervloekt. Dit was zijn vaste gewoonte. Op de dag dat de hemelingen gewoonlijk bij de Heer hun opwachting maken, kwam ook Satan met hen mee. En de Heer zei tot Satan, waar ben je allemaal geweest? Ik heb rondgezworven over de aarde, antwoordde Satan. Wel, vroeg de Heer, heb je ook gelet op Job, mijn dienaar? Op aarde is er geen tweede zoals hij. Onberispelijk, rechtschapen, hij vreest God en houdt zich ver van het kwaad. Satan gaf ten antwoord, hij vreest God niet voor niets. Gij hebt hemzelf, zijn familie en heel zijn bezit aan alle kanten omgeven en beschermd. Gij zegent al wat hij onderneemt en zijn bezit grijpt steeds verder om zich heen in het land. Maar pak hem eens aan, tref hem in al wat hij heeft, weddend dat hij u vloekt in uw gezicht. Toen zei de Heer tegen Satan, goed, al wat hij heeft is in jouw hand. Alleen van hemzelf moet je afblijven. En Satan verliet de vergadering. Welnu, op de dag dat de zonen en dochters van Job weer een feestmaal hadden in het huis van hun oudste broer, komt daar een bode bij Job met de tijding. De runderen waren aan het ploegen, vlakbij graasden de ezelinnen, en daar kwamen de Sabeën ons overvallen. Ze roven het vee en slaan de knechten neer met het zwaard. Ik kom het u vertellen, ik ben de enige die over is. Hij was nog niet uitgesproken, of een volgende kwam met de tijding. Een geweldig vuur is uit de hemel neergeregend, heeft vreselijk huisgehouden onder schapen, geiten en herders en ze vernietigd. Ik kom het u vertellen, ik ben de enige die over is. Hij was nog niet uitgesproken, of weer kwam iemand met de tijding. De Chaldeeën hebben in 3 groepen onze kamelen overvallen. Ze hebben de dieren geroofd en de knechten neergeslagen met het zwaard. Ik kom het u vertellen. Ik ben de enige die over is. Hij was nog niet uitgesproken. Of een vierde kwam met de tijding. Uw zonen en dochters hielden hun feestmaal in het huis van hun oudste broer. Daar komt een machtige windhoos uit de woestijn en valt op alle 4 de hoeken van het huis. Het stort in en uw kinderen vinden de dood. Ik kom het u vertellen. Ik ben de enige die over is. Toen scheurde Job zijn kleed, schoor zijn hoofd kaal, wierp zich plat op de grond en zei, naakt kom ik uit de schoot van moeder aarde. Naakt keer ik daar terug. De Heer geeft, de Heer neemt, gezegend de naam van de Heer. Ondanks deze gebeurtenissen zondigde Job niet. Hij deed God geen enkel verwijt. Tweede lezing uit de levenslessen bij het boek Job van de heilige paus Gregorius de Grote. Een eenvoudig en rechtschapen man die God vreest. Sommige mensen zijn zo eenvoudig dat ze werkelijk niet weten wat met rechtschapenheid bedoeld wordt. Maar naarmate ze afstand nemen van de onschuld van de ware eenvoud, komen zij ook niet tot de deugd van de rechtschapenheid. Zolang ze immers niet bedachtzaam kunnen leven door hun rechtschapenheid, kunnen ze zeker niet onschuldig blijven in hun eenvoud. Om die reden vermaant Paulus zijn leerlingen als hij zegt: ik wens u toe dat gij volleerd in het goede eenvoudig blijft in het kwaad. Ergens anders zegt hij daarom: wees kinderen in de boosheid, maar niet in uw oordeel. Daarom is door de altijd durende waarheid aan haar leerlingen als opdracht gegeven: wees omzichtig als slangen en argeloos als duiven. Beide aspecten horen dus noodzakelijk bij elkaar. De slang dient met haar sluwheid de duif in haar argeloosheid te onderrichten en de duif dient in haar eenvoud de sluwheid van de slang aan banden te leggen. Om die reden openbaart de Heilige Geest aan de mensen zijn aanwezigheid, niet alleen in de gestalte van een duif, maar ook in die van het vuur. In de gestalte van een duif wijst hij op zijn eenvoud en in die van het vuur op zijn ijver. Hij maakt zich dus bekend in een duif en in het vuur. Ieder die vervuld is door de geest legt zich met mildheid toe op de eenvoud en treedt met de ijver van de rechtschapenen op tegen de zonden van de misdadigers. Een eenvoudig en rechtschapen man vreesde God en hield zich ver van het kwaad. Iedereen die uitziet naar het eeuwig vaderland leeft ongetwijfeld eenvoudig en rechtschapen. Hij zal eenvoudig zijn in zijn optreden en rechtschapen in zijn geloof. Hij zal eenvoud betrachten bij de goede werken die hij hier verricht en rechtschapenheid bij de doeleinden die hij voor zichzelf met het oog op het hiernamaals nastreeft. Toch zijn sommigen bij het verrichten van goede werken niet eenvoudig, omdat zij naar erkenning streven in de publieke opinie en de vergelding in het verborgene miskennen. Voor zulke mensen heeft een wijs man ooit gezegd: wee de zondaar die twee wegen bewandelt. De zondaar bewandelt immers twee wegen. Als hij iets goddelijks in zijn optreden laat zien en tevens iets wereldslijks zoekt door zijn hang naar erkenning. Terecht wordt daarom gezegd: hij vreesde God en hield zich ver van het kwaad. De kerk der uitverkorenen begint immers aan haar weg van eenvoud en rechtschapenheid met de bekommernis om haar te beëindigen in liefde. Wie zich volledig van het kwaad wil afkeren, zal ermee beginnen het zondigen te vermijden omwille van de liefde tot God. Maar als hij het goede uit vrees verricht, heeft hij zich niet volledig van het kwade afgekeerd. Alleen daardoor zondigt hij al, omdat hij zou willen zondigen indien hij dat straffeloos kon doen. terecht wordt gezegd dat Job God vreest als hij zich verhoudt van het kwaad. Maar als de liefde volgt op de vrees, wordt het kwaad dat in het hart achterblijft overwonnen door het voornemen het goede te doen.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God de Heilige Geest, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Jezus verrijst uit de doden. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Jezus stijgt op ten hemel. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: De Heilige Geest daalt neer over de apostelen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, Bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Maria wordt met ziel en lichaam ten hemel opgenomen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Maria wordt in de hemel gekroond tot koningin van hemel en aarde. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op de 15e zondag door het jaar luidt de kerk de Eucharistie in met de openingstekst: Toen ik riep tot de Heer, heeft Hij mijn stem verhoord tegen hen die mij benauwen. En Hij heeft hen vernederd. Hij die is voor alle eeuwen en blijft in eeuwigheid. Werp uw kommer op de Heer en Hij zelf zal u voeden. Dat is ons geloof. Dat er een God is die luistert. Dat je echt iemand bent voor Hem. Dat Hij je kent, je naam, je nood, je diepste nood. Ik lees je voor uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. Op zekere dag verliet Jezus zijn huis en ging aan de oever van het meer zitten. Toen verzamelde zich bij hem een menigte zo talrijk dat hij in een boot moest stappen om daar plaats te nemen, terwijl de hele menigte langs het strand bleef staan. Jezus sprak tot hen over vele dingen in gelijkenissen. Eens, zo begon hij, ging een zaaier uit om te zaaien. Bij het zaaien viel een gedeelte op de weg en de vogels kwamen het opeten. Een ander gedeelte viel op de rotsachtige plekken waar het niet veel aarde had. Het schoot snel op, omdat het in ondiepe grond lag. Toen de zon was opgekomen, kreeg het te lijden van de hitte, zodat het verdarde bij gebrek aan wortel. Weer een ander gedeelte viel onder de distels, en deze schoten op, zodat het verstikte. Een ander gedeelte tenslotte viel op goede grond en leverde vrucht op, deels 100, deels 60, deels 30-voudig. Wie oren heeft, hij luisteren. Dit is het woord van God. In het gebed komt het aan op ontvankelijkheid. God geeft, de mens ontvangt. God geeft het woord, het zaad, en de mens ontvangt het woord van God. Zoals de akker het zaad ontvangt. Aan het begin van het gebed eerst daarop mijn instelling controleren, ben ik bereid om te ontvangen. Daarom eerst mijn geest wat laten rusten bij Hem. Een paar passen voor de plaats van het gebed me zijn tegenwoordigheid voor ogen stellen, de blik omhoog, zien hoe Hij mij ziet, hoe Hij ook de tegenstellingen in mij ziet, de tegenstrijdigheden, een gebaar maken van eerbied, beklein maken voor Hem, om zo des te beter te kunnen ontvangen. De houding van het gebed aannemen, die houding die mij het meeste helpt de gesteltenis van ontvankelijkheid en luisterbereidheid te stimuleren. Dat vraag ik dan ook als een genade voor heel mijn leven, dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. Dan overzie ik in het korte geschiedenis: God spreekt door Jezus zijn woord in de wereld. Maar de opnamebereidheid van de mensen is maar klein. Ze zitten vol vooroordelen. En als ze het woord van God schijnen op te nemen, dan heeft een enthousiasme iets van een stroovuur, even snel gedoofd als het opleiden. Toch geeft Jezus de moed niet op. Gods uur komt en daarmee een oogstzegen buiten alle maat en verwachting. In deze en andere parabels wil Jezus ons laten delen in zijn eigen hoopvolle stemming in schijnbaar hopeloze omstandigheden. Daarvoor klimt hij in de boot, zoals hij een leerstoel beklimt, om van daaruit met het gezag van een leraar de menigte toe te spreken. De oever van het meer van Galilea is de plaats waar Jezus dit onderricht hield. Hij, hoog opgericht in een boot, zittend, en de menigte voor hem staande aan het strand. Ook de wereld zien als een akker vol verstikkende rijkdom en versteende mensenharten. En zo ook mijn eigen hart zien. En dan vragen om de bijzondere genade dat ik met Jezus' blik de wereld mag zien in één machtig bewustzijn, begin en einde, zaaitijd en oogsttijd. De overweging. Op zekere dag verliet Jezus zijn huis. Zijn huis,
Bedoeld is natuurlijk zijn huis te Kafarnaüm. Maar we doen er toch goed aan zijn hogere afkomst erbij te denken, zijn huis bij de Vader. Dat geeft de afstand aan die Jezus heeft afgelegd om met zijn woord bij ons te komen. En wanneer wij beseffen welke afstand hij heeft afgelegd en steeds opnieuw wil afleggen om bij ons te komen, kunnen wij meer begrip opbrengen voor zijn wat afstandelijke opstelling hoog opgericht in de boot. En hij ging aan de oever van het meer zitten. Toen verzamelde zich bij hem een menigte zo talrijk dat hij in een boot moest stappen om daar plaats te nemen, terwijl de hele menigte langs het strand bleef staan. Je zou kunnen zeggen een hiërarchische opstelling, maar dan hiërarchisch niet in de zin van hoog tegenover laag, maar van hemelhoog tegenover aards hoog en laag. Deze hiërarchie is een door God zelf ingestelde hiërarchie of heilige ordening. En die polariteit van onderrichten en luisteren is wezenlijk voor de kerk. De grondslag van die polariteit is de verhouding tussen de Vader en de Zoon. De Vader die spreekt en de Zoon die luistert en ontvangt. Ontvangen is dus niet minder waardig. Zie maar naar de Zoon. Alles heeft de Vader hem in handen gegeven. De Zoon heeft dus alles, maar gekregen, ontvangen. Ook Maria is de begenadigde. Dat wil zeggen de louter ontvankelijke, die niets van de haar geschonken genade verloren liet gaan. Maria is het prototype van de kerk, van elke gelovige. Bij het ontvangen van het woord van God moeten wij ook zo ontvankelijk mogelijk zijn, luisterbereid. Omdat Jezus het woord is van de Vader, daarom past het ons een en al oor te zijn. Want hij spreekt met goddelijk, met alles eisend gezag. En dat blijkt dan ook uit de houding die hij bij het spreken aanneemt. Zoals er staat, ging aan de oever van het meer zitten, zodat hij in een boot moest stappen om daar plaats te nemen. Door te gaan zitten, neemt Jezus de houding aan van een leraar die leert met gezag. Die zittende houding verwijst ook naar het laatste oordeel. De Heer heeft gesproken tot mijn Heer, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden onder uw voeten heb neergelegd. Psalm 110. Ik moet nu naar hem luisteren, zoals ik eens samen met heel de mensheid ademloos aan zijn lippen zal hangen, wanneer hij bij het laatste oordeel zal plaatsnemen op zijn troon van glorie. En nu zal ik alle belemmeringen bij het luisteren zoveel mogelijk opruimen, hardheid van hart, oppervlakkigheid, zorgen, rijkdom, de vooroordelen van de massa. Met zijn zittende houding wil Jezus zeggen, luisteren alleen is niet genoeg. Je moet zo luisteren dat je ook zult doen wat er gezegd wordt. Je moet je leven onder kritiek van dit woord gaan stellen. Eens zo begon hij, ging een zaaier uit om te zaaien. De boer in Palestina zaait anders dan bij ons. Namelijk op het nog ongeploegde akkerveld, tussen distels en doorns. Ook op dat stukje akker dat door de buurtbewoners gebruikt wordt als pad en zodoende platgetreden is. En ook op stukken akker waar de rotsige grond vlak onder de aarde zit. Ofschoon de boer al deze moeilijkheden kent, zaait hij in het vertrouwen dat opnieuw zal lukken wat nog altijd gelukt is. Het is een wonder van de natuur. De gelovige kijkt niet naar beneden, naar het proces van geleidelijke veranderingen van het zaad daar in de grond. Nee, hij kijkt naar boven. En hij ziet het ene wonder na het andere. Hij ziet het contrast tussen wat gezaaid en wat geoogst wordt. Dat contrast doet Sint Paulus aan de verrijzenis denken. Wat gezaaid wordt in vergankelijkheid, verrijst in onvergankelijkheid. Wat gezaaid wordt in geringheid en zwakte, verrijst in heerlijkheid en kracht. 1 Korinthe 15. Evenals de boer in Palestina
ziet Jezus de obstakels die de uitgroei van het woord belemmeren. Ja, die de verkondiging tot een haast uitzichtloze onderneming maken. Maar Jezus ziet, evenals de boer, ook het glorieuze einde. Hij overziet in één machtige blik zaaitijd en oogsttijd, begin en einde, dood en verrijzenis. De parabel nodigt mij uit om de tegenstellingen te meten, de tegenstellingen in Jezus' leven. Bijvoorbeeld tussen het enthousiasme van de menigte die met haar aandrang Jezus dwingen om vanuit de boot zijn onderricht voor te zetten en de afwijzing straks aan het kruis met hem. En ook meten de tegenstellingen in het leven van de kerk, de bloei van gisteren tegenover de neergang van vandaag. En de tegenstellingen in mijn eigen leven, idealen en mislukking, verwachtingen en teleurstelling. Alle tegenstellingen worden in Jezus verzoend. Verzoend, niet opgeheven. Laatste norm is niet wat wij zijn of zien, maar Hij, zijn woord. Zijn woord is ons oordeel, onze norm. Zijn woord in deze parabel luidt: er zal vrucht van komen, 100-voudig, 60-voudig, 30-voudig. Aan het eind niet meteen overgaan tot de orde van de dag, maar gesprekjes voeren met Jezus, wiens woord op afwijzing stuit, dat Hij in mij een ontvankelijk en luisterbereid hart mag vinden, met de Vader in de hemel, die zijn Zoon aan zo'n ongasvrij oord als onze aarde heeft toevertrouwd, en tenslotte een onze Vader bidden.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
1: Emmausgangers. Journalist Joop van der Elst gaat in een boeiend gesprek met zeer afwisselende gasten op zoek naar Christus in de ander.

0: Voor deze aflevering van Emmausgangers ga ik in gesprek met Aukelien van Abbema. En ik doe dit op basis van een door haar geschreven boek. En dit is het boek wat heet Het Relatieboek voor Singles. Het is een boek uitgegeven bij Kokboekencentrum Uitgevers in Utrecht. Ja, je hebt meer van dit soort boeken, of dit soort, zeg je dat zo? Klinkt zo denigrerend. Je hebt meer boeken geschreven over dit thema, laat ik het zomaar voorzichtig zeggen, toch?
1: Ja, dat klopt. Dit is mijn derde boek over dit thema. Mm-hmm. Alleen is dit een boek voor alle singles, waar ik voorheen voor christelijke singles schreef.
0: Mm-hmm. Maar het eerste boek wat je schreef, daar hebben we ooit een keer een interview over gedaan. Maar dan moet ik weer een anekdote vertellen. Toen zat je ervoor bij een andere, bij de EO. Toen vroeg de man aan jou van, is het niet moeilijk om single te zijn? En daar gaf je een heel mooi antwoord op. En ik dacht, waarom bounce je daar niet terug van? Is het niet moeilijk om getrouwd te zijn? Want dat ben je inmiddels.
1: Dat klopt. En dat had ik bij de interviewer daarvoor al gedaan. Die vroeg mij, ben jij een happy single of ben jij een desperate single? En ik wist dat hij van mijn leeftijd was. En ik zag zijn trouwring. En ik zei, ben je happy getrouwd of ben je desperate getrouwd? Nou, nu voelde die wel hangen meteen. Ja. Maar je kan hem altijd terugbouncen. Maar ik ben inderdaad inmiddels getrouwd. En ik vind dat heel leuk.
0: Maar de getrouwd zijn is naar aanleiding van je eerste boek.
1: Dat klopt, hij zat op rij 3 van mijn datingcursus die ik toen gaf in de kerk. En hij zat daar te stralen. En toen heeft het nog een jaartje geduurd. Inmiddels zat hij in mijn team bij het organiseren van de volgende cursus. Mm-hmm. En toen vroeg hij mij mee uit. En ik wist inmiddels dat ik goed met hem samen kon werken. Dus dat vond ik wel in principe een goede basis voor een date.
0: Straalt hij nog steeds?
1: Meestal wel. Hij heeft zo zijn dagen dat hij niet zo straalt. Maar over het algemeen, ja.
0: Maar goed, dit boek... Het is een heel algemeen boek, dus het is niet per se voor christenen geschreven. Ik zeg er maar even bij, tel je wel vanuit een... Je bent wel christen.
1: Ja, en mijn eerste boek is heel erg geschreven vanuit mijn eigen frustratie over langer single zijn in een kerk. En een kerk die vervolgens zegt, ja, moet je bidden en wachten. En bidden en wachten. En daar ben ik ben best goed in bidden, maar niet zo heel goed in wachten. En wat mij daaraan stoorde, was dat ik het ook gewoon theologisch gezien niet vond kloppen. En dacht, je gaat ook niet zitten wachten op een baan of op een huis of op een studie. Dan onderneem je actie. Dus als je een relatie wil, ook bij vriendschappen trouwens, dan onderneem je wat mij betreft actie. Alleen dat leek niet het goede spirituele antwoord destijds. Dus daar trok ik een beetje fel tegen van leer in mijn eerste boek.
0: Hoe ga je er nu mee om met datzelfde standpunt? Want dat kom je nog steeds tegen.
1: Dat klopt, dat kom ik nog steeds tegen. En het stoort me ook nog steeds. Ik kan me daar oprecht nog steeds over opwinden. Laatst zelfs zat ik in een kerkdienst waar de dominee vertelde over een vriendin van haar. En die was geroepen om te trouwen met haar man die ze toen nog niet kende. En ze waren piepjong, ze waren, weet ik veel, 19 of zo. En ze zagen elkaar aan de andere kant van de zaal. En ze hoorden allebei een stem van God. Ja, nee, ik trek dat soort verhalen slecht, omdat ik denk, het zal incidenteel wel eens gebeuren. 9 van de 10 keer hebben dat soort mensen een heel pittig huwelijk. Dus is het maar goed ook dat ze zich geroepen weten daartoe. Maar alle andere gevallen zegt God volgens mij tegen ons, nou, je bent volwassen. Dus ga zelf lekker op zoek en neem je eigen beslissingen daarin.
0: Dit boek begint met jouw persoonlijk verhaal. Kun je er iets over vertellen?
1: Ja, ik was dus langer single. Ik ben de 5e van 6 kinderen, allemaal jong getrouwd. En ik was, nou ja, in een kerkelijke context voel je dan heel gauw een beetje overblijven. Voel je ook een soort hiërarchie in de kerk. Je hebt de getrouwde mensen met kinderen en daaronder de getrouwde mensen. En daaronder, ver daaronder, de singles. En de kerk had daar niet een goed verhaal bij. Gelukkig hoor ik tegenwoordig ook steeds meer wel kerken die veel meer oog hebben. Ook voor de singles die lang volwassen zijn. Maar toen ik single was in de kerk, vond ik dat echt een thema. Vond ik dat daar weinig aandacht werd besteed. En op een negatieve